0: this is, I think, the intensity you need to bring that is expected. And if you have an officiating crew that calls it even and gives both teams a chance, then usually the better team wins, and that was us today.
1: Haris Bratanovic zat goed in de match en scoorde 16 punten.
2: Oh, heel blij, heel opgelucht. Ik denk dat we winnen met een heel leuk score. Om veel vertrouwen naar AS te gaan vrijdag. En dat is het belangrijkste, denk ik. Van vrijdag afmaken, hopelijk.
3: In dat eerste kwart, in die eerste minuten, scoor jij vlot 6 punten?
2: Ja, ik word goed aangespeeld. Coach Olivier Foucault start met een kleinere line-up. Vorige wedstrijd hebben ze ons verrast daarmee. Deze wedstrijd waren we daarop voorbereid. Dus ja, heb ik mijn ding gedaan en werd ik aangespeeld onder de ring en gingen ze binnen.
3: Ja. 16 punten.
2: Oh, altijd leuk. Hè.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Heel wat mensen zijn ook vrijzinnig, hebben geen religieuze overtuiging. En ik kan begrijpen dat dat voor mensen heel belangrijk is, dat dat een neutraal ziekenhuis wordt en dat er ook de symbolen in dat ziekenhuis die naar religies verwijzen, effectief niet meer aanwezig zijn.
6: Moet er wel een vertegenwoordiging van Oostende zijn? En ook daar heb ik gezegd dat ik bereid ben om die verantwoordelijkheid op te nemen.
7: De titel van de revue is Het is niet al heel goed, die blinkt.
8: Het is een mooi verhaaltje eigenlijk. Het gaat eigenlijk over Sasa Torre die op zoek gaat achter een schat.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
10: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
3: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
10: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaai hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende voor Anker.
3: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
10: Wel, we beginnen eerst met de cruise kaai. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkoch. Daar. Kamperkoch is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij en dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.

0: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
1: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een Dreammaster die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casse-Culotte heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casse-Culotte. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
2: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubbens.
3: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
4: Nieuws en info aan de kust.
5: Noordzee regionieuws.
2: Morgen start Oostende voor Anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema Zorgen voor de zee.
6: Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
2: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 2-1 voor Oostende na een overtuigende overwinning tegen Aalst met 78-60. Assistentcoach Thierry de Klerk.
7: Ik denk dat we vandaag serieus veel beter verdedigd hebben dan de vorige wedstrijd in Aalst. Meer als een team. Meer de focus op hun drive. En dat heeft vruchten afgeworpen.
0: De spelers scoren vlot. Op het einde krijgt zelfs iedereen spelminuten.
7: Ja, ik denk dat we de wedstrijd na drie kwart beslecht hebben. Of 25 minuten beslecht hebben. Ons tempo opgedreven hebben. En de wedstrijd in een goede plooi laten liggen. Zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
2: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
8: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end, but you know, I thought we played pretty well overall for three and fourths of the game.
0: You had a big share in the win.
8: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
0: You ready for this intensity of the playoffs?
8: Yeah, I mean, I've played in, you know, some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So, you know, once you're on the court, you got 10 guys and the refs, so, you know, it's the same thing.
0: Looking forward for the match on Friday.
8: Yeah, for sure. You know, excited to have opportunity to try to close this one out.
2: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al 3 van de 4 jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. 2 jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
4: Luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
10: Ik ben Michael van Ie.
11: Hallo, ik ben Louise Carton.
12: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pullen. En ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Obroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
6: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn. Het
0: thema dit jaar is Zorgen voor Zee.
6: Ja, Zorgen voor de Zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op 2 aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, over bevolking, over bevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik u net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
0: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
6: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
0: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
6: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
0: U kijkt er naar uit?
6: Ik, zeker, u komt toch ook?
4: Regionieuws.
2: 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In de halve finale van de playoffs basketbal won Oostende met 78-60 van Aalst. Het staat 2-1. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alphonse de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesiër die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
5: Well, het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Ja, die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, ik denk rond mijn 20ste heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
0: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
5: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
0: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
5: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen, en ze willen een optreden, kom bij mij.
0: Ja. Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
5: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms, het leven gaat met ups en downs. En de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat dat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
2: Bedankt voor het gesprek, Mak Elias.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Dat is eindelijk, ik denk, de traditie in Oostende en de tijd van Insor. Insor is ook nooit op het voetstuk gezet dat hij verdiende. En de meeste van zijn werken zijn eigenlijk vertrokken naar het buitenland.
11: Jong Geweld is een inspraak- en participatiedag eigenlijk, waarbij dat we jongeren vragen in Bredene wat dat ze vinden van Bredene, wat er beter kan en wat hun ideeën zijn naar de toekomst toe.
13: Wij verhuizen naar januari op vraag van het Vlaamse Audiovisueel Fonds, die ons nu erkend heeft als groot festival.
9: Dat zijn allemaal zaken die veel beter moeten georganiseerd worden, zodanig dat we niet eindigen in vechtpartijen, waar dan op het einde van de rit de stad Oostende of de politie van Oostende verantwoordelijk voor is.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
2: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldhof.
14: Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen, op de luifel vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurzaal Oostende, het Casino Kurzaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
2: BC Oostende versloeg Aalst met 78-60 in de halve finale van de play-offs. Coach Dennis Woegerer.
15: Well, obviously I'm happy with the intensity on defense. It's the playoffs. It's the semifinals. It's game three, and it's not always pretty. But this is, I think, the intensity you need to bring that is expected. And if you have an officiating crew that calls it even and gives both teams a chance, then usually the better team wins, and that was us today.
2: Haris Bratanovic zat goed in de match en scoorde 16 punten.
16: Wel, heel blij, heel opgelucht. Ik denk dat we winnen met een heel leuk score. Om veel vertrouwen naar Aalst te gaan vrijdag. En dat is het belangrijkste, denk ik. Van vrijdag afmaken, hopelijk.
0: In dat eerste kwart, in die eerste minuten, scoor jij vlot 6 punten?
16: Ja, Courtois aanspeelt. Coach Olivier Foucault start met een kleinere line-up. Vorige wedstrijd hebben ze ons verrast daarmee. Deze wedstrijd waren daarop voorbereid. Dus ja, heb ik mijn ding gedaan en werd ik aanspeeld onder de ring en gingen ze binnen.
0: Ja. 16 punten.
16: Oh, altijd leuk. Hè.
2: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor Zorg, Lucas van den Driessen. Wat was dat project precies?
17: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
0: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
17: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
2: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
19: Ik ben Timmy van Assen.
20: Hello, I'm Dario Durja.
21: Ik ben Frank Jonbloed.
22: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regionieuws.
2: Morgen start Oostende voor Anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema Zorgen voor de Zee.
6: Die zee staat onder druk. klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
2: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 2-1 voor Oostende na een overtuigende overwinning tegen Aalst met 78-60. Assistentcoach Thierry de Klerk.
7: Ik denk dat we vandaag serieus veel beter verdedigd hebben dan de vorige wedstrijd in Aalst. Meer als een team. Meer de focus op hun drive. En dat heeft vruchten afgeworpen.
0: De spelers scoren vlot. Op het einde krijgt zelfs iedereen spelminuten.
7: Ja, ik denk dat we de wedstrijd na drie kwart beslecht hebben. Of 25 minuten beslecht hebben. Ons tempo opgedreven hebben. En de wedstrijd in een goede plooi laten liggen. Zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
2: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
8: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end, but you know, I thought we played pretty well overall for 3/4 of the game.
0: You had a big share in the win.
8: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
0: You ready for this intensity of the playoffs?
8: Yeah, I mean, I've played in, you know, some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So, you know, once you're on the court, you got 10 guys and the refs, so, you know, it's the same thing.
0: Looking forward for the match on Friday.
8: Yeah, for sure. You know, excited to have opportunity to try to close this one out.
2: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al 3 van de 4 jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. 2 jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Dus op voorhand werd bepaald van, kijk, het gaat over helden van hier, het gaat over politiemensen, het gaat niet over het publiek waarmee geconfronteerd worden, die uiteraard wel uitgebreid in beeld komt.
17: Maar op die locatie kan iedereen zien dat een zone 30, zoals ze normaal voorzien wordt, enkel met fietssuggestiestroken, dat ze geen enkele zin heeft. Daar moeten ook infrastructuurwerken gebeuren om dat op een deftige manier te doen.
19: We hebben nu eigenlijk een geografisch gedeelte hier de Adolf Beulstraat kunnen afbakenen en daar eigenlijk intensief gaan op inzetten. Nu, we zien dat dit project eigenlijk succesvol was, dat eigenlijk ook heel positieve reacties van alle handelaars zelf zijn gekomen. Willen we dit uitbreiden naar zoveel mogelijk winkels in deze stad.
21: We staan hier in de nieuwe stad om te tonen aan iedereen die neerkijkt op de gewone werkmens, op de mensen die in sociale wijken wonen, om te tonen ook wij kunnen tot de hogere echelons van het stadsbestuur geraken.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
23: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
0: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
23: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
0: Alle Bredense scholen doen mee?
23: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
0: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
23: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: 60 leerlingen van de Koninklijke Schaakring Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In de halve finale van de playoffs basketbal won Oostende met 78-60 van Aalst. Het staat 2-1. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alphonse de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesiër die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
3: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
5: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
8: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk. Of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
7: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
8: Dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten. En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dat verteld van Wim Robert en Yvonne Vinken, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
7: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
8: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij 6e jaars zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het 6e jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldhof.
9: Het laatste kunstwerk De Vier Elementen op de luifel vooraan is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurzaal Oostende, het Casino Kurzaal, zal opengaan. Dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
1: BC Oostende versloeg Aalst met 78-60 in de halve finale van de play-offs. Coach Dennis Woegerer.
10: Well, obviously I'm happy with the intensity on defense. It's the playoffs, it's the semifinals, it's game 3 and it's not always pretty, but this is, I think, the intensity you need to bring that is expected. And if you have an officiating crew that calls it even and gives both teams a chance, then usually the better team wins, and that was us today.
1: Haris Bratanovic zat goed in de match en scoorde 16 punten.
11: Oh, heel blij, heel opgelucht. Ik denk dat we winnen met een heel leuk scoren. Om veel vertrouwen naar AS te gaan vrijdag. En dat is het belangrijkste, denk ik. Van vrijdag afmaken, hopelijk.
12: In dat eerste kwart, in die eerste minuten, scoor jij vlot 6 punten?
11: Ja, kort goed aangespeeld. Coach Olivier Foucault start met een kleinere line-up. Vorige wedstrijd hebben ze ons verrast daarmee. Deze wedstrijd waren daarop voorbereid. Dus ja, heb ik mijn ding gedaan en werd ik aangespeeld onder de ring en gingen ze binnen.
12: Ja, 16 punten.
11: Ja, altijd leuk. Hè.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
13: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Die tijdstafel heeft op een mooie visuele manier de geschiedenis van Oudenburg weer.
15: Op de duur wordt het hier gewoon één grote betonnen muur rondom ons in plaats van het groen. En zicht dat ons beloofd was eigenlijk. Dus daarover zijn we echt wel boos. Van de volbebouwingen in Oostende.
16: Er zullen ook wel een aantal mensen zijn die om diverse redenen nog niet publiek gekomen zijn met gaan werken van Spiljart. Maar dan is nu het moment om het wel te doen.
17: Een jaar of vier geleden was er in elke handelaarsstraat een aparte abraderie. Maar sinds dat wij alle neuzen in dezelfde richting hebben en dat alle winkelstraten samenwerken, is er één grote braderie in de stad, in het centrum van Oostende.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag. En daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
13: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat maar tweejaarlijks zal plaatsvinden.
18: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een tweejaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de ganse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven en op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
12: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
18: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
12: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar tweejaarlijks doorgaat?
18: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn. Omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oostroever bij betrekken. Want het is Oostende voor anker met scheep. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
13: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Noordzee Regionieuws.
1: Morgen start Oostende voor Anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema zorgen voor de zee.
19: Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 2-1 voor Oostende na een overtuigende overwinning tegen Aalst met 78-60. Assistentcoach Thierry de Klerk.
20: Ik denk dat we vandaag serieus veel beter verdedigd hebben dan de vorige wedstrijd in Aalst. Meer als een team. Meer de focus op hun drive. En dat heeft vruchten afgeworpen.
12: De spelers scoren vlot. Op het einde krijgt zelfs iedereen spelminuten.
20: Ja, ik denk dat we de wedstrijd na drie kwart beslecht hebben. Of 25 minuten beslecht hebben. Ons tempo opgedreven hebben. En de wedstrijd in een goede plooi laten liggen. Zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
1: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
21: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end, but you know, I thought we played pretty well overall for three and fourths of the game.
12: You had a big share in the win.
21: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
12: You ready for this intensity of the playoffs?
21: Yeah, I mean, I've played in, you know, some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So, you know, once you're on the court, you got 10 guys and the refs, so, you know, it's the same thing.
12: Looking forward for the match on Friday.
21: Yeah, for sure. You know, excited to have opportunity to try to close this one out.
1: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al 3 van de 4 jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. 2 jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
13: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
23: Ik ben Lut van de Kastelen.
24: Ik ben Patrick Jansen.
25: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
13: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
26: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je eigenlijk wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
12: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
26: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Franker.
12: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
26: Wel, we beginnen eerst met de cruisekaai. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkog. Daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij en dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
12: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
26: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een Dreamaster die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casse-Culotte heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casse-Culotte. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
1: Veel succes met Oostende voor anker, Hubert Rubbens.
13: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio
13: Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In de halve finale van de playoffs basketbal won Oostende met 78-60 van Aalst. Het staat 2-1. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alphonse de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesiër die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
12: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
0: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn. Het
12: thema dit jaar is zorgen voor zee.
0: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op 2 aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français, die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
12: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
0: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
12: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
0: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
12: U kijkt er naar uit?
0: Zeker, u komt toch ook?
13: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wel, in 2015 heeft de Heemkring een tentoonstelling georganiseerd over het leven van de Stenenaar tijdens de Eerste Wereldoorlog.
3: maar de volksmuziek gaat zeer snel achteruit. Het was trouwens daarom dat ik die trilogie, die boeken gemaakt heb, namelijk het bewaren van ons kusterfgoed, onderdeel de volksliedjes.
4: Het is een echt Oostends sprook en bij mijn weten is het het eerste en enige tot nog toe met allemaal zeediertjes. De hoofdfiguren zijn een zeepaardje, een mossel, een oester, een tongetje, de garnalen, de meeuw, allemaal heel herkenbaar voor de kinderen.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldhof.
18: Het laatste kunstwerk De Vier Elementen op de luifel vooraan is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurzaal Oostende, het Casino Kurzaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
1: BC Oostende versloeg Aalst met 78-60 in de halve finale van de play-offs. Coach Dennis Woegerer.
5: Well, obviously I'm happy with the intensity on defense. It's the playoffs, it's the semifinals, it's game three, and it's not always pretty, but this is, I think, the intensity you need to bring that is expected. And if you have an officiating crew that calls it even and gives both teams a chance, then usually the better team wins, and that was us today.
1: Haris Bratanovic zat goed in de match en scoorde 16 punten.
11: Wel, heel blij, heel opgelucht. Ik denk dat we winnen met een heel leuk score. Om veel vertrouwen naar Aalst te gaan vrijdag. En dat is het belangrijkste, denk ik. Van vrijdag afmaken, hopelijk.
12: In dat eerste kwart, in die eerste minuten, scoor jij vlot 6 punten?
11: Ja, ik word goed aangespeeld. Coach Olivier Kaart start met een kleinere line-up. Vorige wedstrijd hebben ze ons verrast daarmee. Deze wedstrijd waren daarop voorbereid. Dus ja, heb ik mijn ding gedaan en werd ik aangespeeld onder de ring en gingen ze binnen.
12: Ja. 16 punten.
11: Oh, altijd leuk. Hè.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
12: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
7: Wel, het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Ja, die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, ik denk rond mijn 20ste heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan. Over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen. Dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb. Meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid. Hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen uiteraard. Ja.
12: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
7: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
12: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
7: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen, En ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
12: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
7: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs. En de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen en dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
1: Bedankt voor het gesprek, Mak Elias.
13: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Charlotte Verkeijn.
9: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
10: Ik ben Danik Menne.
14: Ik ben Willy de Schilder.
15: En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
16: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Noordzee Regio Nieuws.
1: Morgen start Oostende voor Anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema Zorgen voor de zee.
19: Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 2-1 voor Oostende na een overtuigende overwinning tegen Aalst met 78-60. Assistentcoach Thierry de Klerk.
20: Ik denk dat we vandaag serieus veel beter verdedigd hebben dan de vorige wedstrijd in Aalst. Meer als een team. Meer de focus op hun drive. En dat heeft vruchten afgeworpen.
12: De spelers scoren vlot. Op het einde krijgt zelfs iedereen spelminuten.
20: Ja, ik denk dat we de wedstrijd na drie kwart beslecht hebben. Of 25 minuten beslecht hebben. Ons tempo opgedreven hebben. En de wedstrijd in een goede plooi laten liggen. Zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
1: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
21: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end, but you know, I thought we played pretty well overall for 3/4 of the game.
12: You had a big share in the win.
21: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
12: You ready for this intensity of the playoffs?
21: Yeah, I mean, I've played in, you know, some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So, you know, once you're on the court, you got 10 guys and the refs, so, you know, it's the same thing.
12: Looking forward for the match on Friday.
21: Yeah, for sure. You know, excited to have opportunity to try to close this one out.
1: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al 3 van de 4 jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. 2 jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer, die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
13: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Als je hier staat, dan zie je een ongelooflijk zicht van onze stad in alle mogelijke richtingen. Ik moet zeggen, ik ben toch wel onder de indruk van dit gebouw en het uitzicht die je hier hebt.
27: Uiteraard zullen er nog de campusnamen zijn. Het zal gemakkelijk zijn om te zeggen Campus Damiaan, Campus Serreus. Maar in principe gaan we naar AZ Oostende, wat eigenlijk al lang had moeten gebeuren. En nu gaan we het echt doen.
28: Iedereen maakt ze zoals dat hij ze zelf het liefste eet. En ik ben wel fier dat ze in Oostende overal wel echt heel lekker zijn.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
13: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg. Lucas van den Driessen, wat was dat project precies?
29: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
12: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
29: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
1: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
6: Radio Noordzee.
13: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
13: Noordzee Regio Nieuws.
1: 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In de halve finale van de playoffs basketbal won Oostende met 78-60 van Aalst. Het staat 2-1. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alphonse de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesiër die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
13: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
2: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
10: Ik ben Dimitri Vierstraete van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
13: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
3: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
12: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
3: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
12: Alle Bredense scholen doen mee?
3: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
12: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
3: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldhof.
14: Het laatste kunstwerk De Vier Elementen op de luifel vooraan is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, de van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wat kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurzaal Oostende, het Casino Kurzaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
1: BC Oostende versloeg Aalst met 78-60 in de halve finale van de play-offs. Coach Dennis Woegerer.
5: Well, obviously, I'm happy with the intensity on defense. It's the playoffs. It's the semifinals. It's game three, and it's not always pretty. But this is, I think, the intensity you need to bring that is expected. And if you have an officiating crew that calls it even and gives both teams a chance, then usually the better team wins, and that was us today.
1: Haris Bratanovic zat goed in de match en scoorde 16 punten.
11: Wow, heel blij, heel opgelucht. Ik denk dat we winnen met een heel leuk score. Om veel vertrouwen naar Aalst te gaan vrijdag. En dat is het belangrijkste, denk ik. Van vrijdag afmaken, hopelijk.
12: In dat eerste kwart, in die eerste minuten, scoor jij vlot 6 punten?
11: Ja, Courtois aanspeelt. Coach Olivier Foucault start met een kleinere line-up. Vorige wedstrijd hebben ze ons verrast daarmee. Deze wedstrijd waren daarop voorbereid. Dus ja, heb ik mijn ding gedaan en werd ik aanspeeld onder de ring en gingen ze binnen.
12: Ja. 16 punten.
11: Ja, maar altijd leuk.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
13: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Wel, we gaan heel veel acties doen, omdat natuurlijk miljoenen kijkers naar dit WK kijken. En het is in Oostende. We gaan daar natuurlijk een aantal Oostendse accenten in leggen. Zoals bijvoorbeeld de Enserbocht of de Crystal Ship Strook.
4: Ja, die mensen missen we echt, omdat dat echt een FFO-groep, een mooie groep en een community geworden is. Die zijn er niet. We moeten ook eerlijk zijn. We hadden tussen bij onze vrijwilligers hebben we ook al veel mensen die iets ouder zijn. Dus ook daar willen we ook echt eerst hun gezondheid beschermen.
7: Wel, er zijn er 130 in het woonzorgcentrum Jacquie Maas en dan nog een 70-tal in Westergouw, dus 200 inwoners die een tijd lang hun familie niet zullen zien.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag. En daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalskaai. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en André.

0: Bijzonder project in jullie school?
1: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk. Of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
0: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
1: Dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten. En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van we hebben Robert en Yvonne Vinken waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Buschaert van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
0: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
1: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesdejaars zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
0: Regionieuws. Morgen start Oostende voor Anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema Zorgen voor de zee.
2: Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
0: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 2-1 voor Oostende na een overtuigende overwinning tegen Aalst met 78-60. Assistentcoach Thierry de Klerk.
3: Ik denk dat we vandaag serieus veel beter verdedigd hebben dan de vorige wedstrijd in Aalst. Meer als een team. Meer de focus op hun drive. En dat heeft vruchten afgeworpen.
0: De spelers scoren vlot. Op het einde krijgt zelfs iedereen spelminuten.
3: Ja, ik denk dat we de wedstrijd na 3/4 beslecht hebben. Of 25 minuten beslecht hebben. Ons tempo opgedreven hebben. En de wedstrijd in een goede plooi laten liggen. Zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
0: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
4: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end, but you know, I thought we played pretty well overall for 3/4 of the game.
0: You had a big share in the win.
4: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
0: You ready for this intensity of the playoffs?
4: Yeah, I mean, I've played in, you know, some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So, you know, once you're on the court, you got 10 guys and the refs, so, you know, it's the same thing.
0: Looking forward for the match on Friday.
4: Yeah, for sure. You know, excited to have an opportunity to try to close this one out.
0: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al 3 van de 4 jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. 2 jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer, die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
7: Ik ben Timmy van Assen.
8: Hallo, I'm Dario Durda.
9: Ik ben Frank Jombloed.
10: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Region.

0: Lokaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar tweejaarlijks zal plaatsvinden.
3: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een tweejaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de ganse site van Oosterhoever bij betrekken, de week Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven, en op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
2: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
3: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest, en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
2: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar tweejaarlijks doorgaat?
3: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn. Omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosterhoever bij betrekken. Want het is Oostende voor anker met scheep. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
0: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regionieuws.
4: 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In de halve finale van de playoffs basketbal won Oostende met 78-60 van Aalst. Het staat 2-1. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alfons de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesiër die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
5: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je eigenlijk wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
2: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
5: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8. Meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende voor anker.
2: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
5: Wel, we beginnen eerst met de Cruise Sky. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master. Morgenster, een 2-master. En een nieuw schip, die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkog. Daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij en dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
2: Dat zijn de replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
5: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een Dreamaster die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casse-Clot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casse-Clot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
4: Veel succes met Oostende voor anker, Hubert Rubbens.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: En het loopt dus eigenlijk volledig doorheen de stad Oostende met flashbacks naar de grote gebeurtenissen van Oostende. De wereldoorlogen, de overstroming, de bouw van Fort Napoleon, met Napoleon die hier geweest is, enzovoort.
7: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van, ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld.
8: Bijzonder moment. Wel, we proberen de mensen wat bewust te maken en hopelijk de overheid daarbij ook over de PFAS-problematiek die heerst op de luchthaven en naast onze wijk.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldhof.
9: Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen, op de luifel vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurzaal Oostende, het Casino Kurzaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
4: BC Oostende versloeg Aalst met 78-60 in de halve finale van de play-offs. Coach Dennis Woegerer.
10: Well, obviously I'm happy with the intensity on defense. It's the playoffs, it's the semifinals, it's game three, and it's not always pretty, but this is, I think, the intensity you need to bring that is expected. And if you have an officiating crew that calls it even and gives both teams a chance, then usually the better team wins, and that was us today.
4: Haris Bratanovic zat goed in de match en scoorde 16 punten.
11: Wel, heel blij, heel opgelucht. Ik denk dat we winnen met een heel leuk scoren. Om veel vertrouwen naar Aalst te gaan vrijdag. En dat is het belangrijkste, denk ik. Van vrijdag afmaken, hopelijk.
12: In dat eerste kwart, in die eerste minuten, scoor jij vlot 6 punten?
11: Ja, Courtois aanspeelt. Coach Olivier Foucault start met een kleinere line-up. Vorige wedstrijd hebben ze ons verrast daarmee. Deze wedstrijd waren daarop voorbereid. Dus ja, heb ik mijn ding gedaan en werd ik aanspeeld onder de ring en gingen ze binnen.
12: Ja. 16 punten.
11: Oh, altijd leuk. Hè.
4: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
13: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
2: Thema dit jaar is zorgen voor zee.
13: Ja, zorgen voor de zee. Vind ik een heel mooie titel. Omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen. Letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk. klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
2: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
13: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
2: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
13: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
2: U kijkt er naar uit?
13: Zeker, u komt toch ook?
14: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
16: Ik ben Timmy van Assen.
17: Hello, I'm Dario Durja.
18: Ik ben Frank Jonbloed.
19: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
14: Noordzee regionieuws.
4: Morgen start Oostende voor Anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema Zorgen voor de zee.
13: Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
4: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 2-1 voor Oostende na een overtuigende overwinning tegen Aalst met 78-60. Assistentcoach Thierry de Klerk.
20: Ik denk dat we vandaag serieus veel beter verdedigd hebben dan de vorige wedstrijd in Aalst. Meer als een team. Meer de focus op hun drive. En dat heeft vruchten afgeworpen.
2: De spelers scoren vlot. Op het einde krijgt zelfs iedereen spelminuten.
20: Ja, ik denk dat we de wedstrijd na drie kwart beslecht hebben. Of 25 minuten beslecht hebben. Ons tempo opgedreven hebben. En de wedstrijd in een goede plooi laten liggen. Zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
4: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
21: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end, but you know, I thought we played pretty well overall for 3/4 of the game.
2: You had a big share in the win.
21: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
2: You ready for this intensity of the playoffs?
21: Yeah, I mean, I've played in, you know, some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So, you know, once you're on the court, you got 10 guys and the refs, so, you know, it's the same thing.
2: Looking forward for the match on Friday.
21: Yeah, for sure. You know, excited to have opportunity to try to close this one out.
4: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al 3 van de 4 jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. 2 jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
14: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Het wordt de garnalenmijn. Het project gaat terug naar meer dan 60 jaar geleden, toen hier in Oostende dit de garnalenmijn was.
23: Inderdaad, wij verkopen speelgoed, boeken, cd's, juwelen en ook producten van Oxfam Wereldwinkel.
3: Eindelijk, na 2 of 3 jaar afwezigheid, eindelijk zijn we terug in het Kursaal. Maar we hebben ze allemaal meegemaakt. Chapman en ik, 25, dat is onze zilveren zilverrok in feite.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Dit is Radio Noordzee.
12: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
18: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
12: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
18: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
12: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
18: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij.
12: Ja. Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
18: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
16: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
24: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Noordzee regionieuws.
16: 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In de halve finale van de playoffs basketbal won Oostende met 78-60 van Aalst. Het staat 2-1. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alphonse de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesiër die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Charlotte Verkeijn.
26: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
27: Ik ben Danik Minne.
28: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
29: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
24: Dit is Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor Zorg, Lucas van den Driessen. Wat was dat project precies?
30: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
12: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
30: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
0: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldhof.
6: Het laatste kunstwerk De Vier Elementen op de luifel vooraan is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurzaal Oostende, het Casino Kurzaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
0: BC Oostende versloeg Aalst met 78-60 in de halve finale van de play-offs. Coach Dennis Woegerer.
7: Well, obviously, I'm happy with the intensity on defense. It's the playoffs. It's the semifinals. It's game three, and it's not always pretty. But this is, I think, the intensity you need to bring that is expected. And if you have an officiating crew that calls it even and gives both teams a chance, then usually the better team wins, and that was us today.
0: Haris Bratanovic zat goed in de match en scoorde 16 punten.
8: Wel, heel blij, heel opgelucht. Ik denk dat we winnen met een heel leuk score. Om veel vertrouwen naar AS te gaan vrijdag. En dat is het belangrijkste, denk ik. Van vrijdag afmaken, hopelijk.
12: In dat eerste kwart, in die eerste minuten, scoor jij vlot 6 punten?
8: Ja, Courtois aanspeelt. Coach Olivier Foucault start met een kleinere line-up. Vorige wedstrijd hebben ze ons verrast daarmee. Deze wedstrijd waren daarop voorbereid. Dus ja, heb ik mijn ding gedaan en werd ik aanspeeld onder de ring en gingen ze binnen.
12: Ja, 16 punten.
8: Ja, altijd leuk. Hè.
0: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Wij hebben al verschillende malen gevraagd aan Stad Oostende, de bevoegde schepen, maar ook het agentschap Zorg en Gezondheid, om eigenlijk initiatief te nemen rond deze risicovolle gebieden. Maar tot op heden adviseren zij negatief en wij verwachten dat zij wat proactiever te werk gaan.
10: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld. Hé. Hier kun je echt wel een diepere boodschap gaan brengen.
11: Maar het is natuurlijk wel een leuke beleving. Als je voor €3 gokt, dan kijk je met andere ogen naar dat paard. Dat paard is dan even die 5 minuten voor de start en 3 minuten van de ren is dat paard van u.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag. En daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkringt Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
24: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat project K?
2: Dat is eigenlijk project Klimaat. En daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
12: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
2: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
12: Alle Bredense scholen doen mee?
2: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
12: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
2: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivaletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes. Radio
4: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
13: Morgen start Oostende voor Anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema Zorgen voor de zee.
14: Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
13: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 2-1 voor Oostende na een overtuigende overwinning tegen Aalst met 78-60. Assistentcoach Thierry de Klerk.
15: Ik denk dat we vandaag serieus veel beter verdedigd hebben dan de vorige wedstrijd in Aalst. Meer als een team. Meer de focus op hun drive. En dat heeft vruchten afgeworpen.
12: De spelers scoren vlot. Op het einde krijgt zelfs iedereen spelminuten.
15: Ja, ik denk dat we de wedstrijd na drie kwart beslecht hebben. Of 25 minuten beslecht hebben. Ons tempo opgedreven hebben. En de wedstrijd in een goede plooi laten leggen. Zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
13: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
17: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end, but you know, I thought we played pretty well overall for 3/4 of the game.
12: You had a big share in the win.
17: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
12: You ready for this intensity of the playoffs?
17: Yeah, I mean, I've played in, you know, some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So, you know, once you're on the court, you got 10 guys and the refs, so, you know, it's the same thing.
12: Looking forward for the match on Friday.
17: Yeah, for sure. You know, excited to have an opportunity to try to close this one out.
13: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al 3 van de 4 jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. 2 jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer, die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Regio van Troost, kunstschilder.
20: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Rani van Wandegem.
22: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
21: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook gaan interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve samenwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
12: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
21: Ja, dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertelde hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van we hebben Robert en Yvonne Vinken, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
12: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
21: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesde jaar zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben we verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet vandaag. Verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat we ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
24: Regionaal nieuws en info. Dit is Radio Noordzee. Radio
1: Noordzee. Regionieuws.
13: 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In de halve finale van de playoffs basketbal won Oostende met 78-60 van Aalst. Het staat 2-1. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alfons de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesiër die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
24: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar 2 jaarlijks zal plaatsvinden.
3: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een 2 jaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de Hanse site van Oosterhoever bij betrekken. De week Opex, de vuurtoren. De bedrijven in de haven en op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
12: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
3: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
12: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar 2 jaarlijks doorgaat?
3: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn. Omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosterhoever bij betrekken. Want het is Oostende voor anker met scheep. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het is zo dat we voor de 6e keer eigenlijk iedere zaterdagavond 1 museum in Oostende openhouden tot 10 uur 's avonds.
16: Dat wij voor alle Oostendenaars die in financiële moeilijkheden waren, die bij ons aanklopten, bijna 300 papieren huurwaarborgen gegeven hebben.
6: En we zien dat op het openbaar domein het aantal gevonden hondenpoep toch wel spectaculair verminderd is. De eerste 3 maanden van dit jaar is dat ongeveer bijna -60%. Dus dat is zeer goed gelopen.
7: Absoluut. Eerst en vooral, ja, ik ben afkomstig van Oostende, dus dat is al een heel groot voordeel. De offshore, ja, het spreekt voor zich dat het hier in Oostende zeer evident is voor ons als bedrijf om hier te zitten.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
18: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldhof.
23: Het laatste kunstwerk De Vier Elementen op de luifel vooraan is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, de van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurzaal Oostende, het Casino Kurzaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
18: BC Oostende versloeg Aalst met 78-60 in de halve finale van de play-offs. Coach Dennis Woegerer.
25: Well, obviously I'm happy with the intensity on defense. It's the playoffs, it's the semifinals, it's game 3 and it's not always pretty, but this is, I think, the intensity you need to bring that is expected. And if you have an officiating crew that calls it even and gives both teams a chance, then usually the better team wins, and that was us today.
18: Haris Bratanovic zat goed in de match en scoorde 16 punten.
26: Ja, heel blij, heel opgelucht. Ik denk dat we winnen met een heel leuk score. Om veel vertrouwen naar Aalst te gaan vrijdag. En dat is het belangrijkste, denk ik. Wat vrijdag afmaken, hopelijk.
12: In dat eerste kwart, in die eerste minuten, scoor jij vlot 6 punten?
26: Ja, kort goed aangespeeld. Coach Olivier Kaart start met een kleinere line-up. Vorige wedstrijd hebben ze ons verrast daarmee. Deze wedstrijd waren daarop voorbereid. Dus ja, heb ik mijn ding gedaan en werd ik aangespeeld onder de ring en gingen ze binnen.
12: Ja, 16 punten.
26: Ja, altijd leuk. Hè.
18: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
8: Radio Noordzee.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
27: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de Diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
12: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
27: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaai hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende voor Anker.
12: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
27: Wel, we beginnen eerst met de Cruise Kai. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamper daar. Kamperkoch is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuw, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij en dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
12: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
27: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een Dreamaster die overgekocht is door de Fransen, hè, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casse-Clot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casse-Clot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
0: Veel succes met Oostende voor anker Hubert Rubbens.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Maxime Dong.
10: Ik ben Brenda Linskens.
11: Ik ben Bart Versluis.
14: Ik ben Steve van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Morgen start Oostende voor anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema Zorgen voor de zee.
15: Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen dat eigenlijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
0: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 2-1 voor Oostende na een overtuigende overwinning tegen Aalst met 78-60. Assistentcoach Thierry de Klerk.
17: Ik denk dat we vandaag serieus veel beter verdedigd hebben dan de vorige wedstrijd in Aalst. Meer als een team. Meer de focus op hun drive. En dat heeft vruchten afgeworpen.
28: De spelers scoren vlot. Op het einde krijgt zelfs iedereen spelminuten.
17: Ja, ik denk dat we de wedstrijd na drie kwart beslecht hebben. Of 25 minuten beslecht hebben. Ons tempo opgedreven hebben. En de wedstrijd in een goede pooi laten liggen. Zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
0: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
29: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end, but you know, I thought we played pretty well overall for 3/4 of the game.
28: You had a big share in the win.
29: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
28: You ready for this intensity of the playoffs?
29: Yeah, I mean, I've played in, you know, some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So, you know, once you're on the court, you got 10 guys and the refs, so, you know, it's the same thing.
28: Looking forward for the match on Friday.
29: Yeah, for sure. You know, excited to have opportunity to try to close this one out.
0: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al 3 van de 4 jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. 2 jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
30: Bij het Festival Oostende hebben we dit proberen aanpakken door ons jaarwerking online naar de mensen thuis te brengen, zodat ze toch vanuit hun zetel nog steeds naar een bioscoopfilm kunnen kijken die normaal gezien nu in de cinemas zouden spelen.
31: Daardoor doen wij eigenlijk een oproep naar Oudenburgenaars die zeggen van kijk, jullie mogen gerust voor onze deur of voor onze oprit parkeren.
32: Dus ik vond dat een fantastisch geschenk om te geven om het contact met de thuisfront toch te behouden in deze triestige tijd voor deze patiënten.
33: Ik kan niet uitweiden over de inhoud van het procesverbaal. Ik kan alleen maar zeggen dat de politie op een menselijke manier probeert te handhaven.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Dit is Radio Noordzee.
28: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Obroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
34: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst. Die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
12: Thema dit jaar is Zorgen voor Zee.
34: Ja, Zorgen voor de Zee vind ik een heel mooie titel. Omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen. Letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen. Rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français, die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
12: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
34: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
12: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
34: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
12: U kijkt er naar uit?
34: Zeker, u komt toch ook?
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: 60 leerlingen van de Koninklijke Schaakring Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In de halve finale van de playoffs basketbal won Oostende met 78-60 van Aalst. Het staat 2-1. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alphonse de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesiër die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
7: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
9: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
11: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
12: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
13: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20ste heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
12: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
13: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
8: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
13: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hé. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Hé. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen ja, en ze willen een optreden, kom bij mij.
8: Ja. Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
13: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er ja, verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
10: Bedankt voor het gesprek, Mak Elias.
14: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Noordzee Regio Nieuws.
10: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldhof.
16: Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen, op de luifel vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wat kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurzaal Oostende, het Casino Kurzaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
10: BC Oostende versloeg Aalst met 78-60 in de halve finale van de play-offs. Coach Dennis Woegerer.
17: Well, obviously I'm happy with the intensity on defense. It's the playoffs, it's the semifinals, it's game three, and it's not always pretty, but this is, I think, the intensity you need to bring that is expected. And if you have an officiating crew that calls it even and gives both teams a chance, then usually the better team wins, and that was us today.
10: Haris Bratanovic zat goed in de match en scoorde 16 punten.
18: Ja, heel blij, heel opgelucht. Ik denk dat we winnen met een heel leuk score. Om veel vertrouwen naar Aalst te gaan vrijdag. En dat is het belangrijkste, denk ik. Wat vrijdag afmaken, hopelijk.
8: In dat eerste kwart, in die eerste minuten, scoor jij vlot 6 punten?
18: Ja, ik word goed aangespeeld. Coach Olivier Foucault start met een kleinere line-up. Vorige wedstrijd hebben ze ons verrast daarmee. Deze wedstrijd waren daarop voorbereid. Dus ja, heb ik mijn ding gedaan en werd ik aangespeeld onder de ring en gingen ze binnen.
8: Ja. 16 punten.
18: Ja, altijd leuk. Hè.
10: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
19: Je zit in de Nossebelk. Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect. Zes dibbe, jaas, tot aan uw knies. Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek. Een kopage van vijf zielen en de jongen. Het Oostends dialect. Zien al kruls en krinkels. Dat betekent bijzonder veel bochten in de weg. Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S Morgens om 21:15 en 's avonds om 17:15. Een breiningsge dunne knijker.
14: Radio Noordzee, kalender.
10: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag. En daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelde en
0: Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor ME Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkringt Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
20: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
28: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg. Lucas van den Driessen, wat was dat project precies?
21: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
28: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
21: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
0: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Morgen start Oostende voor Anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema Zorgen voor de zee.
2: Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders.

0: wedstrijd na drie kwart beslecht hebben, of 25 minuten beslecht hebben, ons tempo opgedreven hebben en de wedstrijd in een goede plooi laten liggen, zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
1: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
2: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end, but you know, I thought we played pretty well overall for 3/4 of the game.
3: You had a big share in the win.
2: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
3: You ready for this intensity of the playoffs?
2: Yeah, I mean, I've played in, you know, some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So, you know, once you're on the court, you got 10 guys and the refs, so, you know, it's the same thing.
3: Looking forward for the match on Friday.
2: Yeah, for sure. You know, excited to have opportunity to try to close this one out.
1: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al 3 van de 4 jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. 2 jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer, die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Glenn Dangro.
6: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Antri Dumaré.
8: Hallo, Jaxine, ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat project K?
10: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
3: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
10: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
3: Alle Bredense scholen doen mee?
10: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
3: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
10: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivaletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
4: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In de halve finale van de playoffs basketbal won Oostende met 78-60 van Aalst. Het staat 2-1. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alphonse de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesiër die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
12: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijders. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
11: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
12: Ja, dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dat verteld van Wim Robert en Yvonne Vinken, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten als

0: bestaande ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Ella is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
1: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
0: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesdejaars zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We kunnen spreken dat er in België ongeveer 24.000 verzetstrijders waren die gedeporteerd geweest zijn, waarvan een aantal in Oostende.
4: En van 1 juli tot 31 augustus zijn al onze 6 strandposten dan open.
5: En we roepen eigenlijk mensen op om ook in Oudenburg even te verpozen tijdens een wandel- of fietstocht en hiermee het mooie plaatsje De Hoge Deken te ontdekken.
6: En we gaan dus King Frog terugzetten in het Traalmakerspark, maar we gaan hem zeer goed vastzetten deze keer.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
7: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldhof.
8: Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen, op de luifel vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurzaal Oostende, het Casino Kurzaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
7: BC Oostende versloeg Aalst met 78-60 in de halve finale van de play-offs. Coach Dennis Woegerer.
9: Well, obviously, I'm happy with the intensity on defense. It's the playoffs. It's the semifinals. It's game three, and it's not always pretty. But this is, I think, the intensity you need to bring that is expected. And if you have an officiating crew that calls it even and gives both teams a chance, then usually the better team wins, and that was us today.
7: Haris Bratanovic zat goed in de match en scoorde 16 punten.
10: Wow, heel blij, heel opgelucht. Ik denk dat we winnen met een heel leuk score. Om veel vertrouwen naar Aalst te gaan vrijdag. En dat is het belangrijkste, denk ik. Van vrijdag afmaken, hopelijk.
1: In dat eerste kwart, in die eerste minuten, scoor jij vlot 6 punten?
10: Ja, Courtois aanspeelt. Coach Olivier Kaar start met een kleinere line-up. Vorige wedstrijd hebben ze ons verrast daarmee. Deze wedstrijd waren daarop voorbereid. Dus ja, heb ik mijn ding gedaan en werd ik aanspeeld onder de ring en gingen ze binnen.
1: Ja. 16 punten.
10: Ja, altijd leuk. Hè.
7: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldhof. We horen dat maar tweejaarlijks zal plaatsvinden.
8: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een tweejaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de Hansesite van Oosterhoever bij betrekken, de week Opex, de vuurtoren.
1: de bedrijven in de haven. En op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken. Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
11: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival. Festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar. Dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest. En mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
1: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor Anker maar 2 jaarlijks doorgaat?
11: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn, omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeeweiding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oostroef erbij betrekken. Want het is Oostende voor Anker met Scheem. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
13: Ik ben Kirby Hallemees.
14: Ik ben Gael Bouzin.
15: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Morgen start Oostende voor Anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema Zorgen voor de zee.
16: Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen dat eigenlijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
7: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 2-1 voor Oostende na een overtuigende overwinning tegen Aalst met 78-60. Assistentcoach Thierry de Klerk.
17: Ik denk dat we vandaag serieus veel beter verdedigd hebben dan de vorige wedstrijd in Aalst. Meer als een team. Meer de focus op hun drive. En dat heeft vruchten afgeworpen.
1: De spelers scoren vlot. Op het einde krijgt zelfs iedereen spelminuten.
17: Ja, ik denk dat we de wedstrijd na 3/4 beslecht hebben. Of 25 minuten beslecht hebben. Ons tempo opgedreven hebben. En de wedstrijd in een goede plooi laten liggen. Zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
7: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
18: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end, but you know, I thought we played pretty well overall for 3/4 of the game.
1: You had a big share in the win.
18: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
1: You ready for this intensity of the playoffs?
18: Yeah, I mean, I've played in, you know, some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So, you know, once you're on the court, you got 10 guys and the refs, so, you know, it's the same thing.
1: Looking forward for the match on Friday.
18: Yeah, for sure. You know, excited to have opportunity to try to close this one out.
7: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al 3 van de 4 jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. 2 jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer, die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: We zitten hier eigenlijk in een residentiële wijk. We zorgen daardoor ook eigenlijk voor vrij veel overlast. Het is een heel druk punt, vlakbij Petit Paris, toch echt het hart van Oostende. Ja, van buiten Oostende aanrijden zal vlotter gaan en geeft meer mogelijkheden eigenlijk. Dus het zal zeker een betere locatie zijn.
20: En Oostende was altijd zo de plek waar dat ik belangrijke momenten vierde, of waar dat ik, als we triestig waren, kwamen ook naar Oostende om uit te waaien. Dus ik vind dat nu wel fantastisch dat mijn eerste langspeelfilm dat hier vertoond wordt.
21: Die FFO Nights is voor hen ook belangrijk. Dus wij hebben gezegd van het is heel spijtig dat die film 10 maanden later uitkomt. Maar op die manier kunnen met die FFO Night kunnen we toch een steentje bijdragen aan de ondersteuning van de film.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
13: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
14: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen.
13: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Vranker.
14: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
13: Wel, we beginnen eerst met de Cruise Kai. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamper daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij en dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
14: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
13: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een 3-master die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casse-Culotte heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casse-Culotte. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
22: Veel succes met Oostende voor anker Hubert Rubbens.
23: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
22: 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In de halve finale van de playoffs basketbal won Oostende met 78-60 van Aalst. Het staat 2-1. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alphonse de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesiër die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
23: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
25: Ik ben Haris Brataneus.
26: Ik ben Christopher Meijer.
27: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
23: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
28: Dit is Radio Noordzee.
14: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
29: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
14: Thema dit jaar is zorgen voor zee.
29: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op 2 aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, over bevolking, over bevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français, die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
1: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
29: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
1: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
29: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
1: U kijkt er naar uit?
29: Ik, zeker. U komt toch ook?

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldhof.
2: Het laatste kunstwerk De Vier Elementen op de luifel vooraan is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, de van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurzaal Oostende, het Casino Kurzaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
1: BC Oostende versloeg Aalst met 78-60 in de halve finale van de play-offs. Coach Dennis Woegerer.
3: Well, obviously I'm happy with the intensity on defense. It's the playoffs, it's the semifinals, it's game three, and it's not always pretty, but this is, I think, the intensity you need to bring that is expected. And if you have an officiating crew that calls it even and gives both teams a chance, then usually the better team wins, and that was us today.
1: Haris Bratanovic zat goed in de match en scoorde 16 punten.
4: Ja, heel blij, heel opgelucht. Ik denk dat we winnen met een heel leuk score. Met veel vertrouwen naar Aalst te gaan vrijdag. En dat is het belangrijkste, denk ik. Maar vrijdag afmaken, hopelijk.
5: In dat eerste kwart, in die eerste minuten, scoor jij vlot 6 punten?
4: Ja, kort goed aangespeeld. Coach Olivier Foucault start met een kleinere line-up. Vorige wedstrijd hebben ze ons verrast daarmee. Deze wedstrijd waren daarop voorbereid. Dus ja, heb ik mijn ding gedaan en werd ik aangespeeld onder de ring en gingen ze binnen.
5: Ja. 16 punten.
4: Oh, altijd leuk. Hè.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Dan heb je natuurlijk de aanknopingspunt die ligt voor de hand hier in Oostende. Dat we daar een terugkoppeling doen naar het koloniaal verleden van België. Dat is heel erg boeiend, denk ik, voor de leerlingen.
7: Het is zelfs heel belangrijk voor Oostende. Oostende is een badstad waar in de zomer natuurlijk heel veel mensen naar het strand komen. Maar winterbestemming is natuurlijk ook wel belangrijk voor een stad als Oostende. En wij zijn de laatste jaren toch meer en meer een bestemming geworden voor mensen om op citytrip te komen, naar Oostende te komen.
8: Voor mij is genieten niet alleen maar stilzitten. Er moet van alles gebeuren. En ik weet dat tamelijk vermoeiend zal zijn. Maar ik kijk er met zoveel goesting naar uit dat helemaal niet zo erg is. Ik ben nog jong, hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
5: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
10: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Ja, die muziek die heeft mij gebeten. Dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, ik denk rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen. Dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
5: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
10: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding, de mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
5: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
10: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij.
5: Ja. Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
10: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
5: Bedankt voor het gesprek, Mak Elias.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Morgen start Oostende voor Anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema Zorgen voor de zee.
11: Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
5: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 2-1 voor Oostende na een overtuigende overwinning tegen Aalst met 78-60. Assistentcoach Thierry de Klerk.
12: Ik denk dat we vandaag serieus veel beter verdedigd hebben dan de vorige wedstrijd in Aalst. Meer als een team. Meer de focus op hun drive. En dat heeft vruchten afgeworpen.
5: De spelers scoren vlot. Op het einde krijgt zelfs iedereen spelminuten.
12: Ja, ik denk dat we de wedstrijd na 3/4 beslecht hebben. Of 25 minuten beslecht hebben. Ons tempo opgedreven hebben. En de wedstrijd in een goede plooi laten liggen. Zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
5: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
13: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end, but you know, I thought we played pretty well overall for 3/4 of the game.
5: You had a big share in the win.
13: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
5: You ready for this intensity of the playoffs?
13: Yeah, I mean, I've played in some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So you know, once you're on the court, you got 10 guys and the refs, so you know, it's the same thing.
5: Looking forward for the match on Friday.
13: Yeah, for sure. You know, excited. Have an opportunity to try to close this one out.
5: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al 3 van de 4 jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. 2 jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
4: Ik ben Haris Bratanus.
15: Ik ben Christopher Meijer.
16: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg, Lucas van den Driessen. Wat was dat project precies?
17: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
5: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
17: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
5: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
5: 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In de halve finale van de playoffs basketbal won Oostende met 78-60 van Aalst. Het staat 2-1. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alfons de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesiër die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
18: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
5: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
18: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
5: Alle Bredense scholen doen mee?
18: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
5: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
18: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven en worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Dan zal de boot uitvaren vanuit de haven van Oostende naar de zee om de asverstrooiing van Arno te doen, die dan op de boot zal gebeuren in een timmerkring.
19: Arno heeft zoveel gedaan voor mij, heeft mij zoveel plezier bezorgd. 40 jaar, ik heb meer dan 1000 concerten gezien van hem, dus als ik hier vandaag niet zou zijn, dan zou dat eigenlijk echt jammer zijn voor mijzelf, ook voor het gevoel in mijn hart. Hè.
20: En dat is door het hoofdstuk in je leven dat je afsluit. Ook Arno is een onderdeel van ons leven geweest. Veel optredens meegemaakt, backstage geweest bij hem. Persoonlijk met hem ook een paar keer samen zitten. Dus ja, het is emotioneel ook. Ja.
21: Om hem eigenlijk te bedanken voor alles wat hij gegeven heeft. Niet alleen zijn muziek, maar vooral de persoonlijkheid en de lessen die hij ons meegeeft. Hè, van, we leven maar eindelijk, hè, dus we moeten er 100%, bekant 200% voor in honing.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd.
1: schepen Nico Geldhof.
2: Het laatste kunstwerk, de vier elementen op de Luif vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
1: BC Oostende versloeg Aalst met 78-60 in de halve finale van de play-offs. Coach Dennis Woegerer.
3: Well, obviously, I'm happy with the intensity on defense. It's the playoffs. It's the semifinals. It's game three, and it's not always pretty. But this is, I think, the intensity you need to bring that is expected. And if you have an officiating crew that calls it even and gives both teams a chance, then usually the better team wins, and that was us today.
1: Haris Bratanovic zat goed in de match en scoorde 16 punten.
4: Wow, heel blij, heel opgelucht. Ik denk dat we winnen met een heel leuk scoren. Om veel vertrouwen naar Aalst te gaan vrijdag. En dat is het belangrijkste, denk ik. Van vrijdag afmaken, hopelijk.
5: In dat eerste kwart, in die eerste minuten, scoor jij vlot 6 punten?
4: Ja, ik word goed aangespeeld. Coach Olivier Kaart start met een kleinere line-up. Vorige wedstrijd hebben ze ons verrast daarmee. Deze wedstrijd waren daarop voorbereid. Dus ja, heb ik mijn ding gedaan en werd ik aangespeeld onder de ring en ging ze binnen.
5: Ja. 16 punten.
4: Oh, altijd leuk. Hè?
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
15: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook gaan interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk. Of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
5: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
15: Ja, dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertelde hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van Wim Robert en Yvonne Vinken, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
5: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
15: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesde jaar zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben we verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Marcel van Tilt.
23: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
24: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
25: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Morgen start Oostende voor Anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema Zorgen voor de Zee.
6: Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen dat eigenlijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
8: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 2-1 voor Oostende na een overtuigende overwinning tegen Aalst met 78-60. Assistentcoach Thierry de Klerk.
10: Ik denk dat we vandaag serieus veel beter verdedigd hebben dan de vorige wedstrijd in Aalst. Meer als een team. Meer de focus op hun drive. En dat heeft vruchten afgeworpen.
5: De spelers scoren vlot. Op het einde krijgt zelfs iedereen spelminuten.
10: Ja, ik denk dat we de wedstrijd na drie kwart beslecht hebben. Of 25 minuten beslecht hebben. Ons tempo opgedreven hebben. En de wedstrijd in een goede plooi laten leggen. Zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
8: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
11: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end, but you know, I thought we played pretty well overall for 3/4 of the game.
5: You had a big share in the win.
11: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
5: You ready for this intensity of the playoffs?
11: Yeah, I mean, I've played in, you know, some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So, you know, once you're on the court, you got 10 guys and the refs, so, you know, it's the same thing.
5: Looking forward for the match on Friday.
11: Yeah, for sure. You know, excited to have opportunity to try to close this one out.
8: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al 3 van de 4 jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. 2 jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer, die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: De scholieren die konden meedoen door te fietsen of te wandelen. En het doel was 69.000 kilometer in totaal verzamelen van alle Breedense scholen.
13: Het is inderdaad, de bestaande bouwbreker, de vleugel Edith Cavelstraat, zal worden afgebroken. En daar zullen wij dus eigenlijk een vleugel sociale assistentiewoningen bouwen.
26: Wel, toen de vraag kwam vanuit de stichting Raoul Servet of we interesse hadden in een samenwerking, hebben we eigenlijk onmiddellijk ja gezegd, omdat we verschillende verbindingen zagen. In de eerste plaats met onze Ensor en Spiljaard Museumvleugel, met de grootmeesters van de zee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat maar 2-jaarlijks zal plaatsvinden.
27: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een 2-jaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de Hanse site van Oostroever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven, en op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
5: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
27: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
5: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar 2-jaarlijks doorgaat?
27: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn, omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oostroever bij betrekken. Want het is Oostende voor anker met scheep. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau.
7: In de halve finale van de playoffs basketbal won Oostende met 78-60 van Aalst. Het staat 2-1. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alfons de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesiër die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
16: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
17: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
6: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
5: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
6: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaai hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende voor Anker.
5: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
6: Wel, we beginnen eerst met de cruise kaai. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de kamper daar. Kamperkoch is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuw, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
5: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
6: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een 3-master die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
7: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubens.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
7: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldhof.
27: Het laatste kunstwerk De Vier Elementen op de luifel vooraan is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurzaal Oostende, het Casino Kurzaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
7: BC Oostende versloeg Aalst met 78-60 in de halve finale van de play-offs. coach Dennis Woegerer.
2: Well, obviously, I'm happy with the intensity on defense. It's the playoffs. It's the semifinals. It's game three, and it's not always pretty. But this is, I think, the intensity you need to bring that is expected. And if you have an officiating crew that calls it even and gives both teams a chance, then usually the better team wins, and that was us today.
7: Haris Bratanovic zat goed in de match en scoorde 16 punten.
3: Ja, heel blij, heel opgelucht. Ik denk dat we winnen met een heel leuk scoren. Om veel vertrouwen naar AS te gaan vrijdag. En dat is het belangrijkste, denk ik. Van vrijdag afmaken, hopelijk.
5: In dat eerste kwart, in die eerste minuten, scoor jij vlot 6 punten?
3: Ja, ik word goed aangespeeld. Coach Olivier Kaart start met een kleinere line-up. Vorige wedstrijd hebben ze ons verrast daarmee. Deze wedstrijd waren daarop voorbereid. Dus ja, heb ik mijn ding gedaan en werd ik aangespeeld onder de ring en ging ze binnen.
5: Ja, 16 punten.
3: Oh, altijd leuk. Hè?
7: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Mensen kunnen bij ons ook zelf hun uurrooster kiezen, volgens hun gezin of volgens hun zelf wat ze liefst willen ingevuld hebben.
15: Ja, het is zo dat we onze inwoners en ondernemers willen motiveren om boodschappen of goederen te vervoeren per fiets.
18: Kinderen die op de Conscience school zaten, wisten zelfs van hun leraar dat er een schip gevonden was. En als er iets is, dan moeten we het gewoon weten, voor Oostende en de Oostendenaars.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Beckers praten met interessante mensen. Toneelkring De Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
5: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
6: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
5: Thema dit jaar is zorgen voor zee.
6: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen. rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
5: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
6: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
5: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
6: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
5: U kijkt er naar uit?
6: Ik, zeker, u komt toch ook?
0: En info aan de kust.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Morgen start Oostende voor Anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema Zorgen voor de zee.
6: Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 2-1 voor Oostende na een overtuigende overwinning tegen Aalst met 78-60. Assistentcoach Thierry de Klerk.
10: Ik denk dat we vandaag serieus veel beter verdedigd hebben dan de vorige wedstrijd in Aalst. Meer als een team. Meer de focus op hun drive. En dat heeft vruchten afgeworpen.
5: De spelers scoren vlot. Op het einde krijgt zelfs iedereen spelminuten.
10: Ja, ik denk dat we de wedstrijd na drie kwart beslecht hebben. Of 25 minuten beslecht hebben. Ons tempo opgedreven hebben. En de wedstrijd in een goede plooi laten liggen. Zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
1: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
11: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end, but you know, I thought we played pretty well overall for 3/4 of the game.
5: You had a big share in the win.
11: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
5: You ready for this intensity of the playoffs?
11: Yeah, I mean, I've played in, you know, some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So, you know, once you're on the court, you got 10 guys and the refs, so, you know, it's the same thing.
5: Looking forward for the match on Friday.
11: Yeah, for sure. You know, excited to have an opportunity to try to close this one out.
1: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al 3 van de 4 jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. 2 jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Björn Antzeeuw.
20: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
21: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
22: Ik ben Peter Kruimers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
5: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
23: Well, het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan

0: Het verhaal daarachter?
1: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
0: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
1: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij.
0: Ja. Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
1: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
2: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.

0: Noordzee Regionieuws.
1: 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In de halve finale van de playoffs basketbal won Oostende met 78-60 van Aalst. Het staat 2-1. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alphonse de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesiër die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg. Lucas van den Driessen, wat was dat project precies?
4: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
3: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
4: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
1: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We zien dat vooral bij de jeugd, dat heel veel jongeren Ensor eigenlijk niet meer voldoende kennen.
6: We zijn hier in de Nieuwe Stad, een van de sociale woonwijken in Oostende. En we horen telkens dezelfde dingen. Er zijn grote structurele problemen, er is uiteraard veel te weinig aanbod sociale woning.
7: Het idee erachter is vooral dat wij gelijke kansen, diversiteit, dat wij acceptatie echt wel in kaart brengen daarmee naar de bevolking toe, vooral ook naar kinderen toe. Eigenlijk elke school hebben we in kaart gebracht en dan hebben we bewust gekozen voor het dorp, omdat de mensen eigenlijk ook wel vaak feedback geven van er wordt niets in het dorp gedaan, jullie vergeten ons een beetje, en dus bewust gekozen voor de Dorpslinde als school.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldhof.
8: Het laatste kunstwerk De Vier Elementen op de luifel vooraan is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, de van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wat kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurzaal Oostende, het Casino Kurzaal, zal opengaan. Dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere.

0: hersteld.
1: BC Oostende versloeg Aalst met 78-60 in de halve finale van de playoffs. Coach Dennis Woegerer.
2: Well, obviously I'm happy with the intensity on defense. It's the playoffs, it's the semifinals, it's game three, and it's not always pretty, but this is, I think, the intensity you need to bring that is expected. And if you have an officiating crew that calls it even and gives both teams a chance, then usually the better team wins, and that was us today.
1: Haris Bratanovic zat goed in de match en scoorde 16 punten.
3: Ja, heel blij, heel opgelucht. Ik denk dat we winnen met een heel leuk scoren. Om veel vertrouwen naar Aalst te gaan vrijdag. En dat is het belangrijkste, denk ik. Of vrijdag afmaken, hopelijk.
4: In dat eerste kwart, in die eerste minuten, scoor jij vlot 6 punten?
3: Ja, ik word goed aangespeeld. Coach Olivier Kaart start met een kleinere line-up. Vorige wedstrijd hebben ze ons verrast daarmee. Deze wedstrijd waren daarop voorbereid. Dus ja, heb ik mijn ding gedaan en werd ik aangespeeld onder de ring en ging ze binnen.
4: Ja, 16 punten.
3: Oh, altijd leuk. Hè?
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Dit is Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat project K?
7: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
4: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
7: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
4: Alle Bredense scholen doen mee?
7: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
4: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
7: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
6: Luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Charlotte Verkeijn.
9: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
10: Ik ben Danik Menne.
11: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
12: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Noordzee Regio Nieuws.
1: Morgen start Oostende voor Anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema Zorgen voor de zee.
13: Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 2-1 voor Oostende na een overtuigende overwinning tegen Aalst met 78-60. Assistentcoach Thierry de Klerk.
14: Ik denk dat we vandaag serieus veel beter verdedigd hebben dan de vorige wedstrijd in Aalst. Meer als een team. Meer de focus op hun drive. En dat heeft vruchten afgeworpen.
4: De spelers scoren vlot. Op het einde krijgt zelfs iedereen spelminuten.
14: Ja, ik denk dat we de wedstrijd na drie kwart beslecht hebben. Of 25 minuten beslecht hebben. Ons tempo opgedreven hebben. En de wedstrijd in een goede plooi laten liggen. Zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
1: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
0: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end, but you know, I thought we played pretty well overall for three and fourths of the game.
4: You had a big share in the win.
0: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
4: You ready for this intensity of the playoffs?
0: Yeah, I mean, I've played in, you know, some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So, you know, once you're on the court, you got 10 guys and the refs, so, you know, it's the same thing.
4: Looking forward for the match on Friday.
0: Yeah, for sure. You know, excited to have opportunity to try to close this one out.
1: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al 3 van de 4 jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. 2 jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer, die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Dat is een enorme ramp voor onze club, zeker voor onze jeugdwerking. Het waren allemaal jeugdskifs, dus de groep die getroffen wordt is de groep tussen 10 en 16 jaar.
15: Ja, inderdaad, dankzij een hele goede samenwerking met de KSA, met de jeugdbeweging hier op Zandvoorde, hebben we eigenlijk een extra locatie kunnen bemachtigen en hebben we eigenlijk de maaltijden kunnen laten doorgaan in die nieuwe locatie en dus niet meer in het oud kasteeltje, want dat is voor een bepaalde tijd gesloten.
16: In de Koninginnenvijver, de grootste vijver van het Maria Hendrika Park, de grote lak zoals we in Oostende zeggen, hebben we nu ook blauwalgen vastgesteld. Dat zijn bacteriën die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van mensen.
17: Om het eenvoudig uit te leggen, als je op die zeedijk loopt van Kurzaal naar de Drie Gapers toe, dan gaan we links focussen op alle historische gebouwen die er aanwezig zijn. Als je naar de andere kant kijkt, zie je het strand en de zee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
19: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk. Of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
18: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
19: Ja, dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van we hebben Robert en Yvonne Vinke, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
18: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
19: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesde jaar zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
6: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: 60 leerlingen van de Koninklijke Schaakring Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In de halve finale van de playoffs basketbal won Oostende met 78-60 van Aalst. Het staat 2-1. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alphonse de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesiër die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
21: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Romina van Horen.
23: Jup, ik zie Alain van Prutlute.
24: En ik zie ook Alain, ook van Prutlute.
23: En wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
5: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
6: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldhoff. We horen dat dat maar 2 jaarlijks zal plaatsvinden.
25: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een 2-jaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de ganse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven, en op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
18: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
25: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest, en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
18: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar 2 jaarlijks doorgaat?
25: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn, omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosterhoever bij betrekken. Want het is Oostende voor anker met scheep. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
6: Nieuws en info aan de kust.
5: Dit is Radio Noordzee.
6: Noordzee Regionieuws.
1: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldhoff.
25: Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen op de luifel vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, de van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wat kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurzaal Oostende, het Casino Kurzaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
1: BC Oostende versloeg Aalst met 78-60 in de halve finale van de play-offs. Coach Dennis Woegerer.
2: Well, obviously, I'm happy with the intensity on defense. It's the playoffs. It's the semifinals. It's game 3, and it's not always pretty. But this is, I think, the intensity you need to bring that is expected. And if you have an officiating crew that calls it even and gives both teams a chance, then usually the better team wins, and that was us today.
1: Haris Bratanovic zat goed in de match en scoorde 16 punten.
3: Wow, heel blij, heel opgelucht. Ik denk dat we winnen met een heel leuk score. Om veel vertrouwen naar Aalst te gaan vrijdag. En dat is het belangrijkste, denk ik. Van vrijdag afmaken, hopelijk.
18: In dat eerste kwart, in die eerste minuten, scoor jij vlot 6 punten?
3: Ja, Courtois aanspeelt. Coach Olivier Foucault start met een kleinere line-up. Vorige wedstrijd hebben ze ons verrast daarmee. Deze wedstrijd waren daarop voorbereid. Dus ja, heb ik mijn ding gedaan en werd ik aanspeeld onder de ring en gingen ze binnen.
18: Ja, 16 punten.
3: Oh, altijd leuk. Hè?
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Het is een actie eigenlijk om toch wat volk naar het stadscentrum te trekken.
26: Hebben we een stand over de nieuwe invulling van het oud politiekantoor in de Alfons Pieterslaan.
27: Een Frans culinaire stijl, Noordzee invloeden daarbij. Een mooie invloed van Oosterse en Scandinavische technieken.
28: En dat de bevolking zelf zegt van kijk, de stad moet dat goed handhaven. Maar als de mensen zich
4: zich niet aan de regels houden, dan moeten ze ook beboet worden. En wat ons betreft mag dat nog veel strenger, met hogere boetes en hogere pakkans.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een Anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
7: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de Diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
18: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
7: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaai hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende voor Anker.
18: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
7: Wel, we beginnen eerst met de Cruisekaai. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkoch. Daar. Kamperkoch is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
18: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
7: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een 3-master die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
1: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubens.
6: Nieuws en info aan de kust.
5: Dit is Radio Noordzee.
6: Noordzee regionieuws.
1: Morgen start Oostende voor Anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema Zorgen voor de zee.
8: Die zee staat onder druk.
0: klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
8: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 2-1 voor Oostende na een overtuigende overwinning tegen Aalst met 78-60. Assistentcoach Thierry de Klerk.
9: Ik denk dat we vandaag serieus veel beter verdedigd hebben dan de vorige wedstrijd in Aalst. Meer als een team. Meer de focus op hun drive. En dat heeft vruchten afgeworpen.
10: De spelers scoren vlot. Op het einde krijgt zelfs iedereen spelminuten.
9: Ja, ik denk dat we de wedstrijd na drie kwart beslecht hebben. Of 25 minuten beslecht hebben. Ons tempo opgedreven hebben. En de wedstrijd in een goede plooi laten liggen. Zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
8: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
11: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end, but you know, I thought we played pretty well overall for 3/4 of the game.
10: You had a big share in the win.
11: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
10: You ready for this intensity of the playoffs?
11: Yeah, I mean, I've played in, you know, some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So, you know, once you're on the court, you got 10 guys and the refs, so, you know, it's the same thing.
10: Looking forward for the match on Friday.
11: Yeah, for sure. You know, excited to have opportunity to try to close this one out.
8: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al 3 van de 4 jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. 2 jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
12: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
14: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
28: Ik ben Servaas Buisgaard.
29: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
10: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
0: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
10: Thema dit jaar is zorgen voor zee.
0: Ja, zorgen voor de zee. Vind ik een heel mooie titel. Omdat hij op 2 aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen. Letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
10: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
0: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
18: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
0: Dat was een grapje, maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
18: U kijkt er naar uit?
0: Ik, zeker, u komt toch ook?

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: 60 leerlingen van de Koninklijke Schaakring Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In de halve finale van de playoffs basketbal won Oostende met 78-60 van Aalst. Het staat 2-1. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alphonse de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesiër die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
4: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
3: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
4: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
3: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
4: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hè. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Hè. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen, en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
3: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
4: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs. En de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
1: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Allereerst bijvoorbeeld liedjes in verband met de geschiedenis van Oostende. Vervolgens alles in verband met de zee en de scheepvaart, de visserij.
6: Wel, ik ben een grote schietschijf geworden, maar ik zou zeggen met het stadsbestuur, het volledige stadsbestuur, stonden wij achter het project om een nieuwe vistrap te bouwen.
7: Het is een volledig gratis festival, toegankelijk voor iedereen op de terreinen naast het Staffelsluiscentrum.
8: Ja, in Oostende hebben ze inderdaad een ambtenaar die speciaal zich daarmee bezighoudt. Nu, Brenen is Oostende niet, wij zijn niet zo groot, maar wie weet in de toekomst met de nieuwe legislatuur dat er daar misschien wel ruimte voor is.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldhof.
9: Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen, op de luifel vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
1: BC Oostende versloeg Aalst met 78-60 in de halve finale van de play-offs. Coach Dennis Woegerer.
10: Well, obviously, I'm happy with the intensity on defense. It's the playoffs. It's the semifinals. It's game three, and it's not always pretty. But this is, I think, the intensity you need to bring that is expected. And if you have an officiating crew that calls it even and gives both teams a chance, then usually the better team wins, and that was us today.
1: Haris Bratanovic zat goed in de match en scoorde 16 punten.
11: Wow, heel blij, heel opgelucht. Ik denk dat we winnen met een heel leuk score. Om veel vertrouwen naar Aalst te gaan vrijdag. En dat is het belangrijkste, denk ik. Van vrijdag afmaken, hopelijk.
3: In dat eerste kwart, in die eerste minuten, scoor jij vlot 6 punten?
11: Ja, Courtois aanspeelt. Coach Olivier Foucault start met een kleinere line-up. Vorige wedstrijd hebben ze ons verrast daarmee. Deze wedstrijd waren daarop voorbereid. Dus ja, heb ik mijn ding gedaan en werd ik aanspeeld onder de ring en gingen ze binnen.
3: Ja, 16 punten.
11: Oh, altijd leuk. Hè?
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg, Lucas van den Driessen. Wat was dat project precies?
12: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
3: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
12: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
1: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
14: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Servaas Buisgaard.
16: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Morgen start Oostende voor Anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema Zorgen voor de zee.
17: Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
1: In de halve finale van de play-offs basketbal staat het 2-1 voor Oostende na een overtuigende overwinning tegen Aalst met 78-60. Assistentcoach Thierry de Klerk.
18: Ik denk dat we vandaag serieus veel beter verdedigd hebben dan de vorige wedstrijd in Aalst. Meer als een team. Meer de focus op hun drive. En dat heeft vruchten afgeworpen.
3: De spelers scoren vlot. Op het einde krijgt zelfs iedereen spelminuten.
18: Ja, ik denk dat we de wedstrijd na 3/4 beslecht hebben. Of 25 minuten beslecht hebben. Ons tempo opgedreven hebben. En de wedstrijd in een goede plooi laten liggen. Zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
1: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
19: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end, but you know, I thought we played pretty well overall for 3/4 of the game.
3: You had a big share in the win.
19: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
3: You ready for this intensity of the playoffs?
19: Yeah, I mean, I've played in, you know, some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So, you know, once you're on the court, you got 10 guys and the refs, so, you know, it's the same thing.
3: Looking forward for the match on Friday.
19: Yeah, for sure. You know, excited to have opportunity to try to close this one out.
1: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al 3 van de 4 jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. 2 jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Oostende heeft op culinair vlak zeer veel te bieden. En wij vonden heel wat menukaarten die een mooie reflectie van de stad Oostende culinair kunnen brengen.
21: Ja, je zou denken, je is veel over de wereld weg. Het is iemand die graag lopen trot, maar nee, ik ben graag thuis. Ik ben echt iemand die graag is een atleetje in Bredene. Ik ben daar op mijn gemak. Ik kan buiten komen, de mensen zien, ik zit dicht aan het strand.
22: Dan komt 2024 en dan ga ik ervan uit dat we toch zullen opnieuw deelnemen aan de verkiezingen als uitredend burgemeester en kandidaat-burgemeester. Omdat ik denk dat een tweede legislatuur nodig is om het werk af te maken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat project K?
23: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
3: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
23: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
3: Alle Bredense scholen doen mee?
23: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
3: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
23: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In de halve finale van de playoffs basketbal won Oostende met 78-60 van Aalst. Het staat 2-1. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alphonse de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesiër die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
25: Ik ben Michael van Nie.
26: Hallo, ik ben Louise Carton.
27: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pulle. En ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
28: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
3: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
28: Ja, dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van Wim Robert en Yvonne Vinke, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familie familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Buschaert van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
3: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
28: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesdejaars zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
0: Regionaal nieuws en info.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldhof.
4: Het laatste kunstwerk De Vier Elementen op de luifel vooraan is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurzaal Oostende, het Casino Kurzaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
1: BC Oostende versloeg Aalst met 78-60 in de halve finale van de play-offs. Coach Dennis Woegerer.
5: Well, obviously I'm happy with the intensity on defense. It's the playoffs, it's the semifinals, it's game three, and it's not always pretty, but this is, I think, the intensity you need to bring that is expected. And if you have an officiating crew that calls it even and gives both teams a chance, then usually the better team wins, and that was us today.
1: Haris Bratanovic zat goed in de match en scoorde 16 punten.
6: Ja, heel blij, heel opgelucht. Ik denk dat we winnen met een heel leuk scoren. Om veel vertrouwen naar Aalst te gaan vrijdag. En dat is het belangrijkste, denk ik. Of vrijdag afmaken, hopelijk.
3: In dat eerste kwart, in die eerste minuten, scoor jij vlot 6 punten?
6: Ja, ik word goed aangespeeld. Coach Olivier Kaart start met een kleinere line-up. Vorige wedstrijd hebben ze ons verrast daarmee. Deze wedstrijd waren daarop voorbereid. Dus ja, heb ik mijn ding gedaan en werd ik aangespeeld onder de ring en ging ze binnen.
3: Ja, 16 punten.
6: Ja, altijd leuk. Hè.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Want we blijven volop verder inzetten op verkeersveiligheid, in het bijzonder rond scholen en zeker rond lagere scholen, zoals in de Nieuwlandstraat en de Gerststraat.
8: Dat zijn eigenlijk prijzen aan verdienstelijke ondernemers in Oostende. Dat gaat al een aantal jaar door, maar nu hebben we er eigenlijk voor gekozen om dat in een nieuw jasje te steken.
9: Vandaar dat we aangevraagd hebben om de twee stroken, Gerststraat en Nieuwlandstraat, die aanpallen aan onze school, om die om te toveren tot fietsstraat.
10: We hebben eigenlijk na een korte oproep hebben we onmiddellijk 6 scholen in Oostende gehad die eigenlijk hun deelname hebben bevestigd. Het is een initiatief op vraag van het VTI.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag. En daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkringt Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldhoff. We horen dat dat maar tweejaarlijks zal plaatsvinden.
11: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een tweejaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de Hanse site van Oosterhoever bij betrekken, de week Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven, en op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
3: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
11: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest, en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
3: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar tweejaarlijks doorgaat?
11: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn, omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosterhoever bij betrekken. Want het is Oostende voor anker met scheep. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Morgen start Oostende voor anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema Zorgen voor de zee.
12: Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 2-1 voor Oostende na een overtuigende overwinning tegen Aalst met 78-60. Assistentcoach Thierry de Klerk.
18: Ik denk dat we vandaag serieus veel beter verdedigd hebben dan de vorige wedstrijd in Aalst. Meer als een team. Meer de focus op hun drive. En dat heeft vruchten afgeworpen.
3: De spelers scoren vlot. Op het einde krijgt zelfs iedereen spelminuten.
18: Ja, ik denk dat we de wedstrijd na 3/4 beslecht hebben. Of 25 minuten beslecht hebben. Ons tempo opgedreven hebben. En de wedstrijd in een goede plooi laten liggen. Zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
1: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
19: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end, but you know, I thought we played pretty well overall for 3/4 of the game.
3: You had a big share in the win.
19: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
3: You ready for this intensity of the playoffs?
19: Yeah, I mean, I've played in, you know, some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So, you know, once you're on the court, you got 10 guys and the refs, so, you know, it's the same thing.
3: Looking forward for the match on Friday.
19: Yeah, for sure. You know, excited to have opportunity to try to close this one out.
1: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al 3 van de 4 jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. 2 jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer, die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Morgen start Oostende voor anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten rond het thema Zorgen voor de zee.
12: Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 2-1 voor Oostende na een overtuigende overwinning tegen Aalst met 78-60. Assistentcoach Thierry de Klerk.
18: Ik denk dat we vandaag serieus veel beter verdedigd hebben dan de vorige wedstrijd in Aalst. Meer als een team. Meer de focus op hun drive. En dat heeft vruchten afgeworpen.
3: De spelers scoren vlot. Op het einde krijgt zelfs iedereen spelminuten.
18: Ja, ik denk dat we de wedstrijd na drie kwart beslecht hebben. Of 25 minuten beslecht hebben. Ons tempo opgedreven hebben. En de wedstrijd in een goede plooi laten liggen. Zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
1: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
19: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end, but you know, I thought we played pretty well overall for 3/4 of the game.
3: You had a big share in the win.
19: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
3: You ready for this intensity of the playoffs?
19: Yeah, I mean, I've played in, you know, some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So, you know, once you're on the court, you got 10 guys and the refs, so, you know, it's the same thing.
3: Looking forward for the match on Friday.
19: Yeah, for sure. You know, excited to have opportunity to try to close this one out.
1: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al 3 van de 4 jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. 2 jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer, die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Tineke van Hallemees.
14: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Frank Dierkens.
16: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Obroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
12: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
3: Thema dit jaar is Zorgen voor Zee.
12: Ja, Zorgen voor de Zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op 2 aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik u net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
3: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
12: Ja, wel. Er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan en dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer, like dat hier vroeger in de cafés was, zeemansliederen, en dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
3: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucie Loes, klopt dat?
12: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
3: U kijkt er naar uit?
12: Zeker, u komt toch ook?

0: oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesiër die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Noordzee, dagklapper.
2: Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Lille de la Demoiselle. En dan mag u vanavond voor The President's Cake. Dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs de Koninklijke Astridlaan 12 en de toegang bedraagt €9. Dan nog dit, de Crystal Ship breidt het street art parcours in de stad aan zee verder uit. Meer info op thecrystalship.be of in het toerismekantoor van Oostende. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
1: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
5: Wel, het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
4: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
5: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
4: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
5: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
4: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
5: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
0: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Dat is eindelijk, ik denk, de traditie in Oostende en de tijd van Insor. Insor is ook nooit op het voetstuk gezet dat hij verdiende. En de meeste van zijn werken zijn eigenlijk vertrokken naar het buitenland.
7: Jong Geweld is een inspraak- en participatiedag eigenlijk, waarbij dat we jongeren vragen in Bredene wat dat ze vinden van Bredene, wat er beter kan en wat hun ideeën zijn naar de toekomst toe.
8: Wij verhuizen naar januari op vraag van het Vlaamse Audiovisueel Fonds, die ons nu erkend heeft als groot festival.
9: Dat zijn allemaal zaken die veel beter moeten georganiseerd worden, zodanig dat we niet eindigen in vechtpartijen, waar dan op het einde van de rit de stad Oostende of de politie van Oostende verantwoordelijk voor is.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kursaal werd gerestaureerd. schepen Nico Geldhof.
10: Het laatste kunstwerk, de vier elementen op de Leuven vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld...

0: bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
1: BC Oostende versloeg Aalst met 78-60 in de halve finale van de play-offs. Coach Dennis Woegerer.
2: Well, obviously I'm happy with the intensity on defense. It's the playoffs. It's the semifinals. It's game three, and it's not always pretty. But this is, I think, the intensity you need to bring that is expected. And if you have an officiating crew that calls it even and gives both teams a chance, then usually the better team wins, and that was us today.
1: Haris Bratanovic zat goed in de match en scoorde 16 punten.
3: Wow, heel blij, heel opgelucht. Ik denk dat we winnen met een heel leuk score. Om veel vertrouwen naar Aalst te gaan vrijdag. En dat is het belangrijkste, denk ik. Wat vrijdag afmaken, hopelijk.
4: In dat eerste kwart, in die eerste minuten, scoor jij vlot 6 punten?
3: Ja, Courtois aanspeelt. Coach Olivier Foucault start met een kleinere line-up. Vorige wedstrijd hebben ze ons verrast daarmee. Deze wedstrijd waren daarop voorbereid. Dus ja, heb ik mijn ding gedaan en werd ik aanspeeld onder de ring en gingen ze binnen.
4: Ja, 16 punten.
3: Oh, altijd leuk. Hè.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Dit is Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg. Lucas van den Driessen, wat was dat project precies?
8: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
7: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
8: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
1: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
10: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
12: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Noordzee Regio Nieuws.
1: Morgen start Oostende voor Anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema Zorgen voor de zee.
13: Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
1: In de halve finale van de play-offs basketbal staat het 2-1 voor Oostende na een overtuigende overwinning tegen Aalst met 78-60. Assistentcoach Thierry de Klerk.
14: Ik denk dat we vandaag serieus veel beter verdedigd hebben dan de vorige wedstrijd in Aalst. Meer als een team. Meer de focus op hun drive. En dat heeft vruchten afgeworpen.
7: De spelers scoren vlot. Op het einde krijgt zelfs iedereen spelminuten.
14: Ja, ik denk dat we de wedstrijd na 3/4 beslecht hebben. Of 25 minuten beslecht hebben. Ons tempo opgedreven hebben. En de wedstrijd in een goede plooi laten liggen. Zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
1: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
15: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end, but you know, I thought we played pretty well overall for 3/4 of the game.
7: You had a big share in the win.
15: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
7: You ready for this intensity of the playoffs?
15: Yeah, I mean, I've played in, you know, some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So, you know, once you're on the court, you got 10 guys and the refs, so, you know, it's the same thing.
7: Looking forward for the match on Friday.
15: Yeah, for sure. You know, excited to have an opportunity to try to close this one out.
1: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al 3 van de 4 jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. Twee jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer, die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Oh, dat is nog de Lucilus in de tijd. Was voorzitter van de Gilles der Zee. Via de Gilles der Zee ben ik in de Orde van de Kloef gebracht. En de Orde van de Kloef was Gérard Dangro. En Gérard Dangro was de Oostendse Revue. Dus het was niet moeilijk, hè.
17: Dit jaar zijn we terug naar het Fort Napoleon verhuisd, waar we vorig jaar even weg waren wegens de renovaties. Maar we zien ook wel dat de mensen zeer tevreden zijn dat de spiekpietjes terug thuis zijn.
18: Van Martine is dat voor mij vrij makkelijk, omdat ik haar al een aantal jaar speel en omdat ik haar ook al een aantal keer ontmoet heb, waardoor het iets eenvoudiger is om haar te spelen. Bij Charlotte was dat iets moeilijker, omdat er nog niet zo heel veel filmmateriaal van haar te vinden is.
19: Wanneer dat de blauwe brug naar boven gaan, dat de mensen die in de tunnel staan, die vooraan staan, de omleiding niet nemen. Dat betekent dat altijd maar het verkeer langer wordt en dat de afrit dus naar de kliniek AZ-Amiaan daardoor geblokkeerd wordt.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust een mix van middelhoge wolkenvelden en veel zonneschijn. De wind wordt matig vanaf het noordoosten met mogelijk rukwinden tot 50 km per uur. Aan zee temperaturen rond de 19 graden, in het hinterland rond de 22 graden.
5: Dit is Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat project K?
20: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
7: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
20: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
7: Alle Bredense scholen doen mee?
20: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
7: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
20: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven en worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
6: Nieuws en info aan de kust.
5: Dit is Radio Noordzee.
6: Noordzee Regio Nieuws.
1: 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In de halve finale van de playoffs basketbal won Oostende met 78-60 van Aalst. Het staat 2-1. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alphonse de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesiër die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben George Keters.
22: Ik ben Caroline de Vriend.
10: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
23: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking. samenwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
7: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
23: Ja, dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertelde hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van Wim Robert en Yvonne Vinken, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
7: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
23: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesdejaars zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben we verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet vandaag. Verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat we ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldhof.
2: Het laatste kunstwerk De Vier Elementen op de luifel vooraan is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurzaal Oostende, het Casino Kurzaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
1: BC Oostende versloeg Aalst met 78-60 in de halve finale van de play-offs. Coach Dennis Woegerer.
3: Well, obviously, I'm happy with the intensity on defense. It's the playoffs. It's the semifinals. It's game three, and it's not always pretty. But this is, I think, the intensity you need to bring that is expected. And if you have an officiating crew that calls it even and gives both teams a chance, then usually the better team wins, and that was us today.
1: Haris Bratanovic zat goed in de match en scoorde 16 punten.
4: Wel, heel blij, heel opgelucht. Ik denk dat we winnen met een heel leuk score. Om veel vertrouwen naar Aalst te gaan vrijdag. En dat is het belangrijkste, denk ik. Van vrijdag afmaken, hopelijk.
5: In dat eerste kwart, in die eerste minuten, scoor jij vlot 6 punten?
4: Ja, Courtois aanspeelt. Coach Olivier Foucault start met een kleinere line-up. Vorige wedstrijd hebben ze ons verrast daarmee. Deze wedstrijd waren we daarop voorbereid. Dus ja, heb ik mijn ding gedaan en werd ik aanspeeld onder de ring en gingen ze binnen.
5: Ja, 16 punten.
4: Ja, altijd leuk. Hè.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ik zou willen hebben dat men daar nog wat meer commentaar aan op geeft. Eerst en vooral om mensen te overtuigen om zich aan de snelheidslimieten te houden.
7: En het publiek en de artiesten en de medewerkers blijven dan zo genereus om dat hier toch te maken. Dus ik kan alleen maar dankbaar zijn dat blijft.
8: Maar wij steunen Theater aan Zee met de stad toch wel zeer nadrukkelijk. In totaal zorgen wij voor een jaarlijkse subsidie die geïndexeerd wordt. In 2023 bestond die subsidie ongeveer op 590.000 euro.
9: Ik ben hier nu ongeveer 59 jaar. En er zijn toch een deel sporen die het kroegje en de gemeenschap rond het kroegje in de standen teweeg gebracht heeft.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Beckers praten met interessante mensen. Toneelkring Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldhof. We horen dat maar tweejaarlijks zal plaatsvinden.
2: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een tweejaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terug terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor Anker koppelen met de visserijfeesten, dat we de Hanse site van Oosterhoever bij betrekken, de week OPEX, de vuurtoren, de bedrijven in de haven. En op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
5: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
2: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
5: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor Anker maar 2 jaarlijks doorgaat?
2: Nog niet eigenlijk, en ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn, omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden, dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosterhoever bij betrekken, want het is Oostende voor Anker met Scheem. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
0: Dit is Radio Noordzee.
10: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
11: Morgen start Oostende voor Anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema Zorgen voor de zee.
12: Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
11: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 2-1 voor Oostende na een overtuigende overwinning tegen Aalst met 78-60. Assistentcoach Thierry de Klerk.
13: Ik denk dat we vandaag serieus veel beter verdedigd hebben dan de vorige wedstrijd in Aalst. Meer als een team. Meer de focus op hun drive. En dat heeft vruchten afgeworpen.
5: De spelers scoren vlot. Op het einde krijgt zelfs iedereen spelminuten.
13: Ja, ik denk dat we de wedstrijd na 3/4 beslecht hebben. Of 25 minuten beslecht hebben. Ons tempo opgedreven hebben. En de wedstrijd in een goede plooi laten liggen. Zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
11: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
14: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end, but you know, I thought we played pretty well overall for 3/4 of the game.
5: You had a big share in the win.
14: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
5: You ready for this intensity of the playoffs?
14: Yeah, I mean, I've played in, you know, some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So, you know, once you're on the court, you got 10 guys and the refs, so, you know, it's the same thing.
5: Looking forward for the match on Friday.
14: Yeah, for sure. You know, excited to have opportunity to try to close this one out.
11: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al 3 van de 4 jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. 2 jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer, die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Dirk de Grauwe.
16: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
17: Ik ben Nancy Bourquani.
18: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
10: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
19: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je eigenlijk wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
5: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
19: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaai hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende voor Anker.
5: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
19: Wel, we beginnen eerst met de Crew Sky. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkog. Daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij en dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
5: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
19: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een driemaster die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casse-Culotte heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casse-Culotte. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
11: Veel succes met Oostende voor anker, Hubert Rubbens.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: 60 leerlingen van de Koninklijke Schaakring Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In de halve finale van de playoffs basketbal won Oostende met 78-60 van Aalst. Het staat 2-1. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alphonse de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesiër die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzijd Dagklapper.
1: Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film L'Île de la Demoiselle. En dan mag je vanavond voor The President's Cake. Dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs de Koninklijke Astridlaan 12 en de toegang bedraagt €9. Dan nog dit, de Crystal Ship breidt het street art parcours in de Stad aan Zee verder uit. Meer info op thecrystalship.be of in het toerismekantoor van Oostende. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
4: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn. Het
3: thema dit jaar is zorgen voor zee.
4: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik u net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
3: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
4: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
3: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
4: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
3: U kijkt er naar uit?
4: Zeker, u komt toch ook?
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het is de bedoeling om in Mariakerke één of twee TikTok booths te zetten. Dat zijn eigenlijk kleine kamers die helemaal ideaal ingericht zijn om mooie TikToks te maken.
6: Anderzijds heeft Middelkerke zich steeds geprofileerd als evenementengemeente bij uitstek.
7: Heb ik gezegd, ik ga nu mijn ding doen ook voor mondmaskers te maken. En dat is heel goed gelukt. Ik heb nu duurde 500 dagen gemaakt.
8: Een lange straat waar er wordt uitgegaan. We gaan dat veranderen naar een vierkant, naar een carré vorm, waarbij we eigenlijk het uitgaan echt gaan promoten.
9: Maar ik vind wel dat in de stad Oostende er hier of op een andere plaats een forsere aanklacht moet komen tegen het kolonialisme.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldhof.
11: Het laatste kunstwerk De Vier Elementen op de luifel vooraan is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurzaal Oostende, het Casino Kurzaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
10: BC Oostende versloeg Aalst met 78-60 in de halve finale van de play-offs. Coach Dennis Woegerer.
12: Well, obviously I'm happy with the intensity on defense. It's the playoffs. It's the semifinals. It's game three, and it's not always pretty. But this is, I think, the intensity you need to bring that is expected. And if you have an officiating crew that calls it even and gives both teams a chance, then usually the better team wins, and that was us today.
10: Haris Bratanovic zat goed in de match en scoorde 16 punten.
13: Wel, heel blij, heel opgelucht. Ik denk dat we winnen met een heel leuk scoren. Om veel vertrouwen naar Aalst te gaan vrijdag. En dat is het belangrijkste, denk ik. Van vrijdag afmaken, hopelijk.
5: In dat eerste kwart, in die eerste minuten, scoor jij vlot 6 punten?
13: Ja, kort goed aangespeeld. Coach Olivier Foucault start met een kleinere line-up. Vorige wedstrijd hebben ze ons verrast daarmee. Deze wedstrijd waren daarop voorbereid. Dus ja, heb ik mijn ding gedaan en werd ik aangespeeld onder de ring. En gingen ze binnen.
5: Ja. 16 punten.
13: Oh, maar altijd leuk. Hè?
10: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
14: Wel, het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Ja, die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20ste heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd, en dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full cd opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
3: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
14: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
3: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
14: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
3: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
14: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
10: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Björn Anseeuw.
16: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
17: Ik ben Bruno Lammeleen, voorzitter van Fusion Oostende.
18: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
10: Morgen start Oostende voor Anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema Zorgen voor de zee.
4: Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, over bevolking, over bevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
10: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 2-1 voor Oostende na een overtuigende overwinning tegen Aalst met 78-60. Assistentcoach Thierry de Klerk.
15: Ik denk dat we vandaag serieus veel beter verdedigd hebben dan de vorige wedstrijd in Aalst. Meer als een team. Meer de focus op hun drive. En dat heeft vruchten afgeworpen.
3: De spelers scoren vlot. Op het einde krijgt zelfs iedereen spelminuten.
15: Ja, ik denk dat we de wedstrijd na drie kwart beslecht hebben. Of 25 minuten beslecht hebben. Ons tempo opgedreven hebben. En de wedstrijd in een goede plooi laten liggen. Zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
10: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
19: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end, but you know, I thought we played pretty well overall for 3/4 of the game.
3: You had a big share in the win.
19: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
3: You ready for this intensity of the playoffs?
19: Yeah, I mean, I've played in, you know, some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So, you know, once you're on the court, you got 10 guys and the refs, so, you know, it's the same thing.
3: Looking forward for the match on Friday.
19: Yeah, for sure. You know, excited to have opportunity to try to close this one out.
10: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al 3 van de 4 jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. 2 jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: We kunnen de mensen niet alles ontzeggen. En dat betekent dat wij in Oostende bereid zijn om onze eigen inwoners, maar ook onze bezoekers te verwennen met een mooi aanbod aan evenementen.
21: We zorgen ervoor dat mensen die eigenlijk niet bewegen, aan het bewegen gezet worden via de huisarts.
22: Ja, ik denk dat we het ons echt niet kunnen permitteren dat er 70 opvangplaatsen zo'n verdwijnen in Oostende. Dus ik denk dat het stadsbestuur alles op alles moet zetten.
23: En daarom doen we inderdaad een nieuwe oproep om u te melden bij de stad. En dat kan via oudenburg.sneeuwruimers.be.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Vandaag aan de kust een mix van middelhoge wolkenvelden en veel zonneschijn. De wind wordt matig vanaf het noordoosten met mogelijk rukwinden tot 50 km per uur. Aan zee temperaturen rond de 19 graden, in het hinterland rond de 22 graden.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg, Lucas van den Driessen. Wat was dat project precies?
24: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
3: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
24: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
10: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In de halve finale van de playoffs basketbal won Oostende met 78-60 van Aalst. Het staat 2-1. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alphonse de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesiër die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Simon Buijsen.
3: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
4: Ik ben Jean-Marie Barra.
5: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
7: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
1: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
7: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
1: Alle Bredense scholen doen mee?
7: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
1: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
7: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivaletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
6: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldhof.
8: Het laatste kunstwerk De Vier Elementen op de luifel vooraan is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurzaal Oostende, het Casino Kurzaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
1: BC Oostende versloeg Aalst met 78-60 in de halve finale van de playoffs. Coach Dennis Woegerer.
9: Well, obviously, I'm happy with the intensity on defense. It's the playoffs. It's the semifinals. It's game 3, and it's not always pretty. But this is, I think, the intensity you need to bring that is expected. And if you have an officiating crew that calls it even and gives both teams a chance, then usually the better team wins, and that was us today.
1: Haris Bratanovic zat goed in de match en scoorde 16 punten.
10: Oh, heel blij, heel opgelucht. Ik denk dat we winnen met een heel leuk scoren. Met veel vertrouwen naar Aalst te gaan vrijdag. En dat is het belangrijkste, denk ik. Wat vrijdag afmaken, hopelijk.
1: In dat eerste kwart, in die eerste minuten, scoor jij vlot 6 punten?
10: Ja, ik word goed aangespeeld. Coach Olivier Foucault start met een kleinere line-up. Vorige wedstrijd hebben ze ons verrast daarmee. Deze wedstrijd waren daarop voorbereid. Dus ja, heb ik mijn ding gedaan en werd ik aangespeeld onder de ring en gingen ze binnen.
1: Ja. 16 punten.
10: Oh, altijd leuk.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, we zijn eigenlijk begonnen van het originele hotel, Hotel Imperial. En we hebben eigenlijk de renovatie zo aangepakt dat we dat met respect voor de geschiedenis van het gebouw hebben gedaan.
4: De mensen mogen zich verwachten aan heel veel sprookjesfiguren gemaakt uit het zand.
11: Het is eigenlijk een pand waar shoppers, bezoekers, Oostendenaars en ondernemers terecht kunnen voor alles wat met shoppen te maken heeft.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
13: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben hen ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
12: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
13: Dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van Wim Robert en Yvonne Vinke, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. En bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
12: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
13: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesdejaars zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben we verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat we ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.

0: Noordzee regionieuws.
1: Morgen start Oostende voor Anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema Zorgen voor de zee.
2: Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen dat eigenlijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 2-1 voor Oostende na een overtuigende overwinning tegen Aalst met 78-60. Assistentcoach Thierry de Klerk.
3: Ik denk dat we vandaag serieus veel beter verdedigd hebben dan de vorige wedstrijd in Aalst. Meer als een team. Meer de focus op hun drive. En dat heeft vruchten afgeworpen.
4: De spelers scoren vlot. Op het einde krijgt zelfs iedereen spelminuten.
3: Ja, ik denk dat we de wedstrijd na drie kwart beslecht hebben. Of 25 minuten beslecht hebben. Ons tempo opgedreven hebben. En de wedstrijd in een goede plooi laten liggen. Zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
1: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
5: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end, but you know, I thought we played pretty well overall for 3/4 of the game.
4: You had a big share in the win.
5: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
4: You ready for this intensity of the playoffs?
5: Yeah, I mean, I've played in, you know, some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So, you know, once you're on the court, you got 10 guys and the refs, so, you know, it's the same thing.
4: Looking forward for the match on Friday.
5: Yeah, for sure. You know, excited to have the opportunity to try to close this one out.
1: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al 3 van de 4 jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. 2 jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
7: Ik ben Stefan Tange.
8: Ik ben Thierry de Klerk, assistentcoach van Basket Oostende.
9: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
10: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar 2 jaarlijks zal plaatsvinden.
13: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een 2-jaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor Anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de ganse site van Oostroever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren. De bedrijven in de haven en op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
12: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
13: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5.000 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
12: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor Anker maar 2 jaarlijks doorgaat?
13: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn. Omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oostroever bij betrekken. Want het is Oostende voor Anker met scheep. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
0: En info aan de kust.
11: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In de halve finale van de playoffs basketbal won Oostende met 78-60 van Aalst. Het staat 2-1. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alphonse de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesiër die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Noordzee, dagklapper.
7: Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Lille de la Demoiselle. En dan mag je vanavond voor de President's Cake. Dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs de Koninklijke Astridlaan 12 en de toegang bedraagt €9. Dan nog dit, de Crystal Ship breidt het street art parcours in de Stad aan Zee verder uit. Meer info op thecrystalship.be of in het toerismekantoor van Oostende. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
10: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
14: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
12: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
14: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Veranker.
12: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
14: Wel, we beginnen eerst met de Cruise Kai. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux.

0: vergelijking is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast. Ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
1: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
0: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een Dreamaster die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casse-Clot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casse-Clot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
2: Veel succes met Oostende voor anker Hubert Rubbens.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, het lijkt mij logisch dat als men een beschermd monument geeft in Oostende en men wil daar iets aan veranderen, dat men minstens toch wel de stad Oostende op de hoogte brengt.
5: Een geweldige organisatie als Klein Verhaal doet dit jaar ook mee. En ze gaan ons meenemen in de Europatoren. Onder leiding van Tom Vermeer trouwens, acteur, zelf Oostendenaar. En dat wordt geweldig. We gaan daar de 3-gangen-menu krijgen, elke gang in een andere woonkamer in de toren.
6: We zien dat er zoveel jongeren gekomen zijn. Dat hebben we nooit voorheen gehad. Zoveel kleur op onze rode loper was. Ja, dat was voor mij eigenlijk het mooiste.
7: Maar het kwam ook wel uit op het balkon dat het Mercatordok overschouwt. En ik moet zeggen, ik heb dat toch wel op mijn gemak een aantal keer mijn sigaretjes zelfs mogen. Ik zeg, godverdomme, de burgemeester is een gelukzak.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldhof.
8: Het laatste kunstwerk De Vier Elementen op de luifel vooraan is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurzaal Oostende, het Casino Kurzaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
2: BC Oostende versloeg Aalst met 78-60 in de halve finale van de play-offs. Coach Dennis Woegerer.
9: Well, obviously, I'm happy with the intensity on defense. It's the playoffs. It's a semifinals. It's game three, and it's not always pretty. But this is, I think, the intensity you need to bring that is expected. And if you have an officiating crew that calls it even and gives both teams a chance, then usually the better team wins, and that was us today.
2: Haris Bratanovic zat goed in de match en scoorde 16 punten.
10: Wow, heel blij, heel opgelucht. Ik denk dat we winnen met een heel leuk score. Om veel vertrouwen naar AS te gaan vrijdag. En dat is het belangrijkste, denk ik. Of vrijdag afmaken, hopelijk.
1: In dat eerste kwart, in die eerste minuten, scoor jij vlot 6 punten?
10: Ja, Courtois aanspeelt. Coach Olivier Foucault start met een kleinere line-up. Vorige wedstrijd hebben ze ons verrast daarmee. Deze wedstrijd waren we daarop voorbereid. Dus ja, heb ik mijn ding gedaan en werd ik aanspeeld onder de ring en gingen ze binnen.
1: Ja, 16 punten.
10: Oh, altijd leuk. Hè.
2: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Dit is Radio Noordzee.
1: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
12: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tallships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinair

0: aspecten over de Noordzee, dan zit dat blam vol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
1: Thema dit jaar is zorgen voor zee.
0: Ja, zorgen voor de zee. Vind ik een heel mooie titel. Omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk, voor die zee. Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français, die daar gaat aanmeren, heb ik u net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
1: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
0: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen. Dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
1: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
0: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
1: U kijkt er naar uit?
0: Zeker, u komt toch ook?
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Dirk de Grauwe.
4: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
5: Ik ben Nancy Bourquani.
6: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Morgen start Oostende voor Anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema Zorgen voor de zee.
0: Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
7: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 2-1 voor Oostende na een overtuigende overwinning tegen Aalst met 78-60. Assistentcoach Thierry de Klerk.
8: Ik denk dat we vandaag serieus veel beter verdedigd hebben dan de vorige wedstrijd in Aalst. Meer als een team. Meer de focus op hun drive. En dat heeft vruchten afgeworpen.
1: De spelers scoren vlot. Op het einde krijgt zelfs iedereen spelminuten.
8: Ja, ik denk dat we de wedstrijd na drie kwart beslecht hebben. Of 25 minuten beslecht hebben. Ons tempo opgedreven hebben. En de wedstrijd in een goede plooi laten liggen. Zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
7: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
9: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end, but you know, I thought we played pretty well overall for 3/4 of the game.
1: You had a big share in the win.
9: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
1: You ready for this intensity of the playoffs?
9: Yeah, I mean, I've played in, you know, some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So, you know, once you're on the court, you got 10 guys and the refs, so, you know, it's the same thing.
1: Looking forward for the match on Friday.
9: Yeah, for sure. You know, excited to have opportunity to try to close this one out.
7: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al 3 van de 4 jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. 2 jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer, die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Het is eigenlijk het grootste onderzoek naar erotische fantasieën van de Lage Landen ooit. En wat wij live brengen op het Theater aan Zee is zijn eigenlijk live interviews.
10: Wel, het is zo dat het volledige traject van Markt tot aan het einde van de Dorpsstraat, Korte Vijfwegstraat, een voorrangsweg wordt.
11: De kinderen van de speelpleinwerking hebben een week lang strandspelen gespeeld die al meer dan 100 jaar op ons strand gespeeld worden.
12: Ze komt naar Oostende van, kan je iets maken voor haar? En ik vind haar muziek wel redelijk tof en leuk en ambiance gemaakt in mijn jonge jaren, laat ons zeggen. En we hebben in feite een creatie voor haar gemaakt. Marsepein ook, met chocolade erbij, omdat we toch Belgen zijn.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Vandaag aan de kust een mix van middelhoge wolkenvelden en veel zonneschijn. De wind wordt matig vanaf het noordoosten met mogelijke rukwinden tot 50 km per uur. Aan zee temperaturen rond de 19 graden, in het hinterland rond de 22 graden.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Dit is Radio Noordzee.
14: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
15: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
14: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
15: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
14: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
15: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dan heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
14: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
15: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
7: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: 60 leerlingen van de Koninklijke Schaakring Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In de halve finale van de playoffs basketbal won Oostende met 78-60 van Aalst. Het staat 2-1. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alfons de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesiër die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melodymakers.
3: Ik ben Lut van de Kastelen.
4: Ik ben Patrick Jansen.
5: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg. Lucas van den Driessen, wat was dat project precies?
8: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
7: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
8: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
1: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldhof.
9: Het laatste kunstwerk De Vier Elementen op de luifel vooraan is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurzaal Oostende, het Casino Kurzaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
1: BC Oostende versloeg Aalst met 78-60 in de halve finale van de play-offs. Coach Dennis Woegerer.
10: Well, obviously, I'm happy with the intensity on defense. It's the playoffs. It's the semifinals. It's game 3, and it's not always pretty. But this is, I think, the intensity you need to bring that is expected. And if you have an officiating crew that calls it even and gives both teams a chance, then usually the better team wins, and that was us today.
1: Haris Bratanovic zat goed in de match en scoorde 16 punten.
11: Ja, heel blij, heel opgelucht. Ik denk dat we winnen met een heel leuk scoren. Om veel vertrouwen naar Aalst te gaan vrijdag. En dat is het belangrijkste, denk ik. Van vrijdag afmaken, hopelijk.
7: In dat eerste kwart, in die eerste minuten, scoor jij vlot 6 punten?
11: Ja, ik word goed aangespeeld. Coach Olivier Foucault start met een kleinere line-up. Vorige wedstrijd hebben ze ons verrast daarmee. Deze wedstrijd waren we daarop voorbereid. Dus ja, heb ik mijn ding gedaan en werd ik aangespeeld onder de ring en gingen ze binnen.
7: Ja, 16 punten.
11: Ja, altijd leuk. Hè.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Ik vind dat jammer dat die werelden zo gescheiden zijn. Moesten wij meer met de mensen in contact komen, meer uitwisselen wat onze ervaringen zijn en zo, dan zouden wij daar een heel ander beeld van krijgen.
13: Wel, we doen natuurlijk een oproep aan de Bredenaars om een beetje aan burger zijn te doen. Als je een buur hebt, een familielid die niet zo mobiel is, probeer die te vervoeren.
14: Ik denk het wel, het is een heel mooi project en ik vind ook wel heel goed dat het in de wijken is en niet alleen bijvoorbeeld op de Zeedijk, alle banken op de Zeedijk. Zo denk ik dat een heel gevarieerd publiek dit allemaal kan beluisteren.
15: Ja, ze kunnen het plannetje downloaden en ze kunnen ook het formulier afhalen aan de balie van het toerisme.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor M.E. Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
16: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
7: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
16: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
7: Alle Bredense scholen doen mee?
16: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
7: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
16: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.

0: RTLC Regio Nieuws.
1: Morgen start Oostende voor Anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema Zorgen voor de zee.
2: Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 2-1 voor Oostende na een overtuigende overwinning tegen Aalst met 78-60. Assistentcoach Thierry de Klerk.
3: Ik denk dat we vandaag serieus veel beter verdedigd hebben dan de vorige wedstrijd in Aalst. Meer als een team. Meer de focus op hun drive. En dat heeft vruchten afgeworpen.
4: De spelers scoren vlot. Op het einde krijgt zelfs iedereen spelminuten.
3: Ja, ik denk dat we de wedstrijd na drie kwart beslecht hebben. Of 25 minuten beslecht hebben. Ons tempo opgedreven hebben. En de wedstrijd in een goede plooi laten liggen. Zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
1: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
5: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end, but you know, I thought we played pretty well overall for 3/4 of the game.
4: You had a big share in the win.
5: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
4: You ready for this intensity of the playoffs?
5: Yeah, I mean, I've played in, you know, some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So, you know, once you're on the court, you got 10 guys and the refs, so, you know, it's the same thing.
4: Looking forward for the match on Friday.
5: Yeah, for sure. You know, excited to have an opportunity to try to close this one out.
1: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al 3 van de 4 jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. 2 jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
7: Ik ben Kirby Hallemees.
8: Ik ben Gaël Bouzin.
9: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
7: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben hen ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
11: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
7: Ja, dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van Wim Robert en Yvonne Vinke, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. En bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
11: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
7: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesde jaar zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
10: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In de halve finale van de playoffs basketbal won Oostende met 78-60 van Aalst. Het staat 2-1. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alfons de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesiër die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
10: Radio
0: Noordzee. Noordzee, dagklapper.
8: Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Lille de la Demoiselle. En dan mag u er vanavond voor de President's Cake. Dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koninkheid Astridlaan 12 en de toegang bedraagt €9. Dan nog dit, de Crystal Ship breidt het street art parcours in de stad aan zee verder uit. Meer info op thecrystalship.be of in het toerismekantoor van Oostende. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar 2 jaarlijks zal plaatsvinden.
12: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een 2-jaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de ganse site van Oostroever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven, en op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
11: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
12: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattage Festival, festival van 5.000 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
11: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar 2 jaarlijks doorgaat?
12: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn. Omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oostroever bij betrekken. Want het is Oostende voor anker met scheep. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: We lanceren vandaag de Marktbus. Het is een concept waarbij we met een eigen busje zullen rondrijden met vrijwilligers om mensen in de deelgemeenten te gaan oppikken en af te zetten aan onze markt. We willen op die manier onze markt extra leven inblazen.
14: Wel, de expo gaat over cafés, iconische cafés in Oostende. Ja, de stad wil eigenlijk een eerbetoon brengen aan die cafés. En dat zijn er heel wat. Oostende heeft een heel rijke geschiedenis qua cafés. En er zijn 43 cafés die we er eigenlijk uitlichten.
15: Ja, dat er zoveel veranderd is in Oostende. Soms, dat is niet altijd ten goede veranderingen in een stad, maar hier is dat echt optimaal gebeurd. Vind ik echt een wereldkuststadje geworden, hoor. Echt waar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldof.
12: Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen, op de luifel vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, de van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wat kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurzaal Oostende, het Casino Kurzaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
1: BC Oostende versloeg Aalst met 78-60 in de halve finale van de play-offs. coach Dennis Woegerer.
16: Well, obviously, I'm happy with the intensity on defense. It's the playoffs. It's a semifinals. It's game three, and it's not always pretty. But this is, I think, the intensity you need to bring that is expected. And if you have an officiating crew that calls it even and gives both teams a chance, then usually the better team wins, and that was us today.
1: Haris Bratanovic zat goed in de match en scoorde 16 punten.
17: Wel, heel blij, heel opgelucht. Ik denk dat we winnen met een heel leuk score. Om veel vertrouwen naar AS te gaan vrijdag. En dat is het belangrijkste, denk ik. Van vrijdag afmaken, hopelijk.
4: In dat eerste kwart, in die eerste minuten, scoor jij vlot 6 punten?
17: Ja, Courtois aanspeelt. Coach Olivier Foucault start met een kleinere line-up. Vorige wedstrijd hebben ze ons verrast daarmee. Deze wedstrijd waren daarop voorbereid. Dus ja, heb ik mijn ding gedaan en werd ik aanspeeld onder de ring en gingen ze binnen.
4: Ja, 16 punten.
17: Oh, man, altijd leuk. Hè.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
18: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je eigenlijk wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
4: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen.
18: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Franker.
4: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
18: Wel, we beginnen eerst met de Cruise Sky. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster. Morgenster, een tweemaster. En een nieuw schip, die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkog. Daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij en dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
4: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
18: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een driemaster die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
1: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubens.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Charlotte Verkeijn.
20: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
21: Ik ben Danik Minne.
22: Ik ben Willy de Schilder.
23: En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
24: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Morgen start Oostende voor Anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema Zorgen voor de Zee.
2: Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, over bevolking, over bevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 2-1 voor Oostende na een overtuigende overwinning tegen Aalst met 78-60. Assistentcoach Thierry de Klerk.
3: Ik denk dat we vandaag serieus veel beter verdedigd hebben dan de vorige wedstrijd in Aalst. Meer als een team. Meer de focus op hun drive. En dat heeft vruchten afgeworpen.
4: De spelers scoren vlot. Op het einde krijgt zelfs iedereen spelminuten.
3: Ja, ik denk dat we de wedstrijd na drie kwart beslecht hebben. Of 25 minuten beslecht hebben. Ons tempo opgedreven hebben. En de wedstrijd in een goede pooi laten liggen. Zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
1: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
5: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end, but you know, I thought we played pretty well overall for 3/4 of the game.
4: You had a big share in the win.
5: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
4: You ready for this intensity of the playoffs?
5: Yeah, I mean, I've played in, you know, some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So, you know, once you're on the court, you got 10 guys and the refs, so, you know, it's the same thing.
4: Looking forward for the match on Friday.
5: Yeah, for sure. You know, excited to have an opportunity to try to close this one out.
1: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al 3 van de 4 jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. 2 jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We hebben vastgesteld dat we toch ongeveer 2000 personen, Bredenaars eigenlijk, die onder de armoedegrens leven.
21: Wel, het authentieke huis zoals het gekend is, wordt gevoelig uitgebreid met een belevingscentrum, waarbij je de wereld van Ensor beter leert kennen.
22: Een bakker die zijn beste brood van de wereld in de kelder steekt, die gaat weinig brood verkopen. Dus uiteindelijk, onze haven moet ook aantrekkelijk zijn voor investeerders. De infrastructuur moet op orde zijn.
25: Deze zomer gaan er weer 25 jobstudenten van het beachteam aan de slag. En die werken eigenlijk op het strand en op de zeedijk, waar ze mensen sensibiliseren in het kader van netheid.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust een mix van middelhoge wolkenvelden en veel zonneschijn. De wind wordt matig vanaf het noordoosten met mogelijk rukwinden tot 50 km per uur. Aan zee temperaturen rond de 19 graden, in het hinterland rond de 22 graden.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Dit is Radio Noordzee.
4: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
2: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij... Ja, die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn. Het
4: thema dit jaar is Zorgen voor Zee.
2: Ja, Zorgen voor de Zee vind ik een heel mooie titel. Omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen. Letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
4: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
2: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
4: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
2: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
4: U kijkt er naar uit?
2: Zeker, u komt toch ook?
7: Regionaal nieuws en info.
10: Dit is Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In de halve finale van de playoffs basketbal won Oostende met 78-60 van Aalst. Het staat 2-1. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alphonse de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesiër die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
11: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
13: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Dit is Radio Noordzee.
4: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
26: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20ste heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
4: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
26: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
4: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
26: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Hey. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen, En ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
4: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
26: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs. En de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat dat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen en dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
12: Bedankt voor het gesprek, Mak Elias.
15: Regionaal nieuws en info.
16: Dit is Radio Noordzee.
15: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
12: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldhof.
17: Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen, op de luifel vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurzaal Oostende, het Casino Kurzaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
12: BC Oostende versloeg Aalst met 78-60 in de halve finale van de play-offs. Coach Dennis Woegerer.
18: Well, obviously I'm happy with the intensity on defense. It's the playoffs, it's the semifinals, it's game three, and it's not always pretty, but this is, I think, the intensity you need to bring that is expected. And if you have an officiating crew that calls it even and gives both teams a chance, then usually the better team wins, and that was us today.
12: Haris Bratanovic zat goed in de match en scoorde 16 punten.
19: Ik heel blij, heel opgelucht. Ik denk dat we winnen met een heel leuk scoren. Om veel vertrouwen naar Aalst te gaan vrijdag. En dat is het belangrijkste, denk ik. Wat vrijdag afmaken, hopelijk.
4: In dat eerste kwart, in die eerste minuten, scoor jij vlot 6 punten?
19: Ja, ik word goed aangespeeld. Coach Olivier Foucault start met een kleinere line-up. Vorige wedstrijd hebben ze ons verrast daarmee. Deze wedstrijd waren daarop voorbereid. Dus ja, heb ik mijn ding gedaan en werd ik aangespeeld onder de ring en gingen ze binnen.
4: Ja. 16 punten.
19: Oh, altijd leuk. Hè?
12: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
15: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: De parkeerdruk steeg stelselmatig in heel wat straten in Raverseide. Dat is heel vervelend voor de bewoners en ook voor de bezoekers.
27: We doen dat onder de hashtag Prachtig Oudenburg, waarbij dat iedereen die mooie foto's geeft van Oudenburg zelf die hashtag kan gebruiken.
28: Maar wij zien tot onze verbazing, en wij zijn toch ook wel zeer blij daarmee, dat er heel wat vaste bewoners, lokale mensen, hier komen kopen om dan eigenlijk later vast te komen wonen.
29: Mensen met platte daken in het centrum, eigenaar Sindici, willen we echt gaan aanmoedigen om die meeuweringsnetten te gaan installeren.
30: Gezien dat de Oostrover eigenlijk in volle opbouw is als nieuwe stad aan zee naast Oostende Stad aan zee, willen wij mee met de Cirque de Pioniersrol helpen invullen daarmee.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
12: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag. En daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkringt Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni.
0: Oostende's Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg. Lucas van den Driessen, wat was dat project precies?
3: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
4: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
3: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
0: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: Morgen start Oostende voor Anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema Zorgen voor de zee.
5: Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
0: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 2-1 voor Oostende na een overtuigende overwinning tegen Aalst met 78-60. Assistentcoach Thierry de Klerk.
6: Ik denk dat we vandaag serieus veel beter verdedigd hebben dan de vorige wedstrijd in Aalst. Meer als een team. Meer de focus op hun drive. En dat heeft vruchten afgeworpen.
4: De spelers scoren vlot. Op het einde krijgt zelfs iedereen spelminuten.
6: Ja, ik denk dat we de wedstrijd na 3/4 beslecht hebben. Of 25 minuten beslecht hebben. Ons tempo opgedreven hebben. En de wedstrijd in een goede plooi laten liggen. Zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
0: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
21: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end, but you know, I thought we played pretty well overall for 3/4 of the game.
4: You had a big share in the win.
21: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
4: You ready for this intensity of the playoffs?
21: Yeah, I mean, I've played in, you know, some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So, you know, once you're on the court, you got 10 guys and the refs, so, you know, it's the same thing.
4: Looking forward for the match on Friday.
21: Yeah, for sure. You know, excited to have opportunity to try to close this one out.
0: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al 3 van de 4 jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. 2 jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
23: Ik ben Stefan Tangen.
24: Ik ben Thierry de Klerk, assistentcoach van Basket Oostende.
25: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
31: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
32: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
4: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
32: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
4: Alle Bredense scholen doen mee?
32: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
4: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
32: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
7: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In de halve finale van de playoffs basketbal won Oostende met 78-60 van Aalst. Het staat 2-1. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alphonse de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesiër die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Noordzee, dagklapper.
9: Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Lille de la Demoiselle. En dan mag u er vanavond voor de President's Cake. Dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koning in Astridlaan 12 en de toegang bedraagt €9. Dan nog dit, de Crystal Ship breidt het street art parcours in de Stad aan Zee verder uit. Meer info op thecrystalship.be of in het toerismekantoor van Oostende. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
7: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
10: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk. Of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
4: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
10: Dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dat verteld van Wim Robert en Yvonne Vinken, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
4: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
10: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij 6e jaar zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook

0: City anderhalf keer zo groot is als vorig jaar. Het is eigenlijk een top toeristische attractie.
1: We hebben de beslissing genomen om inderdaad het Bikersloft, het vroegere motorhotel, die ondertussen een dit al jaar leeg staat, te gaan huren.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
3: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldhof.
4: Het laatste kunstwerk De Vier Elementen op de luifel vooraan is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurzaal Oostende, het Casino Kurzaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
3: BC Oostende versloeg Aalst met 78-60 in de halve finale van de play-offs. Coach Dennis Woegerer.
5: Well, obviously, I'm happy with the intensity on defense. It's the playoffs. It's a semifinals. It's game three, and it's not always pretty. But this is, I think, the intensity you need to bring that is expected. And if you have an officiating crew that calls it even and gives both teams a chance, then usually the better team wins, and that was us today.
3: Haris Bratanovic zat goed in de match en scoorde 16 punten.
6: Oh, heel blij, heel opgelucht. Ik denk dat we winnen met een heel leuk score. Om veel vertrouwen naar Aalst te gaan vrijdag. En dat is het belangrijkste, denk ik. Van vrijdag afmaken, hopelijk.
7: In dat eerste kwart, in die eerste minuten, scoor jij vlot 6 punten?
6: Ja, Courtois aanspeelt. Coach Olivier Foucault start met een kleinere line-up. Vorige wedstrijd hebben ze ons verrast daarmee. Deze wedstrijd waren we daarop voorbereid. Dus ja, heb ik mijn ding gedaan en werd ik aanspeeld onder de ring en gingen ze binnen.
7: Ja, 16 punten.
6: Oh, altijd leuk. Hè.
3: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldhof. We horen dat maar tweejaarlijks zal plaatsvinden.
0: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een tweejaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de Hanse site van Oostroever bij betrekken, de week Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven, en op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
7: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
0: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
7: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar tweejaarlijks doorgaat?
0: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn, omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oostroever bij betrekken. Want het is Oostende voor anker met scheep. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Tineke van Halemees.
9: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Frank Dierkens.
11: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Morgen start Oostende voor Anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema Zorgen voor de zee.
12: Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen.

0: rond die zee.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 2-1 voor Oostende na een overtuigende overwinning tegen Aalst met 78-60. Assistentcoach Thierry de Klerk.
2: Ik denk dat we vandaag serieus veel beter verdedigd hebben dan de vorige wedstrijd in Aalst. Meer als een team. Meer de focus op hun drive. En dat heeft vruchten afgeworpen.
3: De spelers scoren vlot. Op het einde krijgt zelfs iedereen spelminuten.
2: Ja, ik denk dat we de wedstrijd na drie kwart beslecht hebben. Of 25 minuten beslecht hebben. Ons tempo opgedreven hebben. En de wedstrijd in een goede plooi laten liggen. Zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
1: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
4: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end, but you know, I thought we played pretty well overall for three and fourths of the game.
3: You had a big share in the win.
4: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
3: You ready for this intensity of the playoffs?
4: Yeah, I mean, I've played in, you know, some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So, you know, once you're on the court, you got 10 guys and the refs, so, you know, it's the same thing.
3: Looking forward for the match on Friday.
4: Yeah, for sure. You know, excited to have opportunity to try to close this one out.
1: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al 3 van de 4 jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. 2 jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Zij vinden volop de weg naar het Cursaal terug. Daar zijn we uiteraard heel blij mee.
7: Inderdaad, het breidt uit weliswaar op een andere locatie, ter hoogte van het Arthur de Greefplein. De bedoeling is dat de site 1,5 keer zo groot is als vorig jaar. Het is eigenlijk een top toeristische attractie.
8: We hebben de beslissing genomen om inderdaad het Bikersloft, het vroegere motorhotel, die ondertussen een dit al jaar leeg staat, te gaan huren.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust een mix van middelhoge wolkenvelden en veel zonneschijn. De wind wordt matig vanaf het noordoosten met mogelijke rukwinden tot 50 km per uur. Aan zee temperaturen rond de 19 graden, in het hinterland rond de 22 graden.
5: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
10: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je eigenlijk wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
3: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen.
10: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen, is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8. Meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Franker.
3: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
10: Wel, we beginnen eerst met de cruise kaai. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkog. Daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij en dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
3: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
10: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een Dreamaster die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casse-Clot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casse-Clot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
0: Veel succes met Oostende voor anker Hubert Rubbens.
11: Nieuws en info aan de kust.
12: Dit is Radio Noordzee.
11: Noordzee Regio Nieuws.
0: 60 leerlingen van de Koninklijke Schaakring Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In de halve finale van de playoffs basketbal won Oostende met 78-60 van Aalst. Het staat 2-1. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alphonse de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesiër die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
14: Ik ben Kirby Hallemees.
15: Ik ben Gaël Bouzin.
16: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Dit is Radio Noordzee.
3: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
17: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
3: Thema dit jaar is zorgen voor zee.
17: Ja, zorgen voor de zee. Vind ik een heel mooie titel. Omdat hij op 2 aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen. Letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen. Rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français, die daar gaat aanmeren, heb ik u net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
3: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
17: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
3: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
17: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
3: U kijkt er naar uit?
17: Zeker, u komt toch ook?
12: Radio Noordzee.
11: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldhof.
14: Het laatste kunstwerk De Vier Elementen op de luifel vooraan is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurzaal Oostende, het Casino Kurzaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
0: BC Oostende versloeg Aalst met 78-60 in de halve finale van de play-offs. Coach Dennis Woegerer.
15: Well, obviously, I'm happy with the intensity on defense. It's the playoffs. It's the semifinals. It's game three, and it's not always pretty. But this is, I think, the intensity you need to bring that is expected. And if you have an officiating crew that calls it even and gives both teams a chance, then usually the better team wins, and that was us today.
0: Haris Bratanovic zat goed in de match en scoorde 16 punten.
18: Ja, heel blij, heel opgelucht. Ik denk dat we winnen met een heel leuk scoren. Om veel vertrouwen naar Aalst te gaan vrijdag. En dat is het belangrijkste, denk ik. Of vrijdag afmaken, hopelijk.
3: In dat eerste kwart, in die eerste minuten, scoor jij vlot 6 punten?
18: Ja, ik word goed aangespeeld. Coach Olivier Kaart start met een kleinere line-up. Vorige wedstrijd hebben ze ons verrast daarmee. Deze wedstrijd waren we daarop voorbereid. Dus ja, heb ik mijn ding gedaan en werd ik aangespeeld onder de ring en gingen ze binnen.
3: Ja, 16 punten.
18: Ja, altijd leuk. Hè.
0: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
11: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Wel, ik heb mij geïnspireerd op de maskers die James Ensor in zijn schilderijen ook verwerkt heeft.
6: Alle actualiteit, denk ik, is onhaalbaar, maar ik denk toch de meest frappante zaken die de Oostendenaars bezighoudt.
20: Dan maken we een beetje een mix, een spreiding over het Westerkwartier, maar ook een mix van straatprofielen, hè? Kleine straten, grotere straten.
21: Wel, het gaf mij een mooie kans. Ik was al jaren op zoek achter een praline die voor Oostende diende. Dat zat al jaren in mijn hoofd en iedereen zei, je moet iets met Ensor doen.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag. En daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Beckers praten met interessante mensen. Toneelkringt Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Dit is Radio Noordzee.
3: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
22: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Ja, die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, ik denk rond mijn 20ste heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
3: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
22: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
3: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
22: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dan heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
3: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
22: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
0: Bedankt voor het gesprek, Mak Elias.
2: Nieuws en info aan de kust.
4: Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
0: Morgen start Oostende voor Anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema Zorgen voor de zee.
17: Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
0: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 2-1 voor Oostende na een overtuigende overwinning tegen Aalst met 78-60. Assistentcoach Thierry de Klerk.
23: Ik denk dat we vandaag serieus veel beter verdedigd hebben dan de vorige wedstrijd in Aalst. Meer als een team. Meer de focus op hun drive. En dat heeft vruchten afgeworpen.
3: De spelers scoren vlot. Op het einde krijgt zelfs iedereen spelminuten.
23: Ja, ik denk dat we de wedstrijd na 3/4 beslecht hebben. Of 25 minuten beslecht hebben. Ons tempo opgedreven hebben. En de wedstrijd in een goede plooi laten liggen. Zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
0: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
24: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end, but I thought we played pretty well overall for 3/4 of the game.
3: You had a big share in the win.
24: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
3: You ready for this intensity of the playoffs?
24: Yeah, I mean I've played in some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So once you're on the court, you got 10 guys and the refs, so it's the same thing.
3: Looking forward for the match on Friday.
24: Yeah, for sure. Excited. Have opportunity to try to close this one out.
0: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al 3 van de 4 jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. 2 jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer, die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regionieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Mijn naam is Joris Polet.
4: Ik ben André Durie.
5: Ik ben Kurt Kluis.
8: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
12: Dit is Radio Noordzee.
11: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor Zorg, Lucas van den Driessen. Wat was dat project precies?
9: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
3: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
9: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
8: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
11: Nieuws en info aan de kust.
12: Dit is Radio Noordzee.
11: Noordzee Regio Nieuws.
8: 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In de halve finale van de playoffs basketbal won Oostende met 78-60 van Aalst. Het staat 2-1. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alphonse de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesiër die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
12: Radio Noordzee.
11: Noordzee.
12: Elk uur meer regionaal nieuws.
11: Noordzee, dagklapper.
25: Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Lille de la Demoiselle. En dan mag je er vanavond voor de President's Cake. Dat in het kader van Cinema Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koning in Astridlaan 12 en de toegang bedraagt €9. Dan nog dit, de Crystal Ship breidt het street art parcours in de Stad aan Zee verder uit. Meer info op thecrystalship.be of in het toerismekantoor van Oostende. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
12: Dit is Radio Noordzee.
11: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
26: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
3: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
26: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
3: Alle Bredense scholen doen mee?
26: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
3: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
26: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
11: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Er zijn een aantal dingen in petto mee met de mossel om die toch echt tot leven te wekken op de feesten zelf. Ja.
6: Enerzijds kan iedereen hier steeds terecht op het Oudenburgse stadhuis om zich te registreren. Daar gaan we ook bijkomend reclame voor maken. We hebben ook het open stadhuis bijvoorbeeld, waarop mensen s'avonds nu ook zich kunnen gaan registreren.
27: Wel, heel veel mensen kennen de site Europa Hotel, maar uiteraard ook uit respect voor mijn grootvader, Weilen Camille Versluis.
28: Wel, ik denk dat er al heel lange tijd nood aan is, omdat wij een gemeente zijn die ook toeristisch enorm aan het evolueren is. We hebben ons Staffersluiscentrum, we hebben heel wat activiteiten op het strand via onze strandbars en sportactiviteiten.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kursaal werd gerestaureerd.
0: schepen Nico Geldhof.
1: Het laatste kunstwerk, de vier elementen op de Luif vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, de van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wat kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
0: BC Oostende versloeg Aalst met 78-60 in de halve finale van de play-offs. Coach Dennis Woegerer.
4: Well, obviously, I'm happy with the intensity on defense. It's the playoffs. It's the semifinals. It's game three, and it's not always pretty. But this is, I think, the intensity you need to bring that is expected. And if you have an officiating crew that calls it even and gives both teams a chance, then usually the better team wins, and that was us today.
0: Haris Bratanovic zat goed in de match en scoorde 16 punten.
5: Wel, heel blij, heel opgelucht. Ik denk dat we winnen met een heel leuk score. Om veel vertrouwen naar Aalst te gaan vrijdag. En dat is het belangrijkste, denk ik. Van vrijdag afmaken, hopelijk.
3: In dat eerste kwart, in die eerste minuten, scoor jij vlot 6 punten?
5: Ja, Courtois aanspeelt. Coach Olivier Foucault start met een kleinere line-up. Vorige wedstrijd hebben ze ons verrast daarmee. Deze wedstrijd waren daarop voorbereid. Dus ja, heb ik mijn ding gedaan en werd ik aanspeeld onder de ring en gingen ze binnen.
3: Ja, 16 punten.
5: Oh, altijd leuk. Hè.
0: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
10: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
14: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook gaan interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk. Of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
3: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
14: Ja, dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dat verteld van Wim Robert en Yvonne Vinken, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
3: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
14: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesde jaar zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat we ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Simon Buijsen.
16: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
18: Ik ben Jean-Marie Barra.
29: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
10: Noordzee Regio Nieuws.
0: Morgen start Oostende voor Anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema Zorgen voor de Zee.
17: Die zee staat onder druk. klimaatopwarming, vervuiling, over bevolking, over bevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen dat eigenlijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
0: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 2-1 voor Oostende na een overtuigende overwinning tegen Aalst met 78-60. Assistentcoach Thierry de Klerk.
2: Ik denk dat we vandaag serieus veel beter verdedigd hebben dan de vorige wedstrijd in Aalst. Meer als een team. Meer de focus op hun drive. En dat heeft vruchten afgeworpen.
3: De spelers scoren vlot. Op het einde krijgt zelfs iedereen spelminuten.
2: Ja, ik denk dat we de wedstrijd na drie kwart beslecht hebben. Of 25 minuten beslecht hebben. Ons tempo opgedreven hebben. En de wedstrijd in een goede plooi laten leggen. Zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
0: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
7: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end, but you know, I thought we played pretty well overall for three and fourths of the game.
3: You had a big share in the win.
7: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
3: You ready for this intensity of the playoffs?
7: Yeah, I mean, I've played in, you know, some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So, you know, once you're on the court, you got 10 guys and the refs, so, you know, it's the same thing.
3: Looking forward for the match on Friday.
7: Yeah, for sure. You know, excited to have the opportunity to try to close this one out.
0: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al 3 van de 4 jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. 2 jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer, die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
9: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
19: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de Insource.
20: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vandaag aan de kust een mix van middelhoge wolkenvelden en veel zonneschijn. De wind wordt matig vanaf het noordoosten met mogelijk rukwinden tot 50 km per uur. Aan zee temperaturen rond de 19 graden, in het hinterland rond de 22 graden.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat maar 2 jaarlijks zal plaatsvinden.
22: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een 2-jaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de ganse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven, en op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
3: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
22: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
3: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar 2 jaarlijks doorgaat?
22: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn, omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosterhoever bij betrekken. Want het is Oostende voor anker met scheep. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
9: Regio Nieuws.
0: 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In de halve finale van de playoffs basketbal won Oostende met 78-60 van Aalst. Het staat 2-1. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alphonse de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesiër die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Marcel van Tilt.
11: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
12: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
23: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
24: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
25: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de Diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
3: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
25: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Franker.
3: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
25: Wel, we beginnen eerst met de Cruise Sky. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamper daar. Kamperkoch is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuw, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij en dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
3: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
25: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een 3-master die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
0: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubens.
24: Regionieuws.
0: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldhof.
1: Het laatste kunstwerk De Vier Elementen op de luifel vooraan is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurzaal Oostende, het Casino Kurzaal, zal opengaan. Dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
0: BC Oostende versloeg Aalst met 78-60 in de halve finale van de play-offs. Coach Dennis Woegerer.
4: Well, obviously I'm happy with the intensity on defense. It's the playoffs. It's the semifinals. It's game three, and it's not always pretty. But this is, I think, the intensity you need to bring that is expected. And if you have an officiating crew that calls it even and gives both teams a chance, then usually the better team wins, and that was us today.
0: Haris Bratanovic zat goed in de match en scoorde 16 punten.
5: Wel, heel blij, heel opgelucht. Ik denk dat we winnen met een heel leuk scoren. Om veel vertrouwen naar Aalst te gaan vrijdag. En dat is het belangrijkste, denk ik. Wat vrijdag afmaken, hopelijk.
3: In dat eerste kwart, in die eerste minuten, scoor jij vlot 6 punten?
5: Ja, ik word goed aangespeeld. Coach Olivier Foucault start met een kleinere line-up. Vorige wedstrijd hebben ze ons verrast daarmee. Deze wedstrijd waren daarop voorbereid. Dus ja, heb ik mijn ding gedaan en werd ik aangespeeld onder de ring en gingen ze binnen.
3: Ja, 16 punten.
5: Oh, altijd leuk. Hè?
0: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
13: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Ons nieuw maritiem onderzoekscentrum in Oostende. En zo zullen we eigenlijk de volledige as bevolken.
15: Inderdaad, wij zijn zeer tevreden dat de stad uiteindelijk voor dit park gekozen heeft. Ook omdat het in het hart van de sociale woonwijk ligt.
16: Maar we hebben eigenlijk onze maximale capaciteit bereikt. We kunnen niet meer schepen aanmeren om op een veilige manier de mensen ook aan boord te laten. Want al die schepen zijn ook toegankelijk voor het publiek.
26: Zij weten dat wij met de grote post eigenlijk over zalen beschikken die zeer goed technisch uitgerust zijn, maar ook een intieme setting bieden. Dus artiesten vinden dat zeer leuk om die toe te voegen aan hun tournee.
27: Oostende moet eigenlijk nog in het project stappen. De contacten zijn er en de intentie zou er zijn, maar er moet nog een charter ondertekend worden, want het charter dat betekent het engagement nemen.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring 't Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Dit is Radio Noordzee.
3: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
17: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tallships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
3: Thema dit jaar is zorgen voor zee.
17: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, over bevolking, over bevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français, die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
3: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
17: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
3: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
17: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
3: U kijkt er naar uit?
17: Zeker, u komt toch ook?
21: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
0: Morgen start Oostende voor Anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema Zorgen voor de zee.
17: Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
0: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 2-1 voor Oostende na een overtuigende overwinning tegen Aalst met 78-60. Assistentcoach Thierry de Klerk.
7: Ik denk dat we vandaag serieus veel beter verdedigd hebben dan de vorige wedstrijd in Aalst. Meer als een team. Meer de focus op hun drive. En dat heeft vruchten afgeworpen.
3: De spelers scoren vlot. Op het einde krijgt zelfs iedereen spelminuten.
7: Ja, ik denk dat we de wedstrijd na drie kwart beslecht hebben. Of 25 minuten beslecht hebben. Ons tempo opgedreven hebben. En de wedstrijd in een goede plooi laten leggen. Zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
0: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
9: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end, but you know, I thought we played pretty well overall for 3/4 of the game.
3: You had a big share in the win.
9: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
3: You ready for this intensity of the playoffs?
9: Yeah, I mean, I've played in, you know, some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So, you know, once you're on the court, you got 10 guys and the refs, so, you know, it's the same thing.
3: Looking forward for the match on Friday.
9: Yeah, for sure. You know, excited to have an opportunity to try to close this one out.
0: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al 3 van de 4 jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. 2 jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer, die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
18: Ik ben Kirby Hallemees.
19: Ik ben Gaël Bouzin.
20: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredeneu. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Dit is Radio Noordzee.
3: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
6: Wel, het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Ja, die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, ik denk rond mijn 20ste heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full cd opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
3: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
6: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
3: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
6: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
3: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
6: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
0: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
8: Nieuws en info aan de kust.
21: Radio
8: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In de halve finale van de playoffs basketbal won Oostende met 78-60 van Aalst. Het staat 2-1. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alphonse de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesiër die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Regionaal nieuws en info.
21: Dit is Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
11: Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Lille de la Demoiselle. En dan mag u er vanavond voor de President's Cake. Dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs de Koninklijke Astridlaan 12 en de toegang bedraagt €9. Dan nog dit, de Crystal Ship breidt het street art parcours in de stad aan zee verder uit. Meer info op thecrystalship.be of in het toerismekantoor van Oostende. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
21: Dit is Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg, Lucas van den Driessen. Wat was dat project precies?
12: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk een groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
3: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
12: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 60 sessies doorlopen hebben. En ja, we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
0: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het is zo dat de scholen ervoor zorgen dat iedere Oostendse jongere kan zwemmen. Maar zwemmen in een zwembad is natuurlijk helemaal anders dan zwemmen in zee.
4: We gaan daar eigenlijk lopen door een parcours van 7, 14 of 21 kilometer doorheen de straten van Oostende. We passeren ook langs de Grote Kerk, de Sint-Peters- en Pauluskerk. We gaan door het Onze Lieve Vrouw College. We maken eigenlijk gebruik van de ganse stad.
18: Dat ligt op een verkeerde plaats. Dat blokkeert een internationale vaarroute, de westelijke aanlooproute van de haven van Oostende. En dat is een schoolvoorbeeld van iets wat niet toegelaten is door het internationaal zeerecht.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldhof.
19: Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen, op de luifel vooraan is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurzaal Oostende, het Casino Kurzaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
0: BCO

0: Haris Bratanovic zat goed in de match en scoorde 16 punten.
1: Oh, heel blij, heel opgelucht. Ik denk dat we winnen met een heel leuk scoren. Om veel vertrouwen naar AS te gaan vrijdag. En dat is het belangrijkste, denk ik. Van vrijdag afmaken, hopelijk.
0: In dat eerste kwart, in die eerste minuten, scoor jij vlot 6 punten?
1: Ja, Courtois aanspeelt. Coach Olivier Foucault start met een kleinere line-up. Vorige wedstrijd hebben ze ons verrast daarmee. Deze wedstrijd waren daarop voorbereid. Dus ja, heb ik mijn ding gedaan en werd ik aanspeeld onder de ring en gingen ze binnen.
0: Ja, 16 punten.
1: Oh, altijd leuk. Hè.
0: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat project K?
4: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
0: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
4: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
0: Alle Bredense scholen doen mee?
4: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
0: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
4: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
6: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
8: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: Morgen start Oostende voor Anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema Zorgen voor de zee.
9: Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
0: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 2-1 voor Oostende na een overtuigende overwinning tegen Aalst met 78-60. Assistentcoach Thierry de Klerk.
10: Ik denk dat we vandaag serieus veel beter verdedigd hebben dan de vorige wedstrijd in Aalst. Meer als een team. Meer de focus op hun drive. En dat heeft vruchten afgeworpen.
0: De spelers scoren vlot. Op het einde krijgt zelfs iedereen spelminuten.
10: Ja, ik denk dat we de wedstrijd na drie kwart beslecht hebben. Of 25 minuten beslecht hebben. Ons tempo opgedreven hebben. En de wedstrijd in een goede plooi laten liggen. Zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
0: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
11: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end, but you know, I thought we played pretty well overall for 3/4 of the game.
0: You had a big share in the win.
11: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
0: You ready for this intensity of the playoffs?
11: Yeah, I mean, I've played in, you know, some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So, you know, once you're on the court, you got 10 guys and the refs, so, you know, it's the same thing.
0: Looking forward for the match on Friday.
11: Yeah, for sure. You know, excited to have opportunity to try to close this one out.
0: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al 3 van de 4 jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. 2 jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur.

0: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Heel wat mensen zijn ook vrijzinnig, hebben geen religieuze overtuiging. En ik kan begrijpen dat dat voor mensen heel belangrijk is, dat dat een neutraal ziekenhuis wordt en dat er ook de symbolen in dat ziekenhuis die naar religies verwijzen, effectief niet meer aanwezig zijn.
2: Moet er wel een vertegenwoordiging van Oostende zijn? En ook daar heb ik gezegd dat ik bereid ben om die verantwoordelijkheid op te nemen.
3: De titel van de revue is Het is niet al heel goed, die blinkt.
4: Het is een mooi verhaaltje eigenlijk. Het gaat eigenlijk over Sazatorre die op zoek gaan achter een schat.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Vandaag aan de kust een mix van middelhoge wolkenvelden en veel zonneschijn. De wind wordt matig vanaf het noordoosten met mogelijke rukwinden tot 50 km per uur. Aan zee temperaturen rond de 19 graden, in het hinterland rond de 22 graden.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
7: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijders. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
6: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
7: Ja, dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van, wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dat verteld van Wim Robert en Yvonne Vinken, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
6: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
7: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesdejaars zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
5: 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In de halve finale van de playoffs basketbal won Oostende met 78-60 van Aalst. Het staat 2-1. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alphonse de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesiër die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Natasja Waldman.
9: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
10: Ik ben Joke Doodlewoman.
11: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar 2 jaarlijks zal plaatsvinden.
12: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een 2 jaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf zichzelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor Anker koppelen met de visserijfeesten, dat we de ganse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven. En op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
6: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
12: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival. Festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar. Dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest. En mogelijk gaat er nog iets anders komen. Maar daar zijn we nog mee bezig.
6: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor Anker maar 2 jaarlijks doorgaat?
12: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn. Omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosterhoever bij betrekken. Want het is Oostende voor Anker met Scheem. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
0: Regionaal nieuws en info. Dit is Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldhof.
12: Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen, op de luifel vooraan is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, de van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurzaal Oostende, het Casino Kurzaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
5: BC Oostende versloeg Aalst met 78-60 in de halve finale van de play-offs. Coach Dennis Woegerer.
13: Well, obviously I'm happy with the intensity on defense. It's the playoffs. It's the semifinals. It's game 3 and it's not always pretty, but this is, I think, the intensity you need to bring that is expected. And if you have an officiating crew that calls it even and gives both teams a chance, then usually the better team wins, and that was us today.
5: Haris Bratanovic zat goed in de match en scoorde 16 punten.
14: Wel heel blij, heel opgelucht. Ik denk dat we winnen met een heel leuk scoren. Om veel vertrouwen naar Aalst te gaan vrijdag. En dat is het belangrijkste, denk ik. Van vrijdag afmaken, hopelijk.
6: In dat eerste kwart, in die eerste minuten, scoor jij vlot 6 punten?
14: Ja, Courtois aanspeelt. Coach Olivier Foucault start met een kleinere line-up. Vorige wedstrijd hebben ze ons verrast daarmee. Deze wedstrijd waren daarop voorbereid. Dus ja, heb ik mijn ding gedaan en werd ik aanspeeld onder de ring en gingen ze binnen.
6: Ja. 16 punten.
14: Oh, altijd leuk. Hè.
5: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Ja, normaal hebben we een Oostendse avond en dan proberen we dat vol te steken met Oostendse artiesten. Er is zoveel talent te vinden in Oostende op dit moment dat we eigenlijk met gemak zelfs 2 dagen hebben kunnen vullen.
2: Zeker, ik hou heel erg van Oostende en ik kende het eigenlijk niet zo goed. Mijn zoon zei vanmorgen tegen mij, mama, zullen we gewoon in Oostende wonen?
16: Merci aan de supporters dat je toch zo ergens een sfeer creëert van naar Oostende, dat zal niet gemakkelijk zijn. We hebben dat vroeger kunnen creëren en ik zou heel graag hebben dat we dat kunnen repeteren.
1: En meneer de burgemeester, wat is het volgende? Maar de mensen willen meer, dat is duidelijk. En de mensen vragen van ja, wie zou je volgend jaar naar hier kunnen brengen? Het is duidelijk, volgend jaar willen we opnieuw een grote naam brengen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag. En daarom vindt er op de Oosterhoever in Oostende een Anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. dameskoor Emetonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring 't Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
17: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je eigenlijk wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
6: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
17: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Franker.
6: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
17: Wel, we beginnen eerst met de Cruise Sky. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkog. Daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij en dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
6: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
17: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een driemaster die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
5: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubens.

0: Noordzee regionieuws.
1: Morgen start Oostende voor Anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema Zorgen voor de zee.
2: Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 2-1 voor Oostende na een overtuigende overwinning tegen Aalst met 78-60. Assistentcoach Thierry de Klerk.
3: Ik denk dat we vandaag serieus veel beter verdedigd hebben dan de vorige wedstrijd in Aalst. Meer als een team. Meer de focus op hun drive. En dat heeft vruchten afgeworpen.
4: De spelers scoren vlot. Op het einde krijgt zelfs iedereen spelminuten.
3: Ja, ik denk dat we de wedstrijd na drie kwart beslecht hebben. Of 25 minuten beslecht hebben. Ons tempo opgedreven hebben. En de wedstrijd in een goede plooi laten liggen. Zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
1: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
5: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end, but you know, I thought we played pretty well overall for three and fourths of the game.
4: You had a big share in the win.
5: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
4: You ready for this intensity of the playoffs?
5: Yeah, I mean, I've played in, you know, some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So, you know, once you're on the court, you got 10 guys and the refs, so, you know, it's the same thing.
4: Looking forward for the match on Friday.
5: Yeah, for sure. You know, excited to have opportunity to try to close this one out.
1: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al 3 van de 4 jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. 2 jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
7: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Servaas Buisgaard.
9: Ik ben Torsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Dit is Radio Noordzee.
4: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Obroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
2: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tallships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
4: Thema dit jaar is Zorgen voor Zee.
2: Ja, Zorgen voor de Zee vind ik een heel mooie titel. Omdat hij op 2 aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik u net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
4: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
2: Ja, wel. Er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan en dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer, like dat hier vroeger in de cafés was, zeemansliederen, en dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke chanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
4: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
2: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
4: U kijkt er naar uit?
2: Zeker, u komt toch ook?

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In de halve finale van de playoffs basketbal won Oostende met 78-60 van Aalst. Het staat 2-1. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alphonse de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesiër die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
2: Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Lille de la Demoiselle. En dan mag je vanavond voor The President's Cake. Dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs de Koninklijke Astridlaan 12 en de toegang bedraagt €9. Dan nog dit, de Crystal Ship breidt het street art parcours in de Stad aan Zee verder uit. Meer info op thecrystalship.be of in het toerismekantoor van Oostende. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
4: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
1: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
4: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
1: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
4: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen, en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
1: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
4: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen en dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
1: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Medios is een humanitaire organisatie, bestaat alleen en enkel uit vrijwilligers. Wij hopen dat de mensen ons terug vinden hier. Wij beantwoorden toch wel aan een nood. Wekelijks hebben we toch ongeveer 40 à 50 mensen die hier komen zaken kopen.
6: Die kapitein wordt van een bepaald schip hier in de standen. Dat is een keer iets anders. Hè. Moet je altijd de dronkaard zijn. Dus.
7: En dat de afkomst, de geaardheid of het geloof helemaal geen rol speelt. Dat we allemaal werken voor hetzelfde doel, Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldhof.
8: Het laatste kunstwerk De Vier Elementen op de luifel vooraan is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurzaal Oostende, het Casino Kurzaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
1: BC Oostende versloeg Aalst met 78-60 in de halve finale van de play-offs. Coach Dennis Woegerer.
9: Well, obviously, I'm happy with the intensity on defense. It's the playoffs. It's the semifinals. It's game three, and it's not always pretty. But this is, I think, the intensity you need to bring that is expected. And if you have an officiating crew that calls it even and gives both teams a chance, then usually the better team wins, and that was us today.
1: Haris Bratanovic zat goed in de match en scoorde 16 punten.
10: Ja, heel blij, heel opgelucht. Ik denk dat we winnen met een heel leuk score. Om veel vertrouwen naar Aalst te gaan vrijdag. En dat is het belangrijkste, denk ik. Wat vrijdag afmaken, hopelijk.
11: In dat eerste kwart, in die eerste minuten, scoor jij vlot 6 punten?
10: Ja, ik word goed aangespeeld. Coach Olivier Kaart start met een kleinere line-up. Vorige wedstrijd hebben ze ons verrast daarmee. Deze wedstrijd waren daarop voorbereid. Dus ja, heb ik mijn ding gedaan en werd ik aangespeeld onder de ring en gingen ze binnen.
11: Ja, 16 punten.
10: Oh, altijd leuk. Hè.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg, Lucas van den Driessen. Wat was dat project precies?
13: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
12: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
13: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
1: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
15: Ik ben Stefan Tange.
16: Ik ben Thierry de Klerk, assistentcoach van Basket Oostende.
17: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
18: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Morgen start Oostende voor Anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema Zorgen voor de zee.
19: Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
1: In de halve finale van de play-offs basketbal staat het 2-1 voor Oostende na een overtuigende overwinning tegen Aalst met 78-60. Assistentcoach Thierry de Klerk.
16: Ik denk dat we vandaag serieus veel beter verdedigd hebben dan de vorige wedstrijd in Aalst. Meer als een team. Meer de focus op hun drive. En dat heeft vruchten afgeworpen.
12: De spelers scoren vlot. Op het einde krijgt zelfs iedereen spelminuten.
16: Ja, ik denk dat we de wedstrijd na 3/4 beslecht hebben. Of 25 minuten beslecht hebben. Ons tempo opgedreven hebben. En de wedstrijd in een goede plooi laten liggen. Zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
1: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
15: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end, but you know, I thought we played pretty well overall for three and fourths of the game.
11: You had a big share in the win.
15: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
11: You ready for this intensity of the playoffs?
15: Yeah, I mean, I've played in, you know, some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So, you know, once you're on the court, you got 10 guys and the refs, so, you know, it's the same thing.
11: Looking forward for the match on Friday.
15: Yeah, for sure. You know, excited to have opportunity to try to close this one out.
1: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al drie van de vier jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. Twee jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Zorgen voor meer kwalitatieve woningen en meer betaalbare woningen in Oostende.
21: Ja, maar gelukkig hebben we een zeer actieve cel rond dierenwelzijn bij de politie in Oostende. Zeer actieve mensen die erachter staan, die er ook voor willen gaan. En zij hebben te kennen gegeven dat zij dat gaan opvolgen.
22: We gaan eerst samenkomen met de mensen die Arno echt gekend hebben. Uiteraard zijn er duizenden fans die ook hun inbreng kunnen doen. Maar we gaan luisteren naar wat Arno zelf wou.
23: Ja, in de toneelwereld, er zijn minder en minder spelers. En zowel Spiegel als KVG O-toneel heeft nood aan extra spelers. En vandaar dat we een samenwerking doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust een mix van middelhoge wolkenvelden en veel zonneschijn. De wind wordt matig vanaf het noordoosten met mogelijk rukwinden tot 50 km per uur. Aan zee temperaturen rond de 19 graden, in het hinterland rond de 22 graden.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat project K?
24: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
12: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
24: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
12: Alle Bredense scholen doen mee?
24: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
12: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
24: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven en worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In de halve finale van de playoffs basketbal won Oostende met 78-60 van Aalst. Het staat 2-1. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alphonse de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesiër die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
26: Ik ben Kirby Hallemees.
27: Ik ben Gaël Bouzin.
28: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas-instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
2: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben hen ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
19: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
2: Ja, dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van Wim Robert en Yvonne Vinke, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. En bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
19: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
2: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesdejaars zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat we ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
0: Dit is Radio Noordzee.
4: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldhof.
5: Het laatste kunstwerk De Vier Elementen op de luifel vooraan is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurzaal Oostende, het Casino Kurzaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
1: BC Oostende versloeg Aalst met 78-60 in de halve finale van de play-offs. Coach Dennis Woegerer.
6: Well, obviously, I'm happy with the intensity on defense. It's the playoffs. It's the semifinals. It's game three, and it's not always pretty. But this is, I think, the intensity you need to bring that is expected. And if you have an officiating crew that calls it even and gives both teams a chance, then usually the better team wins, and that was us today.
1: Haris Bratanovic zat goed in de match en scoorde 16 punten.
10: Wel, heel blij, heel opgelucht. Ik denk dat we winnen met een heel leuk score. Om veel vertrouwen naar Aalst te gaan vrijdag. En dat is het belangrijkste, denk ik. Van vrijdag afmaken, hopelijk.
19: In dat eerste kwart, in die eerste minuten, scoor jij vlot 6 punten?
10: Ja, Courtois aanspeelt. Coach Olivier Foucault start met een kleinere line-up. Vorige wedstrijd hebben ze ons verrast daarmee. Deze wedstrijd waren we daarop voorbereid. Dus ja, heb ik mijn ding gedaan en werd ik aanspeeld onder de ring en gingen ze binnen.
19: Ja. 16 punten.
10: Ja, altijd leuk. Hè.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Ik vind het kerkhof van de Nieuwpoortse Steenweg een prachtig kerkhof, maar in staat van verval. Er is daar een masterplan nodig, om die graven te herstellen.
8: Het is ongeveer 40 jaar geleden dat we zo'n zomer gehad hebben. Dat vertaalt zich in de bezettingsgraad in de hotels, meer dan 85%.
9: En dan is er natuurlijk het verval geweest van de heel vele renbanen in België en in Vlaanderen. Oostende was daar
11: daar bijna ook aan toe.
28: De Oostende is een unieke. En wij Oostende zijn niet chauvinistisch genoemd, maar het is een unieke plaats om dit te doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring 't Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar tweejaarlijks zal plaatsvinden.
5: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een tweejaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de ganse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven, en op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
12: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
5: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
12: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar tweejaarlijks doorgaat?
5: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn. Omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeeweiding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosterhoever bij betrekken. Want het is Oostende voor anker met Schepen. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Morgen start Oostende voor anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema Zorgen voor de zee.
19: Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 2-1 voor Oostende na een overtuigende overwinning tegen Aalst met 78-60. Assistentcoach Thierry de Klerk.
13: Ik denk dat we vandaag serieus veel beter verdedigd hebben dan de vorige wedstrijd in Aalst. Meer als een team. Meer de focus op hun drive. En dat heeft vruchten afgeworpen.
12: De spelers scoren vlot. Op het einde krijgt zelfs iedereen spelminuten.
13: Ja, ik denk dat we de wedstrijd na 3/4 beslecht hebben. Of 25 minuten beslecht hebben. Ons tempo opgedreven hebben. En de wedstrijd in een goede pooi laten liggen. Zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
1: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
11: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end, but you know, I thought we played pretty well overall for three and fourths of the game.
14: You had a big share in the win.
11: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
14: You ready for this intensity of the playoffs?
11: Yeah, I mean, I've played in, you know, some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So, you know, once you're on the court, you got 10 guys and the refs, so, you know, it's the same thing.
14: Looking forward for the match on Friday.
11: Yeah, for sure. You know, excited to have opportunity to try to close this one out.
1: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al drie van de vier jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. Twee jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer, die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Glenn Dangro.
16: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Antri Dumaré.
18: Hallo, ja, ik zie ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
20: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je eigenlijk wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
12: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen.
20: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Franker.
12: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
20: Wel, we beginnen eerst met de cruisekaai. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkog. Daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
12: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
20: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een driemaster die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
1: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubens.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In de halve finale van de playoffs basketbal won Oostende met 78-60 van Aalst. Het staat 2-1. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alphonse de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesiër die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film L'Île de la Demoiselle. En dan mag je vanavond voor The President's Cake. Dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs de Koninklijke Astridlaan 12 en de toegang bedraagt €9. Dan nog dit, de Crystal Ship breidt het street art parcours in de Stad aan Zee verder uit. Meer info op thecrystalship.be of in het toerismekantoor van Oostende. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
4: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn. Het
3: thema dit jaar is zorgen voor zee.
4: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik u net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
3: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
4: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
3: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
4: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
3: U kijkt er naar uit?
4: Zeker, u komt toch ook?
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Van nog een keer, pruteluten, mogen ze verwachten dat we nog een keer in het kurszaal in Oostende gaan spelen. En dat een volle avondshow gaat zien.
6: We hebben juist een gesprek gehad met Bart Tommelijn en nog drie andere schepenen.
7: Het gaat niet alleen over de ferries. Eigenlijk gaat het over een multifunctionele haven dat we willen. Het grote probleem in Oostende is dat er altijd gehokt geweest is op één paard.
8: Zeker in Oostende, want moest het zover zijn dat het klimaat eigenlijk de wereld zal treffen later, zal Oostende een van de eerste steden zijn die eigenlijk er zal van afzien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
9: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurszaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldhof.
10: Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen, op de luifel vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurzaal Oostende, het Casino Kurzaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
9: BC Oostende versloeg Aalst met 78-60 in de halve finale van de play-offs. Coach Dennis Woegerer.
11: Well, obviously, I'm happy with the intensity on defense. It's the playoffs. It's the semifinals. It's game three, and it's not always pretty. But this is, I think, the intensity you need to bring that is expected. And if you have an officiating crew that calls it even and gives both teams a chance, then usually the better team wins, and that was us today.
9: Haris Bratanovic zat goed in de match en scoorde 16 punten.
12: Oh, heel blij, heel opgelucht. Ik denk dat we winnen met een heel leuk scoren. Om veel vertrouwen naar Aalst te gaan vrijdag. En dat is het belangrijkste, denk ik. Van vrijdag afmaken, hopelijk.
3: In dat eerste kwart, in die eerste minuten, scoor jij vlot 6 punten?
12: Ja, Courtois aanspeelt. Coach Olivier Foucault start met een kleinere line-up. Vorige wedstrijd hebben ze ons verrast daarmee. Deze wedstrijd waren daarop voorbereid. Dus ja, heb ik mijn ding gedaan en werd ik aanspeeld onder de ring en gingen ze binnen.
3: Ja. 16 punten.
12: Ja, altijd leuk.
9: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van

0: was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Ja, die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full cd opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
1: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
0: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
1: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
0: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat, uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
1: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
0: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
2: Bedankt voor het gesprek, Mak Elias.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
5: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
6: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Morgen start Oostende voor Anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema Zorgen voor de zee.
8: Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen dat eigenlijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
2: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 2-1 voor Oostende na een overtuigende overwinning tegen Aalst met 78-60. Assistentcoach Thierry de Klerk.
9: Ik denk dat we vandaag serieus veel beter verdedigd hebben dan de vorige wedstrijd in Aalst. Meer als een team. Meer de focus op hun drive. En dat heeft vruchten afgeworpen.
1: De spelers scoren vlot. Op het einde krijgt zelfs iedereen spelminuten.
9: Ja, ik denk dat we de wedstrijd na 3/4 beslecht hebben. Of 25 minuten beslecht hebben. Ons tempo opgedreven hebben. En de wedstrijd in een goede pooi laten liggen. Zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
2: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
10: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end, but I thought we played pretty well overall for 3/4 of the game.
1: You had a big share in the win.
10: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
1: You ready for this intensity of the playoffs?
10: Yeah, I've played in some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So once you're on the court, you got 10 guys and the refs, so it's the same thing.
1: Looking forward for the match on Friday.
10: Yeah, for sure. Excited to have opportunity to try to close this one out.
2: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al 3 van de 4 jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. Twee jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer, die oordeelt over hun verdediging.

0: verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Momenteel zijn er nog 2 wassalons in Bredene Duinen. Op dorp is er geen en op Sas zal die nu ook verdwijnen.
3: Maar ook anderzijds zijn we ontzettend tevreden dat onze mensen niet naar Diksmuiden of naar Veurne moeten. Want dat is 1,5 uur met de tram en met de trein en met de bus. Terwijl we nu onmiddellijk om 10 minuutjes op de tram te zitten hier in Oostende kunnen zijn.
4: Inderdaad, dus we hebben heel wat volk voorzien. We hebben een 15 à 20-tal burgers die verschillende rollen opnemen. We hebben ook de verpleegkundigen, de intakers, het onthaal, stewards voorzien. Waardoor dat we eigenlijk de situatie kunnen simuleren zoals dat het normaal zou zijn.
5: En ook boven de turnzaal zelf zal volledig opengewerkt worden naar de, met zicht op de Spuikom. Omdat dit hier toch een heel unieke ligging is en een mooi zicht.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vandaag aan de kust een mix van middelhoge wolkenvelden en veel zonneschijn. De wind wordt matig vanaf het noordoosten met mogelijk rukwinden tot 50 km per uur. Aan zee temperaturen rond de 19 graden, in het hinterland rond de 22 graden.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg, Lucas van den Driessen, wat was dat project precies?
8: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
7: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
8: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
0: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
1: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee-regionieuws.
0: 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In de halve finale van de playoffs basketbal won Oostende met 78-60 van Aalst. Het staat 2-1. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alfons de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesiër die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Mijn naam is Joris Polet.
10: Ik ben André Durie.
11: Ik ben Kurt Kluis.
12: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
13: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
7: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
13: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
7: Alle Bredense scholen doen mee?
13: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
7: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
13: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldhof.
2: Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen, op de luifel vooraan is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurzaal Oostende, het Casino Kurzaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
1: BC Oostende versloeg Aalst met 78-60 in de halve finale van de play-offs. Coach Dennis Woegerer.
3: Well, obviously I'm happy with the intensity on defense. It's the playoffs, it's the semifinals, it's game three, and it's not always pretty, but this is, I think, the intensity you need to bring that is expected. And if you have an officiating crew that calls it even and gives both teams a chance, then usually the better team wins, and that was us today.
1: Haris Bratanovic zat goed in de match en scoorde 16 punten.
4: Ja, heel blij, heel opgelucht. Ik denk dat we winnen met een heel leuk scoren. Om veel vertrouwen naar Aalst te gaan vrijdag. En dat is het belangrijkste, denk ik. Of vrijdag afmaken, hopelijk.
5: In dat eerste kwart, in die eerste minuten, scoor jij vlot 6 punten?
4: Ja, ik word goed aangespeeld. Coach Olivier Kaart start met een kleinere line-up. Vorige wedstrijd hebben ze ons verrast daarmee. Deze wedstrijd waren daarop voorbereid. Dus ja, heb ik mijn ding gedaan en werd ik aangespeeld onder de ring en ging ze binnen.
5: Ja, 16 punten.
4: Oh, altijd leuk. Hè.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wel, we zijn eigenlijk begonnen van het originele hotel, Hotel Imperial. En we hebben eigenlijk de renovatie zo aangepakt dat we dat met respect voor de geschiedenis van het gebouw hebben gedaan.
7: De mensen mogen zich verwachten aan heel veel sprookjesfiguren gemaakt uit het zand.
8: Het is eigenlijk een pand waar shoppers, bezoekers, Oostendenaars en ondernemers terecht kunnen voor alles wat met shoppen te maken heeft.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag. En daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor M.E. Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
11: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
10: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
11: Dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten. En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dat verteld van Wim Robert en Yvonne Vinken, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
10: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
11: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesdejaars zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Morgen start Oostende voor Anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema Zorgen voor de zee.
2: Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 2-1 voor Oostende na een overtuigende overwinning tegen Aalst met 78-60. Assistentcoach Thierry de Klerk.
3: Ik denk dat we vandaag serieus veel beter verdedigd hebben dan de vorige wedstrijd in Aalst. Meer als een team. Meer de focus op hun drive. En dat heeft vruchten afgeworpen.
4: De spelers scoren vlot. Op het einde krijgt zelfs iedereen spelminuten.
3: Ja, ik denk dat we de wedstrijd na drie kwart beslecht hebben. Of 25 minuten beslecht hebben. Ons tempo opgedreven hebben. En de wedstrijd in een goede plooi laten liggen. Zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
1: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
5: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end, but you know, I thought we played pretty well overall for 3/4 of the game.
4: You had a big share in the win.
5: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
4: You ready for this intensity of the playoffs?
5: Yeah, I mean, I've played in, you know, some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So, you know, once you're on the court, you got 10 guys and the refs, so, you know, it's the same thing.
4: Looking forward for the match on Friday.
5: Yeah, for sure. You know, excited to have opportunity to try to close this one out.
1: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al 3 van de 4 jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. 2 jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Willy Sommers.
7: Ik ben Romina van Horen.
8: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
9: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat maar 2 jaarlijks zal plaatsvinden.
11: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een 2-jaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor Anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de ganse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven, en op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
4: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
11: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
4: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor Anker maar 2 jaarlijks doorgaat?
11: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn. Omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeeweiding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosterhoever bij betrekken. Want het is Oostende voor Anker met schepen. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In de halve finale van de playoffs basketbal won Oostende met 78-60 van Aalst. Het staat 2-1. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alphonse de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesiër die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Noordzee, dagklapper.
5: Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Lille de la Demoiselle. En dan mag je vanavond voor de President's Cake. Dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs de Koninklijke Astridlaan 12 en de toegang bedraagt €9. Dan nog dit, de Crystal Ship breidt het street art parcours in de Stad aan Zee verder uit. Meer info op thecrystalship.be of in het toerismekantoor van Oostende. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
4: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
6: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
1: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
6: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Veranker.
1: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
6: Wel, we beginnen eerst met de Cruise Kai. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkog. Daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij en dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
1: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
6: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een 3-master die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
1: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubens.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Wij gaan hier een winkel uitbouwen, zoals dat we alle kringwinkels tegenwoordig doen. Dus waar dat zeker ook het brengen van de goederen heel sterk in de picture staat eigenlijk.
8: Het idee is om kindjes een lied aan te leren waarbij dat ze Oostendse termen leren in het Oostends via een lied. En dat, die termen gebruiken ze dan, die woordjes gebruiken ze hier dan heel de week ook tijdens hun verblijf.
9: Hier in de regio, in Oostende, in het kasteeltje in Zandvoorde, maar ook op de Summer Kick-off gestaan in de Lange Straat, de Paulusfeesten en op Oostende on stage in het Kursaal.
10: Het is de bedoeling dat aan het buffet leerden we ze bijvoorbeeld een boterham, dat dat een stutje is, of een fles, een bottel. En zo waren we interactief bezig met de kinderen over het dialect.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kursaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldhof.
11: Het laatste kunstwerk De Vier Elementen op de luifel vooraan is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, de van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kursaal Oostende, het Casino Kursaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
1: BC Oostende versloeg Aalst met 78-60 in de halve finale van de play-offs. Coach Dennis Woegerer.
12: Well, obviously, I'm happy with the intensity on defense. It's the playoffs. It's the semifinals. It's game three, and it's not always pretty. But this is, I think, the intensity you need to bring that is expected. And if you have an officiating crew that calls it even and gives both teams a chance, then usually the better team wins, and that was us today.
1: Haris Bratanovic zat goed in de match en scoorde 16 punten.
13: Oh, heel blij, heel opgelucht. Ik denk dat we winnen met een heel leuk scoren. Om veel vertrouwen naar Aalst te gaan vrijdag. En dat is het belangrijkste, denk ik. Wat vrijdag afmaken, hopelijk.
14: In dat eerste kwart, in die eerste minuten, scoor jij vlot 6 punten?
13: Ja, ik word goed aangespeeld. Coach Olivier Foucault start met een kleinere line-up. Vorige wedstrijd hebben ze ons verrast daarmee. Deze wedstrijd waren we daarop voorbereid. Dus ja, heb ik mijn ding gedaan en werd ik aangespeeld onder de ring en gingen ze binnen.
14: Ja, 16 punten.
13: Ja, altijd leuk. Hè.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
15: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
16: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tallships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
15: Thema dit jaar is zorgen voor zee.
16: Ja, zorgen voor de zee. Vind ik een heel mooie titel. Omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen. Letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen. Rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français, die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tallships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
15: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
16: Ja, wel. Er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreedje gedaan en dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer, like dat hier vroeger in de cafés was, zeemansliederen, en dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
15: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
16: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
15: U kijkt er naar uit?
16: Zeker, u komt toch ook?
17: Luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
19: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
21: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Noordzee Regio Nieuws.
1: Morgen start Oostende voor Anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema Zorgen voor de zee.
16: Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen dat eigenlijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 2-1 voor Oostende na een overtuigende overwinning tegen Aalst met 78-60. Assistentcoach Thierry de Klerk.
23: Ik denk dat we vandaag serieus veel beter verdedigd hebben dan de vorige wedstrijd in Aalst. Meer als een team. Meer de focus op hun drive. En dat heeft vruchten afgeworpen.
15: De spelers scoren vlot. Op het einde krijgt zelfs iedereen spelminuten.
23: Ja, ik denk dat we de wedstrijd na drie kwart beslecht hebben. Of 25 minuten beslecht hebben. Ons tempo opgedreven hebben. En de wedstrijd in een goede pooi laten liggen. Zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
1: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
24: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end, but you know, I thought we played pretty well overall for 3/4 of the game.
15: You had a big share in the win.
24: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
15: You ready for this intensity of the playoffs?
24: Yeah, I mean, I've played in, you know, some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So, you know, once you're on the court, you got 10 guys and the refs, so, you know, it's the same thing.
15: Looking forward for the match on Friday.
24: Yeah, for sure. You know, excited to have the opportunity to try to close this one out.
1: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al 3 van de 4 jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. 2 jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer, die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
22: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Chambre d'eau is een geweldig winters huiskamerfestival die wij met verschillende partners uit Oostende organiseren.
26: Kortom, het zorgt ervoor dat Stad Oostende leeft en de verbondenheid heeft met het FFO.
27: Ook op de Rode Loper mag er gedanst worden elke avond tussen 6:30 en 7:00. Gaat er elke dag een andere DJ staan en iedereen die wil mag komen dansen.
28: Waarbij dat we eigenlijk zien dat er verschillende diensten in onze stad nog een betere toegankelijke dienstverlening verdienen. En dan hebben we het over onze sociale dienst, we hebben over ons jeugd- en gezinsloket, we hebben het over het huis van het kind en ook eigenlijk onze dienstevenementen en lokale economie.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust een mix van middelhoge wolkenvelden en veel zonneschijn. De wind wordt matig vanaf het noordoosten met mogelijk rukwinden tot 50 km per uur. Aan zee temperaturen rond de 19 graden, in het hinterland rond de 22 graden.
0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
15: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
3: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
15: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
3: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
15: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
3: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij.
15: Ja. Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
3: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
2: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.

0: Noordzee Regionieuws.
1: 60 leerlingen van de Koninklijke Schaakring Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In de halve finale van de playoffs basketbal won Oostende met 78-60 van Aalst. Het staat 2-1. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alphonse de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesiër die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
3: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
4: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
5: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg. Lucas van den Driessen, wat was dat project precies?
8: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
7: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
8: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
1: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldhof.
9: Het laatste kunstwerk De Vier Elementen op de luifel vooraan is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurzaal Oostende, het Casino Kurzaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
1: BC Oostende versloeg Aalst met 78-60 in de halve finale van de playoffs. Coach Dennis Woegerer.
10: Well, obviously I'm happy with the intensity on defense. It's the playoffs, it's the semifinals, it's game 3 and it's not always pretty, but this is, I think, the intensity you need to bring that is expected. And if you have an officiating crew that calls it even and gives both teams a chance, then usually the better team wins, and that was us today.
1: Haris Bratanovic zat goed in de match en scoorde 16 punten.
11: Ja, heel blij, heel opgelucht. Ik denk dat we winnen met een heel leuk scoren. Om veel vertrouwen naar Aalst te gaan vrijdag. En dat is het belangrijkste, denk ik. Wat vrijdag afmaken, hopelijk.
7: In dat eerste kwart, in die eerste minuten, scoor jij vlot 6 punten?
11: Ja, ik word goed aangespeeld. Coach Olivier Kaart start met een kleinere line-up. Vorige wedstrijd hebben ze ons verrast daarmee. Deze wedstrijd waren daarop voorbereid. Dus ja, heb ik mijn ding gedaan en werd ik aangespeeld onder de ring en gingen ze binnen.
7: Ja, 16 punten.
11: Oh, altijd leuk. Hè.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Zodanig dat de luchthaven Oostende ook terug op de kaart staat in Europa.
12: Op vandaag stellen we vast hier in de regio, in het arrondissement Oostende, 5,4 werklozen per vacature.
13: Ja, inderdaad. Wel een heel concreet dossier natuurlijk. De Torhoutse Steenweg is vaak oververzadigd. We staan er allemaal vast als we naar de winkels gaan. Dus wij stellen voor vanaf de A10 een afslag die uitkomt ter hoogte van de Kromme Elleboog. Dat zou zorgen voor een betere ontsluiting van dat deel van Oostende richting A10. Dan ook misschien verderop naar Bredene.
14: Wij zijn een school, Sint-Josefs Instituut, hier in Oostende. En we hebben heel wat leerlingen met een andere afkomst. En wij vinden het belangrijk om te werken rond verdraagzaamheid en rond tolerantie.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring 't Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
15: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
7: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
15: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
7: Alle Bredense scholen doen mee?
15: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
7: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
15: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: Morgen start Oostende voor Anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema Zorgen voor de zee.
16: Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen dat eigenlijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 2-1 voor Oostende na een overtuigende overwinning tegen Aalst met 78-60. Assistentcoach Thierry de Klerk.
17: Ik denk dat we vandaag serieus veel beter verdedigd hebben dan de vorige wedstrijd in Aalst. Meer als een team. Meer de focus op hun drive. En dat heeft vruchten afgeworpen.
7: De spelers scoren vlot. Op het einde krijgt zelfs iedereen spelminuten.
17: Ja, ik denk dat we de wedstrijd na drie kwart beslecht hebben. Of 25 minuten beslecht hebben. Ons tempo opgedreven hebben. En de wedstrijd in een goede plooi laten liggen. Zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
1: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
18: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end, but you know, I thought we played pretty well overall for 3/4 of the game.
7: You had a big share in the win.
18: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
7: You ready for this intensity of the playoffs?
18: Yeah, I mean, I've played in, you know, some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So, you know, once you're on the court, you got 10 guys and the refs, so, you know, it's the same thing.
7: Looking forward for the match on Friday.
18: Yeah, for sure. You know, excited to have opportunity to try to close this one out.
1: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al 3 van de 4 jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. 2 jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer, die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
20: Ik ben Timmy van Assen.
21: Hallo, I'm Dario Durja.
22: Ik ben Frank Jonbloed.
23: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
24: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk. Of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
7: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
24: Ja, dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertelden hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dat verteld van Wim Robert en Yvonne Vinken, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
7: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
24: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesde jaar zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben we verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hey. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat we ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In de halve finale van de playoffs basketbal won Oostende met 78-60 van Aalst. Het staat 2-1. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alphonse de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesier die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film L'Île de la Demoiselle. En dan mag je vanavond voor The President's Cake. Dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koning in Astridlaan 12 en de toegang bedraagt €9. Dan nog dit, de Crystal Ship breidt het street art parcours in de Stad aan Zee verder uit. Meer info op thecrystalship.be of in het toerismekantoor van Oostende. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar 2 jaarlijks zal plaatsvinden.
4: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een 2-jaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de Hanse site van Oostroever bij betrekken, de week Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven, en op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
3: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
4: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
3: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar 2 jaarlijks doorgaat?
4: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn. Omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oostroever bij betrekken. Want het is Oostende voor anker met scheep. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wij zoeken eigenlijk mensen die zich op een duurzame manier willen engageren om te helpen beheerswerken doen in de Zwanhoek en in de Keijaard.
4: We hebben 5 nieuwe restaurants die ook deelnemen. Dat is ook wel fijn om 5 nieuwe restaurants vanuit onze stad te leren kennen.
6: Die zijn Roxham gevonden langs de Brugse Steenweg op kruispunt van de Zeeweg met de Brugse Steenweg.
7: Maar er is ook een gratis parcours dat zich uitspreidt over de hele stad. Verschillende locaties op de Zeedijk, het Leopoldpark, waar dan mensen kunnen genieten van hele grote installaties met internationale fotografie.
8: Ik denk dat wij ons daar zeer gelukkig mogen prijzen over het aantal docenten die wij hebben. Er is eigenlijk geen enkele vacature die hier niet ingevuld is.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
9: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldof.
4: Het laatste kunstwerk De Vier Elementen op de luifel vooraan is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurzaal Oostende, het Casino Kurzaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
9: BC Oostende versloeg Aalst met 78-60 in de halve finale van de play-offs. Coach Dennis Woegerer.
10: Well, obviously I'm happy with the intensity on defense. It's the playoffs, it's the semifinals, it's game 3 and it's not always pretty, but this is, I think, the intensity you need to bring that is expected. And if you have an officiating crew that calls it even and gives both teams a chance, then usually the better team wins, and that was us today.
9: Haris Bratanovic zat goed in de match en scoorde 16 punten.
11: Oh, heel blij, heel opgelucht. Ik denk dat we winnen met een heel leuk score. Om veel vertrouwen naar Aalst te gaan vrijdag. En dat is het belangrijkste, denk ik. Wat vrijdag afmaken, hopelijk.
3: In dat eerste kwart, in die eerste minuten, scoor jij vlot 6 punten?
11: Ja, ik word goed aangespeeld. Coach Olivier Kaart start met een kleinere line-up. Vorige wedstrijd hebben ze ons verrast daarmee. Deze wedstrijd waren daarop voorbereid. Dus ja, heb ik mijn ding gedaan en werd ik aangespeeld onder de ring en gingen ze binnen.
3: Ja, 16 punten.
11: Oh, altijd leuk. Hè.
9: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
12: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de Diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
3: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
12: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaai hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende voor Anker.
3: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
12: Wel, we beginnen eerst met de Cruise Kai. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamper daar. Kamperkoch is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuw, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij en dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
3: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
12: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een 3-master die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik

0: Zuidzee regionieuws.
1: Morgen start Oostende voor Anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema Zorgen voor de zee.
2: Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 2-1 voor Oostende na een overtuigende overwinning tegen Aalst met 78-60. Assistentcoach Thierry de Klerk.
3: Ik denk dat we vandaag serieus veel beter verdedigd hebben dan de vorige wedstrijd in Aalst. Meer als een team. Meer de focus op hun drive. En dat heeft vruchten afgeworpen.
4: De spelers scoren vlot. Op het einde krijgt zelfs iedereen spelminuten.
3: Ja, ik denk dat we de wedstrijd na drie kwart beslecht hebben. Of 25 minuten beslecht hebben. Ons tempo opgedreven hebben. En de wedstrijd in een goede plooi laten liggen. Zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
1: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
5: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end, but you know, I thought we played pretty well overall for 3/4 of the game.
4: You had a big share in the win.
5: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
4: You ready for this intensity of the playoffs?
5: Yeah, I mean, I've played in, you know, some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So, you know, once you're on the court, you got 10 guys and the refs, so, you know, it's the same thing.
4: Looking forward for the match on Friday.
5: Yeah, for sure. You know, excited to have the opportunity to try to close this one out.
1: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al 3 van de 4 jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. 2 jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer, die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Hondenpoep moet altijd opgeruimd worden. En we gaan daar een speciale actie voor ontwikkelen. Met de politie, met de gemeenschapswachten en ook met onbemande camera's.
7: Tot op het moment dat er een bijeenkomst was en iedereen een keer moest iets spelen. Ja, zo is dat gekomen. Ah, doe jij dat goed?
8: Ja, we hebben wat extra groepen, omdat we ook als gemeentebestuur gezien hebben door de loop der jaren, dus dat is tot gegroeid. En ook het aantal toeschouwers hebben we als gemeente ook een extra budget gegeven.
9: De vorige duinpieper was eigenlijk een hele mooie bouw naar buiten uit, maar de binnenkant was eigenlijk totaal verloederd. Dus we hebben echt geen andere keuze gehad. Er was echt nood aan een nieuw bouw.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust een mix van middelhoge wolkenvelden en veel zonneschijn. De wind wordt matig vanaf het noordoosten met mogelijk rukwinden tot 50 km per uur. Aan zee temperaturen rond de 19 graden, in het hinterland rond de 22 graden.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Dit is Radio Noordzee.
11: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Obroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
2: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tallships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn. Het
11: thema dit jaar is Zorgen voor Zee.
2: Ja, Zorgen voor de Zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op 2 aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die

0: problematieken en verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik u net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
1: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
0: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
1: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucie Loes, klopt dat?
0: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
1: U kijkt er naar uit?
0: Zeker, u komt toch ook?
2: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regionieuws.
3: 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In de halve finale van de playoffs basketbal won Oostende met 78-60 van Aalst. Het staat 2-1. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alphonse de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesiër die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
5: Ik ben Timmy van Assen.
6: Hallo, I'm Dario Dirja.
7: Ik ben Frank Jongbloed.
8: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
1: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
10: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
1: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
10: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
1: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
10: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen ja, en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
1: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
10: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs. En de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er ja, verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
3: Bedankt voor het gesprek, Mak Elias.
9: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldhof.
5: Het laatste kunstwerk De Vier Elementen op de luifel vooraan is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wat kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurzaal Oostende, het Casino Kurzaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
3: BC Oostende versloeg Aalst met 78-60 in de halve finale van de play-offs. Coach Dennis Woegerer.
7: Well, obviously, I'm happy with the intensity on defense. It's the playoffs. It's the semifinals. It's game three, and it's not always pretty. But this is, I think, the intensity you need to bring that is expected. And if you have an officiating crew that calls it even and gives both teams a chance, then usually the better team wins, and that was us today.
3: Haris Bratanovic zat goed in de match en scoorde 16 punten.
11: Wel, heel blij, heel opgelucht. Ik denk dat we winnen met een heel leuk score. Om veel vertrouwen naar AS te gaan vrijdag. En dat is het belangrijkste, denk ik. Van vrijdag afmaken, hopelijk.
1: In dat eerste kwart, in die eerste minuten, scoor jij vlot 6 punten?
11: Ja, Courtois aanspeelt. Coach Olivier Foucault start met een kleinere line-up. Vorige wedstrijd hebben ze ons verrast daarmee. Deze wedstrijd waren we daarop voorbereid. Dus ja, heb ik mijn ding gedaan en werd ik aanspeeld onder de ring en gingen ze binnen.
1: Ja, 16 punten.
11: Ja, altijd leuk. Hè.
3: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Chambre d'eau is een geweldig winters huiskamerfestival die wij met verschillende partners uit Oostende organiseren.
5: Kortom, het zorgt ervoor dat stad Oostende leeft en de verbondenheid heeft met het FFO.
13: Ook op de Rode Loper mag er gedanst worden elke avond tussen 6:30 en 7:00. Gaat er elke dag een andere DJ staan en iedereen die wil mag komen dansen.
14: Waarbij dat we eigenlijk zien dat er verschillende diensten in onze stad nog een betere toegankelijke dienstverlening verdienen. En dan hebben we het over onze sociale dienst, we hebben over ons jeugd- en gezinsloket, we hebben het over het huis van het kind en ook eigenlijk onze dienstevenementen en lokale economie.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring 't Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostende's Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor Zorg, Lucas van den Driessen. Wat was dat project precies?
15: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
1: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
15: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
3: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Morgen start Oostende voor Anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema Zorgen voor de zee.
0: Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
3: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 2-1 voor Oostende na een overtuigende overwinning tegen Aalst met 78-60. Assistentcoach Thierry de Klerk.
16: Ik denk dat we vandaag serieus veel beter verdedigd hebben dan de vorige wedstrijd in Aalst. Meer als een team. Meer de focus op hun drive. En dat heeft vruchten afgeworpen.
1: De spelers scoren vlot. Op het einde krijgt zelfs iedereen spelminuten.
16: Ja, ik denk dat we de wedstrijd na 3/4 beslecht hebben. Of 25 minuten beslecht hebben. Ons tempo opgedreven hebben. En de wedstrijd in een goede plooi laten liggen. Zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
3: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
17: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end, but you know, I thought we played pretty well overall for 3/4 of the game.
1: You had a big share in the win.
17: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
1: You ready for this intensity of the playoffs?
17: Yeah, I mean, I've played in, you know, some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So, you know, once you're on the court, you got 10 guys and the refs, so, you know, it's the same thing.
1: Looking forward for the match on Friday.
17: Yeah, for sure. You know, excited to have opportunity to try to close this one out.
3: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al 3 van de 4 jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. 2 jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Hallo, ik ben Willy Sommers.
14: Ik ben Romina van Horen.
19: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
20: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
21: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
1: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
21: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
1: Alle Bredense scholen doen mee?
21: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
1: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
21: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
4: Nieuws en info. Meer zijn info aan de kust. Radio Noordzee.
6: Noordzee Regionieuws.
22: 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In de halve finale van de playoffs basketbal won Oostende met 78-60 van Aalst. Het staat 2-1. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alphonse de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesiër die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Nieuws en info aan de kust.
4: Nieuws en info.
23: Radio Noordzee.
4: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
6: Noordzee, dagklapper.
24: Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Lille de la Demoiselle. En dan mag je vanavond voor de President's Cake. Dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koning in Astridlaan 12 en de toegang bedraagt €9. Dan nog dit, de Crystal Ship breidt het street art parcours in de Stad aan Zee verder uit. Meer info op thecrystalship.be of in het toerismekantoor van Oostende. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
6: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
25: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
26: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijders. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
25: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
26: Ja, dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dat verteld van Wim Robert en Yvonne Vinke, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
25: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
26: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesdejaars zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is. Doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
27: Momenteel zijn er nog 2 wassalons in Bredene Duinen. Op dorp is er geen en op Tas zal die nu ook verdwijnen.
28: Maar ook anderzijds zijn we ontzettend tevreden dat onze mensen niet naar Diksmuiden of naar Veurne moeten. Want dat is 1,5 uur met de tram en met de trein en met de bus. Terwijl we nu onmiddellijk om 10 minuutjes op de tram te zitten hier in Oostende kunnen zijn.
29: Inderdaad, dus we hebben heel wat volk voorzien. We hebben een 15 à 20-tal burgers die verschillende rollen opnemen. We hebben ook de verpleegkundigen, de intakers, het onthaal, stewards voorzien, waardoor dat we eigenlijk de situatie kunnen stimuleren zoals dat het normaal zou zijn.
0: En ook boven de turnzaal zelf zal volledig opengewerkt worden naar de, met zicht op de Spuikom, omdat dit hier toch een heel unieke ligging is en een mooi zicht.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
22: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldhof.
5: Het laatste kunstwerk De Vier Elementen op de luifel vooraan is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurzaal Oostende, het Casino Kurzaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
22: BC Oostende versloeg Aalst met 78-60 in de halve finale van de play-offs. Coach Dennis Woegerer.
7: Well, obviously, I'm happy with the intensity on defense. It's the playoffs. It's the semifinals. It's game three, and it's not always pretty. But this is, I think, the intensity you need to bring that is expected. And if you have an officiating crew that calls it even and gives both teams a chance, then usually the better team wins, and that was us today.
22: Haris Bratanovic zat goed in de match en scoorde 16 punten.
8: Wel, heel blij, heel opgelucht. Ik denk dat we winnen met een heel leuk score. Om veel vertrouwen naar AS te gaan vrijdag. En dat is het belangrijkste, denk ik. Van vrijdag afmaken, hopelijk.
25: In dat eerste kwart, in die eerste minuten, scoor jij vlot 6 punten?
8: Ja, Courtois speelt. Coach Olivier Foucault start met een kleinere line-up. Vorige wedstrijd hebben ze ons verrast daarmee. Deze wedstrijd waren we daarop voorbereid. Dus ja, heb ik mijn ding gedaan en werd ik aanspeeld onder de ring en gingen ze binnen.
25: Ja, 16 punten.
8: Ja, altijd leuk. Hè.
22: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
25: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldhof. We horen dat maar tweejaarlijks zal plaatsvinden.
5: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een tweejaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de ganse site van Oostroever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven, en op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
25: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
5: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
25: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar tweejaarlijks doorgaat?
5: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn, omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oostroever bij betrekken. Want het is Oostende voor anker met scheep. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
11: Ik ben Patrick de Vit.
12: Ik ben Filip Monsenweijer.
13: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
22: Morgen start Oostende voor anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema Zorgen voor de zee.
15: Die zee staat onder druk.
1: klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
22: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 2-1 voor Oostende na een overtuigende overwinning tegen Aalst met 78-60. Assistentcoach Thierry de Klerk.
3: Ik denk dat we vandaag serieus veel beter verdedigd hebben dan de vorige wedstrijd in Aalst. Meer als een team. Meer de focus op hun drive. En dat heeft vruchten afgeworpen.
25: De spelers scoren vlot. Op het einde krijgt zelfs iedereen spelminuten.
3: Ja, ik denk dat we de wedstrijd na drie kwart beslecht hebben. Of 25 minuten beslecht hebben. Ons tempo opgedreven hebben. En de wedstrijd in een goede plooi laten liggen. Zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
22: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
14: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end, but you know, I thought we played pretty well overall for 3/4 of the game.
25: You had a big share in the win.
14: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
25: You ready for this intensity of the playoffs?
14: Yeah, I mean, I've played in, you know, some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So, you know, once you're on the court, you got 10 guys and the refs, so, you know, it's the same thing.
25: Looking forward for the match on Friday.
14: Yeah, for sure. You know, excited to have opportunity to try to close this one out.
22: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al 3 van de 4 jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. 2 jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
15: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Wel, ik heb mij geïnspireerd op de maskers die James Ensor in zijn schilderijen ook verwerkt heeft.
17: Alle actualiteit, denk ik, is onhaalbaar, maar ik denk toch de meest frappante zaken die de Oostendenaars bezighoudt.
18: Dan maken we een beetje een mix, een spreiding over het Westerkwartier, maar ook een mix van straatprofielen, hè? Kleine straten, grotere straten.
19: Wel, het gaf mij een mooie kans. Ik was al jaren op zoek achter een praline die voor Oostende diende. Dat zat al jaren in mijn hoofd en iedereen zei, je moet iets met Ensor doen.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
22: Vandaag aan de kust een mix van middelhoge wolkenvelden en veel zonneschijn. De wind wordt matig vanaf het noordoosten met mogelijke rukwinden tot 50 km per uur. Aan zee temperaturen rond de 19 graden, in het hinterland rond de 22 graden.
15: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
25: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
20: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je eigenlijk wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
25: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen.
20: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen, is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8. Meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Franker.
25: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
20: Wel, we beginnen eerst met de cruise kaai. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogel gebouwen daar. Kamperkoch is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie. Eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En wat dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuw in de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is. En die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast. Ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
25: Dat zijn de replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
20: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een Dreamaster die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casse-Clot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casse-Clot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
22: Veel succes met Oostende voor anker Hubert Rubbens.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
22: 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In de halve finale van de playoffs basketbal won Oostende met 78-60 van Aalst. Het staat 2-1. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alphonse de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesiër die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben George Keters.
6: Ik ben Caroline de Vriend.
21: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Dit is Radio Noordzee.
25: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
24: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
25: Thema dit jaar is zorgen voor zee.
24: Ja, zorgen voor de zee. Vind ik een heel mooie titel. Omdat hij op 2 aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen. Letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen. Rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français, die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
25: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
24: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
25: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
24: Dat was een grapje, maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
25: U kijkt er naar uit?
24: Zeker, u komt toch ook?
5: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
22: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldhof.
6: Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen, op de luifel vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurzaal Oostende, het Casino Kurzaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
22: BC Oostende versloeg Aalst met 78-60 in de halve finale van de play-offs. Coach Dennis Woegerer.
7: Well, obviously, I'm happy with the intensity on defense. It's the playoffs. It's the semifinals. It's game three, and it's not always pretty. But this is, I think, the intensity you need to bring that is expected. And if you have an officiating crew that calls it even and gives both teams a chance, then usually the better team wins, and that was us today.
22: Haris Bratanovic zat goed in de match en scoorde 16 punten.
8: Wel, heel blij, heel opgelucht. Ik denk dat we winnen met een heel leuk score. Om veel vertrouwen naar AS te gaan vrijdag. En dat is het belangrijkste, denk ik. Van vrijdag afmaken, hopelijk.
25: In dat eerste kwart, in die eerste minuten, scoor jij vlot 6 punten?
8: Ja, Courtois speelt. Coach Olivier Foucault start met een kleinere line-up. Vorige wedstrijd hebben ze ons verrast daarmee. Deze wedstrijd waren we daarop voorbereid. Dus ja, heb ik mijn ding gedaan en werd ik aanspeeld onder de ring en gingen ze binnen.
25: Ja, 16 punten.
8: Ja, altijd leuk. Hè.
22: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Hondenpoep moet altijd opgeruimd worden. En we gaan daar een speciale actie voor ontwikkelen. Met de politie, met de gemeenschapswachten en ook met onbemande camera's.
11: Tot op het moment dat er een bijeenkomst was en iedereen een keer moest iets spelen. Ja, zo is dat gekomen. Ai, doe jij dat goed?
26: Ja, we hebben wat extra groepen, omdat we ook als gemeentebestuur gezien hebben door de loop der jaren, dus dat die stoet groeit. En ook het aantal toeschouwers hebben we als gemeente ook een extra budget gegeven.
27: De vorige duinpieper was eigenlijk een hele mooie bouw naar buiten uit, maar de binnenkant was eigenlijk totaal verloederd. Dus we hebben echt geen andere keuze gehad. Er was echt nood aan een nieuwbouw.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
22: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring 't Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 7:15. Hier bij Radio Noordzee.
1: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Dit is Radio Noordzee.
25: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
2: Wel, het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Ja, die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
25: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
2: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
25: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
2: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
25: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
2: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
22: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
22: Morgen start Oostende voor Anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema Zorgen voor de zee.
24: Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
22: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 2-1 voor Oostende na een overtuigende overwinning tegen Aalst met 78-60. Assistentcoach Thierry de Klerk.
3: Ik denk dat we vandaag serieus veel beter verdedigd hebben dan de vorige wedstrijd in Aalst. Meer als een team. Meer de focus op hun drive. En dat heeft vruchten afgeworpen.
25: De spelers scoren vlot. Op het einde krijgt zelfs iedereen spelminuten.
3: Ja, ik denk dat we de wedstrijd na 3/4 beslecht hebben. Of 25 minuten beslecht hebben. Ons tempo opgedreven hebben. En de wedstrijd in een goede plooi laten liggen. Zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
22: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
12: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end, but I thought we played pretty well overall for 3/4 of the game.
25: You had a big share in the win.
12: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
25: You ready for this intensity of the playoffs?
12: Yeah, I mean, I've played in some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So once you're on the court, you got 10 guys and the refs, so it's the same thing.
25: Looking forward for the match on Friday.
12: Yeah, for sure. Excited. Have opportunity to try to close this one out.
22: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al 3 van de 4 jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. 2 jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer, die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, ik ben Willy Sommers.
13: Ik ben Romina van Oren.
14: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
15: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
23: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
25: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg. Lucas van den Driessen, wat was dat project precies?
16: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
25: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
16: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
22: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In de halve finale van de playoffs basketbal won Oostende met 78-60 van Aalst. Het staat 2-1. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alphonse de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesiër die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Morgen start Oostende voor Anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema Zorgen voor de zee.
2: Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen dat eigenlijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 2-1 voor Oostende na een overtuigende overwinning tegen Aalst met 78-60. Assistentcoach Thierry de Klerk.
3: Ik denk dat we vandaag serieus veel beter verdedigd hebben dan de vorige wedstrijd in Aalst. Meer als een team. Meer de focus op hun drive. En dat heeft vruchten afgeworpen.
4: De spelers scoren vlot. Op het einde krijgt zelfs iedereen spelminuten.
3: Ja, ik denk dat we de wedstrijd na 3/4 beslecht hebben. Of 25 minuten beslecht hebben. Ons tempo opgedreven hebben. En de wedstrijd in een goede pooi laten liggen. Zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
1: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
5: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end, but you know, I thought we played pretty well overall for 3/4 of the game.
4: You had a big share in the win.
5: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
4: You ready for this intensity of the playoffs?
5: Yeah, I mean, I've played in, you know, some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So, you know, once you're on the court, you got 10 guys and the refs, so, you know, it's the same thing.
4: Looking forward for the match on Friday.
5: Yeah, for sure. You know, excited to have opportunity to try to close this one out.
1: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al 3 van de 4 jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. 2 jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer, die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Eddy Grison.
8: Ik ben Nina Batti.
9: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
10: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
13: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
12: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
13: Ja, dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van Wim Robert en Yvonne Vinken, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
12: schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
13: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesdejaars zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.

0: Noordzee Regionieuws.
1: 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In de halve finale van de playoffs basketbal won Oostende met 78-60 van Aalst. Het staat 2-1. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alphonse de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesiër die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee, dagklapper.
2: Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Lille de la Demoiselle. En dan mag u vanavond voor de President's Cake. Dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astridlaan 12 en de toegang bedraagt €9. Dan nog dit, de Crystal Ship breidt het street art parcours in de Stad aan Zee verder uit. Meer info op thecrystalship.be of in het toerismekantoor van Oostende. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar 2 jaarlijks zal plaatsvinden.
5: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een 2-jaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de ganse site van Oostroever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven, en op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
4: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
5: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5.000 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
4: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar 2 jaarlijks doorgaat?
5: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn. Omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oostroever bij betrekken. Want het is Oostende voor anker met scheep. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ik ken Oostende wel al een beetje, omdat we hier ook met ons gezelschap vaak spelen, toneelspelen met Compagnie de Hoe. En op Theater aan Zee heel veel gespeeld heb. En als ik naar de zee ga in de vakantie, zo vind ik het ook fijn om naar Oostende te komen. Omdat je goede restaurants hebt en winkels.
7: Als ik kijk wat er nu al is en als ik merk hoe de spreiding in elkaar zit, dan denk ik dat we echt 9 volle maanden gaan hebben die ook heel veel respect zullen tonen voor het werk van Ensor.
8: Die zon ligt in het einde van de Polderstraat en een stukje Keerweg, omdat dat eigenlijk een gebied is waar het heel moeilijk is om te passeren of om eigenlijk een fietser in te halen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldof.
5: Het laatste kunstwerk De Vier Elementen op de luifel vooraan is nu gerestaureerd, gerenoveerd.

0: een ere herstelt.
1: BC Oostende versloeg Aalst met 78-60 in de halve finale van de playoffs. Coach Dennis Woegerer.
2: Well, obviously I'm happy with the intensity on defense. It's the playoffs. It's a semifinals. It's game three, and it's not always pretty. But this is, I think, the intensity you need to bring that is expected. And if you have an officiating crew that calls it even and gives both teams a chance, then usually the better team wins, and that was us today.
1: Haris Bratanovic zat goed in de match en scoorde 16 punten.
3: Oh, heel blij, heel opgelucht. Ik denk dat we winnen met een heel leuk score. Om veel vertrouwen naar Aalst te gaan vrijdag. En dat is het belangrijkste, denk ik. Of vrijdag afmaken, hopelijk.
4: In dat eerste kwart, in die eerste minuten, scoor jij vlot 6 punten?
3: Ja, Courtois aanspeelt. Coach Olivier Kaart start met een kleinere line-up. Vorige wedstrijd hebben ze ons verrast daarmee. Deze wedstrijd waren we daarop voorbereid. Dus ja, heb ik mijn ding gedaan en werd ik aanspeeld onder de ring en gingen ze binnen.
4: Ja, 16 punten.
3: Oh, altijd leuk. Hè.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
8: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je eigenlijk wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
7: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen.
8: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Franker.
7: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
8: Wel, we beginnen eerst met de Cruise Sky. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkog. Daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij en dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
7: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
8: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een driemaster die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
1: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubens.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Mijn naam is Joris Poret.
10: Ik ben André Durie.
11: Ik ben Kurt Kluis.
12: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
5: Noordzee Regionieuws.
1: Morgen start Oostende voor Anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema zorgen voor de zee.
0: Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen dat eigenlijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en

0: al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 2-1 voor Oostende na een overtuigende overwinning tegen Aalst met 78-60. Assistentcoach Thierry de Klerk.
2: Ik denk dat we vandaag serieus veel beter verdedigd hebben dan de vorige wedstrijd in Aalst. Meer als een team. Meer de focus op hun drive. En dat heeft vruchten afgeworpen.
3: De spelers scoren vlot. Op het einde krijgt zelfs iedereen spelminuten.
2: Ja, ik denk dat we de wedstrijd na drie kwart beslecht hebben. Of 25 minuten beslecht hebben. Ons tempo opgedreven hebben. En de wedstrijd in een goede plooi laten liggen. Zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
1: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
4: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end, but you know, I thought we played pretty well overall for 3/4 of the game.
3: You had a big share in the win.
4: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
3: You ready for this intensity of the playoffs?
4: Yeah, I mean, I've played in, you know, some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So, you know, once you're on the court, you got 10 guys and the refs, so, you know, it's the same thing.
3: Looking forward for the match on Friday.
4: Yeah, for sure. You know, excited to have opportunity to try to close this one out.
1: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al 3 van de 4 jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. 2 jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer, die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Dat zijn dus in feite kaarten geschreven van Ensor, telkenmalen aan zijn zus gericht. Dus telkenmalen hij naar Brussel ging.
7: Uiteraard geven we ook nog wat extra als je verblijft in een hotel. En dan krijg je eigenlijk een geschenk, een pakje, waarbij een vliesje zit, waarbij een kerstbal zit voor thuis aan de boom te hangen. En allerlei kortingen en voordelen.
8: In Middelkerk investeert minimum een 30 miljoen euro. Maar in principe moeten wij weinig investeren. Wij moeten alleen de voorfinanciering doen.
9: We moeten minder fietsdoden krijgen in het verkeer. En hier in het Sint-Andreas Instituut in Oostende geven ze alvast het goede voorbeeld.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen donderdag opnieuw niets dan zon bij een zwakke zuidoostelijke wind. Temperaturen morgen aan de kust rond de 25 graden. Ook vrijdag zonnig.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Dit is Radio Noordzee.
11: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
0: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
11: Thema dit jaar is zorgen voor zee.
0: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op 2 aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik u net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
11: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
0: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
11: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
0: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
11: U kijkt er naar uit?
0: Zeker, u komt toch ook?
5: Nieuws en info aan de kust.
10: Radio
5: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
12: 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In de halve finale van de playoffs basketbal won Oostende met 78-60 van Aalst. Het staat 2-1. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alphonse de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesiër die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
14: Ik ben Stefan Tange.
15: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
16: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
17: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Dit is Radio Noordzee.
11: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
18: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
11: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
18: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
11: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
18: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
11: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
18: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
12: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
10: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Noordzee Regio Nieuws.
12: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldhof.
14: Het laatste kunstwerk De Vier Elementen op de luifel vooraan is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurzaal Oostende, het Casino Kurzaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
12: BC Oostende versloeg Aalst met 78-60 in de halve finale van de play-offs. Coach Dennis Woegerer.
19: Well, obviously I'm happy with the intensity on defense. It's the playoffs, it's the semifinals, it's game three, and it's not always pretty, but this is, I think, the intensity you need to bring that is expected. And if you have an officiating crew that calls it even and gives both teams a chance, then usually the better team wins, and that was us today.
12: Haris Bratanovic zat goed in de match en scoorde 16 punten.
20: Wel, heel blij, heel opgelucht. Ik denk dat we winnen met een heel leuk scoren. Om veel vertrouwen naar Aalst te gaan vrijdag. En dat is het belangrijkste, denk ik. Van vrijdag afmaken, hopelijk.
3: In dat eerste kwart, in die eerste minuten, scoor jij vlot 6 punten?
20: Ja, kort goed aangespeeld. Coach Olivier Foucault start met een kleinere line-up. Vorige wedstrijd hebben ze ons verrast daarmee. Deze wedstrijd waren daarop voorbereid. Dus ja, heb ik mijn ding gedaan en werd ik aangespeeld onder de ring en gingen ze binnen.
3: Ja. 16 punten.
20: Oh, altijd leuk. Hè?
12: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
22: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienen en Dagen vinden ons eigenlijk heel vlot.
23: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
24: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
12: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring 't Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
10: Dit is Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor Zorg, Lucas van den Driessen. Wat was dat project precies?
25: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk een groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
11: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
25: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 60 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
2: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
4: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
6: Noordzee Regio Nieuws.
2: Morgen start Oostende voor Anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema Zorgen voor de zee.
0: Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen dat eigenlijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
2: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 2-1 voor Oostende na een overtuigende overwinning tegen Aalst met 78-60. Assistentcoach Thierry de Klerk.
7: Ik denk dat we vandaag serieus veel beter verdedigd hebben dan de vorige wedstrijd in Aalst. Meer als een team. Meer de focus op hun drive. En dat heeft vruchten afgeworpen.
3: De spelers scoren vlot. Op het einde krijgt zelfs iedereen spelminuten.
7: Ja, ik denk dat we de wedstrijd na drie kwart beslecht hebben. Of 25 minuten beslecht hebben. Ons tempo opgedreven hebben. En de wedstrijd in een goede plooi laten leggen. Zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
2: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
8: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end, but you know, I thought we played pretty well overall for 3/4 of the game.
3: You had a big share in the win.
8: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
3: You ready for this intensity of the playoffs?
8: Yeah, I mean, I've played in, you know, some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So, you know, once you're on the court, you got 10 guys and the refs, so, you know, it's the same thing.
3: Looking forward for the match on Friday.
8: Yeah, for sure. You know, excited to have an opportunity to try to close this one out.
2: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al 3 van de 4 jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. 2 jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
26: Ik ben Lut van de Kastelen.
27: Ik ben Patrick Jansen.
28: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
10: Dit is Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
26: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
3: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
26: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
3: Alle Bredense scholen doen mee?
26: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
3: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
26: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
6: Nieuws en info aan de kust.
10: Dit is Radio Noordzee.
6: Noordzee Regio Nieuws.
2: 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau.
12: In de halve finale van de playoffs basketbal won Oostende met 78-60 van Aalst. Het staat 2-1. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alphonse de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesiër die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Noordzee, dagklapper.
1: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Lille de la Demoiselle. En dan mag u er vanavond voor de President's Cake. Dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koning in Astridlaan 12 en de toegang bedraagt €9. Dan nog dit, de Crystal Ship breidt het street art parcours in de Stad aan Zee verder uit. Meer info op thecrystalship.be of in het toerismekantoor van Oostende. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
5: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
13: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk. Of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
11: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
13: Dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van we hebben Robert en Yvonne Vinke, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
11: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
13: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij 6e jaar zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de 6e's gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het 1e jaar tot het 6e jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het 1e jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Met KVDO spelen we in het amateurvoetbal. En kwam de vraag eigenlijk van de maatschappijen die zich inzetten voor dit project of wij wilden meewerken. En vermits wij meer dan ooit eigenlijk in dit verhaal lokale verankering wel belangrijk vinden en ook sociale, lokale projecten een warm hart willen toedragen, hebben wij eigenlijk meteen ja gezegd.
15: We hebben ze al heel sterk gehoord uit het Marie-Joséplein. Vragen de partij om het te behouden wegens de positieve effecten en de uitbreiding naar de Alphons Pieterslaan is mede ook niet alleen, maar ook mede op vraag van de handelaars.
16: In het ziekenhuis, die vaak afhankelijk zijn van de bus en die mensen letterlijk in de kou laten staan terwijl ze vaak ook nog een keer ziek zijn, dat is een voorbeeld voor ons Scandani.
17: De vistrap is ook het wat doet niks, maar elk steun dat men kan krijgen, het is soms een hele moeilijke tin. Vleed jaar hebben we chance gehad met de garnalen die gekomen zijn, maar van de jaren weet men niet. Het is altijd een uitdaging wat dat er komt en niet komt. Dus ieder steun is ook altijd welkom voor ons.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
12: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kursaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldhof.
4: Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen, op de Luif vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
12: BC Oostende versloeg Aalst met 78-60 in de halve finale van de play-offs. Coach Dennis Woegerer.
18: Well, obviously, I'm happy with the intensity on defense. It's the playoffs. It's the semifinals. It's game three, and it's not always pretty. But this is, I think, the intensity you need to bring that is expected. And if you have an officiating crew that calls it even and gives both teams a chance, then usually the better team wins, and that was us today.
12: Haris Bratanovic zat goed in de match en scoorde 16 punten.
19: Wel, heel blij, heel opgelucht. Ik denk dat we winnen met een heel leuk scoren. Met veel vertrouwen naar Aalst te gaan vrijdag. En dat is het belangrijkste, denk ik. Van vrijdag afmaken, hopelijk.
3: In dat eerste kwart, in die eerste minuten, scoor jij vlot 6 punten?
19: Ja, ik word goed aangespeeld. Coach Olivier Kaart start met een kleinere line-up. Vorige wedstrijd hebben ze ons verrast daarmee. Deze wedstrijd waren daarop voorbereid. Dus ja, heb ik mijn ding gedaan en werd ik aangespeeld onder de ring en gingen ze binnen.
3: Ja, 16 punten.
19: Ja, altijd leuk. Hè.
12: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldhof. We horen dat maar tweejaarlijks zal plaatsvinden.
0: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een tweejaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten, dat we de ganse site van Oostroever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven. En op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
3: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
0: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende de 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
3: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar tweejaarlijks doorgaat?
0: Nog niet eigenlijk, en ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn, omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden, dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oostroever bij betrekken, want het is Oostende voor anker met scheep. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
28: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
20: Ik ben Lut van de Kastelen.
27: Ik ben Patrick Jansen.
28: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
12: Morgen start Oostende voor Anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema Zorgen voor de zee.
0: Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
12: In de halve finale van de play-offs basketbal staat het 2-1 voor Oostende na een overtuigende overwinning tegen Aalst met 78-60. Assistentcoach Thierry de Klerk.
7: Ik denk dat we vandaag serieus veel beter verdedigd hebben dan de vorige wedstrijd in Aalst. Meer als een team. Meer de focus op hun drive. En dat heeft vruchten afgeworpen.
3: De spelers scoren vlot. Op het einde krijgt zelfs iedereen spelminuten.
7: Ja, ik denk dat we de wedstrijd na drie kwart beslecht hebben. Of 25 minuten beslecht hebben. Ons tempo opgedreven hebben. En de wedstrijd in een goede plooi laten liggen. Zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
12: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
6: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end, but you know, I thought we played pretty well overall for 3/4 of the game.
3: You had a big share in the win.
6: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
3: You ready for this intensity of the playoffs?
6: Yeah, I mean, I've played in, you know, some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So, you know, once you're on the court, you got 10 guys and the refs, so, you know, it's the same thing.
3: Looking forward for the match on Friday.
6: Yeah, for sure. You know, excited to have an opportunity to try to close this one out.
12: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al 3 van de 4 jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. 2 jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer, die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Dat zijn dus in feite kaarten geschreven van Ensor, telkenmalen aan zijn zus gericht. Dus telkenmalen hij naar Brussel ging.
9: Uiteraard geven we ook nog wat extra als je verblijft in een hotel. En dan krijg je eigenlijk een geschenk, een pakje, waarbij een vliesje zit, waarbij een kerstbal zit voor thuis aan de boom te hangen. En allerlei kortingen en voordelen.
21: In Middelkerk investeert minimum een 30 miljoen euro. Maar in principe moeten wij weinig investeren. Wij moeten alleen de voorfinanciering doen.
22: We moeten minder fietsdoden krijgen in het verkeer. En hier in het Sint-Andreas Instituut in Oostende geven ze alvast het goede voorbeeld.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
12: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen donderdag opnieuw niets dan zon bij een zwakke zuidoostelijke wind. Temperaturen morgen aan de kust rond de 25 graden. Ook vrijdag zonnig.
5: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
23: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je eigenlijk wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
11: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen.
23: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Franker.
11: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
23: Wel, we beginnen eerst met de cruise kaai. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master. Morgenster, een 2-master. En een nieuw schip, die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkog. Daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij en dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
11: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
23: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een 3-master die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casse-Clot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casse-Clot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Hengelo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
12: Veel succes met Oostende voor anker, Hubert Rubbens.

0: Noordzee Regionieuws.
1: 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In de halve finale van de playoffs basketbal won Oostende met 78-60 van Aalst. Het staat 2-1. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alphonse de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesiër die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
3: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Romina van Horen.
5: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
6: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
5: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
8: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja. Ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
1: Thema dit jaar is zorgen voor zee.
8: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op 2 aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik u net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
1: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
8: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreentje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
1: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
8: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
1: U kijkt er naar uit?
8: Zeker, u komt toch ook?

0: Noordzee Regionieuws.
1: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldhof.
2: Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen, op de luifel vooraan is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurzaal Oostende, het Casino Kurzaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
1: BC Oostende versloeg Aalst met 78-60 in de halve finale van de play-offs. Coach Dennis Woegerer.
3: Well, obviously, I'm happy with the intensity on defense. It's the playoffs. It's the semifinals. It's game three, and it's not always pretty. But this is, I think, the intensity you need to bring that is expected. And if you have an officiating crew that calls it even and gives both teams a chance, then usually the better team wins, and that was us today.
1: Haris Bratanovic zat goed in de match en scoorde 16 punten.
4: Wow, heel blij, heel opgelucht. Ik denk dat we winnen met een heel leuk score. Om veel vertrouwen naar Aalst te gaan vrijdag. En dat is het belangrijkste, denk ik. Van vrijdag afmaken, hopelijk.
5: In dat eerste kwart, in die eerste minuten, scoor jij vlot 6 punten?
4: Ja, ik word goed aangespeeld. Coach Olivier Foucault start met een kleinere line-up. Vorige wedstrijd hebben ze ons verrast daarmee. Deze wedstrijd waren daarop voorbereid. Dus ja, heb ik mijn ding gedaan en werd ik aangespeeld onder de ring en gingen ze binnen.
5: Ja, 16 punten.
4: Oh, altijd leuk. Hè?
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Och ja, dat doet het weer zeker. En ik bedoel, we hebben fantastisch weer gehad. We hebben een inhoudelijk heel sterke programmatie neergezet. Met heel veel mensen bereikt dat heel veel mensen zeer geëmotioneerd gekregen.
7: Oostende en omstreek was dat heel bekend. Wij hadden jaarlijks ons groot concert. We zijn daarmee begonnen. Mijn eerste optreden was ooit in het Wit Paard. Dat is in het jaar 71. Ik ben begonnen in de Kronenschool in het jaar 70. Dan zijn we verhuisd naar het Feestpaleis. Dan zijn we verhuisd naar Zeezicht.
8: Het Kurzaal is heel fijn om te spelen. Hele goede zaal. Met airco, niet onbelangrijk op deze hele warme dagen. Dus het is binnen een hele aangename temperatuur. De mensen zijn hier super vriendelijk. Wij worden echt in de watten gelegd. Ja, heel fijn.
9: Familiepark ook. 15% meer bezoekers op het familiepark. Totaal schatten we dat we ongeveer 150.000 bezoekers hadden hebben over heel het festival, over de 11 dagen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring 't Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Dit is Radio Noordzee.
5: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
10: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20ste heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full cd opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
5: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
10: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
5: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
10: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
5: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
10: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
11: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
11: Morgen start Oostende voor anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema Zorgen voor de zee.
12: Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
11: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 2-1 voor Oostende na een overtuigende overwinning tegen Aalst met 78-60. Assistentcoach Thierry de Klerk.
13: Ik denk dat we vandaag serieus veel beter verdedigd hebben dan de vorige wedstrijd in Aalst. Meer als een team. Meer de focus op hun drive. En dat heeft vruchten afgeworpen.
5: De spelers scoren vlot. Op het einde krijgt zelfs iedereen spelminuten.
13: Ja, ik denk dat we de wedstrijd na 3/4 beslecht hebben. Of 25 minuten beslecht hebben. Ons tempo opgedreven hebben. En de wedstrijd in een goede plooi laten liggen. Zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
11: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
14: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end, but you know, I thought we played pretty well overall for 3/4 of the game.
5: You had a big share in the win.
14: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
5: You ready for this intensity of the playoffs?
14: Yeah, I mean, I've played in some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So you know, once you're on the court, you got 10 guys and the refs, so you know, it's the same thing.
5: Looking forward for the match on Friday.
14: Yeah, for sure. You know, excited. Have opportunity to try to close this one out.
11: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al 3 van de 4 jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. 2 jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer, die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben George Keters.
16: Ik ben Caroline de Vriend.
17: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
18: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg, Lucas van den Driessen. Wat was dat project precies?
20: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
19: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
20: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
11: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
18: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
11: 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In de halve finale van de playoffs basketbal won Oostende met 78-60 van Aalst. Het staat 2-1. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alphonse de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesiër die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee, dagklapper.
21: Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Lille de la Demoiselle. En dan mag je vanavond voor de President's Cake. Dat in het kader van Cinema Turk. Kinepolis vind je langs de Koningin Astitlaan 12 en de toegang bedraagt €9. Dan nog dit, de Crystal Ship breidt het street art parcours in de Stad aan Zee verder uit. Meer info op de crystalship.be of in het toerismekantoor van Oostende. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
18: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
22: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
19: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
22: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
19: Alle Bredense scholen doen mee?
22: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
19: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
22: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Zodat de scholen ervoor zorgen dat iedere Oostendse jongere kan zwemmen. Maar zwemmen in een zwembad is natuurlijk helemaal anders dan zwemmen in zee.
24: We gaan daar eigenlijk lopen door een parcours van 7, 14 of 21 kilometer doorheen de straten van Oostende. We passeren ook langs de Grote Kerk, de Sint-Peters en Pauluskerk. We gaan door het Onze Lieve Vrouw College. We maken eigenlijk gebruik van de ganse stad.
2: Dat ligt op een verkeerde plaats. Dat blokkeert een internationale vaarroute, de westelijke aanlooproute van de haven van Oostende. En dat is een schoolvoorbeeld van iets wat niet toegelaten is door het internationaal zeerecht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
3: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldhof.
4: Het laatste kunstwerk De Vier Elementen op de luifel vooraan is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, de van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurzaal Oostende, het Casino Kurzaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
3: BC Oostende versloeg Aalst met 78-60 in de halve finale van de play-offs. Coach Dennis Woegerer.
6: Well, obviously I'm happy with the intensity on defense. It's the playoffs, it's the semifinals, it's game three, and it's not always pretty, but this is, I think, the intensity you need to bring that is expected. And if you have an officiating crew that

0: Oh, moet altijd lukken.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
5: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
4: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
5: Ja, dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van Wim Robert en Yvonne Vinke, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. En bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
4: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
5: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesde jaar zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat we ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
6: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
7: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Morgen start Oostende voor Anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema Zorgen voor de zee.
8: Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 2-1 voor Oostende na een overtuigende overwinning tegen Aalst met 78-60. Assistentcoach Thierry de Klerk.
9: Ik denk dat we vandaag serieus veel beter verdedigd hebben dan de vorige wedstrijd in Aalst. Meer als een team. Meer de focus op hun drive. En dat heeft vruchten afgeworpen.
4: De spelers scoren vlot. Op het einde krijgt zelfs iedereen spelminuten.
9: Ja, ik denk dat we de wedstrijd na 3/4 beslecht hebben. Of 25 minuten beslecht hebben. Ons tempo opgedreven hebben. En de wedstrijd in een goede plooi laten liggen. Zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
1: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
10: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end, but you know, I thought we played pretty well overall for 3/4 of the game.
4: You had a big share in the win.
10: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
4: You ready for this intensity of the playoffs?
10: Yeah, I mean, I've played in, you know, some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So, you know, once you're on the court, you got 10 guys and the refs, so, you know, it's the same thing.
4: Looking forward for the match on Friday.
10: Yeah, for sure. You know, excited to have opportunity to try to close this one out.
1: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al 3 van de 4 jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij.

0: op de tram in De Haan. Twee jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer, die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Dat is eindig. Ik denk de traditie in Oostende en de tijd van Ensor. Ensor is ook nooit op het voetstuk gezet dat hij verdiende. En de meeste van zijn werken zijn eigenlijk vertrokken naar het buitenland.
3: Jong Geweld is een inspraak- en participatiedag eigenlijk, waarbij dat we jongeren vragen in Bredene wat dat ze vinden van Bredene, wat er beter kan en wat hun ideeën zijn naar de toekomst toe.
4: Wij verhuizen naar januari op vraag van het Vlaamse Audiovisueel Fonds, die ons nu erkend heeft als groot festival.
5: Dat zijn allemaal zaken die veel beter moeten georganiseerd worden, zodanig dat we niet eindigen in vechtpartijen waar dan op het einde van de rit de stad Oostende of de politie van Oostende verantwoordelijk voor is.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen donderdag opnieuw niets dan zon bij een zwakke zuidoostelijke wind. Temperaturen morgen aan de kust rond de 25 graden. Ook vrijdag zonnig.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar tweejaarlijks zal plaatsvinden.
8: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een tweejaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten, dat we de ganse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven. En op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
7: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
8: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival. Festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar. Dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest. En mogelijk gaat er nog iets anders komen. Maar daar zijn we nog mee bezig.
7: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar tweejaarlijks doorgaat?
8: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn. Omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosterhoever bij betrekken. Want het is Oostende voor anker met Schepen. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In de halve finale van de playoffs basketbal won Oostende met 78-60 van Aalst. Het staat 2-1. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alphonse de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesiër die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
10: Ik ben Lut van de Kastelen.
11: Ik ben Patrick Jansen.
12: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
13: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Towships, kan je eigenlijk wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
7: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
13: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diephang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diephang van 2,8 8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaai hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Vranker.
7: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
13: Wel, we beginnen eerst met de cruisekaai. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkog. Daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
7: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
13: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een 3-master die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
0: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubens.

0: Noordzee regionieuws.
1: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldhof.
2: Het laatste kunstwerk De Vier Elementen op de luifel vooraan is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, de van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurzaal Oostende, het Casino Kurzaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
1: BC Oostende versloeg Aalst met 78-60 in de halve finale van de play-offs. Coach Dennis Woegerer.
3: Well, obviously, I'm happy with the intensity on defense. It's the playoffs. It's the semifinals. It's game three, and it's not always pretty. But this is, I think, the intensity you need to bring that is expected. And if you have an officiating crew that calls it even and gives both teams a chance, then usually the better team wins, and that was us today.
1: Haris Bratanovic zat goed in de match en scoorde 16 punten.
4: Wow, heel blij, heel opgelucht. Ik denk dat we winnen met een heel leuk score. Om veel vertrouwen naar Aalst te gaan vrijdag. En dat is het belangrijkste, denk ik. Van vrijdag afmaken, hopelijk.
5: In dat eerste kwart, in die eerste minuten, scoor jij vlot 6 punten?
4: Ja, ik word goed aangespeeld. Coach Olivier Foucault start met een kleinere line-up. Vorige wedstrijd hebben ze ons verrast daarmee. Deze wedstrijd waren daarop voorbereid. Dus ja, heb ik mijn ding gedaan en werd ik aangespeeld onder de ring en gingen ze binnen.
5: Ja. 16 punten.
4: Ja, altijd leuk. Hè.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: De Vlaamse overheid moest een stormmuurtje bouwen. Wij hebben gezegd, we gaan er niet zomaar een kale betonnen muur van maken. We gaan die ondertussen ook wel aankleden met nuttige dingen, met aangename dingen.
7: Dat eigenlijk iedereen, elke Oostendse handelaar, online zou zitten. En dat de mensen dan uiteraard hopelijk ook en masse online zullen kopen bij onze lokale handelaars.
8: Vergroot het budget voor de laptop zodat je iedereen kan bedienen en zorg ervoor dat mensen op hun gemak kunnen studeren, op hun gemak die moeilijke examens kunnen voorbereiden. Zeker nu moet de stad een extra steentje gaan bijdragen en daar heb ik de laatste tijd bijzonder weinig van gemerkt.
9: U vraagt, uw burgemeester draait.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag. En daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Dit is Radio Noordzee.
5: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
11: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
5: Thema dit jaar is Zorgen voor Zee.
11: Ja, Zorgen voor de Zee. Vind ik een heel mooie titel. Omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen. Letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen. Rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik u net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
5: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
11: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen. Dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
5: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
11: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
5: U kijkt er naar uit?
11: Zeker, u komt toch ook?
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
12: Morgen start Oostende voor Anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema Zorgen voor de Zee.
11: Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
12: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 2-1 voor Oostende na een overtuigende overwinning tegen Aalst met 78-60. Assistentcoach Thierry de Klerk.
13: Ik denk dat we vandaag serieus veel beter verdedigd hebben dan de vorige wedstrijd in Aalst. Meer als een team. Meer de focus op hun drive. En dat heeft vruchten afgeworpen.
5: De spelers scoren vlot. Op het einde krijgt zelfs iedereen spelminuten.
13: Ja, ik denk dat we de wedstrijd na drie kwart beslecht hebben. Of 25 minuten beslecht hebben. Ons tempo opgedreven hebben. En de wedstrijd in een goede plooi laten liggen. Zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
12: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
14: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end, but you know, I thought we played pretty well overall for 3/4 of the game.
5: You had a big share in the win.
14: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
5: You ready for this intensity of the playoffs?
14: Yeah, I mean, I've played in, you know, some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So, you know, once you're on the court, you got 10 guys and the refs, so, you know, it's the same thing.
5: Looking forward for the match on Friday.
14: Yeah, for sure. You know, excited to have opportunity to try to close this one out.
12: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al 3 van de 4 jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. 2 jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
16: Ik ben Kirby Hallemees.
17: Ik ben Gaël Bouzin.
18: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Dit is Radio Noordzee.
5: We praten met Mark Bouzin. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
19: Well, het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Ja, die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
5: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
19: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
5: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
19: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hè. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Hè. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen, en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
5: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
19: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs. En de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
20: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
20: 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In de halve finale van de playoffs basketbal won Oostende met 78-60 van Aalst. Het staat 2-1. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alphonse de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesiër die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws en info.
10: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
21: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Lille de la Demoiselle. En dan mag je vanavond voor de President's Cake. Dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koning in Astridlaan 12 en de toegang bedraagt €9. Dan nog dit, de Crystal Ship breidt het street art parcours in de Stad aan Zee verder uit. Meer info op thecrystalship.be of in het toerismekantoor van Oostende. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
10: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg, Lucas van den Driessen. Wat was dat project precies?
16: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
17: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
16: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
20: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: De Noordzee is ook ons belangrijkste natuurgebied van ons land. En dus verontreiniging moeten we ten alle tijden tegengaan. We hebben diensten die optreden tegen verontreiniging. We hebben de civiele bescherming. We hebben de brandweer, dus de hulpverleningszone. En we hebben ook de dienst Marine Milieu, die onder mijn bevoegdheid valt, Noordzee.
23: Inderdaad, wij zijn officiële pleegzorgstad. En wij zetten pleegzorg graag in de kijker.
24: We gaan hoofdsponsor worden van KVO voor 4 seizoenen op rij. Hetzelfde voor basketbal Club Oostende, waar we nog niet de hoofdsponsor zijn, maar wel een belangrijke sponsor. En dan de volleybal Hermes, de damesploeg. Voor ons was het ook belangrijk om een keer iets te doen, niet alleen voor herensporten, maar uit sympathie ook voor een volleybalploeg hier in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
20: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldhof.
2: Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen, op de luifel vooraan is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurzaal Oostende, het Casino Kurzaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
20: BC Oostende versloeg Aalst met 78-60 in de halve finale van de play-offs. Coach Dennis Woegerer.
3: Well, obviously, I'm happy with the intensity on defense. It's the playoffs. It's the semifinals. It's game 3, and it's not always pretty. But this is, I think, the intensity you need to bring that is expected. And if you have an officiating crew that calls it even and gives both teams a chance, then usually the better team wins, and that was us today.
20: Haris Bratanovic zat goed in de match en scoorde 16 punten.
4: Ja, heel blij, heel opgelucht. Ik denk dat we winnen met een heel leuk scoren. Om veel vertrouwen naar Aalst te gaan vrijdag. En dat is het belangrijkste, denk ik. Van vrijdag afmaken, hopelijk.
17: In dat eerste kwart, in die eerste minuten, scoor jij vlot 6 punten?
4: Ja, ik word goed aangespeeld. Coach Olivier Kaart start met een kleinere line-up. Vorige wedstrijd hebben ze ons verrast daarmee. Deze wedstrijd waren daarop voorbereid. Dus ja, heb ik mijn ding gedaan en werd ik aangespeeld onder de ring en ging ze binnen.
17: Ja. 16 punten.
4: Ja, altijd leuk. Hè.
20: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
10: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat project K?
25: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
17: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
25: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
17: Alle Bredense scholen doen mee?
25: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
17: Het wordt afgesloten. Jullie bedanken hen ook.
25: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
6: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
7: Ik ben Willy Versluis, reeder ter zeevisserij.
8: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
20: Morgen start Oostende voor Anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema Zorgen voor de zee.
9: Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
20: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 2-1 voor Oostende na een overtuigende overwinning tegen Aalst met 78-60. Assistentcoach Thierry de Klerk.
13: Ik denk dat we vandaag serieus veel beter verdedigd hebben dan de vorige wedstrijd in Aalst. Meer als een team. Meer de focus op hun drive. En dat heeft vruchten afgeworpen.
5: De spelers scoren vlot. Op het einde krijgt zelfs iedereen spelminuten.
13: Ja, ik denk dat we de wedstrijd na drie kwart beslecht hebben. Of 25 minuten beslecht hebben. Ons tempo opgedreven hebben. En de wedstrijd in een goede plooi laten liggen. Zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
20: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
14: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end, but you know, I thought we played pretty well overall for 3/4 of the game.
5: You had a big share in the win.
14: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
5: You ready for this intensity of the playoffs?
14: Yeah, I mean, I've played in, you know, some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So, you know, once you're on the court, you got 10 guys and the refs, so, you know, it's the same thing.
5: Looking forward for the match on Friday.
14: Yeah, for sure. You know, excited to have an opportunity to try to close this one out.
20: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al 3 van de 4 jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. 2 jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Bredene, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat, dat hinder zich ze staan.
26: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft op in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
27: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
28: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre en Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee, het Radio Noordzee weerbericht.
20: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen donderdag opnieuw niets dan zon bij een zwakke zuidoostelijke wind. Temperaturen morgen aan de kust rond de 25 graden. Ook vrijdag zonnig.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
29: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook gaan interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking. samenwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
17: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
29: Ja, dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertelde hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van Wim Robert en Yvonne Vinken, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. En bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
17: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
29: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesdejaars zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet vandaag. Verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is. Doorheen de tijd. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt. Dat we ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
10: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
20: 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In de halve finale van de playoffs basketbal won Oostende met 78-60 van Aalst. Het staat 2-1. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alphonse de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesiër die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Björn Anseeuw.
12: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
15: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
16: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldhoff. We horen dat dat maar 2 jaarlijks zal plaatsvinden.
18: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een 2-jaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten, dat we de ganse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven. En op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
17: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
18: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5.000 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
17: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar 2 jaarlijks doorgaat?
18: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn, omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden, dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oostroever bij betrekken, want het is Oostende voor anker met scheep. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
20: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. schepen Nico Geldhof.
18: Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen, op de Luif vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, de van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kursaal Oostende, het Casino Kursaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
20: BC Oostende versloeg Aalst met 78-60 in de halve finale van de play-offs. Coach Dennis Woegerer.
1: Well, obviously, I'm happy with the intensity on defense. It's the playoffs. It's the semifinals. It's game three, and it's not always pretty. But this is, I think, the intensity you need to bring that is expected. And if you have an officiating crew that calls it even and gives both teams a chance, then usually the better team wins, and that was us today.
20: Haris Bratanovic zat goed in de match en scoorde 16 punten.
2: Ja, heel blij, heel opgelucht. Ik denk dat we winnen met een heel leuk scoren. Om veel vertrouwen naar Aalst te gaan vrijdag. En dat is het belangrijkste, denk ik. Wat vrijdag afmaken, hopelijk.
17: In dat eerste kwart, in die eerste minuten, scoor jij vlot 6 punten?
2: Ja, ik word goed aangespeeld. Coach Olivier Kaart start met een kleinere line-up. Vorige wedstrijd hebben ze ons verrast daarmee. Deze wedstrijd waren daarop voorbereid. Dus ja, heb ik mijn ding gedaan en werd ik aangespeeld onder de ring en gingen ze binnen.
17: Ja, 16 punten.
2: Oh, altijd leuk. Hè.
20: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
4: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
19: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
20: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Emetonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
21: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je eigenlijk wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken, maken achter het station van Oostende, kunnen we dat terug schepen aanmeren.
17: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen.
21: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Vranker.
17: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
21: Wel, we beginnen eerst met de cruise kaai. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkog. Daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij en dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
17: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
21: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een 3-master die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
20: Veel succes met Oostende voor anker, Hubert Rubbens.
10: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
6: Nieuws en info aan de kust.
7: Noordzee regionieuws.
20: Morgen start Oostende voor anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema Zorgen voor de zee.
8: Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
20: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 2-1 voor Oostende na een overtuigende overwinning tegen Aalst met 78-60. Assistentcoach Thierry de Klerk.
9: Ik denk dat we vandaag serieus veel beter verdedigd hebben dan de vorige wedstrijd in Aalst. Meer als een team. Meer de focus op hun drive. En dat heeft vruchten afgeworpen.
17: De spelers scoren vlot. Op het einde krijgt zelfs iedereen spelminuten.
9: Ja, ik denk dat we de wedstrijd na 3/4 beslecht hebben. Of 25 minuten beslecht hebben. Ons tempo opgedreven hebben. En de wedstrijd in een goede plooi laten liggen. Zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
20: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
13: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end, but you know, I thought we played pretty well overall for 3/4 of the game.
17: You had a big share in the win.
13: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
17: You ready for this intensity of the playoffs?
13: Yeah, I mean, I've played in, you know, some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So, you know, once you're on the court, you got 10 guys and the refs, so, you know, it's the same thing.
17: Looking forward for the match on Friday.
13: Yeah, for sure. You know, excited to have opportunity to try to close this one out.
20: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al 3 van de 4 jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. 2 jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
7: Iedereen
5: iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
14: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Romina van Horen.
23: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
24: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
23: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
25: Dit is Radio Noordzee.
17: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
8: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
17: Thema dit jaar is zorgen voor zee.
8: Ja, zorgen voor de zee. Vind ik een heel mooie titel. Omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen. Letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik u net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
17: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
8: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
17: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
8: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
17: U kijkt er naar uit?
8: Zeker, u komt toch ook?
25: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Noordzee Regionieuws.
20: 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In de halve finale van de playoffs basketbal won Oostende met 78-60 van Aalst. Het staat 2-1. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alphons de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesiër die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Noordzee, dagklapper.
26: Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Lille de la Demoiselle. En dan mag je vanavond voor de President's Cake. Dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koning in Astridlaan 12 en de toegang bedraagt €9. Dan nog dit, de Crystal Ship breidt het street art parcours in de stad aan zee verder uit. Meer info op thecrystalship.be of in het toerismekantoor van Oostende. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
25: Dit is Radio Noordzee.
17: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
1: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
17: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
1: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
17: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
1: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dan heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
17: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
1: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
20: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We hebben er ongelooflijk naartoe gepikt ook. Want dat is ook wel belangrijk in de play-offs. Dat je op het einde van het verhaal de beste ploeg bent. En ik denk dat dat duidelijk was dat wij dat waren. Het scenario vandaag kun je niet schrijven. Hij is veilig gekwetst, kan niet meer spelen. Maar komt dan onder luid applaus en druk van het publiek toch nog op het veld om de ultieme 3-punter te scoren. Dat is veilig een ongelooflijk scenario.
12: Het is een icoon in niet alleen Oostende, maar in Belgisch basket. En zijn ervaring op en naast het veld gaat zo hard gemist worden. En dat gaat heel moeilijk zijn om dat op te vangen.
15: Ja, dat laatste moment dat ik die laatste bal aan hem mag geven, dat hij die scoort. Na alles wat hij van mij heeft gedaan. Ik denk als hij dat niet had gedaan, was ik niet de speler geweest die ik vandaag was. Dus ik ben hem enorm dankbaar. En dit vaarwel is meer dan terecht. Misschien zelfs nog te min voor wat hij allemaal heeft bereikt hier. En wat hij allemaal heeft gedaan voor deze club.
16: For everything what he did, it's amazing person, amazing family, brother.
18: It is special, definitely, not just because of that, it's just because it's also my last time, for sure. First is going to be a long, long rest. I have a lot of friends here and for sure from time to time, definitely, I will come.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
20: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldhof.
27: Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen, op de luifel vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco,

0: And if you have an officiating crew that calls it even and gives both teams a chance, then usually the better team wins, and that was us today.
1: Haris Bratanovic zat goed in de match en scoorde 16 punten.
2: Oh, heel blij, heel opgelucht. Ik denk dat we winnen met een heel leuk scoren. Om veel vertrouwen naar AS te gaan vrijdag. En dat is het belangrijkste, denk ik. Van vrijdag afmaken, hopelijk.
1: In dat eerste kwart, in die eerste minuten, scoor jij vlot 6 punten?
2: Ja, kort goed aanspeeld. Coach Olivier Kaart start met een kleinere line-up. Vorige wedstrijd hebben ze ons verrast daarmee. Deze wedstrijd waren daarop voorbereid. Dus ja, heb ik mijn ding gedaan en werd ik aanspeeld onder de ring en ging ze binnen.
1: Ja, 16 punten.
2: Oh, altijd leuk. Hè?
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg. Lucas van den Driessen, wat was dat project precies?
6: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk een groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
5: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
6: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
1: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
8: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
9: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
10: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
1: Morgen start Oostende voor Anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema Zorgen voor de zee.
11: Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen dat eigenlijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 2-1 voor Oostende na een overtuigende overwinning tegen Aalst met 78-60. Assistentcoach Thierry de Klerk.
12: Ik denk dat we vandaag serieus veel beter verdedigd hebben dan de vorige wedstrijd in Aalst. Meer als een team. Meer de focus op hun drive. En dat heeft vruchten afgeworpen.
1: De spelers scoren vlot. Op het einde krijgt zelfs iedereen spelminuten.
12: Ja, ik denk dat we de wedstrijd na drie kwart beslecht hebben. Of 25 minuten beslecht hebben. Ons tempo opgedreven hebben. En de wedstrijd in een goede plooi laten liggen. Zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
1: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
13: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end, but you know, I thought we played pretty well overall for 3/4 of the game.
1: You had a big share in the win.
13: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
1: You ready for this intensity of the playoffs?
13: Yeah, I mean, I've played in, you know, some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So, you know, once you're on the court, you got 10 guys and the refs, so, you know, it's the same thing.
1: Looking forward for the match on Friday.
13: Yeah, for sure. You know, excited to have opportunity to try to close this one out.
1: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al 3 van de 4 jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. 2 jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
15: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de insource.
16: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee, het radio.

0: Noordzeeweerbericht.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen donderdag opnieuw niets dan zon bij een zwakke zuidoostelijke wind. Temperaturen morgen aan de kust rond de 25 graden. Ook vrijdag zonnig.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
5: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
4: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
5: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen, of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk, om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
4: Alle Bredense scholen doen mee?
5: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
4: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
5: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In de halve finale van de playoffs basketbal won Oostende met 78-60 van Aalst. Het staat 2-1. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alphonse de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesiër die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
7: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
8: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
9: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas-instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
10: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
4: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
10: Dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dat verteld van Wim Robert en Yvonne Vinken, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
4: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
10: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesdejaars zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat was de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldhof.
0: Het laatste kunstwerk De Vier Elementen op de luifel vooraan is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, de van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurzaal Oostende, het Casino Kurzaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
1: BC Oostende versloeg Aalst met 78-60 in de halve finale van de play-offs. Coach Dennis Woegerer.
11: Well, obviously I'm happy with the intensity on defense. It's the playoffs, it's the semifinals, it's game three, and it's not always pretty, but this is, I think, the intensity you need to bring that is expected. And if you have an officiating crew that calls it even and gives both teams a chance, then usually the better team wins, and that was us today.
1: Haris Bratanovic zat goed in de match en scoorde 16 punten.
12: Ja, heel blij, heel opgelucht. Ik denk dat we winnen met een heel leuk score. Om veel vertrouwen naar Aalst te gaan vrijdag. En dat is het belangrijkste, denk ik. Of vrijdag afmaken, hopelijk.
4: In dat eerste kwart, in die eerste minuten, scoor jij vlot 6 punten?
12: Ja, ik word goed aangespeeld. Coach Olivier Kaart start met een kleinere line-up. Vorige wedstrijd hebben ze ons verrast daarmee. Deze wedstrijd waren daarop voorbereid. Dus ja, heb ik mijn ding gedaan en werd ik aangespeeld onder de ring en gingen ze binnen.
4: Ja. 16 punten.
12: Oh, altijd leuk. Hè.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Als de Paulusfeesten een geroepen voor om mee te vragen, dan ga ik dat zeker niet afslaan.
14: En we horen dat ook van de mensen die naar het festival komen, dus dat inderdaad wel iets heel nieuws is. En dat ze zeer tevreden zijn. De mensen dan zeggen, ja, de kinderen kunnen we hier ook een keer uitlaten. Ze zijn ook een keer content, blij zijn. Dus ik denk dat we hier een zeer geslaagde editie hebben.
15: En voor de rest zijn de meest memorabele momenten als je vrienden tegenkomt en als je blijft plakken, want daarvoor zijn de Paulusfeesten gekend.
16: De mensen kunnen IBI steunen en uiteraard met hun steun ook mij vooruit duwen om de 792 kilometer te kunnen afwandelen. En dat kunnen ze doen rechtstreeks op rekening van IBI's.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Beckers praten met interessante mensen. Toneelkring Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldhof. We horen dat maar tweejaarlijks zal plaatsvinden.
0: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een tweejaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende Veranker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de Hanse site van Oosterhoever bij betrekken, de week Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven, en op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
4: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
0: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest, en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
4: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende Veranker maar tweejaarlijks doorgaat?
0: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn. Omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosterhoever bij betrekken. Want het is Oostende Veranker met Scheem. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
3: Regionaal nieuws en info.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Morgen start Oostende voor Anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema Zorgen voor de zee.
17: Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 2-1 voor Oostende na een overtuigende overwinning tegen Aalst met 78-60. Assistentcoach Thierry de Klerk.
18: Ik denk dat we vandaag serieus veel beter verdedigd hebben dan de vorige wedstrijd in Aalst. Meer als een team. Meer de focus op hun drive. En dat heeft vruchten afgeworpen.
4: De spelers scoren vlot. Op het einde krijgt zelfs iedereen spelminuten.
18: Ja, ik denk dat we de wedstrijd na 3/4 beslecht hebben. Of 25 minuten beslecht hebben. Ons tempo opgedreven hebben. En de wedstrijd in een goede plooi laten liggen. Zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
1: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
19: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end, but you know, I thought we played pretty well overall for 3/4 of the game.
4: You had a big share in the win.
19: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
4: You ready for this intensity of the playoffs?
19: Yeah, I mean, I've played in, you know, some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So, you know, once you're on the court, you got 10 guys and the refs, so, you know, it's the same thing.
4: Looking forward for the match on Friday.
19: Yeah, for sure. You know, excited to have an opportunity to try to close this one out.
1: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al 3 van de 4 jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. 2 jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer, die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
21: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Servaas Buisgaard.
23: Ik ben Torsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
5: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je eigenlijk wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
4: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen.
5: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Vranker.
4: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
5: Wel, we beginnen eerst met de Cruise Kai. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamper daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij en dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
4: Dat zijn de replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
5: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een driemaster die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
1: Veel succes met Oostende voor anker Hubert Rubbens.
6: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In de halve finale van de playoffs basketbal won Oostende met 78-60 van Aalst. Het staat 2-1. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alphonse de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesiër die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film L'Île de la Demoiselle. En dan mag u er vanavond voor de President's Cake. Dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koninkheid Astridlaan 12 en de toegang bedraagt €9. Dan nog dit, de Crystal Ship breidt het street art parcours in de Stad aan Zee verder uit. Meer info op thecrystalship.be of in het toerismekantoor van Oostende. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
4: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
3: Thema dit jaar is zorgen voor zee.
4: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
3: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
4: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. Dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
3: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
4: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
3: U kijkt er naar uit?
4: Ik, zeker, u komt toch ook?
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We lanceren vandaag de Martbus. Het is een concept waarbij we met een eigen busje zullen rondrijden met vrijwilligers om mensen in de deelgemeenten te gaan oppikken en af te zetten aan onze markt. We willen op die manier onze markt extra leven inblazen.
6: Wel, de expo gaat over cafés, iconische cafés in Oostende. De stad wil eigenlijk een eerbetoon brengen aan die cafés. En dat zijn er heel wat. Oostende heeft een heel rijke geschiedenis qua cafés. En er zijn 43 cafés die we er eigenlijk uitlichten.
7: Ja, dat er zoveel veranderd is in Oostende. Soms, dat is niet altijd ten goede veranderingen in een stad, maar hier is dat echt optimaal gebeurd. Vind ik echt een wereldkuststadje geworden, hoor. Echt waar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
8: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldhof.
9: Het laatste kunstwerk De Vier Elementen op de luifel vooraan is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurzaal Oostende, het Casino Kurzaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
8: BC Oostende versloeg Aalst met 78-60 in de halve finale van de play-offs. Coach Dennis Woegerer.
10: Well, obviously, I'm happy with the intensity on defense. It's the playoffs. It's the semifinals. It's game three, and it's not always pretty. But this is, I think, the intensity you need to bring that is expected. And if you have an officiating crew that calls it even and gives both teams a chance, then usually the better team wins, and that was us today.
8: Haris Bratanovic zat goed in de match en scoorde 16 punten.
11: Wel, heel blij, heel opgelucht. Ik denk dat we winnen met een heel leuk score. Om veel vertrouwen naar Aalst te gaan vrijdag. En dat is het belangrijkste, denk ik. Van vrijdag afmaken, hopelijk.
12: In dat eerste kwart, in die eerste minuten, scoor jij vlot 6 punten?
11: Ja, Courtois aanspeelt. Coach Olivier Foucault start met een kleinere line-up. Vorige wedstrijd hebben ze ons verrast daarmee. Deze wedstrijd waren we daarop voorbereid. Dus ja, heb ik mijn ding gedaan en werd ik aanspeeld onder de ring en gingen ze binnen.
12: Ja, 16 punten.
11: Oh, altijd leuk. Hè.
8: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
13: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, ik denk rond mijn 20ste heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
3: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
13: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
3: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
13: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Hey. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen, en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
3: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
13: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs. En de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen en dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
8: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
15: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
16: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
17: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
8: Morgen start Oostende voor Anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema Zorgen voor de zee.
4: Die zee staat onder druk. klimaatopwarming, vervuiling, over bevolking, over bevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
8: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 2-1 voor Oostende na een overtuigende overwinning tegen Aalst met 78-60. Assistentcoach Thierry de Klerk.
18: Ik denk dat we vandaag serieus veel beter verdedigd hebben dan de vorige wedstrijd in Aalst. Meer als een team. Meer de focus op hun drive. En dat heeft vruchten afgeworpen.
12: De spelers scoren vlot. Op het einde krijgt zelfs iedereen spelminuten.
18: Ja, ik denk dat we de wedstrijd na drie kwart beslecht hebben. Of 25 minuten beslecht hebben. Ons tempo opgedreven hebben. En de wedstrijd in een goede plooi laten liggen. Zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
8: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
19: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end, but you know, I thought we played pretty well overall for three and fourths of the game.
12: You had a big share in the win.
19: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
12: You ready for this intensity of the playoffs?
19: Yeah, I mean, I've played in, you know, some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So, you know, once you're on the court, you got 10 guys and the refs, so, you know, it's the same thing.
12: Looking forward for the match on Friday.
19: Yeah, for sure. You know, excited to have opportunity to try to close this one out.
8: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al 3 van de 4 jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. 2 jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Die willen absoluut een lijn tussen Ramsgate en Oostende. En ik denk dat dat ook een meerwaarde heeft. Ik denk dat het ook positief is. Ook Oostende zou dat graag hebben.
21: Ik woon heel graag in een stad en ik woon ook heel graag aan zee. En dus is eigenlijk Oostende wel de ene optie.
22: Wij krijgen een fenomenale steun van Stad Oostende van €500.000 voor de bouw van het nieuwe asiel. Wij hebben begroot dat wij nog een €600.000 zelf moeten gaan financieren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
8: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen donderdag opnieuw niets dan zon bij een zwakke zuidoostelijke wind. Temperaturen morgen aan de kust rond de 25 graden. Ook vrijdag zonnig.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg. Lucas van den Driessen, wat was dat project precies?
24: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
23: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
24: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
8: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee Regio Nieuws.
8: 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In de halve finale van de playoffs basketbal won Oostende met 78-60 van Aalst. Het staat 2-1. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alphonse de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesiër die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
26: Ik ben Kirby Hallemees.
27: Ik ben Gaël Bouzin.
28: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
6: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
23: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
6: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
23: Alle Bredense scholen doen mee?
6: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
23: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
6: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivaletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
1: Dit is Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
7: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldhof.
9: Het laatste kunstwerk De Vier Elementen op de luifel vooraan is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurzaal Oostende, het Casino Kurzaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
7: BC Oostende versloeg Aalst met 78-60 in de halve finale van de play-offs. Coach Dennis Woegerer.
10: Well, obviously, I'm happy with the intensity on defense. It's the playoffs. It's the semifinals. It's game three, and it's not always pretty. But this is, I think, the intensity you need to bring that is expected. And if you have an officiating crew that calls it even and gives both teams a chance, then usually the better team wins, and that was us today.
7: Haris Bratanovic zat goed in de match en scoorde 16 punten.
26: Ja, heel blij, heel opgelucht. Ik denk dat we winnen met een heel leuk score. Om veel vertrouwen naar Aalst te gaan vrijdag. En dat is het belangrijkste, denk ik. Van vrijdag afmaken, hopelijk.
23: In dat eerste kwart, in die eerste minuten, scoor jij vlot 6 punten?
26: Ja, ik word goed aangespeeld. Coach Olivier Kaart start met een kleinere line-up. Vorige wedstrijd hebben ze ons verrast daarmee. Deze wedstrijd waren we daarop voorbereid. Dus ja, heb ik mijn ding gedaan en werd ik aangespeeld onder de ring en gingen ze binnen.
23: Ja, 16 punten.
26: Ja, altijd leuk. Hè.
7: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
27: En het loopt dus eigenlijk volledig doorheen de stad Oostende met flashbacks naar de grote gebeurtenissen van Oostende. De wereldoorlogen, de overstroming, de bouw van Fort Napoleon, met Napoleon die hier geweest is enzovoort.
28: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld.
29: Bijzonder moment. Wel, we proberen de mensen wat bewust te maken en hopelijk de overheid daarbij ook over de PFAS-problematiek die heerst op de luchthaven en naast onze wijk.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een Anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
4: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook gaan interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk. Of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
23: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
4: Dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertelden hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van Wim Robert en Yvonne Vinken, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
23: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
4: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesde jaar zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben we verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat we ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
3: Morgen start Oostende voor Anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema Zorgen voor de zee.
11: Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
3: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 2-1 voor Oostende na een overtuigende overwinning tegen Aalst met 78-60.
7: assistentcoach Thierry de Klerk.
12: Ik denk dat we vandaag serieus veel beter verdedigd hebben dan de vorige wedstrijd in Aalst. Meer als een team. Meer de focus op hun drive. En dat heeft vruchten afgeworpen.
13: De spelers scoren vlot. Op het einde krijgt zelfs iedereen spelminuten.
12: Ja, ik denk dat we de wedstrijd na drie kwart beslecht hebben. Of 25 minuten beslecht hebben. Ons tempo opgedreven hebben. En de wedstrijd in een goede plooi laten liggen. Zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
7: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
14: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end, but you know, I thought we played pretty well overall for three and fourths of the game.
13: You had a big share in the win.
14: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
13: You ready for this intensity of the playoffs?
14: Yeah, I mean, I've played in, you know, some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So, you know, once you're on the court, you got 10 guys and the refs, so, you know, it's the same thing.
13: Looking forward for the match on Friday.
14: Yeah, for sure. You know, excited to have an opportunity to try to close this one out.
7: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al drie van de vier jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. Twee jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer, die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
16: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
17: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat maar tweejaarlijks zal plaatsvinden.
19: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een tweejaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de Hansesite van Oostroever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven. En op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
13: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
19: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival. Festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende drie jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
13: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar tweejaarlijks doorgaat?
19: Nog niet eigenlijk, en ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn, omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden, dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeeweiding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oostroever bij betrekken, want het is Oostende, Franker met Scheem. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer bij betrekken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In de halve finale van de playoffs basketbal won Oostende met 78-60 van Aalst. Het staat 2-1. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alphonse de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesiër die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
3: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Lille de la Demoiselle. En dan mag u er vanavond voor de President's Cake. Dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astridlaan 12 en de toegang bedraagt €9. Dan nog dit, de Crystal Ship breidt het street art parcours in de Stad aan Zee verder uit. Meer info op thecrystalship.be of in het toerismekantoor van Oostende. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
5: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de Diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
4: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen.
5: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen, is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende voor Anker.
4: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
5: Wel, we beginnen eerst met de Cruise Kai. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamper daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij en dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
4: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
5: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een 3-master die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
1: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubens.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We hebben vastgesteld dat we toch ongeveer 2000 personen, Bredenaars eigenlijk, die onder de armoedegrens leven.
7: Wel, het authentieke huis zoals het gekend is, wordt gevoelig uitgebreid met een belevingscentrum, waarbij je de wereld van Ensor beter leert kennen.
8: Een bakker die zijn beste brood van de wereld in de kelder steekt, die gaat weinig brood verkopen. Dus uiteindelijk, onze haven moet ook aantrekkelijk zijn voor investeerders. verkeersinfrastructuur moet op orde zijn.
9: Deze zomer gaan er weer 25 jobstudenten van het beachteam aan de slag. En die werken eigenlijk op het strand en op de zeedijk, waar ze mensen sensibiliseren in het kader van netheid.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldhof.
10: Het laatste kunstwerk De Vier Elementen op de luifel vooraan is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurzaal Oostende, het Casino Kurzaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
1: BC Oostende versloeg Aalst met 78-60 in de halve finale van de play-offs. Coach Dennis Woegerer.
11: Well, obviously, I'm happy with the intensity on defense. It's the playoffs. It's the semifinals. It's game three, and it's not always pretty. But this is, I think, the intensity you need to bring that is expected. And if you have an officiating crew that calls it even and gives both teams a chance, then usually the better team wins, and that was us today.
1: Haris Bratanovic zat goed in de match en scoorde 16 punten.
12: Oh, heel blij, heel opgelucht. Ik denk dat we winnen met een heel leuk score. Om veel vertrouwen naar Aalst te gaan vrijdag. En dat is het belangrijkste, denk ik. Van vrijdag afmaken, hopelijk.
4: In dat eerste kwart, in die eerste minuten, scoor jij vlot 6 punten?
12: Ja, ik word goed aangespeeld. Coach Olivier Kaart start met een kleinere line-up. Vorige wedstrijd hebben ze ons verrast daarmee. Deze wedstrijd waren we daarop voorbereid. Dus ja, heb ik mijn ding gedaan en werd ik aangespeeld onder de ring en gingen ze binnen.
4: Ja, 16 punten.
12: Ja, altijd leuk. Hè.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
13: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
4: Thema dit jaar is zorgen voor zee.
13: Ja, zorgen voor de zee. Vind ik een heel mooie titel. Omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen. Letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen. Rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik u net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad.

0: En dat zal allemaal niet ontbreken.
1: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucie Loes, klopt dat?
0: Dat was een grapje, maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
1: U kijkt er naar uit?
0: Zeker, u komt toch ook?
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Stefan Tange.
4: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
5: Ik ben Rudy de Meijer.
6: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
7: Morgen start Oostende voor Anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema Zorgen voor de zee.
0: Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
7: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 2-1 voor Oostende na een overtuigende overwinning tegen Aalst met 78-60. Assistentcoach Thierry de Klerk.
8: Ik denk dat we vandaag serieus veel beter verdedigd hebben dan de vorige wedstrijd in Aalst. Meer als een team. Meer de focus op hun drive. En dat heeft vruchten afgeworpen.
1: De spelers scoren vlot. Op het einde krijgt zelfs iedereen spelminuten.
8: Ja, ik denk dat we de wedstrijd na drie kwart beslecht hebben. Of 25 minuten beslecht hebben. Ons tempo opgedreven hebben. En de wedstrijd in een goede plooi laten liggen. Zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
7: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
9: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end, but you know, I thought we played pretty well overall for 3/4 of the game.
1: You had a big share in the win.
9: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
1: You ready for this intensity of the playoffs?
9: Yeah, I mean, I've played in, you know, some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So, you know, once you're on the court, you got 10 guys and the refs, so, you know, it's the same thing.
1: Looking forward for the match on Friday.
9: Yeah, for sure. You know, excited to have an opportunity to try to close this one out.
7: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al 3 van de 4 jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. 2 jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Het containerpark blijft eigenlijk gratis. De beperking van 12 beurten die laten we wegvallen. Maar het is OVAM die ons voortaan wel verplicht om 2 fracties, dat is namelijk grofvuil en steenpuin, betalend te maken. Dus daar kunnen we niet anders.
11: Maar je hebt meteen een volledig overzicht over de 3 gemeenten zelfs, Oudenburg, Gisselen en Echtem.
12: De band tussen de Oostendenaars en de wijkpolitie moet dichter. En dit gebeurt door wijkpolitie die in de ontmoetingscentra gaat zitten om aangifte te doen en onthaal te doen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
7: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen donderdag opnieuw niets dan zon bij een zwakke zuidoostelijke wind. Temperaturen morgen aan de kust rond de 25 graden. Ook vrijdag zonnig.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Dit is Radio Noordzee.
1: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
14: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 25 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig,

0: Een Nederlandstalig publiek, dus heel leuk om te doen uiteraard, ja.
1: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
0: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
1: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
0: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dan heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen ja, en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
1: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
0: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er ja, verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
2: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In de halve finale van de playoffs basketbal won Oostende met 78-60 van Aalst. Het staat 2-1. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alphonse de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesiër die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Eddy Grison.
4: Ik ben Dina Batti.
5: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
6: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg, Lucas van den Driessen, wat was dat project precies?
9: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk een groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
8: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
9: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
1: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldhof.
10: Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen, op de luifel vooraan is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wat kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurzaal Oostende, het Casino Kurzaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
1: BC Oostende versloeg Aalst met 78-60 in de halve finale van de playoffs. Coach Dennis Woegerer.
11: Well, obviously I'm happy with the intensity on defense. It's the playoffs, it's the semifinals, it's game 3 and it's not always pretty, but this is, I think, the intensity you need to bring that is expected. And if you have an officiating crew that calls it even and gives both teams a chance, then usually the better team wins, and that was us today.
1: Haris Bratanovic zat goed in de match en scoorde 16 punten.
12: Wel, heel blij, heel opgelucht. Ik denk dat we winnen met een heel leuk score. Om veel vertrouwen naar Aalst te gaan vrijdag. En dat is het belangrijkste, denk ik. Van vrijdag afmaken, hopelijk.
8: In dat eerste kwart, in die eerste minuten, scoor jij vlot 6 punten?
12: Ja, Courtois aanspeelt. Coach Olivier Foucault start met een kleinere line-up. Vorige wedstrijd hebben ze ons verrast daarmee. Deze wedstrijd waren we daarop voorbereid. Dus ja, heb ik mijn ding gedaan en werd ik aanspeeld onder de ring en gingen ze binnen.
8: Ja, 16 punten.
12: Ja, altijd leuk. Hè.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Ik ben van mening dat ze dit standbeeld best verwijderen en ergens in een museum plaatsen waar dat mensen dit belangrijk vinden in het kader van onze geschiedenis.
14: Wel, we hebben een groot herstelplan gemaakt om de stad weer te herlanceren op economisch vlak, maar ook op sociaal vlak. Voor Oostendenaars, voor tweede verblijvers, voor toeristen, maar ook voor mensen die in een moeilijke, kwetsbare situatie zitten.
15: Daarna doen we heel de zomer een pop-up en dan zal het de belevingsplasserie noemen.
16: Oostende is in de eerste plaats een toeristische stad. We moeten gastvrij zijn, we moeten aantrekkelijk zijn en dus we moeten inderdaad net zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkringt Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
3: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
8: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
3: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
8: Alle Bredense scholen doen mee?
3: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
8: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
3: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Morgen start Oostende voor Anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema Zorgen voor de zee.
4: Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 2-1 voor Oostende na een overtuigende overwinning tegen Aalst met 78-60. Assistentcoach Thierry de Klerk.
17: Ik denk dat we vandaag serieus veel beter verdedigd hebben dan de vorige wedstrijd in Aalst. Meer als een team. Meer de focus op hun drive. En dat heeft vruchten afgeworpen.
8: De spelers scoren vlot. Op het einde krijgt zelfs iedereen spelminuten.
17: Ja, ik denk dat we de wedstrijd na drie kwart beslecht hebben. Of 25 minuten beslecht hebben. Ons tempo opgedreven hebben. En de wedstrijd in een goede plooi laten liggen. Zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
1: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
18: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end, but you know, I thought we played pretty well overall for victory and force of the game.
4: You had a big share in the win.
18: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
4: You ready for this intensity of the playoffs?
18: Yeah, I mean, I've played in, you know, some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So, you know, once you're on the court, you got 10 guys and the refs, so, you know, it's the same thing.
4: Looking forward for the match on Friday.
18: Yeah, for sure. You know, excited to have opportunity to try to close this one out.
1: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al 3 van de 4 jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. 2 jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer, die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
20: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Servaas Buisgaard.
22: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
23: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook gaan interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
8: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
23: Ja, dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van we hebben Robert en Yvonne Vinke, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
8: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
23: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesdejaars zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In de halve finale van de playoffs basketbal won Oostende met 78-60 van Aalst. Het staat 2-1. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alphonse de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesiër die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
24: Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Lille de la Demoiselle. En dan mag u vanavond voor de President's Cake. Dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koninklijke Astridlaan 12 en de toegang bedraagt 9 euro. Dan nog dit, de Crystal Ship breidt het street art parcours in de Stad aan Zee verder uit. Meer info op de crystalship.be of in het toerismekantoor van Oostende. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar tweejaarlijks zal plaatsvinden.
2: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een tweejaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de ganse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven, en op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
8: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
2: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest, en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
8: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar tweejaarlijks doorgaat?
2: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn, omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosterhoever bij betrekken. Want het is Oostende voor anker met Schepen. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het is een pak groter. Er zijn meer sculpturen. We gaan een stuk hoger nog dan vorig jaar ook met de bouwsels.
6: Het is eigenlijk ook een beetje het respect doen aan de visserij. Toch zeker in moeilijke jaren. En ook omdat Oostende ook een visstad is, vinden wij dat we die traditie moeten in ere houden. En daarom maken we er altijd een rood feest van.
9: Iedereen voelt zo, ja, de zomer is op komst. De maatjes zijn er en dat is feest. En maatjes onder elkaar, dat is het schoonste dat er is. Hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldof.
2: Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen op de luifel vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, de van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurzaal Oostende, het Casino Kurzaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
1: BC Oostende versloeg Aalst met 78-60 in de halve finale van de play-offs. Coach Dennis Woegerer.
11: Well, obviously, I'm happy with the intensity on defense. It's the playoffs. It's the semifinals. It's game three, and it's not always pretty. But this is, I think, the intensity you need to bring that is expected. And if you have an officiating crew that calls it even and gives both teams a chance, then usually the better team wins, and that was us today.
1: Haris Bratanovic zat goed in de match en scoorde 16 punten.
12: Wel heel blij, heel opgelucht. Ik denk dat we winnen met een heel leuk score. Om veel vertrouwen naar Aalst te gaan vrijdag. En dat is het belangrijkste, denk ik. Van vrijdag afmaken, hopelijk.
8: In dat eerste kwart, in die eerste minuten, scoor jij vlot 6 punten?
12: Ja, Courtois aanspeelt. Coach Olivier Foucault start met een kleinere line-up. Vorige wedstrijd hebben ze ons verrast daarmee. Deze wedstrijd waren daarop voorbereid. Dus ja, heb ik mijn ding gedaan en werd ik aanspeeld onder de ring en gingen ze binnen.
8: Ja. 16 punten.
12: Oh, dat had het leuk.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
13: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je eigenlijk wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
8: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
13: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Franker.
8: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
13: Wel, we beginnen eerst met de cruise kaai. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad, maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkog. Daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
8: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
13: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een driemaster die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casse-Clot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casse-Clot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
10: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubens.
14: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Hallo, ik ben Willy Sommers.
16: Ik ben Romina van Horen.
25: Ik ben Annick Harsbeke. Ik kom van Oldenburg.
26: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Noordzee Regio Nieuws.
10: Morgen start Oostende voor Anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema Zorgen voor de zee.
27: Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
10: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 2-1 voor Oostende na een overtuigende overwinning tegen Aalst met 78-60. Assistentcoach Thierry de Klerk.
28: Ik denk dat we vandaag serieus veel beter verdedigd hebben dan de vorige wedstrijd in Aalst. Meer als een team. Meer de focus op hun drive. En dat heeft vruchten afgeworpen.
8: De spelers scoren vlot. Op het einde krijgt zelfs iedereen spelminuten.
28: Ja, ik denk dat we de wedstrijd na drie kwart beslecht hebben. Of 25 minuten beslecht hebben. Ons tempo opgedreven hebben. En de wedstrijd in een goede plooi laten liggen. Zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
10: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
3: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end, but you know, I thought we played pretty well overall for three and fourths of the game.
4: You had a big share in the win.
3: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
4: You ready for this intensity of the playoffs?
3: Yeah, I mean, I've played in, you know, some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So, you know, once you're on the court, you got 10 guys and the refs, so, you know, it's the same thing.
4: Looking forward for the match on Friday.
3: Yeah, for sure. You know, excited to have opportunity to try to close this one out.
16: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al drie van de vier jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. Twee jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer, die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
17: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Wel, vanaf 1 april gaan de slagbomen van de bovengrondse zeeparking definitief open.
19: De organisatie van de Paulusfeesten heeft ons gevraagd om nieuwe ideeën uit te werken voor de aankleding van de Paulusfeesten.
20: Maar zeker als het mooi weer is, dan zijn de badgasten koning. En s'avonds als de badgasten naar huis zijn, kunnen de honden genieten van het strand.
21: Dit zit niet snor. En blijkbaar hebben ze daar ruzie over, want dat budget komt er niet. Het zal betaald worden omdat de rusthuizen duurder worden.
22: Heel blij om iedereen terug te zien natuurlijk. En ik woon hier ook, dus dat is gewoon mijn thuisstad. Dus daarvoor was het wel plezant. Maar om echt tegen ons te spelen, was een beetje met dubbel gevoel eigenlijk een beetje.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
16: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen donderdag opnieuw niets dan zon bij een zwakke zuidoostelijke wind. Temperaturen morgen aan de kust rond de 25 graden. Ook vrijdag zonnig.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
27: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
8: Thema dit jaar is zorgen voor zee.
27: Ja, zorgen voor de zee. Vind ik een heel mooie titel. Omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen. Letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen. Rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français, die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
8: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
27: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
8: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
27: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
8: U kijkt er naar uit?
27: Zeker, u komt toch ook?
17: Nieuws en info. Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In de halve finale van de playoffs basketbal won Oostende met 78-60 van Aalst. Het staat 2-1. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alphonse de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesiër die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
6: Ik ben Michael van Ie.
9: Hallo, ik ben Louise Carton.
11: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Dit is Radio Noordzee.
23: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
24: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20ste heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full cd opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
23: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
24: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
23: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
24: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
23: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
24: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
2: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldhof.
29: Het laatste kunstwerk De Vier Elementen op de luifel vooraan is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wat kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurzaal Oostende, het Casino Kurzaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
2: BC Oostende versloeg Aalst met 78-60 in de halve finale van de playoffs. coach Dennis Woegerer.
0: Well, obviously, I'm happy with the intensity on defense. It's the playoffs. It's the semifinals. It's game three, and it's not always pretty. But this is, I think, the intensity you need to bring that is expected. And if you have an officiating crew that calls it even and gives both teams a chance, then usually the better team wins, and that was us today.
2: Haris Bratanovic zat goed in de match en scoorde 16 punten.
4: Wel, heel blij, heel opgelucht. Ik denk dat we winnen met een heel leuk scoren. Om veel vertrouwen naar AS te gaan vrijdag. En dat is het belangrijkste, denk ik. Van vrijdag afmaken, hopelijk.
23: In dat eerste kwart, in die eerste minuten, scoor jij vlot 6 punten?
4: Ja, Courtois speelt. Coach Olivier Foucault start met een kleinere line-up. Vorige wedstrijd hebben ze ons verrast daarmee. Deze wedstrijd waren we daarop voorbereid. Dus ja, heb ik mijn ding gedaan en werd ik aanspeeld onder de ring en gingen ze binnen.
23: Ja. 16 punten.
4: Ja, altijd leuk. Hè.
2: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Chambredo is een andere manier van theater, dans, circus, comedy, literatuur beleven. Namelijk niet in een zaal, maar bij de mensen in Oostende thuis. In een huiskamer, in de living, in de keuken. Soms kan dat ook een keer de badkamer zijn.
13: Het gaat over in feite over het Van Estegenootschap, het VG'tje in de volksmond genaamd. En dat gaat over de Toot VG, periode 1907-1981.
14: De komst van het buurthuis zal wel een hele grote verbetering zijn, maar ook de onderwijschecks die zo'n kunnen ingevoerd worden.
15: Ik hoop dat ze met de nieuwe verjongde en vernieuwde ploeg het heel veel bereiken in Oostende.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkringt Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
12: Dit is Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg. Lucas van den Driessen, wat was dat project precies?
25: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
23: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
25: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
2: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: Morgen start Oostende voor Anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema Zorgen voor de zee.
27: Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen dat eigenlijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
2: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 2-1 voor Oostende na een overtuigende overwinning tegen Aalst met 78-60. Assistentcoach Thierry de Klerk.
3: Ik denk dat we vandaag serieus veel beter verdedigd hebben dan de vorige wedstrijd in Aalst. Meer als een team. Meer de focus op hun drive. En dat heeft vruchten afgeworpen.
23: De spelers scoren vlot. Op het einde krijgt zelfs iedereen spelminuten.
3: Ja, ik denk dat we de wedstrijd na drie kwart beslecht hebben. Of 25 minuten beslecht hebben. Ons tempo opgedreven hebben. En de wedstrijd in een goede pooi laten liggen. Zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
2: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
7: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end, but you know, I thought we played pretty well overall for 3/4 of the game.
23: You had a big share in the win.
7: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
23: You ready for this intensity of the playoffs?
7: Yeah, I mean, I've played in, you know, some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So, you know, once you're on the court, you got 10 guys and the refs, so, you know, it's the same thing.
23: Looking forward for the match on Friday.
7: Yeah, for sure. You know, excited to have opportunity to try to close this one out.
2: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al 3 van de 4 jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. 2 jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer, die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
17: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Dirk Matthijven.
18: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
19: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
12: Dit is Radio Noordzee.
17: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
20: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
23: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
20: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
23: Alle Bredense scholen doen mee?
20: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
23: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
20: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
12: Dit is Radio Noordzee.
17: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
2: 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In de halve finale van de playoffs basketbal won Oostende met 78-60 van Aalst. Het staat 2-1. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alphonse de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesiër die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
12: Dit is Radio Noordzee.
17: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
21: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Lille de la Demoiselle. En dan mag u vanavond voor de President's Cake. Dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koning in Astridlaan 12 en de toegang bedraagt €9. Dan nog dit, de Crystal Ship breidt het street art parcours in de Stad aan Zee verder uit. Meer info op thecrystalship.be of in het toerismekantoor van Oostende. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
1: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
8: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben hen ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijders. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
23: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
8: Ja, dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertelde hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dat verteld van Wim Robert en Yvonne Vinken, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze leest.
23: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
8: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesdejaars zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet vandaag. Verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is. Doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
11: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de Insource.
22: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldhof.
24: Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen, op de luifel vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wat kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurzaal Oostende, het Casino Kurzaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
2: BC Oostende versloeg Aalst met 78-60 in de halve finale van de play-offs. Coach Dennis Woegerer.
0: Well, obviously, I'm happy with the intensity on defense. It's the playoffs. It's the semifinals. It's game three, and it's not always pretty. But this is, I think, the intensity you need to bring that is expected. And if you have an officiating crew that calls it even and gives both teams a chance, then usually the better team wins, and that was us today.
2: Haris Bratanovic zat goed in de match en scoorde 16 punten.
4: Wel heel blij, heel opgelucht. Ik denk dat we winnen met een heel leuk score. Om veel vertrouwen naar AS te gaan vrijdag. En dat is het belangrijkste, denk ik. Vrijdag afmaken, hopelijk.
23: In dat eerste kwart, in die eerste minuten, scoor jij vlot 6 punten?
4: Ja, Courtois aanspeelt. Coach Olivier Foucault start met een kleinere line-up. Vorige wedstrijd hebben ze ons verrast daarmee. Deze wedstrijd waren daarop voorbereid. Dus ja, heb ik mijn ding gedaan en werd ik aangespeeld onder de ring en gingen ze binnen.
23: Ja, 16 punten.
4: Ja, altijd leuk. Hè.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
17: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat maar 2 jaarlijks zal plaatsvinden.
6: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een 2-jaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de ganse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven, en op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
23: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
6: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
23: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar 2 jaarlijks doorgaat?
6: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn. Omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosterhoever bij betrekken. Want het is Oostende voor anker met schepen. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
17: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Dirk Matthijven.
18: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
19: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
17: Noordzee Regio Nieuws.
2: Morgen start Oostende voor Anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema Zorgen voor de zee.
27: Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
2: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 2-1 voor Oostende na een overtuigende overwinning tegen Aalst met 78-60. Assistentcoach Thierry de Klerk.
3: Ik denk dat we vandaag serieus veel beter verdedigd hebben dan de vorige wedstrijd in Aalst. Meer als een team. Meer de focus op hun drive. En dat heeft vruchten afgeworpen.
23: De spelers scoren vlot. Op het einde krijgt zelfs iedereen spelminuten.
3: Ja, ik denk dat we de wedstrijd na 3/4 beslecht hebben. Of 25 minuten beslecht hebben. Ons tempo opgedreven hebben. En de wedstrijd in een goede plooi laten liggen. Zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
2: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
7: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end, but you know, I thought we played pretty well overall for 3/4 of the game.
23: You had a big share in the win.
7: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
23: You ready for this intensity of the playoffs?
7: Yeah, I mean, I've played in, you know, some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So, you know, once you're on the court, you got 10 guys and the refs, so, you know, it's the same thing.
23: Looking forward for the match on Friday.
7: Yeah, for sure. You know, excited to have opportunity to try to close this one out.
2: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al 3 van de 4 jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. 2 jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
13: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: De garnaal gaat absoluut een hele grote hoofdrol spelen in de beleving. Voor ons is natuurlijk een horecabestemming een sociaal verhaal, dus we hopen dat daar heel veel mensen

0: kust naar 14 graden. Morgen donderdag opnieuw niets dan zon bij een zwakke zuidoostelijke wind. Temperaturen morgen aan de kust rond de 25 graden. Ook vrijdag zonnig.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
4: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
3: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen.
4: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaai hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende voor Anker.
3: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
4: Wel, we beginnen eerst met de cruise kaai. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de kamper daar. Kamperkoch is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuw, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij en dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
3: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
4: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een 3-master die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
0: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubens.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In de halve finale van de playoffs basketbal won Oostende met 78-60 van Aalst. Het staat 2-1. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alphonse de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesiër die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Eddy Grison.
4: Ik ben Dina Batti.
5: Goeiedag, ik ben Serge Goubet.
6: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
8: Hier staat een tevreden ambassadeur, ja. Ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken.

0: En dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
1: Thema dit jaar is Zorgen voor Zee.
0: Ja, Zorgen voor de Zee. Vind ik een heel mooie titel. Omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français, die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
1: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
0: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
1: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
0: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
1: U kijkt er naar uit?
0: Ik, zeker. U komt toch ook?

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldhof.
2: Het laatste kunstwerk De Vier Elementen op de luifel vooraan is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurzaal Oostende, het Casino Kurzaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
1: BC Oostende versloeg Aalst met 78-60 in de halve finale van de play-offs. Coach Dennis Woegerer.
3: Well, obviously I'm happy with the intensity on defense. It's the playoffs, it's the semifinals, it's game three, and it's not always pretty, but this is, I think, the intensity you need to bring that is expected. And if you have an officiating crew that calls it even and gives both teams a chance, then usually the better team wins, and that was us today.
1: Haris Bratanovic zat goed in de match en scoorde 16 punten.
4: Ja, heel blij, heel opgelucht. Ik denk dat we winnen met een heel leuk scoren. Om veel vertrouwen naar Aalst te gaan vrijdag. En dat is het belangrijkste, denk ik. Of vrijdag afmaken, hopelijk.
5: In dat eerste kwart, in die eerste minuten, scoor jij vlot 6 punten?
4: Ja, ik word goed aangespeeld. Coach Olivier Kaart start met een kleinere line-up. Vorige wedstrijd hebben ze ons verrast daarmee. Deze wedstrijd waren daarop voorbereid. Dus ja, heb ik mijn ding gedaan en werd ik aangespeeld onder de ring en ging ze binnen.
5: Ja, 16 punten.
4: Oh, altijd leuk. Hè?
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wel, het is zo dat we eigenlijk in de maand juni hebben we met een drone overgevlogen om eigenlijk inderdaad te kijken waar er overal nesten aanwezig zijn in Oostende.
7: Dit is niet van Bart Tommelijn. Dit is het ontbijt van de burgemeester. Nadrukkelijk verbonden aan mijn functie en niet aan mijn persoon.
8: Maar we zijn de stad met het meeste streekproducten. Dus mogen wij ons tonen en ook voor de rest van Vlaanderen. Oostende is een naam. Wij zijn de mooiste stad van Europa. We zijn de mooiste stad van Vlaanderen als het op toerisme aankomt en zo meer. Dus we mogen fier zijn met hetgeen dat we hebben en we mogen tonen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag. En daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkringt Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
5: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
10: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Ja, die muziek die heeft mij gebeten. Dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, ik denk rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen. Dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
5: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
10: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
5: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
10: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen, en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
5: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
10: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs. En de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen en dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
11: Bedankt voor het gesprek, Mak Elias.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
11: Morgen start Oostende voor Anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema Zorgen voor de zee.
12: Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
11: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 2-1 voor Oostende na een overtuigende overwinning tegen Aalst met 78-60. Assistentcoach Thierry de Klerk.
13: Ik denk dat we vandaag serieus veel beter verdedigd hebben dan de vorige wedstrijd in Aalst. Meer als een team. Meer de focus op hun drive. En dat heeft vruchten afgeworpen.
5: De spelers scoren vlot. Op het einde krijgt zelfs iedereen spelminuten.
13: Ja, ik denk dat we de wedstrijd na 3/4 beslecht hebben. Of 25 minuten beslecht hebben. Ons tempo opgedreven hebben. En de wedstrijd in een goede plooi laten liggen. Zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
11: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
14: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end, but I thought we played pretty well overall for 3/4 of the game.
5: You had a big share in the win.
14: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
5: You ready for this intensity of the playoffs?
14: Yeah, I've played in some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So once you're on the court, you got 10 guys and the refs, so it's the same thing.
5: Looking forward for the match on Friday.
14: Yeah, for sure. Excited to have opportunity to try to close this one out.
11: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al 3 van de 4 jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. 2 jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
16: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
17: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
18: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg. Lucas van den Driessen, wat was dat project precies?
19: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
5: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
19: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
11: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.

0: Noordzee Regionieuws.
1: 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In de halve finale van de playoffs basketbal won Oostende met 78-60 van Aalst. Het staat 2-1. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alphons de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesiër die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee. Dagklapper.
4: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film L'Île de la Demoiselle. En dan mag je vanavond voor de President's Cake. Dat in het kader van Cinema Turk. Kinepolis vind je langs de Koninklijke Astridlaan 12 en de toegang bedraagt €9. Dan nog dit, de Crystal Ship breidt het street art parcours in de Stad aan Zee verder uit. Meer info op thecrystalship.be of in het toerismekantoor van Oostende. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
7: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
6: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
7: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
6: Alle Bredense scholen doen mee?
7: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
6: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
7: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Oostendse Conference is eigenlijk comedy die te maken heeft met Oostende. Ik woon hier nu al een tijdje in Oostende, ben hier opgegroeid. En er gebeuren ook zoveel grappige zaken, maar ook serieuze zaken. En ik wil dat allemaal in comedy brengen.
9: We merken dat ook in Oudenburg dat er heel wat isolement is, sociaal isolement bedoel ik. En we willen dat absoluut tegengaan. En vandaar dat we nu een uitstekende locatie hebben om toch daaraan een oplossing te bieden.
10: Maritieme sector bijvoorbeeld, zijn wij de enigste momenteel in Vlaanderen die nog maritiem volwassenonderwijs op secundair niveau aanbiedt.
11: Van mij is het ook de bedoeling van jongeren die uitgaan naar Oostende, dat zij als zij 's avonds naar huis komen of als zij tijdens de dag terugkeren, dat zij dat op een zeer democratische manier kunnen gebruiken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldhof.
12: Het laatste kunstwerk De Vier Elementen op de luifel vooraan is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurzaal Oostende, het Casino Kurzaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
1: BC Oostende versloeg Aalst met 78-60 in de halve finale van de play-offs. coach Dennis Woegerer.
13: Well, obviously, I'm happy with the intensity on defense. It's the playoffs. It's the semifinals. It's game three, and it's not always pretty. But this is, I think, the intensity you need to bring that is expected. And if you have an officiating crew that calls it even and gives both teams a chance, then usually the better team wins, and that was us today.
1: Haris Bratanovic zat goed in de match en scoorde 16 punten.
14: Wel, heel blij, heel opgelucht. Ik denk dat we winnen met een heel leuk score. Om veel vertrouwen naar AS te gaan vrijdag. En dat is het belangrijkste, denk ik. Van vrijdag afmaken, hopelijk.
6: In dat eerste kwart, in die eerste minuten, scoor jij vlot 6 punten?
14: Ja, Courtois speelt. Coach Olivier Kaart start met een kleinere line-up. Vorige wedstrijd hebben ze ons verrast daarmee. Deze wedstrijd waren we daarop voorbereid. Dus ja, heb ik mijn ding gedaan en werd ik aanspeeld onder de ring en gingen ze binnen.
6: Ja, 16 punten.
14: Oh, altijd leuk. Hè.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
15: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk. Of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
6: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
15: Ja, dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van Wim Robert en Yvonne Vinke, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
6: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
15: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesde jaar zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Maxime Dong.
17: Ik ben Brenda Linskens.
18: Ik ben Bart Versleus.
19: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Morgen start Oostende voor Anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema Zorgen voor de zee.
20: Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 2-1 voor Oostende na een overtuigende overwinning tegen Aalst met 78-60. assistentcoach Thierry de Klerk.
16: Ik denk dat we vandaag serieus veel beter verdedigd hebben dan de vorige wedstrijd in Aalst. Meer als een team. Meer de focus op hun drive. En dat heeft vruchten afgeworpen.
6: De spelers scoren vlot. Op het einde krijgt zelfs iedereen spelminuten.
16: Ja, ik denk dat we de wedstrijd na drie kwart beslecht hebben. Of 25 minuten beslecht hebben. Ons tempo opgedreven hebben. En de wedstrijd in een goede plooi laten liggen. Zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
1: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
18: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end, but you know, I thought we played pretty well overall for three and fourths of the game.
6: You had a big share in the win.
18: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
6: You ready for this intensity of the playoffs?
18: Yeah, I mean, I've played in, you know, some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So, you know, once you're on the court, you got 10 guys and the refs, so, you know, it's the same thing.
6: Looking forward for the match on Friday.
18: Yeah, for sure. You know, excited to have an opportunity to try to close this one out.
1: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al drie van de vier jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. Twee jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer, die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: We hebben een geheel parcours afgelegd in het kader van een nieuwe toekomst voor Ettelheim.
22: Ja, er komt een gloednieuw Lago zwemparadijs. En ons 14e zwemparadijs. We zijn ook heel blij dat het hier op deze prachtige locatie in Breden kan komen.
23: We gaan de decors van Studio 100 ontdekken, kostuums van Studio 100. De geschiedenis zal aan de hand van alle Studio 100 figuren uitgelegd worden doorheen de tijd van Studio 100.
24: Een tweede piste dat de stad zou kunnen doen, is de graven zelf in ere herstellen. Niet alleen voor de show, maar ook als respect voor de mensen die hier begraven liggen. En vooral ook voor de veiligheid van de bezoekers.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen donderdag opnieuw niets dan zon bij een zwakke zuidoostelijke wind. Temperaturen morgen aan de kust rond de 25 graden. Ook vrijdag zonnig.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat maar tweejaarlijks zal plaatsvinden.
25: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een tweejaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de Hanse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven. En op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
6: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
25: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival. Festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende de 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
6: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar tweejaarlijks doorgaat?
25: Nog niet eigenlijk, en ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn, omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden, dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosterhoever bij betrekken, want het is Oostende, Franker, met Scheem. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
3: Nieuws en info aan de kust.
5: Radio
3: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In de halve finale van de playoffs basketbal won Oostende met 78-60 van Aalst. Het staat 2-1. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alphonse de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesiër die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Mijn naam is Joris Polet.
4: Ik ben André Durie.
7: Ik ben Kurt Kluis.
8: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
9: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je eigenlijk wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de Diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
6: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
9: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Franker.
6: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
9: Wel, we beginnen eerst met de Cruise Kai. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkog. Daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
6: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
9: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een driemaster die overgekocht is door de Fransen, hè, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casse-Culotte heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, hè, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casse-Culotte. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
8: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubens.
3: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
8: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldhof.
25: Het laatste kunstwerk De Vier Elementen op de luifel vooraan is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurzaal Oostende, het Casino Kurzaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
8: BC Oostende versloeg Aalst met 78-60 in de halve finale van de play-offs. Coach Dennis Woegerer.
13: Well, obviously, I'm happy with the intensity on defense. It's the playoffs. It's the semifinals. It's game three, and it's not always pretty. But this is, I think, the intensity you need to bring that is expected. And if you have an officiating crew that calls it even and gives both teams a chance, then usually the better team wins, and that was us today.
8: Haris Bratanovic zat goed in de match en scoorde 16 punten.
14: Ja, heel blij, heel opgelucht. Ik denk dat we winnen met een heel leuk score. Om veel vertrouwen naar Aas te gaan vrijdag. En dat is het belangrijkste, denk ik. Vrijdag afmaken, hopelijk.
6: In dat eerste kwart, in die eerste minuten, scoor jij vlot 6 punten?
14: Ja, ik word goed aangespeeld. Coach Olivier Kaart start met een kleinere line-up. Vorige wedstrijd hebben ze ons verrast daarmee. Deze wedstrijd waren we daarop voorbereid. Dus ja, heb ik mijn ding gedaan en werd ik aangespeeld onder de ring en gingen ze binnen.
6: Ja, 16 punten.
14: Ja, altijd leuk. Hè.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Het is belangrijk om te stellen dat de stad Oostende wel al degelijk heel wat heeft gedaan. Zij houden zich wel degelijk aan het groeipad dat opgelegd werd om naar 9% sociale huur te gaan.
2: Hier in de site bij het AZ Oostende.
4: En ik ben heel blij dat Luc Steno op het programma van Zilverrok ook aanwezig zal zijn.
7: Wel, ik loop eigenlijk nog met mijn nieuwe show. Ik kruk naar Oostende. Ik ben verhuisd van Gent naar Oostende. Sinds 3 jaar woon ik hier. En het is een heel toffe show. Hij loopt heel goed en ik kan zeker daar van mijn uitbrengen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
6: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
20: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
6: Thema dit jaar is zorgen voor zee.
20: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op 2 aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français, die daar gaat aanmeren, heb ik u net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
6: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
20: Ja, wel, Er is een traditie van shanties, hè, zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreedje gedaan en dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer, like dat hier vroeger in de cafés was, zeemansliederen, en dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
6: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
20: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
6: U kijkt er naar uit?
20: Zeker, u komt toch ook?
5: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
8: Morgen start Oostende voor Anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema Zorgen voor de zee.
20: Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
8: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 2-1 voor Oostende na een overtuigende overwinning tegen Aalst met 78-60. Assistentcoach Thierry de Klerk.
10: Ik denk dat we vandaag serieus veel beter verdedigd hebben dan de vorige wedstrijd in Aalst. Meer als een team. Meer de focus op hun drive. En dat heeft vruchten afgeworpen.
6: De spelers scoren vlot. Op het einde krijgt zelfs iedereen spelminuten.
10: Ja, ik denk dat we de wedstrijd na drie kwart beslecht hebben. Of 25 minuten beslecht hebben. Ons tempo opgedreven hebben. En de wedstrijd in een goede plooi laten liggen. Zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
8: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
18: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end, but you know, I thought we played pretty well overall for 3/4 of the game.
6: You had a big share in the win.
18: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
6: You ready for this intensity of the playoffs?
18: Yeah, I mean, I've played in, you know, some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So, you know, once you're on the court, you got 10 guys and the refs, so, you know, it's the same thing.
6: Looking forward for the match on Friday.
18: Yeah, for sure. You know, excited to have opportunity to try to close this one out.
8: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al 3 van de 4 jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. 2 jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Dirk Matthijven.
12: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
11: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
6: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
15: Wel, het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Ja, die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20ste heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd, en dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
6: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
15: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. de mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
6: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
15: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer, kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen ja, en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
6: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
15: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er ja, verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
1: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In de halve finale van de playoffs basketbal won Oostende met 78-60 van Aalst. Het staat 2-1. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alphonse de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesiër die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee, dagklapper.
2: Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Lille de la Demoiselle. En dan mag u er vanavond voor de President's Cake. Dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koning in Astridlaan 12 en de toegang bedraagt €9. Dan nog dit, de Crystal Ship breidt het street art parcours in de Stad aan Zee verder uit. Meer info op thecrystalship.be of in het toerismekantoor van Oostende. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg, Lucas van den Driessen. Wat was dat project precies?
5: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
4: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
5: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
1: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ons nieuw maritiem onderzoekscentrum in Oostende. En zo zullen we eigenlijk de volledige as bevlokken.
7: Inderdaad, wij zijn zeer tevreden dat de stad uiteindelijk voor dit park gekozen heeft. Ook omdat het in het hart van de sociale woonwijk ligt.
8: Maar we hebben eigenlijk onze maximale capaciteit bereikt. We kunnen niet meer schepen aanmeren om op een veilige manier de mensen ook aan boord te laten. Want al die schepen zijn ook toegankelijk voor het publiek.
9: Zij weten dat wij met de grote post eigenlijk over zalen beschikken die zeer goed technisch uitgerust zijn, maar ook een intieme setting bieden. Dus artiesten vinden dat zeer leuk om die toe te voegen aan hun tournee.
10: Oostende moet eigenlijk nog in het project stappen. De contacten zijn er en de intentie zou er zijn, maar er moet nog een charter ondertekend worden, want het charter dat betekent het engagement nemen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldhof.
11: Het laatste kunstwerk De Vier Elementen op de luifel vooraan is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurzaal Oostende, het Casino Kurzaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
1: BC Oostende versloeg Aalst met 78-60 in de halve finale van de playoffs. Coach Dennis Woegerer.
12: Well, obviously I'm happy with the intensity on defense. It's the playoffs. It's the semifinals. It's game 3 and it's not always pretty, but this is, I think, the intensity you need to bring that is expected. And if you have an officiating crew that calls it even and gives both teams a chance, then usually the better team wins, and that was us today.
1: Haris Bratanovic zat goed in de match en scoorde 16 punten.
13: Oh, heel blij, heel opgelucht. Ik denk dat we winnen met een heel leuk scoren. Om veel vertrouwen naar AS te gaan vrijdag. En dat is het belangrijkste, denk ik. Van vrijdag afmaken, hopelijk.
4: In dat eerste kwart, in die eerste minuten, scoor jij vlot 6 punten?
13: Ja, Courtois aanspeelt. Coach Olivier Foucault start met een kleinere line-up. Vorige wedstrijd hebben ze ons verrast daarmee. Deze wedstrijd waren daarop voorbereid. Dus ja, heb ik mijn ding gedaan en werd ik aanspeeld onder de ring en gingen ze binnen.
4: Ja. 16 punten.
13: Oh, altijd leuk. Hè.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
14: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
4: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
14: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
4: Alle Bredense scholen doen mee?
14: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
4: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
14: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
16: Ik ben Stefan Tange.
17: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
18: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
19: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Morgen start Oostende voor Anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema Zorgen voor de zee.
20: Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen dat eigenlijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 2-1 voor Oostende na een overtuigende overwinning tegen Aalst met 78-60. Assistentcoach Thierry de Klerk.
17: Ik denk dat we vandaag serieus veel beter verdedigd hebben dan de vorige wedstrijd in Aalst. Meer als een team. Meer de focus op hun drive. En dat heeft vruchten afgeworpen.
4: De spelers scoren vlot. Op het einde krijgt zelfs iedereen spelminuten.
17: Ja, ik denk dat we de wedstrijd na drie kwart beslecht hebben. Of 25 minuten beslecht hebben. Ons tempo opgedreven hebben. En de wedstrijd in een goede plooi laten liggen. Zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
1: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
21: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end, but you know, I thought we played pretty well overall for 3/4 of the game.
4: You had a big share in the win.
21: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
4: You ready for this intensity of the playoffs?
21: Yeah, I mean, I've played in, you know, some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So, you know, once you're on the court, you got 10 guys and the refs, so, you know, it's the same thing.
4: Looking forward for the match on Friday.
21: Yeah, for sure. You know, excited to have opportunity to try to close this one out.
1: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al 3 van de 4 jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. 2 jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Och ja, dat doet het weer zeker. En ik bedoel, we hebben fantastisch weer gehad. We hebben een inhoudelijk heel sterke programmatie neergezet. Met heel veel mensen bereikt dat heel veel mensen zeer geëmotioneerd gekregen.
16: Oostende en omstreek was dat heel bekend. Wij hadden jaarlijks ons groot concert. We zijn daarmee begonnen. Mijn eerste optreden was ooit in het Wit Paard. Dat is in het jaar 71. Ik ben begonnen in de kronoschool in het jaar 70. Dan zijn we verhuisd naar het Feestpaleis. Dan zijn we verhuisd naar Zeezicht.
22: De Kursaal is heel fijn om te spelen. Hele goede zaal. Met airco, niet onbelangrijk op deze hele warme dagen. Dus het is binnen een hele aangename temperatuur. De mensen zijn hier super vriendelijk. Wij worden echt in de watten gelegd. Ja, heel fijn.
23: Familiepark ook. 15% meer bezoekers op het familiepark. Totaal schatten we dat we ongeveer 150.000 bezoekers hadden hebben over heel het festival, over de 11 dagen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen donderdag opnieuw niets dan zon bij een zwakke zuidoostelijke wind. Temperaturen morgen aan de kust rond de 25 graden. Ook vrijdag zonnig.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint

0: vier stenen.
1: Ja, dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van we hebben Robert en Yvonne Vinke, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
0: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
1: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesdejaars zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In de halve finale van de playoffs basketbal won Oostende met 78-60 van Aalst. Het staat 2-1. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alphonse de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesiër die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
3: Ik ben Kirby Hallemees.
4: Ik ben Gaël Bouzin.
5: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsee uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar 2 jaarlijks zal plaatsvinden.
7: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een 2 jaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de ganse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven, en op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
1: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
7: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
1: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar 2 jaarlijks doorgaat?
7: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn. Omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosterhoever bij betrekken. Want het is Oostende voor anker met scheep. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldof.
7: Het laatste kunstwerk De Vier Elementen op de luifel vooraan is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV

0: Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
1: BC Oostende versloeg Aalst met 78-60 in de halve finale van de play-offs. Coach Dennis Woegerer.
2: Well, obviously I'm happy with the intensity on defense. It's the playoffs, it's the semifinals, it's game three, and it's not always pretty, but this is, I think, the intensity you need to bring that is expected. And if you have an officiating crew that calls it even and gives both teams a chance, then usually the better team wins, and that was us today.
1: Haris Bratanovic zat goed in de match en scoorde 16 punten.
3: Ja, heel blij, heel opgelucht. Ik denk dat we winnen met een heel leuk scoren. Om veel vertrouwen naar Aalst te gaan vrijdag. En dat is het belangrijkste, denk ik. Wat vrijdag afmaken, hopelijk.
4: In dat eerste kwart, in die eerste minuten, scoor jij vlot 6 punten?
3: Ja, ik word goed aangespeeld. Coach Olivier Foucault start met een kleinere line-up. Vorige wedstrijd hebben ze ons verrast daarmee. Deze wedstrijd waren we daarop voorbereid. Dus ja, heb ik mijn ding gedaan en werd ik aangespeeld onder de ring en gingen ze binnen.
4: Ja, 16 punten.
3: Ja, altijd leuk. Hè.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Die spreuk is in het Frans. Je crois que compétre, je suis inclassable. In het Oostens vertaald betekent dit in feite: ik schilder zoals ik denk, er is bij mij een hoek af. Met andere woorden, ik ben niet in een kotje te passen.
7: Het zijn er meer dan 70 die altijd de pleinen vullen. Dus de voor staat echt goed vol dit jaar.
8: Maar ik denk toch, de hoogtepunt voor onze zaak zal de prijs al gewoon hebben van Unizo, creatief ondernemer. Omdat het niet direct logisch is dat een goka verhuurder de prijs kan winnen van creatief ondernemer. En daar waren we eigenlijk wel heel fier op.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raversiede.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
11: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de Diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
10: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
11: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaai hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende voor Anker.
10: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
11: Wel, we beginnen eerst met de Cruise Sky. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad, Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie. Eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuw in de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is. En die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast. Ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
4: Dat zijn de replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
11: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een Dreamaster die overgekocht is door de Fransen, hè, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casse-Clot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, hè, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casse-Clot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
12: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubbens.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Noordzee Regionieuws.
12: Morgen start Oostende voor Anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema Zorgen voor de zee.
13: Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
12: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 2-1 voor Oostende na een overtuigende overwinning tegen Aalst met 78-60. Assistentcoach Thierry de Klerk.
14: Ik denk dat we vandaag serieus veel beter verdedigd hebben dan de vorige wedstrijd in Aalst. Meer als een team. Meer de focus op hun drive. En dat heeft vruchten afgeworpen.
4: De spelers scoren vlot. Op het einde krijgt zelfs iedereen spelminuten.
14: Ja, ik denk dat we de wedstrijd na 3/4 beslecht hebben. Of 25 minuten beslecht hebben. Ons tempo opgedreven hebben. En de wedstrijd in een goede plooi laten liggen. Zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
12: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
15: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end, but you know, I thought we played pretty well overall for 3/4 of the game.
4: You had a big share in the win.
15: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
4: You ready for this intensity of the playoffs?
15: Yeah, I mean, I've played in, you know, some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So, you know, once you're on the court, you got 10 guys and the refs, so, you know, it's the same thing.
4: Looking forward for the match on Friday.
15: Yeah, for sure. You know, excited to have opportunity to try to close this one out.
12: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al 3 van de 4 jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. 2 jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Dirk de Grauwe.
17: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
18: Ik ben Nancy Bourquani.
19: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
4: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Obroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
13: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen Die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
10: Thema dit jaar is Zorgen voor Zee.
13: Ja, Zorgen voor de Zee. Vind ik een heel mooie titel. Omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen. Letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen. Rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français, die daar gaat aanmeren, heb ik u net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
10: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
13: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen. Dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
10: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
13: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
10: U kijkt er naar uit?
13: Zeker, u komt toch ook?
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Noordzee regionieuws.
12: 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In de halve finale van de playoffs basketbal won Oostende met 78-60 van Aalst. Het staat 2-1. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alphonse de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesiër die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee, dagklapper.
20: Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Lille de la Demoiselle. En dan mag u vanavond voor de President's Cake. Dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koning in Astridlaan 12 en de toegang bedraagt €9. Dan nog dit, de Crystal Ship breidt het street art parcours in de stad aan zee verder uit. Meer info op thecrystalship.be of in het toerismekantoor van Oostende. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
10: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
21: Wel, het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Ja, die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, ik denk rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan. over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen. Dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb. Meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid. Hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
10: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
21: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
10: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
21: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
10: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
21: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
0: Bedankt voor het gesprek, Mak Elias.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Het containerpark blijft eigenlijk gratis. De beperking van 12 beurten die laten we wegvallen. Maar het is OVAM die ons voortaan wel verplicht om 2 fracties, dat is namelijk grofvuil en steenpuin, betalend te maken. Dus daar kunnen we niet anders.
23: Maar je hebt meteen een volledig overzicht over de 3 gemeenten zelfs, Oudenburg, Gisselen en Echtem.
6: De band tussen de Oostendenaars en de wijkpolitie moet dichter. En dit gebeurt door wijkpolitie die in de ontmoetingscentra gaat zitten om aangifte te doen en onthaal te doen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldhof.
24: Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen, op de luifel vooraan is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurzaal Oostende, het Casino Kurzaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
0: BC Oostende versloeg Aalst met 78-60 in de halve finale van de play-offs. Coach Dennis Woegerer.
25: Well, obviously I'm happy with the intensity on defense. It's the playoffs, it's the semifinals, it's game 3 and it's not always pretty, but this is, I think, the intensity you need to bring that is expected. And if you have an officiating crew that calls it even and gives both teams a chance, then usually the better team wins, and that was us today.
0: Haris Bratanovic zat goed in de match en scoorde 16 punten.
3: Ja, heel blij, heel opgelucht. Ik denk dat we winnen met een heel leuk scoren. Om veel vertrouwen naar Aalst te gaan vrijdag. En dat is het belangrijkste, denk ik. Wat vrijdag afmaken, hopelijk.
10: In dat eerste kwart, in die eerste minuten, scoor jij vlot 6 punten?
3: Ja, ik word goed aangespeeld. Coach Olivier Kaart start met een kleinere line-up. Vorige wedstrijd hebben ze ons verrast daarmee. Deze wedstrijd waren we daarop voorbereid. Dus heb ik mijn ding gedaan en werd ik aangespeeld onder de ring en gingen ze binnen.
10: Ja, 16 punten.
3: Ja, altijd leuk.
0: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Dit is Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg. Lucas van den Driessen, wat was dat project precies?
8: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
10: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
8: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
1: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZ2.
14: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
15: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
26: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Noordzee Regio Nieuws.
1: Morgen start Oostende voor Anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema Zorgen voor de zee.
13: Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 2-1 voor Oostende na een overtuigende overwinning tegen Aalst met 78-60. Assistentcoach Thierry de Klerk.
27: Ik denk dat we vandaag serieus veel beter verdedigd hebben dan de vorige wedstrijd in Aalst. Meer als een team. Meer de focus op hun drive. En dat heeft vruchten afgeworpen.
10: De spelers scoren vlot. Op het einde krijgt zelfs iedereen spelminuten.
27: Ja, ik denk dat we de wedstrijd na 3/4 beslecht hebben. Of 25 minuten beslecht hebben. Ons tempo opgedreven hebben. En de wedstrijd in een goede plooi laten liggen. Zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
1: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
28: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end, but you know, I thought we played pretty well overall for 3/4 of the game.
10: You had a big share in the win.
28: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
10: You ready for this intensity of the playoffs?
28: Yeah, I mean, I've played in, you know, some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So, you know, once you're on the court, you got 10 guys and the refs, so, you know, it's the same thing.
10: Looking forward for the match on Friday.
28: Yeah, for sure. You know, excited to have opportunity to try to close this one out.
1: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al 3 van de 4 jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. 2 jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
29: En in dat nieuw huwelijksreglement hebben we huwen op locatie mogelijk gemaakt. We hebben daarbij geopteerd voor de Venetiaanse gaanderijen met de zicht op zee en de kiosk van het Leopoldpark.
30: Met mijn drieraam, dat hangt nu bijna volledig vol. Allee, het kan er nog altijd bij. Er nog mensen zijn die willen een kaartje in de bus steken. Gerust, hè. En het wordt persoonlijk bij je thuisgebracht.
31: Op de Torrelse Steenweg, ter hoogte van het Macleodplein, hebben we beslist om daar een regenboogzebrapad aan te leggen. Het was belangrijk voor ons als stad om ook duidelijk het signaal te geven dat ook in Oostende iedereen zichzelf kan zijn en graag mag zien wie hij graag wil zien.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen donderdag opnieuw niets dan zon bij een zwakke zuidoostelijke wind. Temperaturen morgen aan de kust rond de 25 graden. Ook vrijdag zonnig. Dit is Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat project K?
4: Dat is eigenlijk project Klimaat. En daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
10: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
4: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
10: Alle Bredense scholen doen mee?
4: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
10: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
4: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: 60 leerlingen van de Koninklijke Schaakring Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In de halve finale van de playoffs basketbal won Oostende met 78-60 van Aalst. Het staat 2-1. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alfons de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesiër die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabaulier.
3: Ik ben David Nasus.
4: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
5: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
8: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
7: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
8: Dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden nagedragen. Vertel hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van Wim Robert en Yvonne Vinke, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
7: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
8: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesdejaars zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken, als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken, wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen, van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldhof.
9: Het laatste kunstwerk De Vier Elementen op de luifel vooraan is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurzaal Oostende, het Casino Kurzaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
1: BC Oostende versloeg Aalst met 78-60 in de halve finale van de playoffs. Coach Dennis Woegerer.
10: Well, obviously I'm happy with the intensity on defense. It's the playoffs, it's the semifinals, it's game 3 and it's not always pretty, but this is, I think, the intensity you need to bring that is expected. And if you have an officiating crew that calls it even and gives both teams a chance, then usually the better team wins, and that was us today.
1: Haris Bratanovic zat goed in de match en scoorde 16 punten.
3: Oh, heel blij, heel opgelucht. Ik denk dat we winnen met een heel leuk scoren. Om veel vertrouwen naar AS te gaan vrijdag. En dat is het belangrijkste, denk ik. Van vrijdag afmaken, hopelijk.
7: In dat eerste kwart, in die eerste minuten, scoor jij vlot 6 punten?
3: Ja, kort goed aanspeeld. Coach Olivier Foucault start met een kleinere line-up. Vorige wedstrijd hebben ze ons verrast daarmee. Deze wedstrijd waren daarop voorbereid. Dus ja, heb ik mijn ding gedaan en werd ik aanspeeld onder de ring en gingen ze binnen.
7: Ja, 16 punten.
3: Ja, altijd leuk. Hè.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Elk terras in Rotmiddelkerken mag terug verdubbelen zonder een bijprijs aan te rekenen.
12: Ik heb inderdaad vastgesteld, samen met vele andere mensen, dat het monument van Leopold II beschadigd is met rode verf. Praten, ja. Discussiëren, ja. Gesprekken voeren, ik heb er allemaal geen problemen mee. Maar op een laffe manier dergelijke monumenten beschadigen, is geen manier van handelen.
13: En ja, we moeten iets doen. We moeten maken dat we toch een weg vinden dat de leerlingen toch nog altijd educatief onderricht kunnen worden.
8: Omdat we eigenlijk pas recent hoorden dat Stad Oostende wou investeren in het pakket die EDTV aanbiedt. En vandaar hebben wij meteen gevraagd, kunnen wij daar al mee aan de slag gaan?
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag. En daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Beckers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat maar tweejaarlijks zal plaatsvinden.
14: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een tweejaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de ganse site van Oosteroever bij betrekken. De week Opex, de vuurtoren. De bedrijven in de haven en op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
7: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
14: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
7: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar tweejaarlijks doorgaat?
14: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn. Omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosteroever bij betrekken. Want het is Oostende voor anker met scheep. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regionieuws.
1: Morgen start Oostende voor Anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema zorgen voor de zee.
15: Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 2-1 voor Oostende na een overtuigende overwinning tegen Aalst met 78-60. Assistentcoach Thierry de Klerk.
16: Ik denk dat we vandaag serieus veel beter verdedigd hebben dan de vorige wedstrijd in Aalst. Meer als een team. Meer de focus op hun drive. En dat heeft vruchten afgeworpen.
7: De spelers scoren vlot. Op het einde krijgt zelfs iedereen spelminuten.
16: Ja, ik denk dat we de wedstrijd na drie kwart beslecht hebben. Of 25 minuten beslecht hebben. Ons tempo opgedreven hebben. En de wedstrijd in een goede plooi laten liggen. Zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
1: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
17: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end, but you know, I thought we played pretty well overall for 3/4 of the game.
7: You had a big share in the win.
17: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
7: You ready for this intensity of the playoffs?
17: Yeah, I mean, I've played in, you know, some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So, you know, once you're on the court, you got 10 guys and the refs, so, you know, it's the same thing.
7: Looking forward for the match on Friday.
17: Yeah, for sure. You know, excited to have opportunity to try to close this one out.
1: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al 3 van de 4 jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. 2 jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
19: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
20: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
21: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je eigenlijk wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
7: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
21: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Franker.
7: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
21: Wel, we beginnen eerst met de cruisekaai. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkog. Daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij en dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
7: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
21: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een Dreamaster die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casse-Culotte heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casse-Culotte. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
2: Veel succes met Oostende voor anker Hubert Rubbens.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In de halve finale van de playoffs basketbal won Oostende met 78-60 van Aalst. Het staat 2-1. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alphonse de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesiër die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
4: Thuis aan de kust.
0: Radio Noordzee.
22: Noordzee, dagklapper.
23: Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film L'Île de la Demoiselle. En dan mag u vanavond voor de President's Cake. Dat in het kader van Cinema Turk. Kinepolis vind je langs de Koninklijke Astridlaan 12 en de toegang bedraagt €9. Dan nog dit, de Crystal Ship breidt het street art parcours in de Stad aan Zee verder uit. Meer info op thecrystalship.be of in het toerismekantoor van Oostende. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Dit is Radio Noordzee.
25: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
26: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn. Het
25: thema dit jaar is zorgen voor zee.
26: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op 2 aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
25: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
26: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
25: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
26: Dat was een grapje, maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
25: U kijkt er naar uit?
26: Zeker, u komt toch ook?
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dan zijn we ook nog een keer een paar jaar nadien in de zaal gekomen in onze pamper. Chap en ik in onze pamper.
9: En ik was nog niet thuis en ik had al een mail, dus dat mijn betwisting onhaaldig was.
10: U weet dat de Koninklijke Cirque Cecilia in de logo heeft kunst en liefdadigheid.
11: Er zijn nog mogelijkheden genoeg om inkomsten te genereren. Wij hebben nog land, concessies en Plassendalen 1.
12: Bloed, zweet en traan. Nee, het is een fantastische job, maar het is natuurlijk inwerken op alle vlakken. Het zijn ontzettend lange dagen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
13: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldhof.
27: Het laatste kunstwerk De Vier Elementen op de luifel vooraan is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurzaal Oostende, het Casino Kurzaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
13: BC Oostende versloeg Aalst met 78-60 in de halve finale van de play-offs. Coach Dennis Woegerer.
28: Well, obviously I'm happy with the intensity on defense. It's the playoffs, it's the semifinals, it's game three, and it's not always pretty, but this is, I think, the intensity you need to bring that is expected. And if you have an officiating crew that calls it even and gives both teams a chance, then usually the better team wins, and that was us today.
13: Haris Bratanovic zat goed in de match en scoorde 16 punten.
29: Wel, heel blij, heel opgelucht. Ik denk dat we winnen met een heel leuk scoren. Om veel vertrouwen naar Aalst te gaan vrijdag. En dat is het belangrijkste, denk ik. Van vrijdag afmaken, hopelijk.
25: In dat eerste kwart, in die eerste minuten, scoor jij vlot 6 punten?
29: Ja, ik word goed aangespeeld. Coach Olivier Foucault start met een kleinere line-up. Vorige wedstrijd hebben ze ons verrast daarmee. Deze wedstrijd waren daarop voorbereid. Dus ja, heb ik mijn ding gedaan en werd ik aangespeeld onder de ring en gingen ze binnen.
25: Ja, 16 punten.
29: Oh, altijd leuk. Hè.
13: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Dit is Radio Noordzee.
25: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
30: Wel, het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Ja, die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, ik denk rond mijn 20ste heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan. Over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen. Dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb. Meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid. Hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen uiteraard. Ja.
25: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
30: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
25: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
30: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer, kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen ja, en ze willen een optreden, kom bij mij.
25: Ja. Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
30: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er ja, verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
2: Bedankt voor het gesprek, Mak Elias.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Simon Buijsen.
7: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
8: Ik ben Jean-Marie Barra.
14: Ik ben Dylan Zijzeunen, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Morgen start Oostende voor Anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema Zorgen voor de zee.
26: Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
2: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 2-1 voor Oostende na een overtuigende overwinning tegen Aalst met 78-60. Assistentcoach Thierry de Klerk.
15: Ik denk dat we vandaag serieus veel beter verdedigd hebben dan de vorige wedstrijd in Aalst. Meer als een team. Meer de focus op hun drive. En dat heeft vruchten afgeworpen.
25: De spelers scoren vlot. Op het einde krijgt zelfs iedereen spelminuten.
15: Ja, ik denk dat we de wedstrijd na drie kwart beslecht hebben. Of 25 minuten beslecht hebben. Ons tempo opgedreven hebben. En de wedstrijd in een goede plooi laten liggen. Zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
2: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
16: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end, but you know, I thought we played pretty well overall for 3/4 of the game.
25: You had a big share in the win.
16: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
25: You ready for this intensity of the playoffs?
16: Yeah, I mean, I've played in, you know, some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So, you know, once you're on the court, you got 10 guys and the refs, so, you know, it's the same thing.
25: Looking forward for the match on Friday.
16: Yeah, for sure. You know, excited to have opportunity to try to close this one out.
2: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al 3 van de 4 jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. 2 jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: De smeuïgheid, genoeg garnaal erin, een dunne korst en een licht pikant achtersmaakje erin.
18: Belangrijk is hier dat we vooral gaan gebruik maken van maritieme componenten, dus dat we ook gaan zeewier gebruiken en dat gaan de lokale maritieme componenten gaan in onze bieren verwerken.
19: Het culinaire luik van Oostende is voor Oostende belangrijk, dus dat we dat kunnen doen met een lokaal streekproduct via korte keten is ideaal.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
2: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen donderdag opnieuw niets dan zon bij een zwakke zuidoostelijke wind. Temperaturen morgen...

0: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen.
1: We gaan dat, denk ik, ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
2: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
5: 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In de halve finale van de playoffs basketbal won Oostende met 78-60 van Aalst. Het staat 2-1. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alphonse de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesiër die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
7: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
9: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer. En ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
8: Dat is eigenlijk project Klimaat. En daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
0: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
8: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
0: Alle Bredense scholen doen mee?
8: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
0: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
8: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
4: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
5: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldhof.
10: Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen, op de luifel vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, de van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurzaal Oostende, het Casino Kurzaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
5: BC Oostende versloeg Aalst met 78-60 in de halve finale van de play-offs. Coach Dennis Woegerer.
11: Well, obviously I'm happy with the intensity on defense. It's the playoffs, it's the semifinals, it's game 3 and it's not always pretty, but this is, I think, the intensity you need to bring that is expected. And if you have an officiating crew that calls it even and gives both teams a chance, then usually the better team wins, and that was us today.
5: Haris Bratanovic zat goed in de match en scoorde 16 punten.
12: Wow, heel blij, heel opgelucht. Ik denk dat we winnen met een heel leuk score. Om veel vertrouwen naar Aalst te gaan vrijdag. En dat is het belangrijkste, denk ik. Van vrijdag afmaken, hopelijk.
0: In dat eerste kwart, in die eerste minuten, scoor jij vlot 6 punten?
12: Ja, Courtois aanspeelt. Coach Olivier Foucault startte met een kleinere line-up. Vorige wedstrijd hebben ze ons verrast daarmee. Deze wedstrijd waren daarop voorbereid. Dus ja, heb ik mijn ding gedaan en werd ik aanspeeld onder de ring. En,

0: Gingen ze binnen?
1: Ja. 16 punten.
0: Oh, dat had het lukken.
2: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
5: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirk hebben we dat ook wel gemeld, maar het geeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
6: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
7: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
10: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
9: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
10: Ja, dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van Wim Robert en Yvonne Vinken, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
9: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
10: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesdejaars zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
3: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: Morgen start Oostende voor Anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema zorgen voor de zee.
0: Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen dat eigenlijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
2: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 2-1 voor Oostende na een overtuigende overwinning tegen Aalst met 78-60. Assistentcoach Thierry de Klerk.
1: Ik denk dat we vandaag serieus veel beter verdedigd hebben dan de vorige wedstrijd in Aalst. Meer als een team. Meer de focus op hun drive. En dat heeft vruchten afgeworpen.
9: De spelers scoren vlot. Op het einde krijgt zelfs iedereen spelminuten.
1: Ja, ik denk dat we de wedstrijd na drie kwart beslecht hebben. Of 25 minuten beslecht hebben. Ons tempo opgedreven hebben. En de wedstrijd in een goede plooi laten liggen. Zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
2: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
11: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end, but you know, I thought we played pretty well overall for 3/4 of the game.
9: You had a big share in the win.
11: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
9: You ready for this intensity of the playoffs?
11: Yeah, I mean, I've played in, you know, some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So, you know, once you're on the court, you got 10 guys and the refs, so, you know, it's the same thing.
9: Looking forward for the match on Friday.
11: Yeah, for sure. You know, excited to have the opportunity to try to close this one out.
2: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al 3 van de 4 jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. 2 jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer, die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Natasha Waldman.
13: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
14: Ik ben Joke Doodlewoman.
15: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar 2-jaarlijks zal plaatsvinden.
16: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een 2-jaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de Hanse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven, en op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
9: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
16: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
9: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar 2-jaarlijks doorgaat?
16: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn. Omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeeweiding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosterhoever bij betrekken. Want het is Oostende voor anker met scheep. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In de halve finale van de playoffs basketbal won Oostende met 78-60 van Aalst. Het staat 2-1. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alphonse de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesiër die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Dagklapper.
1: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film L'Île de la Demoiselle. En dan mag u er vanavond voor de President's Cake. Dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koning in Astridlaan 12 en de toegang bedraagt €9. Dan nog dit, de Crystal Ship breidt het street art parcours in de Stad aan Zee verder uit. Meer info op de crystalship.be of in het toerismekantoor van Oostende. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
4: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je eigenlijk wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
3: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen.
4: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Franker.
3: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
4: Wel, we beginnen eerst met de Cruise Sky. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master. Morgenster, een 2-master. En een nieuw schip, die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkog. Daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij en dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
3: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
4: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een 3-master die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
5: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubens.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Een van de opvallendste werken heeft dan te maken met het feit dat het heel opvallend geplaatst staat en ook heel groot is. Is het werk van Rosa Barba, dat in Oostende te zien is op het strand. Dat is een werk dat opgebouwd is uit verschillende zandzakken die op elkaar zijn gestapeld.
7: Dat is toevallig en ik ben er ook heel tevreden mee. Ik ben ook burgemeester van Oostende die in Mariakerke woont. Het kunstwerk staat echt om de hoek waar ik woon en ik kan er elke dag van genieten.
8: Hij heeft dat Europa in uitgesneden en dat is in elkaar geschoven. We zijn dus wel ook een heel mooi kunstwerk. Dat is in het Paalstenenveld te bezichten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
9: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldhof.
10: Het laatste kunstwerk De Vier Elementen op de luifel vooraan is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
9: BC Oostende versloeg Aalst met 78-60 in de halve finale van de play-offs. Coach Dennis Woegerer.
11: Well, obviously, I'm happy with the intensity on defense. It's the playoffs. It's the semifinals. It's game three, and it's not always pretty. But this is, I think, the intensity you need to bring that is expected. And if you have an officiating crew that calls it even and gives both teams a chance, then usually the better team wins, and that was us today.
9: Haris Bratanovic zat goed in de match en scoorde 16 punten.
12: Wel heel blij, heel opgelucht. Ik denk dat we winnen met een heel leuk score. Om veel vertrouwen naar Aalst te gaan vrijdag. En dat is het belangrijkste, denk ik. Van vrijdag afmaken, hopelijk.
13: In dat eerste kwart, in die eerste minuten, scoor jij vlot 6 punten?
12: Ja, kort goed aanspeeld. Coach Olivier Foucault start met een kleinere line-up. Vorige wedstrijd hebben ze ons verrast daarmee. Deze wedstrijd waren daarop voorbereid. Dus ja, heb ik mijn ding gedaan en werd ik aanspeeld onder de ring en gingen ze binnen.
13: Ja. 16 punten.
12: Oh, altijd leuk. Hè.
9: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
14: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tallships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
3: Thema dit jaar is zorgen voor zee.
14: Ja, zorgen voor de zee. Vind ik een heel mooie titel. Omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen. Letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen. Rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik u net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
3: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
14: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
3: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
14: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
3: U kijkt er naar uit?
14: Ik, zeker, u komt toch ook?
0: Luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
16: Ik ben Stefan Tange.
17: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
18: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
19: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: Morgen start Oostende voor Anker. Wim Opbroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema zorgen voor de zee.
14: Die zee staat onder druk. klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
9: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 2-1 voor Oostende na een overtuigende overwinning tegen Aalst met 78-60. Assistentcoach Thierry de Klerk.
16: Ik denk dat we vandaag serieus veel beter verdedigd hebben dan de vorige wedstrijd in Aalst. Meer als een team. Meer de focus op hun drive. En dat heeft vruchten afgeworpen.
13: De spelers scoren vlot. Op het einde krijgt zelfs iedereen spelminuten.
16: Ja, ik denk dat we de wedstrijd na drie kwart beslecht hebben. Of 25 minuten beslecht hebben. Ons tempo opgedreven hebben. En de wedstrijd in een goede plooi laten liggen. Zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
9: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
20: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end, but you know, I thought we played pretty well overall for 3/4 of the game.
13: You had a big share in the win.
20: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
13: You ready for this intensity of the playoffs?
20: Yeah, I mean, I've played in, you know, some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So, you know, once you're on the court, you got 10 guys and the refs, so, you know, it's the same thing.
13: Looking forward for the match on Friday.
20: Yeah, for sure. You know, excited to have an opportunity to try to close this one out.
9: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al 3 van de 4 jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. 2 jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer, die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Wel, ik heb mij geïnspireerd op de maskers die James Ensor in zijn schilderijen ook verwerkt heeft.
22: Alle actualiteit, denk ik, is onhaalbaar, maar ik denk toch de meest frappante zaken die de Oostendenaars bezighoudt.
23: Dan maken we een beetje een mix, een spreiding over het Westerkwartier, maar ook een mix van straatprofielen, hè? Kleine straten, grotere straten.
24: Wel, het gaf mij een mooie kans. Ik was al jaren op zoek achter een praline die voor Oostende diende. Dat zat al jaren in mijn hoofd en iedereen zei, je moet iets met Ensor doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
9: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen donderdag opnieuw niets dan zon bij een zwakke zuidoostelijke wind. Temperaturen morgen aan de kust rond de 25 graden. Ook vrijdag zonnig.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
13: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
25: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd, en dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
13: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
25: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
3: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
25: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kiereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hé. Dus Peter Kiereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer, kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij.
3: Ja. Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
25: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
9: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In de halve finale van de playoffs basketbal won Oostende met 78-60 van Aalst. Het staat 2-1. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alphonse de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesiër die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Glenn Dangro.
4: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios. En ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Antri Dumaree.
6: Hallo, ja, ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg, Lucas van den Driessen. Wat was dat project precies?
7: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
3: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
7: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
9: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldhof.
2: Het laatste kunstwerk De Vier Elementen op de luifel vooraan is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurzaal Oostende, het Casino Kurzaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
1: BC Oostende versloeg Aalst met 78-60 in de halve finale van de play-offs. Coach Dennis Woegerer.
3: Well, obviously I'm happy with the intensity on defense. It's the playoffs. It's the semifinals. It's game three, and it's not always pretty. But this is, I think, the intensity you need to bring that is expected. And if you have an officiating crew that calls it even and gives both teams a chance, then usually the better team wins, and that was us today.
1: Haris Bratanovic zat goed in de match en scoorde 16 punten.
4: Wel, heel blij, heel opgelucht. Ik denk dat we winnen met een heel leuk scoren. Om veel vertrouwen naar Aalst te gaan vrijdag. En dat is het belangrijkste, denk ik. Van vrijdag afmaken, hopelijk.
5: In dat eerste kwart, in die eerste minuten, scoor jij vlot 6 punten?
4: Ja, kort goed aangespeeld. Coach Olivier Foucault start met een kleinere line-up. Vorige wedstrijd hebben ze ons verrast daarmee. Deze wedstrijd waren daarop voorbereid. Dus ja, heb ik mijn ding gedaan en werd ik aangespeeld onder de ring en gingen ze binnen.
5: Ja. 16 punten.
4: Oh, altijd leuk. Hè?
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wel, we zitten perfect op schema. Met de bedoeling om het nieuwszwembad nog altijd open te krijgen. Net voor de zomer van 2024.
7: Dat betekent dat eigenlijk de huidige drie sociale huisvestingsmaatschappijen gaan fuseren tot één nieuwe woonmaatschappij. En de twee sociale verhuurkantoren die eigenlijk op vandaag zijn, ook mee aansluiten bij die woonmaatschappij.
8: Ja, dat is een grote stap voor de ouders van de 21 kindjes. Maar we hebben gelukkig een nieuwe opvang gevonden voor die mensen. Want de school die wordt afgebroken en er komt een nieuwe school. En daarom moesten we op zoek gaan naar een andere locatie.
9: Er komt weer beweging in. Ik moet zeggen, vanaf eind oktober zit het Staffersluis qua activiteiten eigenlijk boomvol.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring 't Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
10: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat project K?
12: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
11: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
12: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
11: Alle Bredense scholen doen mee?
12: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
11: Het wordt afgesloten. Jullie bedanken hen ook.
12: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
10: Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
11: Morgen start Oostende voor Anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema Zorgen voor de zee.
13: Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
11: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 2-1 voor Oostende na een overtuigende overwinning tegen Aalst met 78-60. Assistentcoach Thierry de Klerk.
14: Ik denk dat we vandaag serieus veel beter verdedigd hebben dan de vorige wedstrijd in Aalst. Meer als een team. Meer de focus op hun drive. En dat heeft vruchten afgeworpen.
11: De spelers scoren vlot. Op het einde krijgt zelfs iedereen spelminuten.
14: Ja, ik denk dat we de wedstrijd na drie kwart beslecht hebben. Of 25 minuten beslecht hebben. Ons tempo opgedreven hebben. En de wedstrijd in een goede plooi laten liggen. Zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
11: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
15: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end, but you know, I thought we played pretty well overall for 3/4 of the game.
11: You had a big share in the win.
15: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
11: You ready for this intensity of the playoffs?
15: Yeah, I mean, I've played in, you know, some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So, you know, once you're on the court, you got 10 guys and the refs, so, you know, it's the same thing.
11: Looking forward for the match on Friday.
15: Yeah, for sure. You know, excited to have opportunity to try to close this one out.
11: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al 3 van de 4 jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. 2 jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
17: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Romina van Horen.
19: Jup, ik zie Alain van Prutluten.
20: En ik zie ook Alain ook van Prutluten.
19: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas-instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
21: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
11: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
21: Ja, dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise. Elise hebben dan verteld van Wim Robert en Yvonne Vinken, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. En bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
5: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
21: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesdejaars zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet vandaag. Verzet voor vandaag, dat dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In de halve finale van de playoffs basketbal won Oostende met 78-60 van Aalst. Het staat 2-1. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alphonse de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesiër die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film L'Île de la Demoiselle. En dan mag u er vanavond voor de President's Cake. Dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan 12 en de toegang bedraagt €9. Dan nog dit, de Crystal Ship breidt het street art parcours in de Stad aan Zee verder uit. Meer info op de crystalship.be of in het toerismekantoor van Oostende. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar 2 jaarlijks zal plaatsvinden.
4: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een 2-jaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de ganse site van Oostroever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven. En op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
3: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
4: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival. Festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar. Dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest. En mogelijk gaat er nog iets anders komen. Maar daar zijn we nog mee bezig.
3: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar 2 jaarlijks doorgaat?
4: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn. Omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oostroever bij betrekken. Want het is Oostende voor anker met scheep. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
0: Noordzee Regionieuws.
5: Morgen start Oostende voor anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema Zorgen voor de zee.
6: Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
5: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 2-1 voor Oostende na een overtuigende overwinning tegen Aalst met 78-60. Assistentcoach Thierry de Klerk.
7: Ik denk dat we vandaag serieus veel beter verdedigd hebben dan de vorige wedstrijd in Aalst. Meer als een team. Meer de focus op hun drive. En dat heeft vruchten afgeworpen.
3: De spelers scoren vlot. Op het einde krijgt zelfs iedereen spelminuten.
7: Ja, ik denk dat we de wedstrijd na 3/4 beslecht hebben. Of 25 minuten beslecht hebben. Ons tempo opgedreven hebben. En de wedstrijd in een goede plooi laten liggen. Zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
5: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
8: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end, but you know, I thought we played pretty well overall for 3/4 of the game.
3: You had a big share in the win.
8: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
3: You ready for this intensity of the playoffs?
8: Yeah, I mean, I've played in, you know, some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So, you know, once you're on the court, you got 10 guys and the refs, so, you know, it's the same thing.
3: Looking forward for the match on Friday.
8: Yeah, for sure. You know, excited to have opportunity to try to close this one out.
5: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al 3 van de 4 jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. 2 jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Marcel van Tilt.
10: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
11: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
12: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
13: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je eigenlijk wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
3: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
13: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Franker.
3: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
13: Wel, we beginnen eerst met de Cruise Kai. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master. Morgenster, een 2-master. En een nieuw schip, die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamper daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij en dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
3: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
13: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een 3-master die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casse-Culotte heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casse-Culotte. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
2: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubens.

0: Noordzee regionieuws.
1: 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In de halve finale van de playoffs basketbal won Oostende met 78-60 van Aalst. Het staat 2-1. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alphonse de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesiër die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
4: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn. Het
3: thema dit jaar is zorgen voor zee.
4: Ja, zorgen voor de zee. Vind ik een heel mooie titel. Omdat hij op 2 aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen. Letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
3: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
4: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
3: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
4: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
3: U kijkt er naar uit?
4: Zeker, u komt toch ook?
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Op 2 dagen tijd eigenlijk hier in het kurszaal binnenkomen, een decor opslaan, repeteren, de plaatsingen oefenen.
6: We investeren in fietsbeleid en de veiligheid van kindjes naar school en veiligheid van het fietsen algemeen, ja, daar ben je enorm mee klaar.
7: De harmonie doet uitsluitend lokale optredens, dus bredene, met opdrachten, concerten en opdracht van de gemeente.
8: Alles dat meer regelmatig staan, dus met zelf ook of ten of andere. Maar toch, de revue is iets speciaals. Voor een gewone revue en een cursus te krijgen, ik vind dat al een eer.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het kurszaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldhof.
9: Het laatste kunstwerk De Vier Elementen op de luifel vooraan is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
1: BC Oostende versloeg Aalst met 78-60 in de halve finale van de play-offs. Coach Dennis Woegerer.
10: Well, obviously, I'm happy with the intensity on defense. It's the playoffs. It's the semifinals. It's game three, and it's not always pretty. But this is, I think, the intensity you need to bring that is expected. And if you have an officiating crew that calls it even and gives both teams a chance, then usually the better team wins, and that was us today.
1: Haris Bratanovic zat goed in de match en scoorde 16 punten.
11: Wow, heel blij, heel opgelucht. Ik denk dat we winnen met een heel leuk score. Om veel vertrouwen naar Aalst te gaan vrijdag. En dat is het belangrijkste, denk ik. Van vrijdag afmaken, hopelijk.
12: In dat eerste kwart, in die eerste minuten, scoor jij vlot 6 punten?
11: Ja, kort goed aanspeeld. Coach Olivier Foucault start met een kleinere line-up. Vorige wedstrijd hebben ze ons verrast daarmee. Deze wedstrijd waren daarop voorbereid. Dus ja, heb ik mijn ding gedaan en werd ik aanspeeld onder de ring en gingen ze binnen.
12: Ja, 16 punten.
11: Oh, altijd leuk. Hè.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
13: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op

0: reden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
1: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
0: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
1: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
0: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat, uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
1: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
0: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
2: Bedankt voor het gesprek, Mak Elias.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
5: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
6: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Mark Azier, Marja Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Morgen start Oostende voor Anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema Zorgen voor de zee.
8: Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
2: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 2-1 voor Oostende na een overtuigende overwinning tegen Aalst met 78-60. Assistentcoach Thierry de Klerk.
9: Ik denk dat we vandaag serieus veel beter verdedigd hebben dan de vorige wedstrijd in Aalst. Meer als een team. Meer de focus op hun drive. En dat heeft vruchten afgeworpen.
1: De spelers scoren vlot. Op het einde krijgt zelfs iedereen spelminuten.
9: Ja, ik denk dat we de wedstrijd na drie kwart beslecht hebben. Of 25 minuten beslecht hebben. Ons tempo opgedreven hebben. En de wedstrijd in een goede plooi laten liggen. Zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
2: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
10: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end, but you know, I thought we played pretty well overall for 3/4 of the game.
1: You had a big share in the win.
10: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
1: You ready for this intensity of the playoffs?
10: Yeah, I mean, I've played in some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So you know, once you're on the court, you got 10 guys and the refs, so you know, it's the same thing.
1: Looking forward for the match on Friday.
10: Yeah, for sure. You know, excited. Have an opportunity to try to close this one out.
2: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al 3 van de 4 jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. 2 jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer, die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Arno is een heel speciale man voor Oostende. Hij is ook een Oostendenaar in hart en nieren. En ik denk dat dat een passend eerbetoon is aan toch wel een zeer grote zanger die toch heel veel betekend heeft.
12: Ja, het is schoon. Ik kan een mentale erectie.

0: Een cadeau, je moet altijd content zijn met een cadeautje.
1: In ons actieplan beginnen we nu met een dertigtal. Dat zijn diegenen die aangegeven hebben van kijk, wij willen onmiddellijk instappen. Maar we verwachten natuurlijk dat er nog heel veel zullen bijkomen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg, Lucas van den Driessen. Wat was dat project precies?
5: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
4: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
5: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
6: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In de halve finale van de playoffs basketbal won Oostende met 78-60 van Aalst. Het staat 2-1. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alfons de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesiër die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
8: Dat is eigenlijk project Klimaat. En daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
4: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
8: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
4: Alle Bredense scholen doen mee?
8: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
4: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
8: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivaletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
7: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldhof.
9: Het laatste kunstwerk De Vier Elementen op de luifel vooraan is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurzaal Oostende, het Casino Kurzaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
7: BC Oostende versloeg Aalst met 78-60 in de halve finale van de play-offs. Coach Dennis Woegerer.
10: Well, obviously, I'm happy with the intensity on defense. It's the playoffs. It's the semifinals. It's game 3, and it's not always pretty. But this is, I think, the intensity you need to bring that is expected. And if you have an officiating crew that calls it even and gives both teams a chance, then usually the better team wins, and that was us today.
7: Haris Bratanovic zat goed in de match en scoorde 16 punten.
11: Ja, heel blij, heel opgelucht. Ik denk dat we winnen met een heel leuk score. Om veel vertrouwen naar AS te gaan vrijdag. En dat is het belangrijkste, denk ik. Wat vrijdag afmaken, hopelijk.
4: In dat eerste kwart, in die eerste minuten, scoor jij vlot 6 punten?
11: Ja, Courtois aanspeelt. Coach Olivier Foucault start met een kleinere line-up. Vorige wedstrijd hebben ze ons verrast daarmee. Deze wedstrijd waren we daarop voorbereid. Dus ja, heb ik mijn ding gedaan en werd ik aanspeeld onder de ring en gingen ze binnen.
4: Ja. 16 punten.
11: Ja, altijd leuk. Hè.
7: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: We maken het extra gezellig door onze samenwerking met Toerisme Oostende, waarbij dat er heel veel verschillende muziekbands, zowel in de voor- als de namiddag, voor de animatie gaan zorgen.
13: En we hopen op positief nieuws natuurlijk van burgemeester Schepencollege, zodat volgend jaar onze 11e editie terug van start kan gaan.
14: Dat was zeer intentioneel en dat is een voorzitter onwaardig. Wouter de Vriend heeft hier echt een ondemocratische bok geschoten.
15: Allee, de manier waarop u nu show verkoopt en tekeer gaat. Ik volg de procedures. U was te laat en dat kan gebeuren. Uw vergissen is menselijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
16: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben hen ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk. Of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
4: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
16: Dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen. Wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertelde hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dat verteld van Wim Robert en Yvonne Vinke, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
4: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
16: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesde jaar zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken. Als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen. En aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben we verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet vandaag. Verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat we ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
2: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
7: Morgen start Oostende voor Anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema Zorgen voor de zee.
17: Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
7: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 2-1 voor Oostende na een overtuigende overwinning tegen Aalst met 78-60. Assistentcoach Thierry de Klerk.
18: Ik denk dat we vandaag serieus veel beter verdedigd hebben dan de vorige wedstrijd in Aalst. Meer als een team. Meer de focus op hun drive. En dat heeft vruchten afgeworpen.
4: De spelers scoren vlot. Op het einde krijgt zelfs iedereen spelminuten.
18: Ja, ik denk dat we de wedstrijd na drie kwart beslecht hebben. Of 25 minuten beslecht hebben. Ons tempo opgedreven hebben. En de wedstrijd in een goede pooi laten liggen. Zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
7: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
19: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end, but you know, I thought we played pretty well overall for 3/4 of the game.
4: You had a big share in the win.
19: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
4: You ready for this intensity of the playoffs?
19: Yeah, I mean, I've played in, you know, some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So, you know, once you're on the court, you got 10 guys and the refs, so, you know, it's the same thing.
4: Looking forward for the match on Friday.
19: Yeah, for sure. You know, excited to have opportunity to try to close this one out.
7: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al 3 van de 4 jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. 2 jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer, die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
21: Ik ben Wart Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Rani van Landegem.
23: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat maar 2 jaarlijks zal plaatsvinden.
24: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een 2-jaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor Anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de ganse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven, en op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
4: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
24: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
4: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor Anker maar 2 jaarlijks doorgaat?
24: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn. Omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosterhoever bij betrekken. Want het is Oostende voor Anker met Scheem. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
2: Nieuws en info.
0: Radio Noordzee.
2: Noordzee-regionieuws.
7: 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In de halve finale van de playoffs basketbal won Oostende met 78-60 van Aalst. Het staat 2-1. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alfons de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesiër die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
1: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je eigenlijk wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
4: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen.
1: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen, is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Franker.
4: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
1: Wel, we beginnen eerst met de Cruise Kai. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkog. Daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij en dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
4: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
1: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een 3-master die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
7: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubens.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Hier mag je van onze revue, de Vissersvrouw, zit in Benidorm op reis en we gaan hier deze middag een live verbinding doen met haar naar Benidorm.
6: Ja, de gemeenteraad is het hart van de democratie in Oostende. Het is een hele eer om daarvan voorzitter te zijn.
8: Wij zijn zeker niet boos. Wij willen gewoon een hele goede samenwerking met beiden. En daarom vragen wij dat ze vanaf het begin van de legislatuur ook rekening houden met de jeugd.
25: We gaan ons houden voorlopig op 3 dagen en gewoon 3 uitverkochte zalen. De mensen moeten erop zijn.
26: Dus ik wil burgemeester zijn van iedereen onder het motto allemaal Oostendenaar.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
7: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. schepen Nico Geldhof.
9: Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen, op de Leuven vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
7: BC Oostende versloeg Aalst met 78-60 in de halve finale van de play-offs. Coach Dennis Woegerer.
10: Well, obviously, I'm happy with the intensity on defense. It's the playoffs. It's the semifinals. It's game three, and it's not always pretty. But this is, I think, the intensity you need to bring that is expected. And if you have an officiating crew that calls it even and gives both teams a chance, then usually the better team wins, and that was us today.
7: Haris Bratanovic zat goed in de match en scoorde 16 punten.
11: Wel, heel blij, heel opgelucht. Ik denk dat we winnen met een heel leuk score. Om veel vertrouwen naar Aalst te gaan vrijdag. En dat is het belangrijkste, denk ik. Van vrijdag afmaken, hopelijk.
4: In dat eerste kwart, in die eerste minuten, scoor jij vlot 6 punten?
11: Ja, Courtois aanspeelt. Coach Olivier Foucault start met een kleinere line-up. Vorige wedstrijd hebben ze ons verrast daarmee. Deze wedstrijd waren we daarop voorbereid. Dus ja, heb ik mijn ding gedaan en werd ik aanspeeld onder de ring en gingen ze binnen.
4: Ja, 16 punten.
11: Ja, altijd leuk. Hè.
7: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
17: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tallships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
4: Thema dit jaar is zorgen voor zee.
17: Ja, zorgen voor de zee. Vind ik een heel mooie titel. Omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen. Letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen. Rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik u net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
4: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
17: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
4: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
17: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
4: U kijkt er naar uit?
17: Zeker, u komt toch ook?
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende. Ik ben Kirby Hallemees.
13: Ik ben Gaël Bouzin.
14: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
2: Noordzee Regionieuws.
7: Morgen start Oostende voor Anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema Zorgen voor de zee.
17: Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
7: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 2-1 voor Oostende na een overtuigende overwinning tegen Aalst met 78-60. Assistentcoach Thierry de Klerk.
15: Ik denk dat we vandaag serieus veel beter verdedigd hebben dan de vorige wedstrijd in Aalst. Meer als een team. Meer de focus op hun drive. En dat heeft vruchten afgeworpen.
4: De spelers scoren vlot. Op het einde krijgt zelfs iedereen spelminuten.
15: Ja, ik denk dat we de wedstrijd na drie kwart beslecht hebben. Of 25 minuten beslecht hebben. Ons tempo opgedreven hebben. En de wedstrijd in een goede plooi laten liggen. Zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
7: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
16: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end, but you know, I thought we played pretty well overall for 3/4 of the game.
4: You had a big share in the win.
16: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
4: You ready for this intensity of the playoffs?
16: Yeah, I mean, I've played in, you know, some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So, you know, once you're on the court, you got 10 guys and the refs, so, you know, it's the same thing.
4: Looking forward for the match on Friday.
16: Yeah, for sure. You know, excited to have opportunity to try to close this one out.
7: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al 3 van de 4 jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. 2 jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Voor mij is dat een beetje te rustig, hé. Maar goed, als je hoort dat ze naar de toekomst toe 1000 mensen per dag willen inenten, dan gaat dat wel redelijk druk worden. En eigenlijk is het nu een test om te zien hoeveel mensen hebben we nodig. Staat alles op de juiste plaats?
13: Daarnaast zijn we ook bezig met de ganse speelpleinwerking zitten van de tunnen aan het vernieuwen. Dat wordt 1 grootschalige groene speelzone met 2 grootschalige toestellen ook.
18: Nu hebben we een handen losloopstrook in het centrum van onze stad gecreëerd om de baasjes en hun hondjes de vrije loop te kunnen laten gaan.
19: We zijn gestart vandaag met 60 vaccins. Verdeeld jou over de voormiddag een stukje en nu in de namiddag.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
27: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20ste heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
4: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
27: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
0: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
27: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen ja, en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
0: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
27: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er ja, verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
1: Bedankt voor het gesprek, Mak Elias.
12: Noordzee Regionieuws.
1: 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In de halve finale van de playoffs basketbal won Oostende met 78-60 van Aalst. Het staat 2-1. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alphonse de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesiër die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee.
12: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg, Lucas van den Driessen, wat was dat project precies?
20: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
4: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
20: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En ja, we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
1: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
12: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
12: Noordzee regionieuws.
1: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldhof.
9: Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen, op de Luifen vooraan is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurzaal Oostende, het Casino Kurzaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
1: BC Oostende versloeg Aalst met 78-60 in de halve finale van de play-offs. Coach Dennis Woegerer.
10: Well, obviously, I'm happy with the intensity on defense. It's the playoffs. It's the semifinals. It's game three, and it's not always pretty. But this is, I think, the intensity you need to bring that is expected. And if you have an officiating crew that calls it even and gives both teams a chance, then usually the better team wins, and that was us today.
1: Haris Bratanovic zat goed in de match en scoorde 16 punten.
11: Wow, heel blij, heel opgelucht. Ik denk dat we winnen met een heel leuk score. Om veel vertrouwen naar AS te gaan vrijdag. En dat is het belangrijkste, denk ik. Van vrijdag afmaken, hopelijk.
0: In dat eerste kwart, in die eerste minuten, scoor jij vlot 6 punten?
11: Ja, ik word goed aangespeeld. Coach Olivier Foucault start met een kleinere line-up. Vorige wedstrijd hebben ze ons verrast daarmee. Deze wedstrijd waren we daarop voorbereid. Dus ja, heb ik mijn ding gedaan en werd ik aangespeeld onder de ring en gingen ze binnen.
0: Ja, 16 punten.
11: Oh, altijd leuk.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ik ga straks een post maken op mijn Instagram. Mijn Instagram die nu een beetje aan het ontploffen is door de slimste mens.
8: Ik heb alleszins al veel positieve reacties ontvangen van freelancers en zelfstandigen effectief uit het Oostendse die het effectief missen. Dus ja, ik denk wel dat er zeker voldoende interesse is.
21: Ja, wij zijn natuurlijk enorm opgetogen dat er een sponsor zich aangeboden heeft om een zeer mooie commerciële geste te doen en zijn naam te geven aan het vroegere Albertpark, moeten we nu zeggen.
22: Ze hebben mij opgesloten, schepen Sas, en mijn goede vriend schepen Torre moet me gaan zoeken, want zonder mij kan hij ook geen schepen worden.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag. En daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat project K?
23: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
0: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
23: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
0: Alle Bredense scholen doen mee?
23: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
0: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
23: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
5: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
1: Morgen start Oostende voor Anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema Zorgen voor de Zee.
7: Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen dat eigenlijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 2-1 voor Oostende na een overtuigende overwinning tegen Aalst met 78-60. Assistentcoach Thierry de Klerk.
14: Ik denk dat we vandaag serieus veel beter verdedigd hebben dan de vorige wedstrijd in Aalst. Meer als een team. Meer de focus op hun drive. En dat heeft vruchten afgeworpen.
0: De spelers scoren vlot. Op het einde krijgt zelfs iedereen spelminuten.
14: Ja, ik denk dat we de wedstrijd na drie kwart beslecht hebben. Of 25 minuten beslecht hebben. Ons tempo opgedreven hebben. En de wedstrijd in een goede plooi laten liggen. Zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
1: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
15: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end, but you know, I thought we played pretty well overall for 3/4 of the game.
0: You had a big share in the win.
15: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
0: You ready for this intensity of the playoffs?
15: Yeah, I mean, I've played in, you know, some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So, you know, once you're on the court, you got 10 guys and the refs, so, you know, it's the same thing.
0: Looking forward for the match on Friday.
15: Yeah, for sure. You know, excited to have the opportunity to try to close this one out.
1: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al 3 van de 4 jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. 2 jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer, die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
16: Luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben George Keters.
24: Ik ben Caroline de Vriend.
25: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
24: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben hen ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
0: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
24: Ja, dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van Wim Robert en Yvonne Vinken, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
0: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
24: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesdejaars zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In de halve finale van de playoffs basketbal won Oostende met 78-60 van Aalst. Het staat 2-1. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alphonse de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesiër die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar 2 jaarlijks zal plaatsvinden.
3: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een 2 jaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de ganse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven, en op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
1: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
3: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
1: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar 2 jaarlijks doorgaat?
3: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn, omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosterhoever bij betrekken. Want het is Oostende voor anker met scheep. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het VLC Oostende bestaat 50 jaar, maar ons gebouw staat er nu 20 jaar.
5: Maar bijvoorbeeld, wat zijn basisproducten voor ons? Dat zijn warme maaltijden, dat is water, dat is koffie, dat is thee. Die producten die worden goedkoper. Omgekeerd, alcoholische dranken bijvoorbeeld, desserts, die gaan duurder worden.
6: Naast Hestel is Oudeburg inderdaad de tweede Denkbeeldgemeente. En wij hopen dat er nog vele mogen volgen in West-Vlaanderen.
7: Ja, ik begrijp niet dat Oostende moeilijk was. Ik heb nog kusttournees gedaan met Luc. Dat waren zo, we deden zelf 25 optredens langs de kust. En dat kussal hebben wij nooit volgekregen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldof.
3: Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen, op de luifel vooraan is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wat kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurzaal Oostende, het Casino Kurzaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
1: BC Oostende versloeg Aalst met 78-60 in de halve finale van de playoffs. Coach Dennis Woegerer.
8: Well, obviously, I'm happy with the intensity on defense. It's the playoffs. It's the semifinals. It's game 3, and it's not always pretty. But this is, I think, the intensity you need to bring that is expected. And if you have an officiating crew that calls it even and gives both teams a chance, then usually the better team wins, and that was us today.
1: Haris Bratanovic zat goed in de match en scoorde 16 punten.
9: Ja, heel blij, heel opgelucht. Ik denk dat we winnen met een heel leuk scoren. Om veel vertrouwen naar AS te gaan vrijdag. En dat is het belangrijkste, denk ik. Wat vrijdag afmaken, hopelijk.
10: In dat eerste kwart, in die eerste minuten, scoor jij vlot 6 punten?
9: Ja, Courtois aanspeelt. Coach Olivier Foucault start met een kleinere line-up. Vorige wedstrijd hebben ze ons verrast daarmee. Deze wedstrijd waren we daarop voorbereid. Dus ja, heb ik mijn ding gedaan en werd ik aanspeeld onder de ring en gingen ze binnen.
10: Ja, 16 punten.
9: Ja, altijd leuk. Hè.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
11: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
10: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen.
11: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaai hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende voor Anker.
10: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
11: Wel, we beginnen eerst met de Cruise Kai. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamper daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuw in de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij en dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
10: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
11: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een driemaster die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
1: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubens.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Stefan Tange.
13: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
14: Ik ben Rudy de Meijer.
15: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Morgen start Oostende voor Anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema Zorgen voor de zee.
16: Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen dat eigenlijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 2-1 voor Oostende na een overtuigende overwinning tegen Aalst met 78-60. assistentcoach Thierry de Klerk.
14: Ik denk dat we vandaag serieus veel beter verdedigd hebben dan de vorige wedstrijd in Aalst. Meer als een team. Meer de focus op hun drive. En dat heeft vruchten afgeworpen.
10: De spelers scoren vlot. Op het einde krijgt zelfs iedereen spelminuten.
14: Ja, ik denk dat we de wedstrijd na drie kwart beslecht hebben. Of 25 minuten beslecht hebben. Ons tempo opgedreven hebben. En de wedstrijd in een goede plooi laten liggen. Zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
1: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
17: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end, but you know, I thought we played pretty well overall for three and fourths of the game.
10: You had a big share in the win.
17: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
10: You ready for this intensity of the playoffs?
17: Yeah, I mean, I've played in, you know, some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So, you know, once you're on the court, you got 10 guys and the refs, so, you know, it's the same thing.
10: Looking forward for the match on Friday.
17: Yeah, for sure. You know, excited to have an opportunity to try to close this one out.
1: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al 3 van de 4 jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. 2 jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Ik zie wel een vervolg. Ik voel mij hier wel zeer goed in Breden. Ik vind het een heel mooi centrum. Wij hebben eigenlijk die tentoonstelling samen in elkaar gestoken. Wij zijn die kunstenaars allemaal gaan bezoeken in hun stek.
19: Ja, voor Oostende is het dan toch een aparte situatie ten opzichte van West-Vlaanderen. De werkloosheid is dan misschien wel gedaald.
20: Maar voor KV Oostende denk ik dat wij ten eerste met een hele goede buur gaan samenwerken. En we gaan proberen de mensen met een gemeenschappelijk voorstel naar beide partijen te krijgen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
10: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
16: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd

0: over bevolking, over bevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français, die daar gaat aanmeren, heb ik u net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
1: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
0: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
1: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
0: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
1: U kijkt er naar uit?
0: Zeker, u komt toch ook?
2: Noordzee Regionieuws.
3: 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In de halve finale van de playoffs basketbal won Oostende met 78-60 van Aalst. Het staat 2-1. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alphonse de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesiër die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
1: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
5: Wel, het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Ja, die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, ik denk rond mijn 20ste heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
1: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
5: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
1: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
5: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
1: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
5: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek.

0: Muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
1: Bedankt voor het gesprek, Mak Elias.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldhof.
4: Het laatste kunstwerk De Vier Elementen op de luifel vooraan is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurzaal Oostende, het Casino Kurzaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
1: BC Oostende versloeg Aalst met 78-60 in de halve finale van de play-offs. Coach Dennis Woegerer.
5: Well, obviously I'm happy with the intensity on defense. It's the playoffs, it's the semifinals, it's game three, and it's not always pretty, but this is, I think, the intensity you need to bring that is expected. And if you have an officiating crew that calls it even and gives both teams a chance, then usually the better team wins, and that was us today.
1: Haris Bratanovic zat goed in de match en scoorde 16 punten.
6: Ja, heel blij, heel opgelucht. Ik denk dat we winnen met een heel leuk score. Om veel vertrouwen naar Aalst te gaan vrijdag. En dat is het belangrijkste, denk ik. Wat vrijdag afmaken, hopelijk.
7: In dat eerste kwart, in die eerste minuten, scoor jij vlot 6 punten?
6: Ja, ik word goed aangespeeld. Coach Olivier Foucault start met een kleinere line-up. Vorige wedstrijd hebben ze ons verrast daarmee. Deze wedstrijd waren daarop voorbereid. Dus ja, heb ik mijn ding gedaan en werd ik aangespeeld onder de ring en gingen ze binnen.
7: Ja, 16 punten.
6: Oh, altijd leuk. Hè.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Chambre d'eau is een andere manier van theater, dans, circus, comedy, literatuur beleven. Namelijk niet in een zaal, maar bij de mensen in Oostende thuis. In een huiskamer, in de living, in de keuken. Soms kan dat ook een keer de badkamer zijn.
9: Het gaat over, in feite over het Van Estegenootschap, het VG'tje in de volksmond genaamd. En dat gaat over de Toad VG, periode 1907-1981.
10: De komst van het buurthuis zal wel een hele grote verbetering zijn, maar ook de onderwijschecks die zouden kunnen ingevoerd worden.
11: Ik hoop dat ze met de nieuwe verjongde en vernieuwde ploeg het heel veel bereiken in Oostende.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
12: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg, Lucas van den Driessen. Wat was dat project precies?
14: Dat was een gezondheidspreventieproject, waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2, de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
7: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen.
14: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 60 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
15: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
3: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
15: Morgen start Oostende voor Anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema Zorgen voor de zee.
16: Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
15: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 2-1 voor Oostende na een overtuigende overwinning tegen Aalst met 78-60. Assistentcoach Thierry de Klerk.
17: Ik denk dat we vandaag serieus veel beter verdedigd hebben dan de vorige wedstrijd in Aalst. Meer als een team. Meer de focus op hun drive. En dat heeft vruchten afgeworpen.
7: De spelers scoren vlot. Op het einde krijgt zelfs iedereen spelminuten.
17: Ja, ik denk dat we de wedstrijd na 3/4 beslecht hebben. Of 25 minuten beslecht hebben. Ons tempo opgedreven hebben. En de wedstrijd in een goede plooi laten liggen. Zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
15: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
18: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end, but you know, I thought we played pretty well overall for 3/4 of the game.
7: You had a big share in the win.
18: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
7: You ready for this intensity of the playoffs?
18: Yeah, I mean, I've played in, you know, some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So, you know, once you're on the court, you got 10 guys and the refs, so, you know, it's the same thing.
7: Looking forward for the match on Friday.
18: Yeah, for sure. You know, excited to have opportunity to try to close this one out.
15: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al 3 van de 4 jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. 2 jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Stefan Tange.
20: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
21: Ik ben Rudy de Meijer.
22: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat project K?
23: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
7: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
23: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
7: Alle Bredense scholen doen mee?
23: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
7: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
23: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
12: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
15: 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In de halve finale van de playoffs basketbal won Oostende met 78-60 van Aalst. Het staat 2-1. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alphonse de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesiër die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
2: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben hen ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijders. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
0: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
2: Dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertelde hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dat verteld van Wim Robert en Yvonne Vinke, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze leest.
0: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
2: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesdejaars zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet vandaag. Verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is. Doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat we ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We hebben een 10 om te zien. Een 10-puntenprogramma klaargemaakt waarbij Oostende op verschillende vlakken wil tonen dat wij klaar zijn voor de zomer.
21: Zomer in Oostende is eigenlijk een initiatief van 6 verschillende kunst- en cultuurpartners in de stad Oostende die een zomercultuuraanbod hebben samengesteld.
24: Wel, wij gaan zoals elk jaar voornamelijk bezig zijn met de problemen rond verloren gelopen kinderen. Daar is elk jaar vrij veel werk aan. Wij gaan er ook voor zorgen dat de mensen veel leuk en plezier kunnen maken, maar dat die enkelingen die soms wat heisa veroorzaken of soms wat amok maken op dat strand, dat die enkelingen aangepakt worden.
25: We denken dat de meeste Oostendenaars vooral gewoon zijn van de Côté Mariakerke Thermae Palace er naartoe te gaan. Voor die stranden verandert er eigenlijk niks.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
15: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldhof.
26: Het laatste kunstwerk De Vier Elementen op de luifel vooraan is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurzaal Oostende, het Casino Kurzaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
15: BC Oostende versloeg Aalst met 78-60 in de halve finale van de play-offs. coach Dennis Woegerer.
1: Well, obviously, I'm happy with the intensity on defense. It's the playoffs. It's a semifinals. It's game three, and it's not always pretty. But this is, I think, the intensity you need to bring that is expected. And if you have an officiating crew that calls it even and gives both teams a chance, then usually the better team wins, and that was us today.
15: Haris Bratanovic zat goed in de match en scoorde 16 punten.
5: Wel, heel blij, heel opgelucht. Ik denk dat we winnen met een heel leuk scoren. Om veel vertrouwen naar AS te gaan vrijdag. En dat is het belangrijkste, denk ik. Van vrijdag afmaken, hopelijk.
15: In dat eerste kwart, in die eerste minuten, scoor jij vlot 6 punten?
5: Ja, Courtois aanspeelt. Coach Olivier Foucault start met een kleinere line-up. Vorige wedstrijd hebben ze ons verrast daarmee. Deze wedstrijd waren we daarop voorbereid. Dus ja, heb ik mijn ding gedaan en werd ik aanspeeld onder de ring en gingen ze binnen.
15: Ja. 16 punten.
5: Ja, altijd leuk. Hè.
15: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat maar tweejaarlijks zal plaatsvinden.
9: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een tweejaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de Hanse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven, en op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
13: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
9: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
13: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar tweejaarlijks doorgaat?
9: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn. Omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosterhoever bij betrekken. Want het is Oostende voor anker met scheep. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
8: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Stefan Tange.
11: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
27: Ik ben Rudy de Meijer.
22: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Noordzee Regio Nieuws.
15: Morgen start Oostende voor Anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema Zorgen voor de zee.
16: Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
15: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 2-1 voor Oostende na een overtuigende overwinning tegen Aalst met 78-60. Assistentcoach Thierry de Klerk.
17: Ik denk dat we vandaag serieus veel beter verdedigd hebben dan de vorige wedstrijd in Aalst. Meer als een team. Meer de focus op hun drive. En dat heeft vruchten afgeworpen.
13: De spelers scoren vlot. Op het einde krijgt zelfs iedereen spelminuten.
17: Ja, ik denk dat we de wedstrijd na 3/4 beslecht hebben. Of 25 minuten beslecht hebben. Ons tempo opgedreven hebben. En de wedstrijd in een goede pooi laten liggen. Zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
15: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
18: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end, but you know, I thought we played pretty well overall for 3/4 of the game.
13: You had a big share in the win.
18: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
13: You ready for this intensity of the playoffs?
18: Yeah, I mean, I've played in, you know, some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So, you know, once you're on the court, you got 10 guys and the refs, so, you know, it's the same thing.
13: Looking forward for the match on Friday.
18: Yeah, for sure. You know, excited to have opportunity to try to close this one out.
15: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al 3 van de 4 jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. 2 jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Hondenpoep moet altijd opgeruimd worden. En we gaan daar een speciale actie voor ontwikkelen. Met de politie, met de gemeenschapswachten en ook met onbemande camera's.
7: Tot op het moment dat er een bijeenkomst was en iedereen een keer moest iets spelen. Ja, zo is dat gekomen. Ai, doe jij dat goed?
12: Ja, we hebben wat extra groepen, omdat we ook als gemeentebestuur gezien hebben door de loop der jaren, dus dat die stoet groeit. En ook het aantal toeschouwers hebben we als gemeente ook een extra budget gegeven.
14: De vorige duinpieper was eigenlijk een hele mooie bouw naar buiten uit, maar de binnenkant was eigenlijk totaal verloederd. Dus we hebben echt geen andere keuze gehad. Er was echt nood aan een nieuwbouw.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
20: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
19: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
20: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaai hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende voor Anker.
19: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
20: Wel, we beginnen eerst met de Cruise Kai. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamper daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuw in de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij en dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
19: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
20: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een 3-master die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
15: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubens.
3: Noordzee Regio Nieuws.
15: 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In de halve finale van de playoffs basketbal won Oostende met 78-60 van Aalst. Het staat 2-1. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alfons de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesiër die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
19: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
16: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tallships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
19: Thema dit jaar is zorgen voor zee.
16: Ja, zorgen voor de zee. Vind ik een heel mooie titel. Omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen. Letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen. Rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
19: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
16: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
19: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
16: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
19: U kijkt er naar uit?
16: Ik, zeker. U komt toch ook?

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldhof.
2: Het laatste kunstwerk De Vier Elementen op de luifel vooraan is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurzaal Oostende, het Casino Kurzaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
1: BC Oostende versloeg Aalst met 78-60 in de halve finale van de play-offs. Coach Dennis Woegerer.
3: Well, obviously I'm happy with the intensity on defense. It's the playoffs, it's the semifinals, it's game three, and it's not always pretty, but this is, I think, the intensity you need to bring that is expected. And if you have an officiating crew that calls it even and gives both teams a chance, then usually the better team wins, and that was us today.
1: Haris Bratanovic zat goed in de match en scoorde 16 punten.
4: Ja, heel blij, heel opgelucht. Ik denk dat we winnen met een heel leuk scoren. Om veel vertrouwen naar Aalst te gaan vrijdag. En dat is het belangrijkste, denk ik. Van vrijdag afmaken, hopelijk.
5: In dat eerste kwart, in die eerste minuten, scoor jij vlot 6 punten?
4: Ja, ik word goed aangespeeld. Coach Olivier Kaart start met een kleinere line-up. Vorige wedstrijd hebben ze ons verrast daarmee. Deze wedstrijd waren daarop voorbereid. Dus ja, heb ik mijn ding gedaan en werd ik aangespeeld onder de ring en ging ze binnen.
5: Ja, 16 punten.
4: Oh, altijd leuk. Hè?
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: En het loopt dus eigenlijk volledig doorheen de stad Oostende met flashbacks naar de grote gebeurtenissen van Oostende. De wereldoorlogen, de overstroming, de bouw van Fort Napoleon, met Napoleon die hier geweest is, enzovoort.
7: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld.
8: Bijzonder moment. Wel, we proberen de mensen wat bewust te maken en hopelijk de overheid daarbij ook over de PFAS-problematiek die heerst op de luchthaven en naast onze wijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkringt Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
5: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
10: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Ja, die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, ik denk rond mijn 20ste heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
5: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
10: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
5: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
10: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Hey. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen, en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
5: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
10: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs. En de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen en dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
11: Bedankt voor het gesprek, Mak Elias.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
11: Morgen start Oostende voor Anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema Zorgen voor de zee.
12: Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen dat eigenlijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
11: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 2-1 voor Oostende na een overtuigende overwinning tegen Aalst met 78-60. Assistentcoach Thierry de Klerk.
13: Ik denk dat we vandaag serieus veel beter verdedigd hebben dan de vorige wedstrijd in Aalst. Meer als een team. Meer de focus op hun drive. En dat heeft vruchten afgeworpen.
5: De spelers scoren vlot. Op het einde krijgt zelfs iedereen spelminuten.
13: Ja, ik denk dat we de wedstrijd na 3/4 beslecht hebben. Of 25 minuten beslecht hebben. Ons tempo opgedreven hebben. En de wedstrijd in een goede plooi laten liggen. Zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
11: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
14: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end, but you know, I thought we played pretty well overall for 3/4 of the game.
5: You had a big share in the win.
14: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
5: You ready for this intensity of the playoffs?
14: Yeah, I mean, I've played in some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So you know, once you're on the court, you got 10 guys and the refs, so you know, it's the same thing.
5: Looking forward for the match on Friday.
14: Yeah, for sure. You know, excited. Have an opportunity to try to close this one out.
11: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al 3 van de 4 jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. 2 jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
16: Ik ben Timmy van Assen.
15: Hello, I'm Dario Dörja.
16: Ik ben Frank Jongbloed.
17: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor Zorg, Lucas van den Driessen. Wat was dat project precies?
18: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
5: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
18: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
11: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
0: Nieuws en info aan de kust.
9: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
11: 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In de halve finale van de playoffs basketbal won Oostende met 78-60 van Aalst. Het staat 2-1. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alfons de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesiër die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
19: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
5: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
19: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
5: Alle Bredense scholen doen mee?
19: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
5: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
19: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivaletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Dat is Rick Verheijen, die voor de komische nood gaat zorgen. En Katja Ritsen. We hebben gekozen voor 2 ambassadeurs van de stad Oostende. Dat was in feite de bedoeling, omdat het toch over Oostende gaat.
21: Oostende Awards zijn beloningen, prijzen, die uitgekeerd worden aan personen of bedrijven die in Oostende in het afgelopen jaar iets fenomenaals gedaan hebben. Die iets Oostende bijgebracht hebben.
22: We zijn een stad en we hebben heel veel daken op appartementsgebouwen. De volgende stap is dat wij projecten opzetten met de stad samen, waarbij mensen kunnen investeren in hernieuwbare energie, bijvoorbeeld op daken van appartementen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
11: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldhof.
2: Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen, op de Luif vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
11: BC Oostende versloeg Aalst met 78-60 in de halve finale van de play-offs. Coach Dennis Woegerer.
3: Well, obviously, I'm happy with the intensity on defense. It's the playoffs. It's the semifinals. It's game three, and it's not always pretty. But this is, I think, the intensity you need to bring that is expected. And if you have an officiating crew that calls it even and gives both teams a chance, then usually the better team wins, and that was us today.
11: Haris Bratanovic zat goed in de match en scoorde 16 punten.
4: Wel, heel blij, heel opgelucht. Ik denk dat we winnen met een heel leuk scoren. Om veel vertrouwen naar Aalst te gaan vrijdag. En dat is het belangrijkste, denk ik. Van vrijdag afmaken, hopelijk.
5: In dat eerste kwart, in die eerste minuten, scoor jij vlot 6 punten?
4: Ja, Courtois aanspeelt. Coach Olivier Foucault start met een kleinere line-up. Vorige wedstrijd hebben ze ons verrast daarmee. Deze wedstrijd waren we daarop voorbereid. Dus ja, heb ik mijn ding gedaan en werd ik aanspeeld onder de ring en gingen ze binnen.
5: Ja. 16 punten.
4: Ja, altijd leuk. Hè.
11: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
16: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk. Of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
5: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
16: Ja, dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van Wim Robert en Yvonne Vinken, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
5: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
16: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesdejaars zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
23: Ik ben Michael van Nie.
24: Hallo, ik ben Louise Carton.
25: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pullen. En ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
11: Morgen start Oostende voor Anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema Zorgen voor de zee.
12: Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
11: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 2-1 voor Oostende na een overtuigende overwinning tegen Aalst met 78-60. Assistentcoach Thierry de Klerk.
13: Ik denk dat we vandaag serieus veel beter verdedigd hebben dan de vorige wedstrijd in Aalst. Meer als een team. Meer de focus op hun drive. En dat heeft vruchten afgeworpen.
5: De spelers scoren vlot. Op het einde krijgt zelfs iedereen spelminuten.
13: Ja, ik denk dat we de wedstrijd na drie kwart beslecht hebben. Of 25 minuten beslecht hebben. Ons tempo opgedreven hebben. En de wedstrijd in een goede plooi laten liggen. Zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
11: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
14: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end, but you know, I thought we played pretty well overall for 3/4 of the game.
5: You had a big share in the win.
14: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
5: You ready for this intensity of the playoffs?
14: Yeah, I mean, I've played in, you know, some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So, you know, once you're on the court, you got 10 guys and the refs, so, you know, it's the same thing.
5: Looking forward for the match on Friday.
14: Yeah, for sure. You know, excited to have the opportunity to try to close this one out.
11: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al 3 van de 4 jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. 2 jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer, die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Ja, het is een heel mooie zaal, een grote zaal, waar de mensen van het Cursaal in slagen om toch goed te vullen. Dus er is wel degelijk publiek voor klassiek.
6: In de tijd halen we de muur van Berlijn. Nu zijn ze bezig met de muur in Mexico te bouwen. En hier spreken ze van een muur op stenen.
7: Maar ik vind de familiedag in elk geval een mooie start, omdat het ook onze betrachting is, niet alleen van het Cursaal, maar ook van ons als conservatorium, om jonge mensen te betrekken bij klassieke muziek.
8: Het is echt een recordeditie. We gaan ver boven de 40.000 bezoekers uitkomen. Vorig jaar hadden we er een 38.000. Dus dat is echt super tof. Meer dan een derde van de zalen waren uitverkocht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat maar 2 jaarlijks zal plaatsvinden.
23: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een 2-jaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de ganse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven, en op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
5: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
23: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest, en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
5: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar 2 jaarlijks doorgaat?
23: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn, omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosterhoever bij betrekken. Want het is Oostende voor anker met scheep. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
0: Noordzee Regio Nieuws.
11: 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In de halve finale van de playoffs basketbal won Oostende met 78-60 van Aalst. Het staat 2-1. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alphonse de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesiër die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
10: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
5: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen.
10: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaai hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende voor Anker.
5: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
10: Wel, we beginnen eerst met de Cruise Kai. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamper daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij en dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
5: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
10: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een 3-master die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casse-Clot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casse-Clot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een

0: De meeste mensen wel kennen, maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, de van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wat kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
1: BC Oostende versloeg Aalst met 78-60 in de halve finale van de playoffs. Coach Dennis Woegerer.
2: Well, obviously I'm happy with the intensity on defense. It's the playoffs. It's the semifinals. It's game three and it's not always pretty, but this is, I think, the intensity you need to bring that is expected. And if you have an officiating crew that calls it even and gives both teams a chance, then usually the better team wins, and that was us today.
1: Haris Bratanovic zat goed in de match en scoorde 16 punten.
3: Wel, heel blij, heel opgelucht. Ik denk dat we winnen met een heel leuk score. Om veel vertrouwen naar Aalst te gaan vrijdag. En dat is het belangrijkste, denk ik. Wat vrijdag afmaken, hopelijk.
4: In dat eerste kwart, in die eerste minuten, scoor jij vlot 6 punten?
3: Ja, kort goed aangespeeld. Coach Olivier Kaart start met een kleinere line-up. Vorige wedstrijd hebben ze ons verrast daarmee. Deze wedstrijd waren daarop voorbereid. Dus ja, heb ik mijn ding gedaan en werd ik aangespeeld onder de ring en gingen ze binnen.
4: Ja, 16 punten.
3: Oh, altijd leuk. Hè.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ze had mij gebeld en ze zochten een stem die Oostends klonk, authentiek Oostends, maar toch verstaanbaar.
7: Ze komen eigenlijk van een modaal gezin hier in Oostende, met een kindje. En het is echt per toeval dat de honden gespot zijn geweest door de lokale politie, die meteen actie heeft genomen, ze in beslag genomen heeft en ze bij ons heeft binnengebracht.
8: Het is een heel open project met voldoende grond, met ook een open kant langs de Nijverheidsstraat, zodat we een brede school kunnen zijn, ook voor de buurt.
9: Ik toon voor het eerst de foto van de moeder van James Ensor. We hebben die dame nooit in beeld gezien.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Dit is Radio Noordzee.
4: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
11: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
4: Thema dit jaar is zorgen voor zee.
11: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die

0: zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen. Rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français, die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
1: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
0: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
1: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
0: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
1: U kijkt er naar uit?
0: Ik, zeker. U komt toch ook?

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Morgen start Oostende voor Anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema Zorgen voor de zee.
2: Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 2-1 voor Oostende na een overtuigende overwinning tegen Aalst met 78-60. Assistentcoach Thierry de Klerk.
3: Ik denk dat we vandaag serieus veel beter verdedigd hebben dan de vorige wedstrijd in Aalst. Meer als een team. Meer de focus op hun drive. En dat heeft vruchten afgeworpen.
4: De spelers scoren vlot. Op het einde krijgt zelfs iedereen spelminuten.
3: Ja, ik denk dat we de wedstrijd na drie kwart beslecht hebben. Of 25 minuten beslecht hebben. Ons tempo opgedreven hebben. En de wedstrijd in een goede plooi laten liggen. Zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
1: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
5: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end, but you know, I thought we played pretty well overall for 3/4 of the game.
4: You had a big share in the win.
5: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
4: You ready for this intensity of the playoffs?
5: Yeah, I mean, I've played in, you know, some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So, you know, once you're on the court, you got 10 guys and the refs, so, you know, it's the same thing.
4: Looking forward for the match on Friday.
5: Yeah, for sure. You know, excited to have opportunity to try to close this one out.
1: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al 3 van de 4 jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. 2 jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer, die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Björn Antsie.
7: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
8: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
9: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Dit is Radio Noordzee.
4: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
11: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
4: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
11: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
4: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
11: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. zien. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Hè. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
4: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
11: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs. En de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
1: Bedankt voor het gesprek, Mak Elias.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Dit is Radio Noordzee.
0: Regionieuws.
1: 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In de halve finale van de playoffs basketbal won Oostende met 78-60 van Aalst. Het staat 2-1. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alphonse de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesiër die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg. Lucas van den Driessen, wat was dat project precies?
12: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
6: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
12: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
1: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Het is vooral op basis van de vaststelling dat we in een aantal wijken permanente overlast hebben, dag, nacht, van vuurwerk dat wordt afgestoken, ook buiten de periodes waarin dat de eindejaarsfeesten zijn, met heel veel overlast voor de wijken, dus willen we het permanent verbieden.
14: Omdat Stad Oostende zet deze legislatuur in op ook onbemand sporten, noemen we dat dan.
15: Om te beginnen, op vraaghoek van de carnavalisten zorgen we voor een centraal punt. Op de groentemarkt zelf zetten we een authentieke spiegeltent.
16: Zoals Stefan ook al zei, het is een vergeten verhaal voor mensen die vandaag in Oostende leven, die redelijk jong zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldhof.
17: Het laatste kunstwerk De Vier Elementen op de luifel vooraan is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurzaal Oostende, het Casino Kurzaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
1: BC Oostende versloeg Aalst met 78-60 in de halve finale van de playoffs. Coach Dennis Woegerer.
18: Well, obviously I'm happy with the intensity on defense. It's the playoffs. It's a semifinals. It's game 3 and it's not always pretty, but this is, I think, the intensity you need to bring that is expected. And if you have an officiating crew that calls it even and gives both teams a chance, then usually the better team wins, and that was us today.
1: Haris Bratanovic zat goed in de match en scoorde 16 punten.
19: Wel, heel blij, heel opgelucht. Ik denk dat we winnen met een heel leuk score. Om veel vertrouwen naar Aalst te gaan vrijdag. En dat is het belangrijkste, denk ik. Wat vrijdag afmaken, hopelijk.
4: In dat eerste kwart, in die eerste minuten, scoor jij vlot 6 punten?
19: Ja, Courtois aanspeelt. Coach Olivier Foucault start met een kleinere line-up. Vorige wedstrijd hebben ze ons verrast daarmee. Deze wedstrijd waren we daarop voorbereid. Dus ja, heb ik mijn ding gedaan en werd ik aanspeeld onder de ring en gingen ze binnen.
4: Ja, 16 punten.
19: Oh, altijd leuk. Hè.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
10: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat project K?
20: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
4: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
20: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
4: Alle Bredense scholen doen mee?
20: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
4: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
20: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivaletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
22: Ik ben Patrick de Vit.
23: Ik ben Philippe Monseweijer.
24: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Morgen start Oostende voor Anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema Zorgen voor de zee.
2: Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 2-1 voor Oostende na een overtuigende overwinning tegen Aalst met 78-60. Assistentcoach Thierry de Klerk.
3: Ik denk dat we vandaag serieus veel beter verdedigd hebben dan de vorige wedstrijd in Aalst. Meer als een team. Meer de focus op hun drive. En dat heeft vruchten afgeworpen.
4: De spelers scoren vlot. Op het einde krijgt zelfs iedereen spelminuten.
3: Ja, ik denk dat we de wedstrijd na drie kwart beslecht hebben. Of 25 minuten beslecht hebben. Ons tempo opgedreven hebben. En de wedstrijd in een goede plooi laten liggen. Zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
1: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
5: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end, but you know, I thought we played pretty well overall for 3/4 of the game.
4: You had a big share in the win.
5: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
4: You ready for this intensity of the playoffs?
5: Yeah, I mean, I've played in, you know, some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So, you know, once you're on the court, you got 10 guys and the refs, so, you know, it's the same thing.
4: Looking forward for the match on Friday.
5: Yeah, for sure. You know, excited to have opportunity to try to close this one out.
1: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al 3 van de 4 jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. 2 jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Dus op voorhand werd bepaald van, kijk, het gaat over helden van hier, het gaat over politiemensen, het gaat niet over het publiek waarmee geconfronteerd worden, die uiteraard wel uitgebreid in beeld komt.
9: Maar op die locatie kan iedereen zien dat een zone 30, zoals ze normaal voorzien wordt, enkel met fietssuggestiestroken, dat ze geen enkele zin heeft. Daar moeten ook infrastructuurwerken gebeuren om dat op een deftige manier te doen.
11: We hebben nu eigenlijk een geografisch gedeelte hier de Adolf Beulstraat kunnen afbakenen en daar eigenlijk intensief gaan op inzetten. Nu, we zien dat dit project eigenlijk succesvol was, dat eigenlijk ook heel positieve reacties van alle handelaars zelf zijn gekomen. Willen we dit uitbreiden naar zoveel mogelijk winkels in deze stad.
22: We staan hier in de nieuwe stad om te tonen aan iedereen die neerkijkt op de gewone werkmens, op de mensen die in sociale wijken wonen, om te tonen ook wij kunnen tot de hogere echelons van het stadsbestuur geraken.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
25: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
26: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk. Of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
25: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
26: Dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertelden hem van, wie hebben familieleden die in het verzet zitten? Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van, we hebben Robert en Yvonne Vinken, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
25: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
26: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesde jaar zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van, willen jullie voor hen een struikelsteen maken? Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben we verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hey. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat we ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
7: Noordzee Regio Nieuws.
27: 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In de halve finale van de playoffs basketbal won Oostende met 78-60 van Aalst. Het staat 2-1. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alphonse de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesier die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
25: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar 2 jaarlijks zal plaatsvinden.
28: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een 2 jaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terug terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende Vooranker koppelen met de visserijfeesten, dat we de Hanse site van Oostroever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven. En op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
25: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
28: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
25: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende Vooranker maar 2 jaarlijks doorgaat?
28: Nog niet eigenlijk, en ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn, omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden, dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeeweiding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oostroever bij betrekken, want het is Oostende Vooranker met Scheem. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
6: Dit is Radio Noordzee.
12: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
27: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldhof.
28: Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen, op de luifel vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, de van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wat kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurzaal Oostende, het Casino Kurzaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
27: BC Oostende versloeg Aalst met 78-60 in de halve finale van de play-offs. Coach Dennis Woegerer.
13: Well, obviously, I'm happy with the intensity on defense. It's the playoffs. It's the semifinals. It's game three, and it's not always pretty. But this is, I think, the intensity you need to bring that is expected. And if you have an officiating crew that calls it even and gives both teams a chance, then usually the better team wins, and that was us today.
27: Haris Bratanovic zat goed in de match en scoorde 16 punten.
14: Wel, heel blij, heel opgelucht. Ik denk dat we winnen met een heel leuk score. Om veel vertrouwen naar Aalst te gaan vrijdag. En dat is het belangrijkste, denk ik. Van vrijdag afmaken, hopelijk.
25: In dat eerste kwart, in die eerste minuten, scoor jij vlot 6 punten?
14: Ja, ik word goed aangespeeld. Coach Olivier Foucault start met een kleinere line-up. Vorige wedstrijd hebben ze ons verrast daarmee. Deze wedstrijd waren daarop voorbereid. Dus ja, heb ik mijn ding gedaan en werd ik aanspeeld onder de ring en gingen ze binnen.
25: Ja. 16 punten.
14: Ja, altijd leuk.
27: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
12: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Wij hebben t-shirts laten maken met daarop Bluf mij fikken van Mathilde.
16: Bluf mij fikken van Mathilde, dat is een slogan. Hè. Dat is ja, van Preutle, dat vroeger eigenlijk ook Bluf mij fikken van de minne.
17: Er zijn heel wat dringende zaken in de stad die veel belangrijker zijn dan het verplaatsen van een beeld.
18: Het is weer van dat. Ook ja, het is weer van dat. De revue komt er weer aan. Ah wel, ja, het is weer van dat.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
27: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor M.E. Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
12: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
25: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
0: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
25: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
0: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaai hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende voor Anker.
25: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
0: Wel, we beginnen eerst met de Cruise Kai. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamper daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
25: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
0: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een 3-master die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
27: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubens.
12: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
27: Morgen start Oostende voor Anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema Zorgen voor de zee.
2: Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen dat eigenlijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
27: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 2-1 voor Oostende na een overtuigende overwinning tegen Aalst met 78-60. assistentcoach Thierry de Klerk.
1: Ik denk dat we vandaag serieus veel beter verdedigd hebben dan de vorige wedstrijd in Aalst. Meer als een team. Meer de focus op hun drive. En dat heeft vruchten afgeworpen.
25: De spelers scoren vlot. Op het einde krijgt zelfs iedereen spelminuten.
1: Ja, ik denk dat we de wedstrijd na drie kwart beslecht hebben. Of 25 minuten beslecht hebben. Ons tempo opgedreven hebben. En de wedstrijd in een goede plooi laten liggen. Zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
27: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
3: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end, but you know, I thought we played pretty well overall for 3/4 of the game.
25: You had a big share in the win.
3: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
25: You ready for this intensity of the playoffs?
3: Yeah, I mean, I've played in, you know, some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So, you know, once you're on the court, you got 10 guys and the refs, so, you know, it's the same thing.
25: Looking forward for the match on Friday.
3: Yeah, for sure. You know, excited to have an opportunity to try to close this one out.
27: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al 3 van de 4 jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. 2 jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer, die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
12: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Natasja Waldman.
5: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
19: Ik ben Joke Doodlewoman.
20: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Dit is Radio Noordzee.
25: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
2: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tallships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn. Het
25: thema dit jaar is zorgen voor zee.
2: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op 2 aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik u net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
25: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
2: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
25: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
2: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
25: U kijkt er naar uit?
2: Ik, zeker, u komt toch ook?
10: Dit is Radio Noordzee.
12: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
27: 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In de halve finale van de playoffs basketbal won Oostende met 78-60 van Aalst. Het staat 2-1. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alphonse de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesiër die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
12: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
10: Dit is Radio Noordzee.
7: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
8: Wel, het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Ja, die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20ste heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full cd opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
7: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
8: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
7: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
8: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
7: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
8: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
27: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
12: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Een van de opvallendste werken heeft dan te maken met het feit dat het heel opvallend geplaatst staat en ook heel groot is. Is het werk van Rosa Barba, dat in Oostende te zien is op het strand. Dat is een werk dat opgebouwd is uit verschillende zandzakken die op elkaar zijn gestapeld.
17: Dat is toevallig en ik ben er ook heel tevreden mee. Ik ben ook burgemeester van Oostende die in Mariakerke woont. Het kunstwerk staat echt om de hoek waar ik woon en ik kan er elke dag van genieten.
11: Hij heeft dat Europa in uitgesneden en dat is in elkaar geschoven. We zijn dus wel ook een heel mooi kunstwerk. Dat is in het Paalstenenveld te bezichten.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
27: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldhof.
21: Het laatste kunstwerk De Vier Elementen op de luifel vooraan is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurzaal Oostende, het Casino Kurzaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
27: BC Oostende versloeg Aalst met 78-60 in de halve finale van de play-offs. Coach Dennis Woegerer.
6: Well, obviously I'm happy with the intensity on defense. It's the playoffs. It's the semifinals. It's game three, and it's not always pretty. But this is, I think, the intensity you need to bring that is expected. And if you have an officiating crew that calls it even and gives both teams a chance, then usually the better team wins, and that was us today.
27: Haris Bratanovic zat goed in de match en scoorde 16 punten.
13: Wow, heel blij, heel opgelucht. Ik denk dat we winnen met een heel leuk score. Om veel vertrouwen naar Aalst te gaan vrijdag. En dat is het belangrijkste, denk ik. Van vrijdag afmaken, hopelijk.
7: In dat eerste kwart, in die eerste minuten, scoor jij vlot 6 punten?
13: Ja, ik word goed aangespeeld. Coach Olivier Foucault start met een kleinere line-up. Vorige wedstrijd hebben ze ons verrast daarmee. Deze wedstrijd waren daarop voorbereid. Dus ja, heb ik mijn ding gedaan en werd ik aangespeeld onder de ring en gingen ze binnen.
7: Ja, 16 punten.
13: Ja, altijd leuk.
27: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
10: Dit is Radio Noordzee.
12: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg, Lucas van den Driessen. Wat was dat project precies?
14: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
7: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
14: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
27: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
12: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
22: Ik ben Patrick de Vit.
23: Ik ben Philippe Monseweijer.
24: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
12: Noordzee Regionieuws.
27: Morgen start Oostende voor Anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema Zorgen voor de zee.
2: Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen dat eigenlijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
27: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 2-1 voor Oostende na een overtuigende overwinning tegen Aalst met 78-60. Assistentcoach Thierry de Klerk.
1: Ik denk dat we vandaag serieus veel beter verdedigd hebben dan de vorige wedstrijd in Aalst. Meer als een team. Meer de focus op hun drive. En dat heeft vruchten afgeworpen.
7: De spelers scoren vlot. Op het einde krijgt zelfs iedereen spelminuten.
1: Ja, ik denk dat we de wedstrijd na drie kwart beslecht hebben. Of 25 minuten beslecht hebben. Ons tempo opgedreven hebben. En de wedstrijd in een goede pooi laten liggen. Zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
27: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
26: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end, but you know, I thought we played pretty well overall for 3/4 of the game.
7: You had a big share in the win.
26: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
7: You ready for this intensity of the playoffs?
26: Yeah, I mean, I've played in, you know, some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So, you know, once you're on the court, you got 10 guys and the ref, so, you know, it's the same thing.
7: Looking forward for the match on Friday.
26: Yeah, for sure. You know, excited to have the opportunity to try to close this one out.
27: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al 3 van de 4 jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. 2 jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
12: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: En het excuus was, ja, maar het is toch in het gras. Allee, dat is de reinste onzin. Hondenpoep moet altijd in alle omstandigheden opgeruimd worden. En de mensen die een hond hebben, die weten het perfect. Dus die excuses waren er gewoon geen rekening mee houden.
17: Theater aan Zee is Oostende en Oostende is Theater aan Zee. Dat betekent, die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En Theater aan Zee betekent heel veel voor Oostende.
3: En ik denk dat we een beetje gebot zijn tegen de ploeg van het moment. Inderdaad, het is een beetje zuur dat je natuurlijk die match nu net nog moet verliezen. Maar het blijft sport, hè. Het blijft sport.
4: Ik vind, als je een dier hebt, voor eerst moet je dier leren. En moet je leren proper zijn. En zelfs de mensen moeten, dat de mensen zelf een klein beetje properder moesten zijn, zodat dat ook helemaal.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Dit is Radio Noordzee.
12: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
5: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
7: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
5: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
7: Alle Bredense scholen doen mee?
5: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
7: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
5: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivaletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
12: Noordzee Regio Nieuws.
27: 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In de halve finale van de playoffs basketbal won Oostende met 78-60 van Aalst. Het staat 2-1. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alphonse de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesiër die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
12: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
25: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
16: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben hen ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk. Of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
25: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
16: Dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dat verteld van Wim Robert en Yvonne Vinke, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. En bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
25: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
16: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesde jaar zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
12: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Noordzee Regio Nieuws.
27: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldhof.
6: Het laatste kunstwerk De Vier Elementen op de luifel vooraan is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurzaal Oostende, het Casino Kurzaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
27: BC Oostende versloeg Aalst met 78-60 in de halve finale van de play-offs. Coach Dennis Woegerer.
8: Well, obviously, I'm happy with the intensity on defense. It's the playoffs. It's the semifinals. It's game three, and it's not always pretty. But this is, I think, the intensity you need to bring that is expected. And if you have an officiating crew that calls it even and gives both teams a chance, then usually the better team wins, and that was us today.
27: Haris Bratanovic zat goed in de match en scoorde 16 punten.
13: Ja, heel blij, heel opgelucht. Ik denk dat we winnen met een heel leuk score. Om veel vertrouwen naar Aalst te gaan vrijdag. En dat is het belangrijkste, denk ik. Van vrijdag afmaken, hopelijk.
7: In dat eerste kwart, in die eerste minuten, scoor jij vlot 6 punten?
13: Ja, Courtois aanspeelt. Coach Olivier Kaart start met een kleinere line-up. Vorige wedstrijd hebben ze ons verrast daarmee. Deze wedstrijd waren daarop voorbereid. Dus ja, heb ik mijn ding gedaan en werd ik aanspeeld onder de ring en gingen ze binnen.
7: Ja, 16 punten.
13: Oh, altijd leuk. Hè.
27: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
12: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Maar met ons Brenen Festival hebben we onze eigen manier van naar buiten te komen tijdens het toeristisch seizoen. En ik denk dat Brenen nu ook al goed gelinkt is aan dat festival dat wij organiseren.
11: Wel ja, mijn eerste druk verscheen in 1972. Hey, dus 50 jaar is er een Oostends woordenboek.
18: Oh ja, die 20 jaar hier in Oostende, ja, dat veegt je ook niet uit. Ik heb hier een paar generaties meegemaakt die op stap gingen. Ik heb hier veel mensen leren kennen, zoveel bijna als in Limburg.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
27: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raversiede.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag. En daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor M.E. Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkringt Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
12: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
25: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar tweejaarlijks zal plaatsvinden.
14: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een tweejaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te

0: vindt plaats de komende 3 jaar. Dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest. En mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
1: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende van Anker maar 2 jaarlijks doorgaat?
0: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn, omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oostroef erbij betrekken. Want het is Oostende, Vrankeren met Scheem. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
4: Morgen start Oostende voor Anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema Zorgen voor de zee.
5: Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
4: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 2-1 voor Oostende na een overtuigende overwinning tegen Aalst met 78-60. Assistentcoach Thierry de Klerk.
6: Ik denk dat we vandaag serieus veel beter verdedigd hebben dan de vorige wedstrijd in Aalst. Meer als een team. Meer de focus op hun drive. En dat heeft vruchten afgeworpen.
1: De spelers scoren vlot. Op het einde krijgt zelfs iedereen spelminuten.
6: Ja, ik denk dat we de wedstrijd na 3/4 beslecht hebben. Of 25 minuten beslecht hebben. Ons tempo opgedreven hebben. En de wedstrijd in een goede plooi laten liggen. Zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
4: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
7: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end, but you know, I thought we played pretty well overall for 3/4 of the game.
1: You had a big share in the win.
7: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
1: You ready for this intensity of the playoffs?
7: Yeah, I mean, I've played in, you know, some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So, you know, once you're on the court, you got 10 guys and the refs, so, you know, it's the same thing.
1: Looking forward for the match on Friday.
7: Yeah, for sure. You know, excited to have opportunity to try to close this one out.
4: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al 3 van de 4 jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. 2 jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Simon Buijsen.
9: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
10: Ik ben Jean-Marie Barra.
11: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
12: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je eigenlijk wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
1: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen.
12: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Vrankeren.
1: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
12: Wel, we beginnen eerst met de cruise kaai. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkog. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse

0: avant la lettre zeevaartbedrijf, die eigenlijk over heel West-Europa was. En wat dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuw in de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is. En die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast. Ze waren van de zomer al te gast, omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
1: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
0: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een Dreamaster die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casse-Clot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casse-Clot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
2: Veel succes met Oostende voor anker, Hubert Rubin.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In de halve finale van de playoffs basketbal won Oostende met 78-60 van Aalst. Het staat 2-1. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alphonse de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesiër die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
4: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn. Het
3: thema dit jaar is zorgen voor zee.
4: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op 2 aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
3: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
4: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
3: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
4: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
3: U kijkt er naar uit?
4: Zeker, u komt toch ook?
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, het is zo dat we eigenlijk in de maand juni hebben met een drone overgevlogen om eigenlijk inderdaad te kijken waar er overal nesten aanwezig zijn in Oostende.
6: Dit is niet van Bart Tommelijn. Dit is het ontbijt van de burgemeester. Nadrukkelijk verbonden aan mijn functie en niet aan mijn persoon.
7: We zijn de stad met het meeste streekproducten. Dus mogen wij ons tonen en ook voor de rest van Vlaanderen. Oostende is een naam. Wij zijn de mooiste stad van Europa. We zijn de mooiste stad van Vlaanderen als het op toerisme aankomt en zo meer. Dus we mogen fier zijn met hetgeen we hebben en we mogen tonen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldhof.
8: Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen, op de luifel vooraan is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
1: BC Oostende versloeg Aalst met 78-60 in de halve finale van de play-offs. Coach Dennis Woegerer.
9: Well, obviously, I'm happy with the intensity on defense. It's the playoffs. It's the semifinals. It's game three, and it's not always pretty. But this is, I think, the intensity you need to bring that is expected. And if you have an officiating crew that calls it even and gives both teams a chance, then usually the better team wins, and that was us today.
1: Haris Bratanovic zat goed in de match en scoorde 16 punten.
10: Ja, heel blij, heel opgelucht. Ik denk dat we winnen met een heel leuk score. Om veel vertrouwen naar Aalst te gaan vrijdag. En dat is het belangrijkste, denk ik. Wat vrijdag afmaken, hopelijk.
11: In dat eerste kwart, in die eerste minuten, scoor jij vlot 6 punten?
10: Ja, ik word goed aangespeeld. Coach Olivier Foucault start met een kleinere line-up. Vorige wedstrijd hebben ze ons verrast daarmee. Deze wedstrijd waren we daarop voorbereid. Dus ja, heb ik mijn ding gedaan en werd ik aangespeeld onder de ring en gingen ze binnen.
11: Ja, 16 punten.
10: Ja, altijd leuk. Hè.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
12: Nou, het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Ja, die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, ik denk rond mijn 20ste heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan. Over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen. Dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb. Meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid. Hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen uiteraard. Ja.
3: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
12: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
3: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
12: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hè. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Hè. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen, en ze willen een optreden, kom bij mij.
3: Ja. Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
12: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs. En de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen en dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
1: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
14: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
15: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Mark Wazier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Morgen start Oostende voor Anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema zorgen voor de zee.
4: Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen dat eigenlijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 2-1 voor Oostende na een overtuigende overwinning tegen Aalst met 78-60. Assistentcoach Thierry de Klerk.
17: Ik denk dat we vandaag serieus veel beter verdedigd hebben dan de vorige wedstrijd in Aalst. Meer als een team. Meer de focus op hun drive. En dat heeft vruchten afgeworpen.
11: De spelers scoren vlot. Op het einde krijgt zelfs iedereen spelminuten.
17: Ja, ik denk dat we de wedstrijd na drie kwart beslecht hebben. Of 25 minuten beslecht hebben. Ons tempo opgedreven hebben. En de wedstrijd in een goede pooi laten liggen. Zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
1: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
18: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end, but you know, I thought we played pretty well overall for 3/4 of the game.
11: You had a big share in the win.
18: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
11: You ready for this intensity of the playoffs?
18: Yeah, I mean, I've played in, you know, some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So, you know, once you're on the court, you got 10 guys and the refs, so, you know, it's the same thing.
11: Looking forward for the match on Friday.
18: Yeah, for sure. You know, excited to have opportunity to try to close this one out.
1: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al 3 van de 4 jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. 2 jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer, die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Wij dachten, ja, we zitten in Oostende. We kunnen iets doen met de zee, want er is geen enkele kaasmakerij die dat doet.
5: Het voorbije jaar zijn we gestart met AZ Oostende en het was voor ons wel belangrijk om een keer te gaan kijken van wat is ons uniek DNA.
20: Maar er is helemaal nooit sprake geweest van het feit dat ik in het ziekenhuis aan de slag ga. Dit is echt fake news geweest.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor Zorg, Lucas van den Driessen, wat was dat project precies?
21: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
11: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
21: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
1: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In de halve finale van de playoffs basketbal won Oostende met 78-60 van Aalst. Het staat 2-1. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alphonse de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesiër die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat project K?
22: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
11: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
22: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
11: Alle Bredense scholen doen mee?
22: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
11: Het wordt afgesloten. Jullie bedanken hen ook.
22: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes. Radio
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldhof.
6: Het laatste kunstwerk De Vier Elementen op de luifel vooraan is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurzaal Oostende, het Casino Kurzaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
1: BC Oostende versloeg Aalst met 78-60 in de halve finale van de play-offs. Coach Dennis Woegerer.
9: Well, obviously, I'm happy with the intensity on defense. It's the playoffs. It's the semifinals. It's game three, and it's not always pretty. But this is, I think, the intensity you need to bring that is expected. And if you have an officiating crew that calls it even and gives both teams a chance, then usually the better team wins, and that was us today.
1: Haris Bratanovic zat goed in de match en scoorde 16 punten.
10: Wel heel blij, heel opgelucht. Ik denk dat we winnen met een heel leuk scoren. Om veel vertrouwen naar Aalst te gaan vrijdag. En dat is het belangrijkste, denk ik. Van vrijdag afmaken, hopelijk.
11: In dat eerste kwart, in die eerste minuten, scoor jij vlot 6 punten?
10: Ja, ik word goed aangespeeld. Coach Olivier Kaart start met een kleinere line-up. Vorige wedstrijd hebben ze ons verrast daarmee. Deze wedstrijd waren daarop voorbereid. Dus ja, heb ik mijn ding gedaan en werd ik aangespeeld onder de ring en gingen ze binnen.
11: Ja, 16 punten.
10: Oh, altijd leuk. Hè.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Maar met ons Bredene Festival hebben we onze eigen manier van naar buiten te komen tijdens het toeristisch seizoen. En ik denk dat Bredene nu ook al goed gelinkt is aan dat festival dat wij organiseren.
8: Wel ja, mijn eerste druk verscheen in 72. Hè? Dus 50 jaar is er een Oostends woordenboek.
23: Oh ja, die 20 jaar hier in Oostende, ja, dat veegt je ook niet uit. Ik heb hier een paar generaties meegemaakt die op stap gingen. Ik heb hier veel mensen leren kennen, zoveel bijna als in Limburg.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag. En daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Beckers praten met interessante mensen. Toneelkring De Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostende's Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
12: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk. Of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
3: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
12: Dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertelden hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van Wim Robert en Yvonne Vinken, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
3: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
12: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesde jaar zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben we verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat we ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Morgen start Oostende voor Anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema Zorgen voor de zee.
2: Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 2-1 voor Oostende na een overtuigende overwinning tegen Aalst met 78-60. Assistentcoach Thierry de Klerk.
3: Ik denk dat we vandaag serieus veel beter verdedigd hebben dan de vorige wedstrijd in Aalst. Meer als een team. Meer de focus op hun drive. En dat heeft vruchten afgeworpen.
4: De spelers scoren vlot. Op het einde krijgt zelfs iedereen spelminuten.
3: Ja, ik denk dat we de wedstrijd na drie kwart beslecht hebben. Of 25 minuten beslecht hebben. Ons tempo opgedreven hebben. En de wedstrijd in een goede plooi laten liggen. Zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
1: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
5: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end, but you know, I thought we played pretty well overall for three and fourths of the game.
4: You had a big share in the win.
5: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
4: You ready for this intensity of the playoffs?
5: Yeah, I mean, I've played in, you know, some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So, you know, once you're on the court, you got 10 guys and the refs, so, you know, it's the same thing.
4: Looking forward for the match on Friday.
5: Yeah, for sure. You know, excited to have opportunity to try to close this one out.
1: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al 3 van de 4 jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. 2 jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
7: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
8: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Mark Azier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat maar 2 jaarlijks zal plaatsvinden.
11: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een 2-jaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor Anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de ganse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven, en op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
4: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
11: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
4: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor Anker maar 2 jaarlijks doorgaat?
11: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn. Omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeeweiding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosterhoever bij betrekken. Want het is Oostende voor Anker met schepen. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In de halve finale van de playoffs basketbal won Oostende met 78-60 van Aalst. Het staat 2-1. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alphonse de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesiër die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
4: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
3: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
4: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen, is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende voor Anker.
3: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
4: Wel, we beginnen eerst met de Cruise Kai. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamper daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij en dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
3: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
4: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een 3-master die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
1: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubens.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ik hoop dat ik veel kan bijleren en stap per stap ook iets kan betekenen voor de Oostendenaars.
6: Wel, mijn schepenambt heet Mens en Milieu. En er zit een hele portefeuille aan vast van milieu, klimaat, energie, kinderopvang en verder dierenwelzijn en de reddingsdienst.
7: Wel, uiteraard. Ik denk dat de burgemeester een van de allermooiste politieke jobs is ter wereld.
8: Nooit eerder gedaan. En ik denk, als het publiek het zou zien, zouden ze zeggen achter de revue, die man is zot.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldhof.
9: Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen, op de luifen vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
1: BC Oostende versloeg Aalst met 78-60 in de halve finale van de play-offs. Coach Dennis Woegerer.
10: Well, obviously I'm happy with the intensity on defense. It's the playoffs, it's the semifinals, it's game three, and it's not always pretty, but this is, I think, the intensity you need to bring that is expected. And if you have an officiating crew that calls it even and gives both teams a chance, then usually the better team wins, and that was us today.
1: Haris Bratanovic zat goed in de match en scoorde 16 punten.
11: Ja, heel blij, heel opgelucht. Ik denk dat we winnen met een heel leuk score. Om veel vertrouwen naar Aalst te gaan vrijdag. En dat is het belangrijkste, denk ik. Wat vrijdag afmaken, hopelijk.
12: In dat eerste kwart, in die eerste minuten, scoor jij vlot 6 punten?
11: Ja, kort goed aangespeeld. Coach Olivier Kaart start met een kleinere line-up. Vorige wedstrijd hebben ze ons verrast daarmee. Deze wedstrijd waren daarop voorbereid. Dus ja, heb ik mijn ding gedaan en werd ik aangespeeld onder de ring en gingen ze binnen.
12: Ja. 16 punten.
11: Oh, altijd leuk. Hè.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
13: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tallships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
3: Thema dit jaar is zorgen voor zee.
13: Ja, zorgen voor de zee. Vind ik een heel mooie titel. Omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen. Letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen. Rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français, die daar gaat aanmeren, heb ik u net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
3: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
13: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen. Dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreentje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
3: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
13: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
3: U kijkt er naar uit?
13: Zeker, u komt toch ook?
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
15: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
17: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Morgen start Oostende voor Anker. Wim Opbroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema Zorgen voor de zee.
13: Die zee staat onder druk. klimaatopwarming, vervuiling, over bevolking, over bevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 2-1 voor Oostende na een overtuigende overwinning tegen Aalst met 78-60. Assistentcoach Thierry de Klerk.
18: Ik denk dat we vandaag serieus veel beter verdedigd hebben dan de vorige wedstrijd in Aalst. Meer als een team. Meer de focus op hun drive. En dat heeft vruchten afgeworpen.
3: De spelers scoren vlot. Op het einde krijgt zelfs iedereen spelminuten.
18: Ja, ik denk dat we de wedstrijd na drie kwart beslecht hebben. Of 25 minuten beslecht hebben. Ons tempo opgedreven hebben. En de wedstrijd in een goede plooi laten leggen. Zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
1: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
19: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end, but you know, I thought we played pretty well overall for 3/4 of the game.
3: You had a big share in the win.
19: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
3: You ready for this intensity of the playoffs?
19: Yeah, I mean, I've played in, you know, some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So, you know, once you're on the court, you got 10 guys and the refs, so, you know, it's the same thing.
3: Looking forward for the match on Friday.
19: Yeah, for sure. You know, excited to have an opportunity to try to close this one out.
1: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al 3 van de 4 jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. 2 jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer, die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Ik ga straks een post maken op mijn Instagram. Mijn Instagram die nu een beetje aan het ontploffen is door de slimste mens.
20: Ik heb alleszins al veel positieve reacties ontvangen van freelancers en zelfstandigen effectief uit het Oostendse die het effectief missen. Dus ja, ik denk wel dat er zeker voldoende interesse is.
21: Ja, wij zijn natuurlijk enorm opgetogen dat er een sponsor zich aangeboden heeft om een zeer mooie commerciële geste te doen en zijn naam te geven aan het vroegere Albertpark, moeten we nu zeggen.
22: Ze hebben mij opgesloten, Schepen Sas, en mijn goede vriend Schepen Torre moet me gaan zoeken, want zonder mij kan hij ook geen schepen worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
23: Wel, het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Ja, die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20ste heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
3: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
23: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
3: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
23: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we een door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer, kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen ja, en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
3: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
23: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er ja, verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
1: Bedankt voor het gesprek, Mak Elias.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In de halve finale van de playoffs basketbal won Oostende met 78-60 van Aalst. Het staat 2-1. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alphonse de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesiër die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg, Lucas van den Driessen. Wat was dat project precies?
4: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk een groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
3: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
4: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En ja, we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
1: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldhof.
9: Het laatste kunstwerk De Vier Elementen op de luifel vooraan is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurzaal Oostende, het Casino Kurzaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
1: BC Oostende versloeg Aalst met 78-60 in de halve finale van de play-offs. Coach Dennis Woegerer.
10: Well, obviously, I'm happy with the intensity on defense. It's the playoffs. It's the semifinals. It's game three, and it's not always pretty. But this is, I think, the intensity you need to bring that is expected. And if you have an officiating crew that calls it even and gives both teams a chance, then usually the better team wins, and that was us today.
1: Haris Bratanovic zat goed in de match en scoorde 16 punten.
11: Wel, heel blij, heel opgelucht. Ik denk dat we winnen met een heel leuk score. Om veel vertrouwen naar Aalst te gaan vrijdag. En dat is het belangrijkste, denk ik. Van vrijdag afmaken, hopelijk.
3: In dat eerste kwart, in die eerste minuten, scoor jij vlot 6 punten?
11: Ja, ik word goed aangespeeld. Coach Olivier Foucault start met een kleinere line-up. Vorige wedstrijd hebben ze ons verrast daarmee. Deze wedstrijd waren daarop voorbereid. Dus ja, heb ik mijn ding gedaan en werd ik aangespeeld onder de ring en gingen ze binnen.
3: Ja, 16 punten.
11: Ja, altijd leuk. Hè.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het is een pak groter. Er zijn meer sculpturen. We gaan een stuk hoger nog dan vorig jaar ook met de bouwsels.
6: Het is eigenlijk ook een beetje te respect doen aan de visserij. Toch zeker in moeilijke jaren. En ook omdat Oostende ook een visstad is, vinden wij dat we die traditie moeten neerhouden. En daarom maken we er altijd een rood feest van.
7: Iedereen voelt zo, ja, de zomer is op komst. De maatjes zijn er en dat is feest. En maatjes onder elkaar, dat is het schoonste dat er is. Hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkringt Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat project K?
8: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
3: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
8: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
3: Alle Bredense scholen doen mee?
8: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
3: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
8: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivaletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Morgen start Oostende voor Anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema Zorgen voor de zee.
13: Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 2-1 voor Oostende na een overtuigende overwinning tegen Aalst met 78-60. Assistentcoach Thierry de Klerk.
18: Ik denk dat we vandaag serieus veel beter verdedigd hebben dan de vorige wedstrijd in Aalst. Meer als een team. Meer de focus op hun drive. En dat heeft vruchten afgeworpen.
3: De spelers scoren vlot. Op het einde krijgt zelfs iedereen spelminuten.
18: Ja, ik denk dat we de wedstrijd na drie kwart beslecht hebben. Of 25 minuten beslecht hebben. Ons tempo opgedreven hebben. En de wedstrijd in een goede plooi laten liggen. Zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
1: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
19: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end, but you know, I thought we played pretty well overall for 3/4 of the game.
3: You had a big share in the win.
19: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
3: You ready for this intensity of the playoffs?
19: Yeah, I mean, I've played in, you know, some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So, you know, once you're on the court, you got 10 guys and the refs, so, you know, it's the same thing.
3: Looking forward for the match on Friday.
19: Yeah, for sure. You know, excited to have opportunity to try to close this one out.
1: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al 3 van de 4 jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. 2 jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer, die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
14: Ik ben Timmy van Assen.
16: Hallo, I'm Dario Dörda.
17: Ik ben Frank Jonbloed.
24: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
25: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder.

0: werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. En bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
1: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
0: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesde jaar zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet vandaag. Verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regionieuws.
4: 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In de halve finale van de playoffs basketbal won Oostende met 78-60 van Aalst. Het staat 2-1. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alphonse de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesiër die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar 2 jaarlijks zal plaatsvinden.
5: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een 2 jaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten, dat we de ganse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven. En op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
1: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
5: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival. Festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar. Dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest. En mogelijk gaat er nog iets anders komen. Maar daar zijn we nog mee bezig.
1: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar 2 jaarlijks doorgaat?
5: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn. Omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeeweiding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosterhoever bij betrekken. Want het is Oostende voor anker met scheep. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Er komen besparingen op zowel het OHK als de KIM. Het probleem daarmee is, dat is niet voldoende om de basiswerking te garanderen.
7: Inderdaad, 17 projectvoorstellen hebben wij binnengekregen. 11 daarvan gaan we gaan subsidiëren. Er zijn een paar nieuwe en verrassende dossiers tussen. Daar zijn we heel blij mee en een aantal andere mensen hebben we moeten teleurstellen.
8: Het lachend kakje heeft zijn entree in Oostende niet gemist. We waren daarmee echt bijna wereldnieuws.
9: Die zeesaucissen, maar ook de boudin de mer en onze paté met zeesla. En alle producten worden gedroogd door mij en komt ook al uit de Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
4: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldof.
5: Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen, op de luifel vooraan is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wat kunstwerken of hangen er beeldjes. De

0: De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
1: BC Oostende versloeg Aalst met 78-60 in de halve finale van de play-offs. Coach Dennis Woegerer.
2: Well, obviously, I'm happy with the intensity on defense. It's the playoffs. It's the semifinals. It's game three, and it's not always pretty. But this is, I think, the intensity you need to bring that is expected. And if you have an officiating crew that calls it even and gives both teams a chance, then usually the better team wins, and that was us today.
1: Haris Bratanovic zat goed in de match en scoorde 16 punten.
3: Ik ben heel blij, heel opgelucht. Ik denk dat we winnen met een heel leuk score. Om veel vertrouwen naar Aalst te gaan vrijdag. En dat is het belangrijkste, denk ik. Wat vrijdag afmaken, hopelijk.
4: In dat eerste kwart, in die eerste minuten, scoor jij vlot 6 punten?
3: Ja, ik word goed aangespeeld. Coach Olivier Foucault start met een kleinere line-up. Vorige wedstrijd hebben ze ons verrast daarmee. Deze wedstrijd waren we daarop voorbereid. Dus ja, heb ik mijn ding gedaan en werd ik aangespeeld onder de ring en gingen ze binnen.
4: Ja, 16 punten.
3: Ja, altijd leuk. Hè.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
8: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de Diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
7: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen.
8: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaai hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende voor Anker.
7: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
8: Wel, we beginnen eerst met de Cruise Sky. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamper daar. Kamperkoch is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuw in de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij en dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
7: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
8: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een driemaster die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
1: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubens.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
10: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
11: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
12: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
1: Morgen start Oostende voor Anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. rond het thema Zorgen voor de zee.
13: Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 2-1 voor Oostende na een overtuigende overwinning tegen Aalst met 78-60. Assistentcoach Thierry de Klerk.
14: Ik denk dat we vandaag serieus veel beter verdedigd hebben dan de vorige wedstrijd in Aalst. Meer als een team. Meer de focus op hun drive. En dat heeft vruchten afgeworpen.
7: De spelers scoren vlot. Op het einde krijgt zelfs iedereen spelminuten.
14: Ja, ik denk dat we de wedstrijd na drie kwart beslecht hebben. Of 25 minuten beslecht hebben. Ons tempo opgedreven hebben. En de wedstrijd in een goede plooi laten liggen. Zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
1: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
15: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end, but you know, I thought we played pretty well overall for 3/4 of the game.
7: You had a big share in the win.
15: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
7: You ready for this intensity of the playoffs?
15: Yeah, I mean, I've played in, you know, some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So, you know, once you're on the court, you got 10 guys and the refs, so, you know, it's the same thing.
7: Looking forward for the match on Friday.
15: Yeah, for sure. You know, excited to have opportunity to try to close this one out.
1: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al 3 van de 4 jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. 2 jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Dat is een enorme ramp voor onze club, zeker voor onze jeugdwerking. Het waren allemaal jeugdskifs, dus de groep die getroffen wordt is de groep tussen 10 en 16 jaar.
17: Ja, inderdaad, dankzij een hele goede samenwerking met de KSA, met de jeugdbeweging hier op Zandvoorde, hebben we eigenlijk een extra locatie kunnen bemachtigen en hebben we eigenlijk de maaltijden kunnen laten doorgaan in die nieuwe locatie en dus niet meer in het oud kasteeltje, want dat is voor een bepaalde tijd gesloten.
16: In de Koninginnenvijver, de grootste vijver van het Maria Hendrika Park, de grote lak zoals we in Oostende zeggen, hebben we nu ook blauwalgen vastgesteld. Dat zijn bacteriën die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van mensen.
18: Om het eenvoudig uit te leggen, als je op die zeedijk loopt van Kurzaal naar de Drie Gapers toe, dan gaan we links focussen op alle historische gebouwen die er aanwezig zijn. Als je naar de andere kant kijkt, zie je het strand en de zee.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
13: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
7: Thema dit jaar is Zorgen voor Zee.
13: Ja, Zorgen voor de Zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op 2 aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
7: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
13: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
7: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
13: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
7: U kijkt er naar uit?
13: Zeker, u komt toch ook?
5: Noordzee Regio Nieuws.
19: 60 leerlingen van de Koninklijke Schaakring Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In de halve finale van de playoffs basketbal won Oostende met 78-60 van Aalst. Het staat 2-1. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alphonse de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesiër die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
20: Well, het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Ja, die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, ik denk rond mijn 20ste heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan. Over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen. Dan om The Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb. Meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid. Hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen uiteraard, ja.
7: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
20: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
7: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
20: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hè. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Hè. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen, en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
7: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
20: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs. En de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen en dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
19: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
5: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
19: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldhof.
21: Het laatste kunstwerk De Vier Elementen op de luifel vooraan is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurzaal Oostende, het Casino Kurzaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
19: BC Oostende versloeg Aalst met 78-60 in de halve finale van de play-offs. Coach Dennis Woegerer.
2: Well, obviously, I'm happy with the intensity on defense. It's the playoffs. It's the semifinals. It's game three, and it's not always pretty. But this is, I think, the intensity you need to bring that is expected. And if you have an officiating crew that calls it even and gives both teams a chance, then usually the better team wins, and that was us today.
19: Haris Bratanovic zat goed in de match en scoorde 16 punten.
3: Wel heel blij, heel opgelucht. Ik denk dat we winnen met een heel leuk scoren. Om veel vertrouwen naar Aalst te gaan vrijdag. En dat is het belangrijkste, denk ik. Van vrijdag afmaken, hopelijk.
4: In dat eerste kwart, in die eerste minuten, scoor jij vlot 6 punten?
3: Ja, ik word goed aangespeeld. Coach Olivier Kaart start met een kleinere line-up. Vorige wedstrijd hebben ze ons verrast daarmee. Deze wedstrijd waren daarop voorbereid. Dus ja, heb ik mijn ding gedaan en werd ik aangespeeld onder de ring en gingen ze binnen.
4: Ja. 16 punten.
3: Oh, altijd leuk. Hè?
19: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: We maken het extra gezellig door onze samenwerking met Toerisme Oostende, waarbij dat er heel veel verschillende muziekbands, zowel in de voor- als de namiddag, voor de animatie gaan zorgen.
23: En we hopen op positief nieuws natuurlijk van burgemeester het Schepencollege, zodat volgend jaar onze 11e editie terug van start kan gaan.
24: Dat was zeer intentioneel en dat is een voorzitter onwaardig. Wouter de Vriend heeft hier echt een ondemocratische bok geschoten.
25: Allee, de manier waarop u nu show verkoopt en tekeer gaat. Ik volg de procedures. U was te laat en dat kan gebeuren. Uw vergissing is menselijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
19: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring 't Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor Zorg, Lucas van den Driessen. Wat was dat project precies?
26: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
7: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
26: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
19: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Morgen start Oostende voor Anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema Zorgen voor de zee.
2: Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen dat eigenlijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 2-1 voor Oostende na een overtuigende overwinning tegen Aalst met 78-60. Assistentcoach Thierry de Klerk.
3: Ik denk dat we vandaag serieus veel beter verdedigd hebben dan de vorige wedstrijd in Aalst. Meer als een team. Meer de focus op hun drive. En dat heeft vruchten afgeworpen.
4: De spelers scoren vlot. Op het einde krijgt zelfs iedereen spelminuten.
3: Ja, ik denk dat we de wedstrijd na drie kwart beslecht hebben. Of 25 minuten beslecht hebben. Ons tempo opgedreven hebben. En de wedstrijd in een goede plooi laten liggen. Zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
1: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
5: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end, but you know, I thought we played pretty well overall for 3/4 of the game.
4: You had a big share in the win.
5: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
4: You ready for this intensity of the playoffs?
5: Yeah, I mean, I've played in, you know, some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So, you know, once you're on the court, you got 10 guys and the refs, so, you know, it's the same thing.
4: Looking forward for the match on Friday.
5: Yeah, for sure. You know, excited to have an opportunity to try to close this one out.
1: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al 3 van de 4 jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. 2 jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
7: Ik ben Stefan Tange.
8: Ik ben Thierry de Klerk, assistentcoach van Basket Oostende.
9: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
10: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
11: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
12: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
4: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
12: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
4: Alle Bredense scholen doen mee?
12: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
4: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
12: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In de halve finale van de playoffs basketbal won Oostende met 78-60 van Aalst. Het staat 2-1. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alphonse de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesiër die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: El de Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
4: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook gaan interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijders. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
3: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
4: Dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dat verteld van Wim Robert en Yvonne Vinken, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
3: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
4: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesdejaars zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is. Doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Momenteel zijn er nog 2 wassalons in Bredene Duinen. Op dorp is er geen en op Tas zal die nu ook verdwijnen.
6: Maar ook anderzijds zijn we ontzettend tevreden dat onze mensen niet naar Diksmuiden of naar Veurne moeten. Want dat is 1,5 uur met de tram en met de trein en met de bus. Terwijl we nu onmiddellijk om 10 minuutjes op de tram te zitten hier in Oostende kunnen zijn.
7: Inderdaad, dus we hebben heel wat volk voorzien. We hebben een 15 à 20-tal burgers die verschillende rollen opnemen. We hebben ook de verpleegkundigen, de intakers, het onthaal, stewards voorzien. Waardoor dat we eigenlijk de situatie kunnen stimuleren zoals dat het normaal zou zijn.
8: En ook boven de turnzaal zelf zal volledig opengewerkt worden naar met zicht op de Spuikom. Omdat dit hier toch een heel unieke ligging is en een mooi zicht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldhof.
9: Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen, op de luifel vooraan is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurzaal Oostende, het Casino Kurzaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
1: BC Oostende versloeg Aalst met 78-60 in de halve finale van de playoffs. coach Dennis Woegerer.
10: Well, obviously, I'm happy with the intensity on defense. It's the playoffs. It's the semifinals. It's game three, and it's not always pretty. But this is, I think, the intensity you need to bring that is expected. And if you have an officiating crew that calls it even and gives both teams a chance, then usually the better team wins, and that was us today.
1: Haris Bratanovic zat goed in de match en scoorde 16 punten.
11: Wel, heel blij, heel opgelucht. Ik denk dat we winnen met een heel leuk score. Om veel vertrouwen naar AS te gaan vrijdag. En dat is het belangrijkste, denk ik. Van vrijdag afmaken, hopelijk.
12: In dat eerste kwart, in die eerste minuten, scoor jij vlot 6 punten?
11: Ja, Courtois aanspeelt. Coach Olivier Foucault start met een kleinere line-up. Vorige wedstrijd hebben ze ons verrast daarmee. Deze wedstrijd waren daarop voorbereid. Dus ja, heb ik mijn ding gedaan en werd ik aanspeeld onder de ring en gingen ze binnen.
12: Ja, 16 punten.
11: Oh, man, altijd leuk. Hè.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat maar tweejaarlijks zal plaatsvinden.
13: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een tweejaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de ganse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven, en op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
12: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
13: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
12: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar tweejaarlijks doorgaat?
13: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn. Omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeeweiding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosterhoever bij betrekken. Want het is Oostende voor anker met scheep. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
15: Ik ben Michael van I.
16: Hallo, ik ben Louise Carton.
17: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pulle, en ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Morgen start Oostende voor anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema Zorgen voor de zee.
18: Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 2-1 voor Oostende na een overtuigende overwinning tegen Aalst met 78-60. Assistentcoach Thierry de Klerk.
19: Ik denk dat we vandaag serieus veel beter verdedigd hebben dan de vorige wedstrijd in Aalst. Meer als een team. Meer de focus op hun drive. En dat heeft vruchten afgeworpen.
12: De spelers scoren vlot. Op het einde krijgt zelfs iedereen spelminuten.
19: Ja, ik denk dat we de wedstrijd na 3/4 beslecht hebben. Of 25 minuten beslecht hebben. Ons tempo opgedreven hebben. En de wedstrijd in een goede plooi laten liggen. Zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
1: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
20: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end, but you know, I thought we played pretty well overall for 3/4 of the game.
12: You had a big share in the win.
20: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
12: You ready for this intensity of the playoffs?
20: Yeah, I mean, I've played in, you know, some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So, you know, once you're on the court, you got 10 guys and the refs, so, you know, it's the same thing.
12: Looking forward for the match on Friday.
20: Yeah, for sure. You know, excited to have opportunity to try to close this one out.
1: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al 3 van de 4 jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. 2 jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: De garnaal gaat absoluut een hele grote hoofdrol spelen in de beleving. Voor ons is natuurlijk een horecabestemming een sociaal verhaal. Dus we hopen dat daar heel veel mensen komen die elkaar daar kunnen ontmoeten in een gezellige sfeer.
21: Zelfrock bestaat bijna 20 jaar. Het is een begrip in Oostende, zowel voor de stad, voor de senioren en voor het kurszaal.
22: Rond het interbellum is dat eigenlijk meer en meer gekomen tot wat het nu is, de strandcabine die blijft staan. Hier en daar heb je nu nog wel badkarren, maar ze blijven meestal wel gewoon staan. Ze staan vast.
23: Het is opvallend dat op de Vesterskaai, er zijn nog maar 10 kraampjes, dat alle 10 de kraampjes wel ook verkopen. Dat is een schitterend culinair lekker product.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
24: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de Diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
12: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
24: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Veranker.
12: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
24: Wel, we beginnen eerst met de Cruisekaai. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamper daar. Kamperkoch is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuw in de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij en dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
12: Dat zijn de replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
24: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een 3-master die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
1: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubens.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bovan en de Le Mailleux Groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur, het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Le Mailleux Groep nabij de Bolle in Oostende en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KVD Xmuiden-Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs, zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Bredene bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de Wiekpot-methode en daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
3: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespawatjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we ja, die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de Wiekpot-methode op 30 mei. In het gemeentehuis vanaf 10 uur.
1: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
3: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
1: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de Dokker en de haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
5: Ik ben Haris Brataneus.
6: Ik ben Christopher Meijer.
7: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
25: Well, het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Ja, die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, ik denk rond mijn 20ste heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan. Over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen. Dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb. Meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid. Hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen uiteraard. Ja.
1: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
25: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
1: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
25: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hè. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Hè. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen, ja, en ze willen een optreden, kom bij mij.
1: Ja. Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
25: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs. En de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat dat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen en dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
1: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Nieuwpoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg, Lucas van den Driessen. Wat was dat project precies?
5: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
12: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
5: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
1: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wij noemen het op dit moment Oostende Watersportparadijs, omdat wij denken dat Oostende ook die naam verdient, zou ik zeggen.
8: Ik heb daar van de zijkant een beetje gevolgd, ook op sociale media. Ik vind dat heel interessant en boeiend om te zien hoeveel dat teweeg kan brengen. En het beeld zelf zullen wij zeker missen. Ik heb een aantal leuke foto's met mijn dochter erbij, die ga ik zeker inkaderen en bijhouden.
9: Ja, dat is een hartelijke oproep. Een muurkrant klinkt een beetje saai, niet waar? Dus iemand die met een leuke naam op de proppen komt, kan dan de vondst in heel Oostende bekijken.
10: We hebben 65 mensen in dienst momenteel die werken bij de wijkpolitie Oostende. Dat is een stuk meer dan de wettelijke norm.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepe. Het is 100 jaar geleden dat de visserijaalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor €250.000 is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerke vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerke koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Le Mailleux groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat project K?
3: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
12: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
3: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
12: Alle Bredense scholen doen mee?
3: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
12: Het wordt afgesloten. Jullie bedanken hen ook.
3: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Glenn Dangro.
14: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Antri Dumaré.
17: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
11: Noordzee Regio Nieuws.
1: Beauvais en de Le Mailleux Groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur, het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Le Mailleux Groep nabij de Bolle in Oostende en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KVD Xmuiden-Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs, zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Bredene bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de wiekpotmethode en daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
3: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespawatjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we ja, die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de wiekpotmethode op 30 mei. In het gemeentehuis vanaf 10 uur.
12: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
3: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
1: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de Dokker en de haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
11: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ja, dat is zeker een goede zaak voor een toeristische stad als Oostende. Merk je nu onmiddellijk ook in het straatbeeld dat het veel aantrekkelijker is.
18: Ja, ik denk dat het potentieel van Spillaert als kunstenaar, zijn werk uiteraard, maar ook deze plek, dat zeer groot is. Ik denk dat voor Oostende en voor Spillaert heel veel kansen liggen om hier iets op te bouwen.
26: Eindelijk wordt Oostende terug Oostende met een maritiem heden, verleden en toekomst.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee, Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
27: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk. Of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
12: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
27: Ja, dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise. Louise hebben dat verteld van Wim Robert en Yvonne Vinken, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. En bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
12: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
27: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesdejaars zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school.

0: kinderwetsdokter aangesteld. Nieuwpoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Glenn Dangro.
3: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Antri de Maree.
5: Hallo, ja, ik zie ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar tweejaarlijks zal plaatsvinden.
7: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een tweejaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten, dat we de ganse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven. En op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
0: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
7: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival. Festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar. Dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest. En mogelijk gaat er nog iets anders komen. Maar daar zijn we nog mee bezig.
0: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar tweejaarlijks doorgaat?
7: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn. Omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosterhoever bij betrekken. Want het is Oostende voor anker met scheep. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
1: Regionieuws.
0: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepe. Het is 100 jaar geleden dat de visserijaalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor €250.000 is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerken vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerken koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Le Mailleux groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: We zitten hier eigenlijk in een residentiële wijk. We zorgen daardoor ook eigenlijk voor vrij veel overlast. Het is een heel druk punt, vlakbij Petit Paris, toch echt het hart van Oostende. Ja, van buiten Oostende aanrijden zal vlotter gaan en geeft meer mogelijkheden eigenlijk. Dus het zal zeker een betere locatie zijn.
9: En Oostende was altijd zo de plek waar dat ik belangrijke momenten...

0: mensen vierden. Of waar dat ik, als we triestig waren, kwamen we ook naar Oostende om uit te waaien. Dus ik vind dat nu wel fantastisch dat mijn eerste langspeelfilm dat hier vertoond wordt.
1: Die FFO Nights is voor hen ook belangrijk. Dus wij hebben gezegd van oké, het is heel spijtig dat die film 10 maanden later uitkomt. Maar op die manier kunnen we met die FFO Night kunnen we toch een steentje bijdragen aan de ondersteuning van de film.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raversiede.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
6: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de Diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
5: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
6: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen, is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaai hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende voor Anker.
5: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
6: Wel, we beginnen eerst met de Cruise Sky. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamper daar. Kamperkoch is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuw, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij en dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
5: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
6: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een 3-master die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
3: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubens.

0: Noordzee regionieuws.
1: Bovan en de Lemayeux groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur, het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Lemayeux groep nabij de Bolle in Oostende en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KVD Xmuiden Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Bredene bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de wiekpotmethode en daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
2: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespawatjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de wiekpotmethode op 30 mei. In het gemeentehuis vanaf 10 uur.
3: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
2: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
1: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de Dokken en de haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
5: Ik ben Kirby Hallemees.
6: Ik ben Gaël Bouzin.
7: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
10: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
9: Thema dit jaar is zorgen voor zee.
10: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik u net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
9: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
10: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
9: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucie Loes, klopt dat?
10: Dat was een grapje, maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
9: U kijkt er naar uit?
10: Zeker, u komt toch ook?

0: Noordzee regionieuws.
1: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Nieuwpoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
3: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
1: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
3: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
1: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
3: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
1: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
3: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven, als muziek al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
1: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Open op Monumentendag staat open voor iedereen. Iedereen met een hart voor erfgoed of iedereen die gewoon wil proeven van het sociale weefsel hier in Zandvoorde.
5: Wel, we willen eigenlijk culturele activiteiten, maar heel klein, heel kort, naar de kinderopvang zelf brengen.
6: Het fijne is dat je eigenlijk een soort van carte blanche hebt gekregen, dus de artiesten mogen doen wat ze willen. Het wordt natuurlijk altijd wel geapprecieerd als er een link is naar Oostende of toerisme of dergelijke, maar dat was zeker geen must.
7: Ik kwam als 15, 16-jarige naar hier, naar Lucy Loes luisteren op maandag. Ik vond het altijd al geweldig. En toen dacht ik, moest ik hier ooit kunnen draaien, hoe geweldig zou dat zijn? En kijk, zoveel jaar later.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepen. Het is 100 jaar geleden dat de visserijaalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor 250.000 euro is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerken vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerken koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Le Mailleux Groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg. Lucas van den Driessen, wat was dat project precies?
9: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
8: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
9: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
1: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Tineke van Hallemeesch.
11: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Frank Dierkens.
13: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bovan en de Le Mailleux Groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur, het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Le Mailleux Groep nabij de Bolle in Oostende en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KV Diksmuide Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Bredene bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de wiekpotmethode en daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
14: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespawatjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de wiekpotmethode op 30 mei. In het gemeentehuis vanaf 10 uur.
8: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
14: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
1: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en de haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: En het excuus was, maar het is toch in het gras. Allee, dat is de reinste onzin. Hondenpoep moet altijd in alle omstandigheden opgeruimd worden. En de mensen die een hond hebben, die weten het perfect. Dus die excuses waren er gewoon geen rekening mee houden.
12: Theater aan Zee is Oostende en Oostende is Theater aan Zee. Dat betekent, die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En Theater aan Zee betekent heel veel voor Oostende.
16: En ik denk dat we een beetje gebot zijn tegen de ploeg van het moment. Inderdaad, het is een beetje zuur dat je natuurlijk die match nu net nog moet verliezen. Maar het blijft sport, hè. Het blijft sport.
17: Ik vind, als je een dier hebt, voor eerst moet je dier leren. En moet je leren proper zijn. En zelfs de mensen moeten, de mensen zelf een klein beetje properder moesten zijn, zodat dat ook helemaal.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
14: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
18: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
14: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
18: Alle Bredense scholen doen mee?
14: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
18: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
14: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivaletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Nieuwpoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
20: Ik ben Kirby Hallemees.
21: Ik ben Gaël Bouzin.
22: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
23: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
18: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
23: Ja, dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van we hebben Robert en Yvonne Vinken, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familie familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Buschaert van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
18: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
23: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesdejaars zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
0: Dit is Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepe. Het is 100 jaar geleden dat de visserijalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor 250.000 euro is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerken vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerken koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Le Mailleux groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Een van de opvallendste werken heeft dan te maken met het feit dat het heel opvallend geplaatst staat en ook heel groot is. Is het werk van Rosa Barba, dat in Oostende te zien is op het strand. Dat is een werk dat opgebouwd is uit verschillende zandzakken die op elkaar zijn gestapeld.
4: Dat is toevallig en ik ben er ook heel tevreden mee. Ik ben ook burgemeester van Oostende die in Mariakerke woont. Het kunstwerk staat echt om de hoek waar ik woon. En ik kan er elke dag van genieten.
20: Hij heeft dat Europa in uitgesneden en dat is in elkaar geschoven. We zijn dus wel ook een heel mooi kunstwerk. Dat is in het Paalstenenveld te bezichten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live. De Parking Tour 2026 komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar tweejaarlijks zal plaatsvinden.
5: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een tweejaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de ganse site van Oostroever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven. En op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
8: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
5: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival. Festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar. Dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest. En mogelijk gaat er nog iets anders komen. Maar daar zijn we nog mee bezig.
8: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar tweejaarlijks doorgaat?
5: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn. Omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeeweiding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oostroever bij betrekken. Want het is Oostende voor anker met schepen. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.

0: Noordzee regionieuws.
1: Bovan en de Lemayeux groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur, het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Lemayeux groep nabij de Bolle in Oostende en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KVD Xmuiden Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Brederen bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de wiekpotmethode en daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
2: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespawatjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de wiekpotmethode op 30 mei. In het gemeentehuis vanaf 10 uur.
3: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
2: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
1: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en de haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben George Keters.
5: Ik ben Caroline de Vriend.
6: Ik ben comedian Mohsen Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
8: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Towships, kan je wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de Diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
3: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
8: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaai hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende voor anker.
3: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
8: Wel, we beginnen eerst met de cruisekaai. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de kamperkok. Daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
3: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
8: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een driemaster die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Hallo, ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip, is volledig hersteld, is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
1: Veel succes met Oostende voor anker Hubert Rubbens.
0: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Nieuwpoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
3: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
5: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij... Ja, die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
3: Het thema dit jaar is Zorgen voor Zee.
5: Ja, Zorgen voor de Zee vind ik een heel mooie titel. Omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen. Letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen. Rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français, die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
3: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
5: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
3: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
5: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
3: U kijkt er naar uit?
5: Zeker, u komt toch ook?
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Logisch dat ik graag had gezien dat we met CD&V apart opkwamen. Ik ben een CD&V'er altijd geweest en zal dat ook altijd wel blijven, denk ik.
10: Ja, er staat in Bredene heel wat te doen. Er had eigenlijk zo goed of elke dag iets te beleven zijn in Bredene.
11: En dat betekent dat wij als stad ons engageren om zoveel mogelijk acties te ondernemen om te zorgen dat kinderen opgroeien in een rookvrije omgeving.
12: Maar natuurlijk zullen wij tijdens gans het traject en project onze Bredenaars betrekken, de kinderen in de scholen. De Bredense kinderen zullen de mascotte kunnen kiezen. Er zullen werkbezoeken zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepe. Het is 100 jaar geleden dat de visserijalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor 250.000 euro is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerken vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerken koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Lemayeux groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
3: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
13: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
3: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
13: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
3: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
13: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
3: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
13: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
1: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende. Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
15: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Noordzee-regionieuws.
1: Bovan en de Lemayeux groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur, het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Lemayeux groep nabij de Bolle in Oostende en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KVD Xmuiden Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs, zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Brederen bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de wiekpotmethode en daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
2: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespawatjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de wiekpotmethode op 30 mei. In het gemeentehuis vanaf 10 uur.
3: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
2: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
1: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de Dokken en de Haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Tegelijk zullen we erop toezien dat alles netjes en hygiënisch blijft en zullen we die permanent blijven reinigen.
17: Wel, we gaan opereren onder de noemer Basket at Sea. Die naam bestaat eigenlijk al, maar nu wordt die dus uitgebreid.
18: Dat betekent dat wij de mensen zullen vragen om in een bepaalde richting zich te bewegen. Van de ene kant van de straat naar de andere kant van de straat. Dat betekent dat bijvoorbeeld in de Alfons Pieterslaan men op één voetpad zou moeten blijven in een bepaalde richting.
19: Het is dus wel de bedoeling dat op termijn, en ik reken daar toch voor de maand mei, dat iedereen een mondmasker zal krijgen in de stad Oostende. En daarvoor bestellen we 40.000 nieuwe maskers.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg, Lucas van den Driessen. Wat was dat project precies?
20: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
3: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
20: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
1: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Nieuwpoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
21: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
22: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
23: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
2: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
3: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
2: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
3: Alle Bredense scholen doen mee?
2: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
3: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
2: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
0: Regionieuws.
1: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepe. Het is 100 jaar geleden dat de visserijalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor €250.000 is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KVO Stende hoopt dat geld te recupereren.

0: Dit was het Noordzee-regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wel, het is zo dat we eigenlijk in de maand juni hebben met een drone overgevlogen om eigenlijk inderdaad te kijken waar er overal nesten aanwezig zijn in Oostende.
3: Dit is niet van Bart Tommelijn, dit is het ontbijt van de burgemeester, nadrukkelijk verbonden aan mijn functie en niet aan mijn persoon.
4: Maar we zijn de stad met het meeste streekproducten, dus mogen wij ons tonen en ook voor de rest van Vlaanderen, Oostende is een naam. Wij zijn de mooiste stad van Europa, we zijn de mooiste stad van Vlaanderen als het op toerisme aankomt en zo meer. Dus we mogen fier zijn met hetgeen we hebben en we mogen tonen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raversiede.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkringt Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
7: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijders. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
6: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
7: Ja, dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dat verteld van Wim Robert en Yvonne Vinke, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
6: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
7: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesdejaars zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat we ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
1: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee regionieuws.
0: Bovan en de Le Mailleux groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur, het equivalent van 800.

0: voor thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Lemieux Groep nabij de Bolle in Oostende en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KVD Xmuiden Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Bredene bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de wiekpotmethode en daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
1: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespawatjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de wiekpotmethode op 30 mei. In het gemeentehuis vanaf 10 uur.
2: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
1: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
0: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de Dokken en de Haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Glenn Dangro.
5: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios. En ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Antri de Maree.
7: Hallo, ik hier Wendy van Wantne. En ik luister her naar Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat maar tweejaarlijks zal plaatsvinden.
8: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een tweejaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de Hanse site van Oostroever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven. En op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
2: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
8: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival. Festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende de 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
2: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar tweejaarlijks doorgaat?
8: Nog niet eigenlijk, en ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn, omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden, dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeeweiding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oostroever bij betrekken, want het is Oostende voor anker met schepen. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
3: Nieuws en info aan de kust. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Nieuwpoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
0: Dit
3: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
6: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je eigenlijk wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
2: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen.
6: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Franker.
2: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
6: Wel, we beginnen eerst met de Cruise Sky. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master. Morgenster, een 2-master. En een nieuw schip, die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkog. Daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij en dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
2: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
6: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een 3-master die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
2: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubens.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Dat is gebeurd op het Poluspleintje tijdens de Polusfeesten. En ik was daar als fotograaf en mijn materiaal is daar verdwenen.
10: Ja, dat is wel echt de bedoeling. We gaan sowieso onze hits toeren, dus de beide wandeling heel het jaar door aanbieden voor scholen. Dus zij kunnen een heel het jaar door inschrijven hiervoor.
11: Ja, waar dat Rosita woont, de appartementsblok, is de nieuwe stad in Oostende. En dit is een soort brutalistische architectuur, maar van een ongelooflijke schoonheid, cinematografisch ook. Dus het is fijn om ook dat even te tonen in de film.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Vandaag start Oostende voor Anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepe. Het is 100 jaar geleden dat de visserijalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor €250.000 is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerken vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerken koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Le Mailleux groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Dicht bij wat er gebeurt in de regio. Dit is Radio Noordzee.
2: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
12: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
2: Thema dit jaar is zorgen voor zee.
12: Ja, zorgen voor de zee. Vind ik een heel mooie titel. Omdat hij op 2 aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen. Letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français, die daar gaat aanmeren, heb ik u net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
2: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
12: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
2: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucie Loes, klopt dat?
12: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
2: U kijkt er naar uit?
12: Zeker, u komt toch ook?
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Dirk Matthijven.
14: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
15: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: Bovan en de Le Mailleux groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur, het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Le Mailleux groep nabij de Bolle in Oostende en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KVD Xmuiden Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs, zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Brederen bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de wiekpotmethode En daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
1: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespa Watjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we die Aziatische honaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de wiekpotmethode op 30 mei. In het gemeentehuis vanaf 10 uur.
2: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
1: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
0: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de Dokken en de Haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Vorige jaren hadden we telkens kunstenaars gevraagd om werken beeldende kunst in de winkels van de Alfons Pieterslaan en op de Nieportse Steenweg te plaatsen.
17: Het doel van de petitie was om een nieuw zwerfkattenbeleid op te starten.
18: We zijn nu in Bredene. En Bredene is een van de initiatieven die beloond worden met een cheque van 10.000 euro.
19: Dikwijls vergeten de mensen dat het tegelijkertijd Zeebrugge en Oostende twee aanvallen geweest zijn. Maar de vindictief was de eerste keer in Zeebrugge en dan de tweede keer was hij in Oostende en hij is hier eigenlijk geëindigd.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Dit is Radio Noordzee.
2: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
20: Wel, het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
2: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
20: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
2: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
20: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij.
2: Ja. Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
20: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
0: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
3: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
0: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Niepoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Natasja Waldman.
21: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
22: Ik ben Jook Doodlewoman.
23: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
24: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor Zorg, Lucas van den Driessen. Wat was dat project precies?
25: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
2: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
25: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
0: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
3: Dit is Radio Noordzee.
24: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepe. Het is 100 jaar geleden dat de visserijaalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor €250.000 is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerken vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerken koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Le Mailleux groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
24: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Ja, normaal hebben we een Oostendse avond en dan proberen we dat vol te steken met Oostendse artiesten. Er is zoveel talent te vinden in Oostende op dit moment dat we eigenlijk met gemak zelfs 2 dagen hebben kunnen vullen.
27: Zeker, ik hou heel erg van Oostende en ik kende het eigenlijk niet zo goed. Mijn zoon zei vanmorgen tegen mij, mama, zullen we gewoon in Oostende wonen?
28: Merci aan de supporters dat je toch zo ergens een sfeer creëert van naar Oostende, dat zal niet gemakkelijk zijn. We hebben dat vroeger kunnen creëren en ik zou heel graag hebben dat we dat kunnen repeteren.
29: En meneer de burgemeester, wat is het volgende? Maar de mensen willen meer, dat is duidelijk. En de mensen vragen van ja, wie zou je volgend jaar naar hier kunnen brengen? Dat is duidelijk, volgend jaar willen we opnieuw een grote naam brengen.
24: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raversiede.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag. En daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkringt Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
24: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
1: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
2: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
1: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
2: Alle Bredense scholen doen mee?
1: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
2: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
1: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
24: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Noordzee regionieuws.
0: Bovan en de Le Mailleux groep namen in Oostende een grote industriële batterij in gebruik. De batterijinstallatie beschikt over een totaalvermogen van 2 megawatt en een totale opslagcapaciteit van 4 megawattuur, het equivalent van 800 thuisbatterijen. De installatie werd in dienst genomen naast de productiesite van de Le Mailleux groep nabij de Bolle in Oostende en vormt een aanvulling bij de zonneinstallatie op de daken en het Laatplein. De reeksindeling in tweede amateur voetbal is bekend. KVD Xmuiden Oostende neemt het komend seizoen ook op tegen een aantal West-Vlaamse clubs zoals Torhout, Jong SCV en Oostkamp. Bredene bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de wiekpotmethode en daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spelier.
1: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespawatjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de wiekpotmethode op 30 mei. In het gemeentehuis vanaf 10 uur.
2: Dat is een alternatieve manier om die hoornaar aan te pakken?
1: Dat wordt ons zo gezegd, omdat eigenlijk iedereen zijn steentje kan bijdragen in elke tuin, is het dan eigenlijk wel handig om dit te kunnen zetten. Hoe meer we er kunnen vangen van die koninginnen, hoe minder nesten er het volgend jaar zullen gemaakt worden.
0: Vandaag start Oostende voor anker. Tot zondag zijn in de dokken en de haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Meer regionieuws over een uur.
24: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Glenn Dangro.
6: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Antrie Dumaree.
6: Hallo, ja, ik zie ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
24: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
7: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk. Of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
2: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
7: Ja, dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Verteld hem van, we hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dat verteld van Wim Robert en Yvonne Vinken, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
2: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
7: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is. Maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesde jaar zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten. Dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van, willen jullie voor hen een struikelsteen maken? Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet vandaag. Verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
24: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De 25-jarige man die vorig weekend werd opgepakt na een woningbrand in de Honoré Borgerstraat in Oostende is overleden in de cel in de Brugse gevangenis. Gezien zijn psychische toestand stond hij onder verhoogd toezicht. Er werd in de zaak een wetsdokter aangesteld. Nieuwpoort heeft een nieuw reglement en afspraken voor vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bij verschillende diensten en worden door het nieuwe reglement op een gelijke manier ondersteund en vergoed. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
24: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Radio Noordzee.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar tweejaarlijks zal plaatsvinden.
8: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een tweejaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de ganse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven, en op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
2: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
8: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
2: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor Anker maar tweejaarlijks doorgaat?
8: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn. Omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosthoever erbij betrekken. Want het is Oostende voor Anker met Scheem. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
24: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dus er is nu gewoon een gigantische deurmat van 6 op 9 meter en er staat drankje voor alles. En dat is gewoon om iedereen te bedanken voor de inspanningen tot nu toe met corona en zo. En ook dikke santé, omdat we nu terug eentje mogen drinken.
9: Het is toch wel een werk dat veel voor mij betekent. Ook veel voor Roa betekent. Ik denk ook voor Oostende. Ja, het is jammer dat dat werk gaat verdwijnen, maar dat hoort er langs de ene kant wel een beetje bij. En we zullen Roa ooit wel nog eens terugzien in de stad. Hè.
10: Het is ook een leuke slogan die erop staat. Drankje voor alles of dankje voor alles. We zijn ook heel blij dat de mensen terug mogen komen naar Oostende.
24: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Vandaag start Oostende voor Anker. Tot zondag zijn in de dokken en haven 130 schepen te gast. De grootste schepen liggen aan de kade in de haven. Er worden meer dan 200.000 bezoekers verwacht. In het centrum van Oostende zijn er verkeersomleidingen omwille van het evenement. De Oostendse politie vraagt om zoveel mogelijk per fiets of het openbaar vervoer naar de badstad te komen. In het Stadsmuseum in Oostende opende een tentoonstelling rond Paster Piepe. Het is 100 jaar geleden dat de visserijaalmoezenier stierf. Volgende week is er een plechtigheid op de begraafplaats en eind juni volgt een theaterwandeling. De expo in het Stadsmuseum in de Lange Straat is te bezoeken tot 9 november. Een Duitser die KV Oostende oplichtte voor 250.000 euro is in beroep strenger veroordeeld. De man stuurde een valse mail waarna KVO hem betaalde. De man kreeg in eerste aanleg 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij kreeg nu 12 maanden, waarvan slechts de helft met uitstel. Het geld staat op een geblokkeerde rekening. De curator van KV Oostende hoopt dat geld te recupereren. Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerken vernieuwd. De voorstellingen liggen dan tijdelijk stil. Middelkerken koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. Bovan en de Le Mailleux groep hebben een grote industriële batterij in gebruik genomen. Dat gebeurde nabij de Bolle. De installatie heeft een totaal vermogen van 2 megawatt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
24: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
11: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je eigenlijk wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
2: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
11: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen, is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende voor Anker.
2: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
11: Wel, we beginnen eerst met de cruise kaai. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de kamperkogel daar. Kamperkoch is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie. Eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuw in de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is. En die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast. Ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
2: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
11: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een Dreamaster die overgekocht is door de Fransen, hè, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casse-Culotte heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casse-Culotte. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
0: Veel succes met Oostende voor anker Hubert Rubbens.
24: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
12: Ik ben Timmy van Assen.
13: Hello, I'm Dario Dirt.